0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoptest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn

0: Ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen Anacloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Een status apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
2: Nalatenschap.
1: Belt u 24 uur per dag. Met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht. En geeft kracht.
3: ...1618. Of kom naar het inloopspreekuur van de MADI-locatie bij u in de buurt. U kunt u ook online aanmelden voor hulp. Kijk voor meer informatie op www.madiso.nl. MADI helpt u graag en de hulp is gratis. Snel doen dus.
4: Promotion presenteert, jawel, op zaterdag 28 september aanstaande, de White Edition Party. De twee specialisten uitgenodigd voor de muziek zijn DJ Royce en DJ Valley. We beginnen om 10 uur 's avonds tot bababam. Dresscode is white, maar is niet verplicht. Catering van chef-kok Robbie is aanwezig, evenals de beveiliging die up-to-date is. Voor meer informatie en reserveringen 06-43-580-225. Het gebeurt allemaal in Club Roda, Willinklaan nummer 4, 1067 Simon Leo in Amsterdam. De White Edition Party op zaterdag 28 september. Heren, de dames willen graag dansen.
1: B&D Real Estate NV maakt bekend dat de woningbouwprojecten de Helena Christina en Altona Village 1 reeds lang zijn uitverkocht. Speciaal voor de Surinamers en vele anderen in Nederland presenteert B&D Real Estate NV nieuw Altona Village 2. Voor het gunstig bedrag van 45.000 euro bent u al de trotse bezitter van een droomwoning met 3 slaapkamers in een goed beveiligd en prachtig groene landschap in Sweetie, Stralankondre. B&D Real Estate NV biedt u ook gunstige aflossingsmogelijkheden. Sterker nog, bij een aanbetaling van 5.000 euro krijgt u al de sleutels in uw eigen hand en u mag gaan wonen als u dat wilt. Hoe dat kan? Vraagt u het niet aan mij, maar bel vandaag nog voor het maken van een afspraak met 020-2170-900 of 06-2170-900.

0: Een goedemiddag, beste luisteraars. Blij dat u luistert. Mijn naam is Johan Cameron, samen met Norman van Gom in het programma Positieve Zaken. Eken is nog even afwezig, dus vandaag heb ik dus Norman die samen met mij dit programma zal doen. Vanmiddag gaan we praten, beste luisteraars, over een relatie, man-vrouw relatie die verworden zijn tot broer en zus. Norman, goedemiddag en natuurlijk hartelijk welkom in het
1: programma. Ja, ik groet ook deze regenachtige donderdagmiddag,
0: ja.
1: Maar goed. Broer- en zusrelaties.
0: Ja, de man-vrouw relaties die verworden zijn tot broer en zus.
1: Zo.
0: Ja, het, natuurlijk heel herkenbaar natuurlijk. Kijk, het probleem is namelijk als je lange relaties hebt, en dat zijn nogal vaak, soms heel lang, omdat iedereen op een eigen eiland gaat zitten. Dus het wordt als het ware wordt het broer en zus. Het is niet meer zo spannend zoals het in het begin was. Ja, iedere dag is iedere dag. Er gebeurt helemaal niks meer. En op den duur, dan is de kans groot dat dus de mensen dus uit elkaar gaan. Om goed te kunnen begrijpen hoe ernstig een broer- en zusrelatie voor je liefdesleven is, is het belangrijk om even stil te blijven staan bij de dynamiek van een normale broer- en zusverhouding. Een normale broer- en zusverhouding is dus, ja, zijn vriendelijk, broer en zus zijn vriendelijk naar elkaar, tegen elkaar. Hebben een familieband, maar geen relatieband. Raken elkaar niet aan en zijn behulpzaam naar elkaar. Normen. Ja, dus broer en zus, we weten allemaal broer en zus. Als je broer nodig hebt of je zus nodig hebt, dan bel je die even of af en toe.

0: meegemaakt. Ik heb wel lange relaties gehad van 15 jaar en zo. Maar dat het broer en zus wordt, het wordt minder. Ja, dus die hechtere relatie van het begin af.
1: Ja, het is niet meer
0: maar,
1: spannend.
0: Nee, het wordt een sleur, saai.
1: Ja.
0: Maar goed, er zijn mensen die wel weten hoe je dat een injectie moet geven.
1: Ja, nee, precies, daar gaat het om natuurlijk. Hè? Om het, een, zoals je zelf zegt, een injectie te geven. Maar vaak lukt het de mensen dus niet om het een injectie te geven. En dan drijft het steeds verder uit elkaar. Ja. En het, kijk, het hoeft nog niet helemaal over te zijn. Want je tegenwoordig heb je relatieconsulenten. Daar kan je naartoe gaan enzovoorts gaan praten. Ja. Maar ik zie onze condromans niet zo snel naar therapeuten toe gaan om te gaan praten over relaties. Kijk, het punt is namelijk dat men die gewenning die er ontstaat, hè, men raakt aan elkaar gewend enzovoorts. En ja, men maakt zich niet zo meer druk. En het praten over bepaalde dingen die minder gaan, dat lukt ook niet. Het communiceren, daar zijn wij niet zo goed in vertegenwoordigd, weet je wel. Met elkaar dingen praten. Vaak als er over bepaalde dingen gepraat moet worden, als je niet oppast, dan haalt die ene tori, haalt die andere tori aan. Waardoor het gesprek, als het ware, bijna niet meer mogelijk wordt. Nou, met alle gevolgen van die natuurlijk.

0: stevige relatie, ja. De eerste relatie is stuk gegaan, dan moet je toch zorgen van dit soort dingen niet. Maar dag of straat, dan is al genoeg.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Want die andere wil zekerheid hebben, toch, die in een nieuwe leven stapt.
1: Ja.
0: Of niet?
1: Ja. Nee, dat is zo, maar in feite, als ze uit elkaar gaan, dan is het al heel ver natuurlijk. Het gaat er meer om van de mensen zijn nog bij elkaar, hebben een relatie. Maar ze hebben in feite niets meer met elkaar. Soms gebeurt het zelf dat ze...
0: Dan moeten ze zo blijven.
1: Nee, ze moeten het...
0: Als de ene of de andere een nieuwe relatie in het leven heeft, dan hoef je niet meer te praten dat je een vriendschap heeft met de ex van je.
1: Ja.
0: Omdat zijn broer en zus en zo, die andere nieuwe relatie moet dat kan geloven.
1: Ja.
0: Nee, denk het niet.
1: Nee, maar broer en zus, meneer Creton is meer bedoeld als de mensen nog bij elkaar zijn. En dan leven ze met
0: elkaar. Ze hebben geen bedrelatie meer met elkaar.
1: Ze leven als broer en zus met elkaar.
0: Dan zijn alle twee vrij van elkaar.
1: Ja.
0: En dan moet die andere kind een nieuwe relatie nemen, een van beiden.
1: Nee.
0: Als je een nieuwe relatie gaat beginnen, dan moet je dat daarmee stoppen.
1: Ja, nee, maar ze hebben nog een relatie met elkaar. Alleen gebeurt er helemaal niks meer.
0: Ja, dat kan. Maar als de ene of wat dan ook iets nieuws wil gaan beginnen, dan moet je in een huis, dan noemen we zelf broeder en zus.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja. Nee, maar
0: dat is mijn mening.
1: Ja. Dus uiteindelijk, als de ene een relatie buiten begint... Dat kan gebeuren natuurlijk, omdat ze thuis helemaal niets met elkaar hebben. Dan gaat die echte relatie die ze hebben, die gaat uiteindelijk dan toch kapot.
0: Ja, toch?
1: Ja, die gaat kapot.
0: Ja, dan is een stuk uit is uit.
1: Ja.
0: Ja, oké.
1: Oké, bedankt meneer Creton. Ja, meneer Creton had een andere invalshoek, maar oké, dat kan natuurlijk ook. Maar oké, waar we het zo een beetje meer over hebben, is dat de mensen thuis helemaal niks meer met elkaar gemeen hebben. Vroeger konden ze met elkaar leuke dingen ondernemen enzovoort, leuke dingen doen enzovoort, maar dat gebeurt helemaal dus niet meer. En wat ik er net voor over had, voordat gebeld werd, is dat ze meer elkaar gaan irriteren. Hè? Het is elkaar voor de voeten lopen. Ja. Met heel vervelende gevolgen. En kijk nou, als de mensen beide werkend zijn, zou je zeggen, oké, ze zitten niet de hele dag met elkaar, maar als ze dus beide gepensioneerd zijn, dan wordt het nog lastiger. Ja. Dan is het vanaf 's ochtends tot 's avonds, weet je wel, het is op elkaar te fitten. Mm. En vaak zijn het mensen die een hele lange relatie met elkaar hebben, ook misschien wel getrouwd zijn en kinderen hebben. Of het is zo'n beetje aan het uitdoven. En dat komt omdat mensen in een relatie heel veel dingen als vanzelfsprekend zien. En er niet stil blijven staan dat je aan de relatie moet werken. Je moet van alles doen om die relatie goed te houden.
2: Wat bijvoorbeeld? Zijn er luisteraars thuis misschien, of jij, die dat kunnen aangeven? Wat kan je doen om zo'n relatie levendig te houden?
1: Dus aanraken hoeft dan natuurlijk niet altijd niet gelijk uit te monden in seksualiteit. Maar een striltje, een kusje op de wang of een eitje over de bol.
2: Complimentjes blijven maken.
1: Complimenten, weet je wel, dat soort van dingen. Dat zijn dingen die het het spannend houden. Neem regelmatig afstand. En met regelmatig afstand wordt niet bedoeld
2: alleen op vakantie gaan.
1: Ja. Dat je echt afstand van elkaar neemt. Maar die afstand is eigenlijk nodig om het, als het ware, het verlangen terug te brengen. Hmm. Want als je bijvoorbeeld als man je continu loopt te bemoeien met dingen van de vrouw of omgekeerd, dan is het storend. Hmm. Als je steeds of commentaar loopt te geven op dit of dat, weet je wel. Dat zijn van die dingen die heel irritant kunnen zijn. Dus als je daar een beetje afstand van neemt, zij is daarmee bezig, ze vindt dat leuk, laat haar, weet je wel. De man zit op voetballen, hij vindt voetballen prettig, de vrouw zit, weet je, laat haar en niet steeds moet je alweer en dit, weet je wel, een beetje elkaar proberen te blokkeren.

0: er andere dingen gaan gebeuren. Omdat dus
1: dat er een derde in het spel komt.
0: Juist, omdat je weet niet wat de behoefte bij de vrouw is. Je weet niet wat de behoefte bij de man is. Omdat men nergens over praat. Als de vrouw bijvoorbeeld niet erover kan praten dat ze als het ware die man haar dus daar niet in tegemoet kan komen.
1: Okay.
0: Of omgekeerd, ja.
1: Er zijn mensen die zeggen elkaar minder zien kan leiden tot een bepaalde spanning weer, aantrekkelijkheid. Je hebt die vrouw of een man een week lang niet gezien. Ze is gaan logeren bij haar vriendin of bij die kinderen. Of op vakantie. Alleen. En dan zie je er weer. Of hij, je ziet hem weer. Dan kan dat ook werken tot een hernieuwde inspiratie.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Als mensen, precies wat je zegt, even elkaar dan even niet meer zien. En dan kan het inderdaad weer, die aantrekkingskracht kan een beetje weer een
1: gemis.
0: Ze kunnen weer zich tot elkaar aangetrokken voelen. Ja.
1: Maar hoe vaak ga je dat per jaar doen? om weg te gaan en weer te komen.
0: Precies, juist. Dat kan je niet steeds blijven doen. Mm-hmm. En het punt is natuurlijk, alles valt in staat bij praten natuurlijk. Ja. Als je met elkaar hierover kan praten, dan heb je het grootste gedeelte opgelost.
1: Okay. Ik vind je op telefoon opvallend stil. En dat wil zeggen dat we een gevoelige snaar hebben geraakt vandaag. Jij tenminste met het onderwerp. Je hebt het voorbereid, maar ik raak er ook mee geconfronteerd. Waarvan ik denk van, hey, het leek een beetje op. Hey, ik zie herkenningspunten hierin. Dus zo komt het over bij u thuis, luisteraars. Maar de bedoeling is, dat is de bedoeling, dat we erover praten.
0: Ja.
1: En zoeken naar mogelijke oplossingen. Toch? Daar gaat het
0: over. Ja, zonder meer. Ja. Oplossingen, ja. Want er zijn heel veel mensen die hiermee kampen, maar die er nooit over praten. Ja. En dat is natuurlijk een goed moment om deze regenachtige dag om daar even over te gaan praten. Even aandacht aan te besteden.
1: De winter komt eraan.
0: Die winter komt eraan.
1: Dus we gaan elkaar opzoeken.
0: Ja. De warmte in het bed is weer nodig, precies. Weet je wel. Dus vandaar dus een... men zegt bijvoorbeeld ook, ga terug in de tijd. Naar de machtige mooie dingen van het prille begin van de relatie. Graag een beetje praten over wat we toen we elkaar leren kennen, hoe het goed gegaan is, weet je wel.
1: Werkt dat?
0: Een beetje. Kijk, want als je elkaar leert kennen, dan is het natuurlijk altijd een heel mooi begin geweest, weet je wel. Je raakt verliefd.
1: Oudere herinneringen weer ophalen.
0: Oude herinneringen, weet je wel. Okay. En dus het zijn van die methodes.
1: Maar dan kom je weer met die orutories van je. Kan het een verwijt zijn dat die vrouw of man gaat zeggen, maar ik heb het al gehoord, man. Je hebt het al 10 keer verteld.
0: Ja, maar dat
1: het
0: is
1: begin
0: dat
1: van
0: is
1: onze relatie.
0: Nee, maar dat is eigenlijk niet goed natuurlijk. Want de ene probeert hiermee dus een opening te zoeken. Want in feite is het alles vast. En als de vrouw zegt, nou, Orutori, het is al gebeurd. Dan rem je dat. Dan sta je niet open voor een oplossing.
1: Dus, advies, openstaan.
0: Openstaan. Weet je wel, waar herinneringen van vroeger, weet je nog.
1: Oude foto's bekijken.
0: Oude foto's. En die mooie jurk die je aan had. Of dat mooie pak die je aan had. Dat stond je, weet je wel. Een paar leuke dingen. En breng de spontaniteit weer terug.

0: is het hek van de dam natuurlijk. Ja. Hè? Dus, ik, dus nogmaals, het zien dat we een beller binnen hebben.
1: Ik heb eens een verhaal gehoord van Tori, ja Tori in dit geval.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Van een vrouw die voelde aan dat die man een beetje inderdaad niet meer actief is. En, maar die man hield van pap. Pap, allerlei papsoorten. Ja, ja. Karpapa, kwekeroos, noem maar op. En stiekemtjes zetten zij pilletjes in dat ding. Om die man te activeren. En op een gegeven moment heeft die man het doorgehad. Ja. Trobi. In een relatie.
0: Daar komen we zo op terug.
1: Je bent erin, welkom. Goeiedag.
2: Zeer goedemiddag hier in de studio. Meneer Norbert, meneer Cameron. Het onderwerp waar jullie het hebben, over hebben, dat zie je als je goed om je heen kijkt.
0: Ja.
2: Dan zie je het van alle kanten. En je, het, maar het is geen makkelijk onderwerp.
0: Nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Heel delicaat, ja.
2: Dus, er zijn heel mooie dingen gezegd en heel mooie dingen aangegeven.
0: Ja.
2: Maar ik zie het op mijn manier en dat zijn fases in het leven.
0: Ja.
2: Want er ging over, dus op een gegeven moment ga terugkijken naar de foto's van je verkeringtijd.
0: Ja.
2: En al deze soort van de opmerkingen, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet het niet of je dus op een gegeven moment, zeg maar, als je 20 jaar getrouwd bent, 25 of ouder getrouwd bent, en je gaat kijken naar foto's van toen je tiener was, en verkeren met elkaar kreeg, of voor de vorige de tijd, dat je dus dat het nog heel veel zegt. Omdat, het is gewoon een andere tijd. Je moet het leven, zo zie ik het hoor, verdelen in fases.
0: Ja.
2: Je hebt dus op een gegeven moment verkering, tijd, dat is een fase. En dan kom je dus zit libiditeit, dus op een gegeven moment zeg maar trouwen, kinderen krijgen, weet ik veel, maar nog meer. Is ook alweer een fase, maar dan komen heel andere dingen bij kijken als in jouw verkeringstijd.
0: Mm-hmm.
2: En dan kom je dus op een gegeven moment op Taiori en weet ik veel.

0: ja, ja, ja.
1: Dat is mijn mening.
0: Bedankt, Carlo. Het is helemaal waar wat je zegt. Oké, okay, okay. Ja, ja, nou. Ja, Norman.
2: Ik wil niet te ver gaan, hoor. Want ik zie hier berichten binnenkomen van... ja. Wat kan helpen? Een parenclub kan helpen. Kijk, Surinamers, daar moet je niet mee beginnen. Dat negora uno.
0: Nee.
2: Sommige bij uno, want er zijn sommige mensen die het wel doen. Maar ze zeggen, om je relatie weer op te peppen, moet er soms...

0: maar om u eventjes een prik te geven, zodat u zegt van, hey, dit herken ik. Ja, laat mij anders mee omgaan, want ik heb weer wat van geleerd. En als u kennis en ervaring hebt, u zit thuis te luisteren en u zegt van, wat ik daar hoor klopt niet, want ik weet dat mijn relatie al bijna 60 jaar duurt. En we doen het uitstekend, we zijn nog steeds verliefd op elkaar, alles loopt vlekkeloos. Geeft u ons wat tipjes door, graag. 020-358-6871. Want als je om je heen kijkt, zie je steeds meer oudere mensen alleen door het leven gaan. Eenzaamheid, zowel de witte Nederlander als de... Maar wij letten meer op onze eigen mensen. Dus in dit geval zeggen we van de Surinaamse groep, daar letten we ook op van, kijk, hé, werkelijk, ik zie die mevrouw alleen of die meneer alleen door het leven gaan. Hij is bijna 70, ik weet niemand om zich heen. Hij wil het ook niet hebben. Maar lastig.
1: Heel lastig, ja. En wat tegenwoordig ook een boosdoener is, is dat namelijk WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Dat zijn van die dingen, kijk, waardoor mensen geen aandacht meer voor elkaar hebben. Omdat ze de hele dag met dit soort zaken bezig zijn. Social media. De man komt thuis of de vrouw komt thuis en pakt de telefoon en is alleen maar met de telefoon bezig. Snap je? Dus die aandacht die ze normaal voor elkaar zouden hebben, even ergens over praten. Tori, wat heb je vandaag meegemaakt? Dat is er niet meer. Het is heel druk met social media bezig zijn. En nogmaals, dan heb je dan vrienden op Facebook. Maar dat zijn geen echte vrienden natuurlijk. Hè? Want als er problemen ontstaan, gaan die vrienden die op afstand zijn je niet direct kunnen helpen. Ze zullen allicht dan iets opschrijven, weet je wel. Om je te poweren, maar voor de rest weinig natuurlijk. Het zijn de mensen die direct om je heen zijn, die van belang zijn natuurlijk. Hè? En nogmaals, dat WhatsApp, Facebook, Instagram, dat is ook iets dat de mensen een beetje... Ja, het zijn mooie uitvindingen, maar... De mensen zijn daardoor verder uit elkaar gedreven.
0: Dus te veel is weer niet goed.
1: Juist, te veel, want mensen.
0: Te vaak op.
1: Juist, de mensen raken aan verslaafd en zijn de hele dag met een telefoon bezig. Dat zijn van dingen die tegenwoordig overal waar je komt, zie je. Ook als je op visite gaat, zie je de mensen met hun telefoon. Zelf op een feest waar er gedanst wordt, zie je mensen continu met hun telefoon. Klopt, en dat zijn van die dingen die in een relatie die in een sleuris belandt ook een rol spelen. Dat in plaats dat ze bij elkaar komen, nog op twee verschillende eilanden gaan zitten. En nogmaals. Ja, de enige manier om hier vanaf te komen is gewoon met elkaar te praten en te communiceren. Dat is dan helaas voor heel veel mensen niet weggelegd. Gewoon met elkaar rustig praten over wat er nou precies communiceren. En je kunt praten. Dan ga je op een gegeven moment op. En dat is natuurlijk jammer.
0: Is het einde in zicht?
1: Is het einde in zicht, ja. En het einde zal gepaard gaan met heel veel verdriet. En nogmaals, sommige mensen komen dat verdriet gewoon niet meer te boven. En daarom is het zaak, voordat het zo ver komt en men merkt van hey, we houden nog van elkaar, maar het gaat niet meer zoals het ging. Ga erover praten. En nogmaals, wat Carlo zei, er zijn genoeg, je haalde het ook aan, genoeg professionals die hiermee kunnen helpen. Die hebben ervoor gestudeerd, die weten niet beter, die kunnen je precies de tools aangeven om weer, als het ware, je te kunnen laten herbloeien. Maar nogmaals, vaak denken mensen van... Ik zie me al daar gaan die afspraak maken, weet je wel. En wat gaat die van me denken? En die hoeft het niet te weten. Zoiets van Smanov Sabmitori, weet je wel. En als je komt, ja, wat voor vraag gaat die dokter... Weet je wel, dus als de man moet dan de vrouw zover krijgen... dat ze gaat toch omgekeerd en dat de ene zegt van... nou ja, ik weet het niet hoor, maar ik heb er geen behoefte aan. En kijk, en als... Ja, en
0: ja, als ik geen behoefte meer aan heb... om hierover te praten, dan ga je uit elkaar. Ja.
1: Dan ga je dan
0: langzaam maar zeker.
1: Begin van het eind. Ja. En wat je bijvoorbeeld ook sommige mensen die merken, man of vrouw, die merkt even men van het lijkt alsof er niets meer tussen ons is. Maar dus nogmaals, heeft het met die sleur te maken. En die gaan denken van volgens mij is er iemand anders in het spel. En die worden enorm achterdochtig. En die proberen de vrouw overal op te betrappen, begreep je? Maar het is niet zo dat die vrouw iemand anders in heeft. Het is gewoon die aantrekking is helemaal weg. En wat doen sommigen? Nou, je wel eens verhalen, die stap bijvoorbeeld naar een of waar zeggen.
0: Oh, ik weet het al.
1: Die waarzegger zal niet zo gewoon zeggen van... luister, kijk, er is niets aan de hand. Die zegt inderdaad, ik zie het, ja.
0: In mijn spiegeltje.
1: Ja. Ik zie het. Ja. Die heeft sinds kort iets met die en die. En die probeert het vermoeden.

0: van de andere dan te bevestigen. En daar is natuurlijk helemaal een probleem. Dan ben je helemaal verhuisd. Ja. Dus iets dat een weg gekozen die alleen maar ellendiger zal maken. Want heel veel mensen, sommige mensen gaan ervan uit dat wat die waarzegger zegt, het waar is, want hij ziet het. Ja. En die waarzegger die weet het met een bepaalde bevestiging te brengen. Dus dan zal het zo zijn. En daar is het hek van de dam, want die waarzegger die geeft ook bepaalde tools mee wat de ene moet doen om de andere weer terug te winnen.
1: Zo.
0: Ja, weet je wel.
1: Nog gevaarlijker.
0: En dan wordt het nog gevaarlijker.
1: Ja. Begrijp je? Volgens mij is het tijd voor een pokoe.
0: Ja, we gaan even naar een pokoe luisteren.

0: Er is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap, belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

Ja, voor de mensen die misschien hun radio net hebben aangezet. U bent beland in het programma Positieve Zaken vandaag met Norman van Gong. En we hebben het over man-vrouw relaties die verworden zijn tot broer en zus. En ja, dat is iets dat natuurlijk heel vaak voorkomt. En men praat er heel erg weinig over. En wat te doen om dat niet zo ver te laten komen. Dat een hele spannende relatie die je ooit hebt gehad nu weinig voorstelt en dat we met elkaar omgaan, man, vrouw, alsof ze broer en zussen van elkaar zijn. Ja, dat is natuurlijk jammer. Het is altijd de kunst om het zo spannend mogelijk te houden. Maar heel veel mensen hebben geen idee hoe je een relatie spannend houdt. En waardoor je ja, op een gegeven moment, hoe zal ik het zeggen, iedere dag is iedere dag. We kennen elkaar nou eenmaal door en door. Dus waarom zouden wij nog enige moeite ondernemen of zo? Dus kortom, men laat de boel, om het maar even zo uit te drukken. En ja, zo'n relatie drijft op een gegeven moment uit elkaar. En het grote gevolg is dat de andere, dat men iemand anders leert kennen die wel die aandacht op een of andere manier geeft, waardoor dan de relatie een einde komt aan deze relatie en natuurlijk heel veel pijn doet. Want aan de ene kant houden de mensen nog van elkaar, maar die aandacht die ze niet meer van elkaar krijgen. Ze hebben geen tijd meer voor elkaar enzovoorts. Vroeger zaten ze nog met elkaar even op de bank naar een film te kijken. Dat komt niet zoveel meer voor. Ze zijn de hele dag bijvoorbeeld met een telefoon bezig. Even mensen staan de vrouw op en zeggen: ga naar bed, punt uit, afgelopen. En de man zegt: ja, ik ga later. Of, snap je? Dus het is niet meer wat het was. Ja. Men doet er weinig aan om het weer op gang te brengen. En daar komt ook nog bij kijken dat de mensen niet in staat zijn met elkaar hierover te praten. En hopen dat op een of andere manier het weer voor elkaar komt. Dat die vlam weer komt. Maar dat gaat niet vanzelf gebeuren. Je moet voor alles moet je moeite doen. En als je dus merkt dat op een of andere manier die vlam niet meer wappert. Of laat me zeggen, die vlam niet meer gaat zoals het ging. Hij dreigt uitgedoofd te worden. Hij gaat als een kaars uit, dan is het natuurlijk tijd om voordat hij uit is iets te ondernemen. Want het is natuurlijk heel mooi om een hele lange relatie met elkaar te hebben, maar ook een hele fijne en prettige relatie. Trouwens, het is ook goed voor je gezondheid als je dus een relatie hebt waar je goed met elkaar overweg kan, waar die warmte en waar die liefde steeds aanwezig is. Want kijk, vroeg of laat, alles valt natuurlijk en staat bij gezondheid, met gezondheid. Wanneer dingen niet meer gaan zoals ze gaan, wanneer we mensen een relatie met elkaar hebben, maar op een of andere manier het niet meer lekker loopt en ze daar niet over durven te praten, dan is de kans natuurlijk groot dat ze daar lichamelijke klachten aan gaan overhouden. En het grote punt is natuurlijk weer, praat je er niet over, dan is plotseling de kans groot dat je opstaat en een dagje opstaat en daar pijn hebt en daar pijn hebt en je gaat naar de dokter toe, de dokter onderzoekt, maar die kan ergens een oorzaak vinden, want die diepe oorzaak ligt helemaal geestelijk, die zit van binnen. En als je daar niet over praat, dan wordt het natuurlijk moeilijker. En dat is de bedoeling dat we met dit soort programma's komen om met de luisteraars hierover te praten. En we vinden het natuurlijk prettig als u dan uw eigen ervaring geeft. Het hoeft dan niet uw specifieke ervaring te krijgen, maar er gebeurt zoveel om u heen, waarvan u kan zeggen van ja, dat zijn dingen die wij moeten bespreken. Norman, dan komen we even weer terug op wat er even kan gebeuren. Dat is dan wanneer als de man dan of omgekeerd denkt van, weet je wat, volgens mij heeft hij of heeft zij iemand anders. En dan gaan ze richting de waarzegger waar we het over hadden, weet je wel. En ja, is het hek van de dam natuurlijk. Hè? En die waarzegger dan, die is natuurlijk blij. En die zal een bepaald tools meegeven. Die gaat het dan bevestigen dat er iets aan de hand is.

0: Waardoor het probleem dus natuurlijk nog groter wordt, omdat men helemaal niet meer bij stilstaat van, kijk, die op een of andere manier zijn we in een sleur beland. Maar men gaat zich puur focussen op het feit dus dat iemand anders in het spel is en op het andere in het spel is, dan daardoor zijn we hier in deze toestand beland. En natuurlijk heel erg jammer, hè?
1: Gevaarlijke situatie.
0: Ja, dat is een hele gevaarlijke situatie, ja. Want het feit is dat de mensen in een sleur zijn beland dat roept natuurlijk ook veel achterdocht met zich mee, weet je wel. Mensen worden dan achterdochtig. En die gaan denken van, ja, ze houdt niet meer van mij, ze zal wel een andere hebben. Maar dat hoeft echt het geval niet te zijn. Het is gewoon omdat die aantrekking die ze hadden minder is geworden. En nogmaals, men praat er niet over. Dus er hoeft echt geen derde in het spel te zijn. Maar heel snel gaan mensen dan denken van, het moet iemand anders zijn. Want ze gaan zich anders gedragen. En vroeger dit, vroeger dat, weet je, enzovoort. En dan begint het. En dat is het grote probleem. Maar ja.
1: 020-358-6871 is het telefoonnummer. Alhoewel er ook mensen zijn die zeggen, ja, na verloop van tijd moeten we niet meer aan seks denken. Dat is niet het meest belangrijke in de relatie. Gewoon leuke spelletjes gaan doen. Mensen erger je niet. En dammen en allerlei andere dingen. Die kunnen wel de hersenen zodanig stimuleren. Dus, en dat je dat kan vergeten. Eigenlijk moeten we het na verloop van tijd stopzetten. Zeggen anderen weer. Na zoveel jaren mooi gevreden te hebben. Komt er ook een eind daaraan in een relatie. Stoppen. Andere dingen doen. Vakantie. Uitgaan. Maar dan niet meer focussen daarop. Kan dat kloppen bij u thuis? Denkt u er ook zo over? Kan hoor. 020-358-6871.
0: Maar goed, wat je zegt, er zullen misschien uit. Wel, mensen zijn die daar ook zo over denken. Maar.
1: De boel op slot doen.
0: Ja.
1: Denken niet meer.
0: Maar ik denk dan. Dat ze dan genoegen nemen met broer en zus. Dan ben je helemaal volledig
1: broer en zus geworden.
0: Ja, kijk, het is een. Ja, ik kan me dat niet voorstellen dat mensen in een broer en zus situatie willen blijven leven met elkaar. Want een kus, een ei over je bol, leuke dingen zeggen, noem maar op. Lief zijn voor elkaar, dat geeft altijd een veel prettiger gevoel. Dan elkaar als het ware niet meer aankijken en alleen maar jury's maken voor elkaar, weet je wel. En op elkaar fitten. Ja. Dat kan natuurlijk nooit werken. Het is natuurlijk de kunst om een goede relatie goed te houden. Maar nogmaals, dan moet je daaraan werken. En nogmaals, broer en zus, dat komt overal voor. Maar men heeft het vaak niet in de gaten dat ze daar helemaal erin vastgeroest zijn. En nogmaals, men durft daar niet echt over te praten, want het gaat vanzelf wel over, het komt voor. Dus ja, we zijn oud geworden en dat soort van toestanden. Nee.
1: We hebben een mooie tijd gehad.
0: Precies. Je bent nooit oud genoeg voor, je bent nergens voor oud genoeg voor. Dus als de anderen tot op hoge leeftijd, zoals je net ook aangaf, nog verliefd kunnen zijn op elkaar, waarom zou je relatie niet lekker kunnen laten bloeien? Dat de dood jullie u scheidt. Ja, toch? Waarom zou je dan vroegtijdig van op twee verschillende eilanden moeten gaan zitten? Van die dingen. We zijn zo'n beetje gekomen aan het eind van het programma. We zien ze bijna 2 uur. Beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren, want we weten zeker dat er mensen geluisterd hebben, maar ja, ze dachten van ja.
1: Ze gaan het met elkaar bespreken.
0: Ze gaan het met elkaar bespreken. Ja,
1: en met vriendinnen, mannen onder elkaar, door Otaki.
0: Zeker een vervolg hierop. Ja. Nogmaals bedankt voor het luisteren en de mensen die er gebeld hebben natuurlijk ook bedankt. Zijn er weer over 2 weken. Een hele fijne middag verder en tot dan. Dag.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Turkse stad Istanbul is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bijna 7 kilometer diep onder de bodem van de zee van Marmara ten zuidwesten van Istanbul. Het is niet bekend of er doden of gewonden zijn gevallen. Wel hebben veel inwoners van de grootste stad in Turkije hun huis direct verlaten uit angst voor meer bevingen. Het is in korte tijd al de derde aardbeving. 20 jaar geleden vielen er bij een zware aardbeving in hetzelfde gebied ruim 17.000 doden. De Griekse autoriteiten hebben samen met Europol een criminele bende opgerold die al 3 jaar handelde in eicellen en illegale adopties. Ook maakte de bende zich schuldig aan witwassen. Het criminele netwerk bracht vanuit Bulgarije zwangere, kwetsbare vrouwen naar Griekenland, waar ze in privéziekenhuizen moesten bevallen. De baby's werden voor 25.000 tot 28.000 euro verkocht en een klein deel daarvan ging naar de biologische moeders. De 66 mensen in het netwerk verdienden zo'n 500.000 euro.

0: belastingaanslag van de verhuurdersheffing gezet om er zo tegen te protesteren. De corporaties zeggen in totaal 1,7 miljard euro van de heffing liever uit te geven aan de bouw van nieuwe woningen. De directeur van Rochdale is boos omdat 2 maanden huuropbrengst nu naar de staatskas vloeien, terwijl de staatsschuld al afneemt door de lage rente. Rochdale betaalt met bijna 40.000 woningen in de regio Amsterdam nu bijna 38 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt en op veel plaatsen regen. De temperatuur ligt vanmiddag rond 18 graden bij een matige aan zeekrachtige zuidwestenwind. Morgen opnieuw regen, maar ook af en toe zon. Tot zover het radionieuws.
1: Decemberdagen. De nieuwe theatervoorstelling van Rudolfi Producties en Belmer Park Theater. In de regie van Jette Derlage naar het idee van Helen Kamperveen. In een schijnbaar vrolijke en ontspannen ontmoeting tussen een moeder en haar 2 dochters worden mooie herinneringen opgehaald. Maar vindt ook de waarheid zijn weg naar boven. Gebeurtenissen uit het verleden hebben niet alleen hun geboorteland verdeeld, maar ook sporen achtergelaten in dit kleine gezin. Is liefde als fundament sterk genoeg voor deze 3 vrouwen? Met Helen Kamperveen, Manoushka Zegelaar-Breeveld en Noah Blindenburg. Tekst en samenwerking met Esther Duisker. Decemberdagen is te zien van 9 tot 19 oktober in het Belmerpark Theater. Voor tickets en meer informatie ga naar www.belmerparktheater.nl.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Gotu Ebari Pengelang Pangalang, dat na Eertinting. Wilt u uw goud verkopen? Dan is dit het moment. Juwelier Wiering laat weten dat a Gotu koers heen no no. Heeft u oude of kapotte sieraden? Is dat de one die pot onder een matrasie? Die libi dondrape, go luku ding. Juwelier Wiering, we testen, wegen uw sieraden terwijl u meekijkt. U krijgt de hoogste prijs en meteen contant cash uitbetaald. Tevens kopen wij eventueel uw oude pandpapieren op. En laat deze papieren niet zomaar verlopen. De oude pandpapierapie is in Nangago. Juwelier Wieren is al 35 jaar een betrouwbaar adres om uw gouden sieraden te kopen en te verkopen. Maak contact. Telefoon 020-67-11812 of bezoek www.juwelierwieren.nl. Hallo, doe eens snel.
4: Jean-Philippe Martelly, pour Mat Radio.
5: Pour Mat Radio, plein de bonnes choses. Je souhaite à tout le monde une bonne année. Et puis, je vous embrasse très fort, Jocelyne de Cassav.
6: Ladies and gentlemen, Live in Europe and Last Productions present. Op vrijdag 15 november vanaf 8 uur 's avonds in Partycentrum The Box. Mekonweg nummer 5 in Amsterdam. Het jubileumconcert van het jaar. 40 jaar Kassaf. Live. Live. Mis deze exotische spektakel niet. En koop heel snel je entreekaart via liveineurope.nl. Voor meer informatie belt u met 06-104-159-15.
7: Bonjour, c'est Jacob Desvarieux de Groupe Kassaf pour Mars Radio.
6: Het is een feit. Kassaf is nog steeds de meest populaire en ongeëvenaarde Frans-Caribische groep van deze tijd. Vrijdag 15 november vanaf 8 uur 's avonds in Partycentrum De Box. Mekonweg nummer 5 in Amsterdam. Dertig jaar Kassaf, live. Zorg dat je erbij bent. Super! Vanaf nu kunt u op elke maandag en woensdag vanaf 4 uur 's middags tot 7 uur 's avonds komen genieten van het

per persoon. Maar we hebben ook leuke activiteiten in de huiskamer voor senioren, hoor. Vooraf bestellen kan ook, maar dan moet u bellen met 06-381-408-39.

0: Tony Duku Dinero. Weinig geld kan voor problemen of schulden zorgen. U bent niet de enige. Als u op tijd hulp zoekt bij Madi, kunt u erger voorkomen. Samen kijken we wat er precies aan de hand is en hoe dat opgelost kan worden. Wacht niet te lang, want de problemen worden groter. Bel Stichting Madi op 020-314-1618 voor een afspraak. Ik herhaal 020-314-1618. Of kom naar het inloopspreekuur van de Madi-locatie bij u in de buurt. U kunt u ook online aanmelden voor hulp. Kijk voor meer informatie op www.madiso.nl. Madi helpt u graag en de hulp is gratis. Snel doen dus.
1: BND Real Estate NV maakt bekend dat de woningbouwprojecten de Helena Christina en Altona Village 1 reeds lang zijn uitverkocht. Speciaal voor de Surinamers en vele anderen in Nederland presenteert BND Real Estate NV nieuw Altona Village 2. Voor het gunstig bedrag van €45.000 bent u al de trotse bezitter van een droomwoning met 3 slaapkamers in een goed beveiligd en prachtig groene landschap in Sweetie, Sri Lankondre. BND Real Estate NV biedt u ook gunstige aflossingsmogelijkheden. Sterker nog, bij een aanbetaling van €5.000 krijgt u al de sleutels in uw eigen hand en u mag gaan wonen als u dat wilt. Hoe dat kan? Vraagt u het niet aan mij, maar bel vandaag nog voor het maken van een afspraak met 020-21-70-900 of 06-22-00-2812. Altona Village 2. Bezoek de website voor meer inzicht en achtergrondinformatie

0: Oscar de Leon. Baila usted. Groetjes, luisteraars. We zijn beland in het programma 50 minuten Zuidoost. Maar helaas, collega Peggy, die het allemaal heeft voorbereid en een studiogast ook had uitgenodigd, die kan niet. Een studiogast heb ik ook niet gezien. Dus, u en ik kunnen het hebben over Zuidoost. Als u wilt. Als u belangrijke informatie heeft betreffende Zuidoost. U woont hier. U maakt het een en ander mee. U heeft iets gezien. Dan kunnen we dat bespreekbaar maken. Want het gaat uiteindelijk over u als buurtbewoner van Zuidoost. Wat zijn de leuke dingen die gebeuren hier in Zuidoost? En misschien ook minder leuke dingen. Kunnen we bespreken. Wij zijn geheel en al oor. Buurtbewoners, mensen die het leuk hebben hier. Of misschien is er iets aan de hand waarvan u zegt van dat moet besproken worden. Dat kan nu. Maar als er niets anders is, gaan we gewoon de zaak veralgemeniseren. En kijken naar de toestand in de wereld. Waaronder ook Suriname en de rest van Europa beweegt ook. Maar ook Afrika. Alatori, Ugantaki. Dan weet u dat. Een onderwerp kunt u gewoon aansnijden als u weet wat er zich afspeelt binnen de gemeenschap, binnen de samenleving. Dan wachten we u. 020-358-6871. Radio voor Dora met u, de luisteraar. Wij kunnen ook natuurlijk gaan kijken wat er zich afspeelt nu op dit moment. You, Sasabi, komt u maar in. Zo niet moeten we het gaan doen met veel muziek. En dat hebben we zeker weten in huis. En ook, even kijken hoor, ik moet nog wat hebben van Zuidoost. Ja, want we hebben een vergadering gehad. Dus ik ga finish straks. En ik ga kijken wat de heer Cameron doet. Want hij is nog in de studio. Hij is belezen. Hij volgt de situatie. Vooral in Suriname, ook op de voet. Maar ook hier in Europa. Hoe gaat het met ons hier in Europa? Wat gaat er goed? En wat kan beter? Laatst heb ik een onderwerp toegestuurd gekregen. En dat moet ik eerlijk toegeven. Dat je soms denkt van, hey, wacht even. We komen verkeerd in de media. Hier en daar wordt gezegd dat wij haat zaaien. Een jonge dame. Zwarte moeder. Witte vader. Die luistert ook via haar moeder naar Maart Radio. En heeft een documentaire gemaakt. Ze is ook in de media en heeft een keuze gemaakt. Ze heeft gezegd, nee, ik kies meer voor de andere kant. Ik zie niet alles als racisme of zwart-wit. Soms ligt het aan ons. Dus ze heeft haar zegje gedaan in de Volkskrant. Alleen zijn wij betiteld als haatzaaiers. En dat is niet de bedoeling. En ik weet ook dat Mart de grote klappen verdient op Caribbean FM. Want wanneer mensen luisteren, weten ze soms niet eens naar waar ze luisteren. Dat ik tak, hé, ja, na Bije de Wang, is Mart, ja, ja, na Mart. Zo lees je, we kies Sporning, we kies Boenjonsutu, Boening. Maar zo lees we kies Sporning. Dus misschien speelt dat op de achtergrond. Maar die dame, ene Amanda, moeten we nog eens een keer gaan uitnodigen. Laat ze haar verhaal komen doen. En misschien kan ze het bevestigen, ja of nee. Wie daar? Welkom in de uitzending. Wie? Goedemiddag.
1: Meneer Norman. Yeah. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, meneer
1: Bullison. Ja. Meneer Nauman, minister Voer voor Zuid-Oost, ja, daar begaan meneer Libidep, meneer Hofjiburu dorp, meneer. Maar Adama zei dat, Gina Adama zei, Pabe, bij Adamboord, no?
0: En Pabe, bij Adamboord?
1: Geen vraag.
0: Adam
1: zal schrijven artikel in Majesmi en Pabbe.
0: Nou, meneer, de zeker zijn Pabbe, misschien dat ik een panel ingenieur, maar dat nou Martman en Jeppi op de achtergrond heeft.
1: Oh nee, dan. Oké, okay, want als hem van die zei, plein aan Adam zijn Pabbe schaak, nee, maar goed, dat is een gemeenteraad voor Amsterdam.
0: Nee, ja, nou, dat is ja.
1: Nee,
0: aan de eng, die zou een trauma bakken.
1: Maar bijna asematiek, maar je nee. Maar wie mag terug gewoon terugzetten?
0: Jazeker weten.
1: Wie zegt dat je nou Oscar de Leon vernaat? Maar wie je ontkind hebt. Apokosa Idraino is a Kaji Apokuda na Benny Morea.
0: Juist, dat is waar, dat mishabi.
1: Oké. En is a Sawatak Asan dat is a my singing to?
0: Nee.
1: A much singing is a bi in de konde lek fasana de lek fongo de aikare biskobis. Ja, bikas bisi mus bisi araso bisi krema bragama doga. En de maat Abi Castellano, een Castellian. De maat Benny Morris Singapore is als eerste in 1958. De maat zien, want Castellian is dan slecht gewoon blijven. Bijna voor de schijl nog. En Castellian is gewoon een wijl als de. En Castellian is net zo goed dat deze film. Die aan zingen pogolik is, daar is in een Castellan om op je job gaat op het podium. Dus dat wat ik ga zeggen is een uitspraak. Een Castellan, want doe jij dat? Ik kom daar wel tien door. Zo lang. Allemaal aan mij bedoel. Maar dat zingen, Gomorro. Dat generoso dat na amanse bloma trombone generoso ke trombo uste e trombo le ka ben fu benimore dat na pogo
0: ok mi bleti la uit in setting fi dis jaar on mi no sabi me trae no dat mi lo va poco ma no ye era bata pisi fe
1: en lu ko benimore non eso amane Bartolomeo madi Amagona, Mexico, dan had hij problemen met werkvergunning. Dat is wat ik maar fijn neem dan, want hier mag ik ook zo maar. Dat is mijn kana maar Benny More. En More wat ik zwart ben. Ja? Zwart Benny.
0: Zwart Benny. Kan je moest vertellen de luisteraars ook, toen zijn we zo Benny More, zoma bij de Benny More.
1: Hey Benny Morena, more biggie man. Hij is heel vroeg overleden en is de 41 geboren. Amandere de in 1963. Hier een 1 miljoen koban gobera man. Amplagama singi mor alamala. Alamala sa singi muska Benny Morena. Want Benny Morena is de grootste. Alleen hij is op jonge leeftijd overleden. Hij is overleden aan longontsteking en zo. Maar Benny More bedoel een mooi blag aan mijn bezingen. Ten in mijn taakje hebben schriftje bedoel. Hij was geweldig. Maar ik kan gaan googlen hier.
0: Aan
1: opname DC. Aan opname DC. Aan opname DC. Go Google. Die aan mij zingen aan Pogo DC. Voor een movie Benny More. Dus je Google de actie voor een film Benny More. Het is Jana, ik heb een balafste. Dat is maar die one clip. Ben ik Cuba Loud als je een apogodisie.
0: Oké, dus Benny More ben een blakke Cubaan.
1: Ja, mooi blakke Cubaan man. Nee, blakke. Benny More. Benny More, lekker een master voor zeer akkoord. Alleen begin blij aan mijn vrouw en ben aan. Aman heet Pedro Amadeiro. Maar Amate hier is chocolade. Hier is chocolade.
0: Chocolade ben je een trompetist, ja?
1: Nou, master voor zeer.
0: Oh, oké. Mooie informatie, Gigi.
1: Na chocolade. Ja, de man was bijna hem toch. Dus. Ja, je hebt chocolade. Amane Pedro Amateiro. Maar man bijna hem na al de Cubaan, de wit Cubaan, de man amane chocolade. En abe blauw, die beter. Misschien chocolade, nou als je leeg groes. Dus ja, ik heb Google chocolade, dat is het naam, zelfs heel groot. Maar goed, met wat er was.
0: Mooie informatie, ja, mooie informatie. Gratangi. Ja, Dizzy. Zo zie je dat de Surinamers op alle fronten informatief bezig zijn. En ik ben bekend direct dat we respecti en Gigrani ook toen papi klein zijn de moro nou minder hoe je het akalas libi. Hij heeft het leven verlaten voor het andere. En dat bij de man voor UNO toe, Club Caribbean Ting, dat we hebben een bon understanding. Want dat man betekent me altijd dat keer en om je loopt de soul pokus hij draaien naar mijn soul man toe. Maar nak me een salsa spoiti. Sabe taki, spoit me even, spoit me. Dan ben ik draaien op een goeding. En hij was als geen ander op de dansvloer. T.I. draaien van salsa. En deze draaien we ook natuurlijk ter nagedachtenis van Papi Plein. Juliano.
2: Tu mensaje.
0: Kukuk van Loi. Zullen we

0: mooi zo. Kuku van Looy heeft voor u gezongen, Juliana. En dit is maar liefst 6.905.000 keer bekeken op YouTube. Dat want ik eigenlijk de man kan verdienen money eten. If you verstaan ze met Taki. Als die artiesten nu zeggen van juist alle clips zij draaien op YouTube om een lazy, me kan verdienen om monete, alle die net de wereld op het veld. Dus dat zou kunnen. Laten wij ook aandacht besteden aan Papi Klein bij deze. Dus we draaien ze zo salsa, tropical poko, sabe lobby, ongeveer, misap wantu, maar misap alamala. Ik heb hem gekend als gezellig, danslustig, een showman op zijn manier. De Tori Feng Samieres hadden we verteren. Hij was een zeiler. Hij was een botomang. En we hebben een soul poko concert. Die zijn soul brothers en soul sisters. Verteren we alleen. Maar later, op de latere leeftijd, had hij een spraakprobleem. En dan ben ik een tak moren. Dus, maar hij was een gezellige man. Lob Tori, lobby Dregi, lobby alles wat Sani. Hij was een gezellige man. Hij hield van gezelligheid. Wie kent hem als geen ander? Ik weet dat Kenzie hem kent. Die woont in Cuba nu. Harrison, de man dat Sabeng, de Bewakananging. Maar u ook, misschien kent u hem. Wat is zijn echte naam? Want volgens mij behoort hij tot de familie Tolloway. If me aben boon. Maar u kunt corrigeren. En daar gaat het uiteindelijk om. We voelen met elkaar een Papi Klein. Hij was al jeep die salsa of visie in Europa. Hij was vaak te zien in Iboya. Aan een tentype salsa bij play, daar had hij een hoofdrol. En wanneer hij op de vloer kwam, dan is hij automatisch naar het publiek bedriebgwe. Want hij gaf een show weg. Dat heb ik meegemaakt, vaak gezien in Caribbean. Omdat ze gingen kijken van hoe doet hij het, hoe kan dat? Een man op leeftijd die nog aardig schijnbewegingen kan maken op een dusdanige manier dat je ook geïnspireerd raakt. Wie daar? Welkom, goeiedag.
1: Hier is Amaneng. Mm-hmm. Amaneng Frank Klein.
0: Frank Klein.
1: Ja, Amaneng Klein. De BD Moro Brada. Amaneng de Uber. Natarakana. De Steka Holland. De jongboy de Steka Holland. Voer Nobende. Je moet gapara. De man kijk gapara maar. Parabar abi Uber.
0: Okay, ja, dat is meer dan duidelijk.
1: En tegen Kong, de man zegt, doe je respect af eigenlijk in vrede, man. En als je me kwam brutaliteit, André, hij is aan een afkom, schors je, de man zegt, schors je. Maar tijd dat gere, hij deed dat op een heel eigen manier. Jere umpa voorlopig in mijn kolja omhoog. Kan ik doen brutaliteit? Yo man, bikitagi, bijna trobi. Dan mijn tijd dat je er voorlopig in mijn kolja omhoog in mijn kolja.
0: En I was you in dat beduidelijk nog?
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Adverteren op Markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op Markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020 67 99665.

0: Sting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Iedereen was hier maar tegen anderen. Andere boys kampen. Hey, denk je dat het vroeger makkelijk was hier in Nederland? Je bent gehoorzaam. Hey, en vooral die ripje boy, je zou om een iets begonnen als minder vroeger.
3: Zo.
2: En ook daarna en dan boy je
3: maar. Maar nee, dat ben je makkelijk toe.
2: The big one, you big it, the one that is and the one, and if you talky, then my one lucky.
3: And you be talky.
2: Me operate one also.
3: Oh.
2: Me operate two. So on the foot of thing.
3: So.
2: You're reckoning as a young tune tell you your home. I got that melmelko. The young was no number one of Philip Matei young. Then you then be on when the kicks on tell us and the keys on my knee cantina. Then the big one you want to know is that the one he I don't want to be big doggy and I in a mustag baka. In a mustag baka, what that is the nuts, the nuts are aggy and saddest abdus and some naggy. Ja. Dat is ook geen vroeger aan toe.
3: Nee, maar zo zijn we opgevoed in Suriname door onze ouders, vaders. Dan mag takbak even taki, ook is naki.
2: En de domme dat we kunnen gaan naar Holland. Maar die onbegin kon je kunnen dan je brengt toe zo'n verdoving. Dat is het is gezegd.
3: Maar ja, nou dat Rafael kan opereren dan. Ja, nou dat Rafael. U verstaan boven, maar dan bent u ook gaan zitten.
2: Nee.
3: Oh.
2: Nee, ik ben zo nooit voor de zandat. Ik ben zo nooit voor de zandat.
3: Oh, oké. Nee, maar dat was... Nee, maar dat was... Ja, was specialist.
2: Het comité was een systeem dat je aan kon dat je. Die in de roko. Dat ik kreeg... Is het dat je... Mas never go on, Mateo Rocco. That he can look at the fingers. Come and tell you.
3: Huh?
2: They be a Rocco.
3: That is for installing.
2: Ik werk in Rotterdam. The man she here, mas never look, mas never do it. The young. Really. That was it. No, no, they don't want me, really. It's my Rocco.
3: Okay.
2: Huh. He's a member. Maar papi klein wanneer ik kwam in een tarakan. Maar ik ben toch voor bikkel, jongen, bikkel. In elkaar renning. Weet je wat het met die jonge jongens deed? Ik heb dat ben je als een beetje onze. De man zegt deze refi. De stego jong, ik was als een lang. Ik heb parabar, dan van bikkel ben de karene. Dan maar die schietori dat de new boy. En hangen aan mijn lip. Maar in een toren aan mijn gie, dan mijn bargie, mijn blafje plak. Aan mijn bar, mijn blafje plak. Maar dan, you know, nou sabi het al, want je denkt het al gay. Dat je ze gier, ai. Dan maar, je bestel was aan een partner, na klein of telekant. Dat de Europai nou wat ik opaas in een full money. Dat de Europai, iedereen drie bier of zo dan. Ja, als ik een stand aan rekening, dan klein het IG bijvoorbeeld, dat is kolo. De tang ni, mi na mi drink delisa na mo. Na mo kai ta, ma yama sa main drink ita. So mi gya main drink, aki alati.
3: Me black, me pa ye blaf.
2: Me blaf ye blak. E ke ke me fufu. Frank, ma avant travail, avec Jesse Belitorf. Il semble qu'il
3: y ait des capillaires. Mais il y a des
2: capillaires. Il spoke only bombers, only bombers. Ok, ça me dit.
3: Il
2: spoke juste beaucoup pour qu'il y ait des
3: capillaires.
2: So, avant travail, il y a des capillaires. Reinstra. Mais ça qui est. Non, les gens me gueulent le goût box. Now, but they feel you want to go to someone there and fight D-Mac. The son of a group, they fight D-Mac, they box up TV. The fight D-Mac, they box and I'm a rich man. That my job, everybody. Never with my kitty. The one trauma, hey, you want belly turtle for you. Where's the Terry Gary? You have been on my kitty trauma.
3: Oké, Tori, burgers online naar Tori. Graag dat je jouw bijdrage dit jaar. Hè? Ja, zo ziet u, u hoort ook hoe het vroeger aan toe ging hier in Amsterdam. Hij zegt dat vroeger leuker was dan nu. Ik heb het niet meegemaakt, maar misschien meneer Cameron wel. Vond je vroeger leuker dan nu in Amsterdam?
1: Dat praat over wanneer? Ik praat over de 70er jaren. Ja, ben je ook vanuit 70er jaren was het inderdaad een stukje ontspanner. Ja.
3: Leuker, ja. Gezelliger.
1: Leuker, gezelliger. Hadden we toen een... Zeedijk was toen echt een... had je daar Casablanca en Ponderosa.
3: Hmm.
1: Ponderosa, dat draaiden veel Amerikaanse groepen ook op. Heb je ook wel gekend hebben. En je had Krasnapolski, waar de Twinkelstars ook vaak optrad. Je had aan de, hoe heet het, de Rozengracht.
3: Rotanhuis.
1: Rotanhuis, ja. Daar werden ook vaak feesten georganiseerd. Het is allemaal levendig. En, ja, het was best wel een hele leuke tijd. En heel veel mensen kennen de tijd nog van vroeger. En ik denk meneer Kreton is een van de mensen die dacht de tijd van de 70e jaren. Die heeft daar wel eens,
3: terwijl je dorp praat, moet ik die deur gaan openen. Dus dan blijf je doorpraten, want je kan dat.
1: Ja, beste luisteraars, we hebben het even over de 70er jaren. Ik ben nog even in de studio, want het programma van de Belmer. Amsterdam Zuidoost ging dus niet door, dus Norman en ik zijn nog even in de studio. Meneer Bullesson haalde net aan de 70er jaren. Dat was inderdaad een hele mooie tijd in Nederland geweest voor de mensen die er toen nog waren. Ik zie dat er gebeld wordt, maar we kunnen heel even de telefoon niet opnemen. Als u dan even kijkt met een... Norman is even naar beneden om de deur te openen. Dus als u straks even weer terugbelt, dan kan het wel. Want ik zit aan de andere kant, dus ik kan hier de telefoon dus niet opnemen. Ja, de 70er jaren, een hele mooie tijd geweest. Heel veel mensen kunnen zich dat dat goed herinneren. Wat we dus nu meemaken aan criminaliteit en toestanden, die had je dus niet. En hier en daar gebeurde wel wat, maar niet de toestand dus nu die we dus nu hebben in Amsterdam. Degene die net gebeld heeft, ik zou zeggen, probeer weer te bellen, want Norman is er weer om de telefoon dus aan te nemen. Een mooie tijd, de 70er jaren. Heel veel mensen kijken met weemoed naar de tijd terug. Die ellende die we dus nu hebben.
3: Mm-hmm.
1: En met schietpartijen, noem maar op, zo, die hadden we dus toen niet. Je had heroïne had je toen, maar dan ook niet van die aard. Dat er heel veel mensen waren die met dealen bezig waren en toestand. Op de CD had je een paar jongens die daar stonden, die verslaafd waren en weet ik veel. Maar het was niet zo zoals die cocaïne nu in wijd en zijd verspreid is.
3: Oké, okay, en die nieuwsgierige Hollandse meisjes die kwamen ook op bezoek in die cafeetjes.
1: Ja, die
3: nieuwsgierige Hollandse meisjes.
1: Ja, die waren.
3: Die werden weer naar huis gestuurd.
1: Ik denk dat in de 70 jaren de meeste halfbloedjes zijn geboren.
3: Zo.
1: Kun je zeggen. Die kwamen erop af op de mooie muziek.
3: Exotische
1: muziek. Ik kan me herinneren, je had ook. Centuurbaan had je ook een of andere club. Ik weet niet of je dat ook gekend hebt.
3: Centuurbaan.
1: Ja, iets match. Iets met match, geloof ik, of zo. Maar er was ook een club, daar kwamen ook veel Antillianen. En.

0: Ja. Zit okay. De beller binnen hebben, u bent...
1: De beller is binnen, ja.
0: Dubois. Oh, Dubois, juist. Ja,
1: maar die staat... Maar dat is weer Holland, jongen.
0: Ja. Dubois, ja, ja, inderdaad. En, ja, die meisjes kwamen ook nog op ex-culties de muziek af. En die hadden natuurlijk gegeven met relaties met die Surinaamse jongens en Antilliaanse jongens. Maar toen had je een scheiding tussen Antillianen en Surinamers.
1: Scheiding?
0: Ja. Het is een beetje een soort concurrentiestrijd. Tussen de Surinaamse jongens en de Antilliaanse jongens. Ja. Antilliaanse jongens, die konden niet met elkaar door één deur. En ja, we kwamen wel eens natuurlijk vechtpartijen wanneer dus een Surinaamse jongen een relatie had met een Nederlands meisje. En die Antilliaanse jongen vond dat hij eerst dat meisje versierd had. Weet je wel, dat soort van toestanden.
1: Ja, maar klopt dat Surinamers, of misschien moet ik de nadruk niet op Surinamers zetten, maar het is gebleken dat ze niet gewoon mengen met andere groepen zomaar. Niet met Afrikanen, niet met Antillianen, ook niet met Chinezen ook niet. Want wie waren de groepen toen hier? Turken, Marokkanen? Gingen wij met die mensen om?
0: Nee, maar die Turken...
1: Behalve de Nederlanders.
0: Ja, dus die Turken en die Marokkanen waren veel verder op de achtergrond. Het waren wat oudere mensen die hier kwamen om werk te doen in de fabrieken.
1: Oké. Okay.
0: En die woonden voornamelijk in pensions. En was er nog geen sprake van die grote groep jongeren, Marokkanen en Turken die je nu hebt. Het waren voornamelijk oudere mensen die hun gezinnen nog in het buitenland hadden.
1: Oké, maar het klopt niet dat Surinamers niet gewoon mengen met andere groepen dan Nederlanders.
0: Nee.
1: Maar Nederlanders zeggen wel.
0: Ja, nee, maar Surinamers mengen zich...
1: Niet gewoon. Of wel?
0: Ja, die okay. Hebben er eigenlijk moeite mee. Maar is met wie je dan tegenkomt natuurlijk. Hè. En die anderen leefden meer een beetje in de gesloten cultuur, om het maar even zo uit te drukken.
1: Oké, okay. U bent erin, welkom.
2: Je bent mobiel, die bed is niet als het veel is.
1: Ja.
2: Meneer Cameron.
0: Ja.
2: Frank, is dat jouw broer?
0: Van de Twinkelstaars.
2: Ja. Oké. Dan ben ik zelf ook denk, je komt, want je hebt je dag daarna. Maar na de maandag, ben je de eerste impresario, Pongo. Groepo. Alleen de Frank Cameron van de Twinkelstaars.
0: Ja.
2: De man die bij Abi Afis de feest in eigen beheer.
0: Dat klopt, ja.
1: In eigen beheer?
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Eigen beheer, ja.
0: Ja.
2: En de man die hadden zo'n goede naam dat ze overal terecht konden. De Masie bij Giffis naar Krasapolski in de zaal
0: hebben.
2: Dat is bij dansen.
0: Ja.
2: Bij dansen. TV, Brazilik, no. Lido, let's plain. Lido. Zeg wat rap in casino, Kono, maar casino, dan ben je het. Dat is bij dansen.
0: Dus
2: de Masie Ning, die waren zo hoog aangeschreven dat. Je kon ze niet weigeren.
0: Ja. Maar meneer Birrenson schiet me net iets te binnen. Heb je een zekere Tigri gekend, die bij Krasnapolski vaak een beetje met vechtpartijen begon?
2: Ja, die ging vechten toch?
0: Tigri, ja.
1: En nee, en dingen tegen niet genoeg.
0: Ja.
2: Maar je weet niet. Je weet niet, Abara, wie die daar
0: maar. Ja.
2: Long moet er hebben.
1: Tigri, aan de zomerakjes daarmee.
0: Ja. Dat was.
2: Nee, maar Abara, wie daar dan bij? Wie is goed te komen? Mijn vrienden, woep.
0: Zo,
2: de vadong.
0: Ja, dat klopt.
2: Mijn kreeg, mijn jangrasie. Mijn vrouw, Gaben, Brit.
1: Zo, ja. Maar Tigri deed het?
0: Nee, dat was in de 70e jaren.
1: Ade.
0: Krasnapolski stond onbekend, plotseling Fetty.
2: Mijn god, Fetty. Zijn niet Sanja. Mikkerman belt, ik ben Sanja. Familie Kaneana.
1: No, Carmen.
2: No. Want I'm a big team.
1: Oké.
2: I'm a big team.
1: Maar toch waren het leuke tijden, samen hier, ja, van zo'n tijd.
2: Nee, Lucas, waren een paar mensen, Zolesi, de Mabas en de King, Zolesi, Tama, de rustig, als en de rustig, is een feest. Tot ze allemaal bar op je rapen, dus, maar voor de rest, ik ben, als dat de aanleiding is, dus de Thomas aan begrijpen, Frank Cameron natuurlijk is daar, die hadden de eigen beheer.

0: Alleen de man, ze kwam over, want we hadden niet zoveel. Dus ze kwam overal vandaan.
1: Ja, lijkt me een goed idee om een soort reunie te organiseren. Om lazy, in een mooi biggie impressie. Ik zei dat aan een chef impressie. Zou leuk zijn.
0: Nee, aan de dan zei chef impressie. Maar op vooral, en als hij voor de Turko. Ik kan gewoon aan de Turko en de Marokkaan. De man dat die, je ziet de man. A juro manteng dari garuko, nga sisi baga na dari garuko. Sa tiririk may ina sosyal.
1: Oh.
0: Ina sosyal, sari be abi, na enfan na mante de kisa muni. Sa kadin sa baga budri wet na ito may ganga marukan. Matung tagesa ni, kadin wet na ito may ganga mugo. Dan aray lang alapit. Aber ich wollte die Bild. So, ich beschiede, auf der Pension Brung, nach Rembrandt-Plein, der Tuang Brung, der nach Rembrandt-Plein. So, das ist nicht, denn er du mei. Denn er bedu mei, nicht so meine Kamera, ich aki.
1: Okay, nein, nein, so habe ich das
0: gemacht. Das waren die liebste Menschen, die den Mat waren, Alderen.
1: Okay, dan waren de Surinamers waren de gangmakers dus.
0: In de Oberabalassani.
1: Oké, mooi. Grantangi, ga bijdragen die stoel. Mooi, luisteraars, u mag ook doorgeven. Hè, als hij Yusabi als het waar is of vroeger leuker was dan nu. Want u kunt het verschil zien, u kunt het meemaken. Mina Saptumsi voor, want ik kwam volgens mij aan de late kant. Met dat 79, 80 ding. Dan ben je wel lati. Want dan was het al andere tijd. En die Nederlandse meisjes, die Hollandse meisjes, ook niet Surinamers, waren ze losser toen? Losser?
2: Ja. Zeker. Het was allemaal veel spontaner ook. Ze waren natuurlijk nieuwsgierig naar die Surinaamse jongens, naar die donkere jongens. Mm. En dan praten we over die Afro-tijd ook. Toen was Afro in de mode, weet je. En die jongens vonden ze heel aantrekkelijk. En natuurlijk de muziek.
1: Ja.
2: En als je voornamelijk naar de feesten ging...
1: En kleding.
2: Kleding, ja. Had je de broeken met de wijde pijpen toen, weet je wel. Die waren toen in de mode. En strakke getailleerde hemden. Weet je wel, het was de mode toen van toen. En ja, het is een prachtige tijd geweest. En menig een die vanaf die tijd in Nederland... of misschien daarvoor, die kan zich daar heel goed herinneren. Ja.
1: Geen schietpartijen als nu?
2: Nee, absoluut niet. Hier en daar misschien een messentrekkerij. Daar bleef het bij. Okay. En zoals we het net over Tigri hadden, weet je wel... die man die maakte stampijen. En ja, goed, daar bleef het bij. Een paar glazen kapot, krukken omver gooien. Ja. En dan kwam de politie. En voor de rest niks. Ja.
1: Wie daar? Welkom in de uitzending. Goedemiddag.
3: Ja.
1: Meneer Creton.
3: Hi.
1: Welkom.
3: Maar ieder geval, eerst is het een takka door de rabarette, papa klein de moro.
1: Ja, hoe takken.
3: Maar
1: dat hoe begin je?
3: Oké, maar de periode toen ik gestart ben, ongeveer minder dan 65. Want voorheen, dat we vaak moxie ben, pichi. Want bijvoorbeeld 1963, de waka processie. Ik moet naar een wetere circuit, een kandrape, dat Suriname ben tap 100 jaar maar spasie. Dat waka moet een drape processie, lange weet feestelstraat, go naar Krasaposki ora bij die feest. En dat ben de 1963. En dan nog ben de voorwaan, ben de wel die... voor bekaren en is een exceptie op bekaren voor Twinkelstar dat ding de 63 kom ik de 64 dan drape ube cohorfeest en de satra dat de Marokkan sanamang alamak na parei want je ga batter is go as krolte bat wat de osso nobe awas osso de nobe adus. Then ibe go knapu e ba yon piso po kan de tinsensi de knapa rei fo akti tu an kamera frei wan dus frei da e go dus den bat kama de tenove te wan tuf den ale den presi ab den oost ab yafa plain ab weite ma den de kontron kafi en sa sambe

0: de nangat want tobe o ben den de oso de sana umasma den sma be wasi nangat tail ina kukru dawe umasma yet we karasa half a bati beteki i batanche de 300 under nichi bakanichi under ansanso malatro be ko fenywa sa dobe arin motona kaiser was one slang gonina toilet wati da sodro fak tapa hospital mara toi o ara aslango drape do me kwang wang so to sal de kis spruyer so da iwe dus da te dus no da iwe dwere moi poti lek not not sa so be du soms
1: what a land
0: I begrijp wat ik bedoel
1: so
0: dus desa tena den de etwang kuye te da bij voorbeeld en di en atman duet tako for tigri so dre u den wang kafe a telefoon go Amangona telefon kana fa taki. Hello, hello, me taker. Alepo bana se me kasani. Aba belo basani tok. Watawe tisma. Aksi taki makik de taker hebben. Daarbij kon daarbij kare karenen tu demonstratief. Ja, u spreekt met taker. Ik begrijp je. Amambe de. Amambe amak na pasi minokara amafis de RM. Alepo trabantak ne kraman bakane. Waso me macharan en dati. Awa mandi teki skermes da makot kote sre fa fiso si kare bo da patapsi de. Er fe dek bigilo de tata na wet sire sa dati.
1: So.
0: Ya ya. De man bije long ane sanso. De si abe do akuye te de ate dati wat sa namang ube wei nek jaso na ngos refi. De man beko koti viri na tap solder na imati. Of wang kapre bende tap nuwen deik. Then I've committed pe para barben de na tapina cheese steak pe Ronnie Ben Abi was old boutique.
1: Okay.
0: Tapna ukudrape.
1: Are Packer steak.
0: Moi dat tapna ukuda patroan so drank winkel ni.
1: Ja ja.
0: Let tap ben da eerste kapper voor hier Amsterdam pe na mabego. Le was old clinic a furte satramanting. Was a trainer ko ala mangos don da pe net le was old wak kamer e wak tembert. Dai bat tukele koti viri wan pom wan mangri wan na ngwa fatwa no amon no asparo ngo da fatwa wat am I blow heavy ai tapu ye ke hover e dala mai wakti da me bes mai wakta mangri wan tuko kot na mangri wa da tore taki politik fusad nang ala so sambe taki awa tle sim se tak boro fara wat wat jual tra wan ka
1: moy ara moy bydrage en liever ja mooi zo. Nee, camera is schud. Ja, nee, ken die tijd ook.
2: Ik ben vanaf de 70er jaren, maar wat meneer Creton zegt, die dingen waren er toen nog. Hmm. Weet je wel, het is...
1: Geen douche.
2: Nee, in huis. Nee, je had een badhuis.
1: Hmm.
2: Ja, je woonde toen ook op kamers, hè? Je woonde dus op kamers. Hmm. En ja, niet zoals nu een appartement kan huren, gewoon een kamer. Vaak een hele kleine kamer ook. En een toilet op de gang en dat soort van toestanden. De douche was er niet, dan moest je naar het badhuis enzovoorts. En dan had je de hospita. Zo hebben heel veel Surinamers toen de tijd gewoond in Nederland.
1: Ik vind het lastig als ik hoor van badhuizen. Iedereen staat te wachten, dan ga je na die ene in een badhuis. Moet je eerst dweilen, schoonmaken, badslippers meenemen,
2: nou, alles? Ik heb geen badhuis meegemaakt, want waar ik toen woonde hadden ze dus een badkamer, een douchecel. Mm. Weet je wel, dus dat maar ik hoorde het wel. En in diverse plaatsen had je inderdaad, wat meneer Creton zei, had je dus die huizen die hadden geen badkamer, gewoon een wasbak. Met alleen één kraan koud water, dus geen warm en koud. Alleen koud water had je dus toen, begreep je. En daar moest je dus alles mee doen.
1: Zo.
2: En pas veel later had je de huizen douches. En ja. je had ook geen verwarming zoals we nu hebben. Het was gewoon een gaskachel. Gas. Die had een hout. Hmm. Hout en gas.
1: U daar, welkom. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Met Mevies. Heer, een goedemiddag.
1: Dan mevrouw Mevies.
3: Wat een leuke uitzending. Ik heb genoten van meneer, hoe heet die meneer? Had die beetje de oude door die verdwinkeld
2: staan? Creton of Bullerson.
3: Meneer Bullerson.
1: Ja.
3: Hij heeft het precies verteld zoals het gegaan was.
1: Maar
3: Krasnapolski, meneer, hoe heet die Cameron?
2: Ja.
3: Was de enige Surinaamse band die in Krasnapolski toen de tijd optrad.
2: De Twinkelstars, hè, dat klopt. Ja,
3: de Twinkelstars.
2: Ja.
3: Echt waar. En het was altijd feestelijk. Ja, feestelijk.
2: Ja. Die feesten die werden door twee broers van mij georganiseerd. Henry.
3: Okay.
2: Henry en Frank.
3: Oh, juist.
2: Ja, die organiseerden die feesten.

0: toen die tijd. Ja. En naderhand kwamen ze in Rotanhuis.
1: Juist, klopt ook, ja.
0: Rotanhuis ook. Nee, ik heb echt leuke tijden met ze meegemaakt, hoor.
1: Ja.
0: En over de kamers gesproken. Ik heb zelf ook op kamers gezeten. Maar dat, ik had wel het geluk dat ik kamers had waar er op zolder dan badgelegenheid was, hè.
1: Ja.
0: Een kleine bad en toilet.
1: Een douchecel, ja. Uh-huh.
0: Ja, en ik had een witaan kachel.
1: Ja.
0: Geen witaan, zo'n Aladdin kachel. Dus ik kon op mijn kachel koken.
1: Ja. Ja, dat had je toen ook, ja inderdaad, dat klopt, ja.
0: Ik kon op mijn kachel koken en op mijn drinken en zo zat ik op de vensterbank.
1: Ja.
0: Vooral 's winters, dus ik had geen koelkast nodig.
1: Ja.
0: Maar het waren leuke tijden.
1: Ja. Nee, dat zonder meer. En in de winter waren die toiletten heel erg koud natuurlijk, hè. Heel erg koud, zeker als het voor. Het waren toen echte winters, niet zoals het nu zijn. Toen was winter echt winter.
0: Het waren echte winters, ja.
1: Ja.
0: Dat klopt. Ja. Maar je kan ervan meepraten met de zoekcamera dat in de buurt van het Open Museum.
1: Ja.
0: En met rijfiets. Geen sneeuwberg. Die sneeuw kwam helemaal in die laar. Koude voeten dat die met door de vakkamer, dan was die kamer verhuurd. Ik was zo boos nog.
1: Ja.
0: Maar het waren toch leuke tijden. Je moet het echt ervaren, hè.
1: Ja.
0: Maar het waren leuke tijden.
2: Mooi zo, maar toch zeg ik van Surinamers hebben aardig wat hier ontbeert in Nakondre, ja. Ontbering.
0: De meeste. Maar ja, net wat ik zei, ik heb het getroffen.
1: Hm.
0: Ik heb het getroffen, alle kamers waar ik gezeten heb, ja. Wat okay. Leuk.
2: Mooi.
0: Maar enige van naar Diego zoekakamera als sneeuw. Maar dat was ook het enige, hoor.
2: Mooi.
0: Dat was het enige. Ik heb mijn goedkoopste kamer was 50 gulden. En mijn duurste kamer was 225 gulden.
2: Zo. Gulden.
0: Ja.
2: Oké, bedankt voor uw bijdrage, hoor.
0: Ah, boom. Fijne uitzending.
2: Dag. We gaan straks naar het nieuws. En misschien moratorisch, ik weet het niet. We zijn hier. Tot zo.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Uit nieuwe cijfers van het UWV die door Local Focus zijn geanalyseerd blijkt dat basisscholen in de Randstad en Flevoland groot tekort hebben aan leerkrachten. In juni waren er in Zuid-Holland 421 vacatures in het basisonderwijs, terwijl 160 leraren een baan zochten. Voor die krapte zijn drie redenen. Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd groeit in de Randstad, het lerarenbestand vergrijst en de lerarenopleiding wordt steeds minder populair. In Drenthe en Friesland is er een overschot aan leraren. In januari gaan strafrechtadvocaten gedeeltelijk staken. Ze nemen twee weken lang geen piketmeldingen aan. Dat zijn zaken die een advocaat krijgt toegewezen als er een verdachte is aangehouden die juridische bijstand nodig heeft. Maar de advocaten vinden de vergoedingen voor die gesubsidieerde rechtsbijstand te laag. Ze krijgen maar een beperkt aantal uren vergoed, ook bij complexe zaken. Voor piketmeldingen staat er een standaardvergoeding en reiskosten en wachttijden worden niet betaald. De Turkse stad Istanbul is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bijna 7 kilometer diep onder de bodem van de Zee van Marmara ten zuidwesten van Istanbul. Het is niet bekend of er doden of gewonden zijn gevallen. Wel hebben veel inwoners van de grootste stad in Turkije hun huis direct verlaten uit angst voor meer bevingen. Het is in korte tijd al de derde aardbeving. 20 jaar geleden vielen er bij een zware aardbeving in hetzelfde gebied ruim 17.000 doden. En ongeveer 200 wooncorporaties hebben op Twitter de belastingaanslag van de verhuurdersheffing gezet om er zo tegen te protesteren. De corporaties zeggen de in totaal 1,7 miljard euro van de heffing liever uit te geven aan de bouw van nieuwe woningen. De directeur van Rochdale is boos omdat 2 maanden huuropbrengst nu naar de staatskas vloeien, terwijl de staatsschuld al afneemt door de lage rente. Rochdale betaalt met

0: 40.000 woningen in de regio Amsterdam nu bijna 38 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt en op veel plaatsen regen. De temperatuur ligt vanmiddag rond 18 graden bij een matige aan zee krachtige zuidwestenwind. Morgen opnieuw regen, maar ook af en toe zon. Tot zover het radionieuws.
1: En Belmer Park Theater. In de regie van Jette Derlage naar een idee van Helen Kamperveen. In een schijnbaar vrolijke en ontspannen ontmoeting tussen een moeder en haar twee dochters worden mooie herinneringen opgehaald. Maar vindt ook de waarheid zijn weg naar boven. Gebeurtenissen uit het verleden hebben niet alleen hun geboorteland verdeeld, maar ook sporen achtergelaten in dit kleine gezin. Is liefde als fundament sterk genoeg voor deze drie vrouwen? Met Helen Kamperveen, Manoushka Zegelaar-Breveld en Noah Blindenburg. Tekst in samenwerking met Esther Duisker. Decemberdagen is te zien van 9 tot 19 oktober in het Belmerpark Theater. Voor tickets en meer informatie ga naar www.belmerparktheater.nl.
2: GoTo Airbari Pingelang Pangalang, dat na Eertinting. Wilt u uw goud verkopen? Dan is dit het moment. Juwelier Wiering, laat weten dat a GoTo koers heen no no. Heeft u oude of kapotte sieraden? Is dat de one die pot onder matratie, die libi dondrape, go luku ding. Juwelier Wiering, we testen, wegen uw sieraden terwijl u meekijkt. U krijgt de hoogste prijs en meteen contant cash uitbetaald. Tevens kopen wij eventueel uw oude pandpapieren op. En laat deze papieren niet zomaar verlopen. De oude pandpapierafie is in Nangago. Juwelier Wiering is al 35 jaar een betrouwbaar adres om uw gouden sieraden te kopen en te verkopen. Maak contact. Telefoon 020-67-11812 of bezoek www.juwelierwiering.nl.

s'avonds lekker met elkaar op zijn Caribische stijl weppelen in de box. Meconweg nummer 5 in Amsterdam Sloterdijk. En dat allemaal tijdens het groots 40-jarig jubileumconcert van Kazaf. In het voorprogramma At Six. De mediasponsors zijn Mart Amsterdam en Stavaste Radio Rotterdam. The MC is me, original Club Caribbean Norman G. Kom je ook lekker mee weppen in de box, Partycentrum Sloterdijk. Kijk voor meer informatie snel op de website van Live in Europe.

0: Donnie Duco Di Nero. Weinig geld kan voor problemen of schulden zorgen. U bent niet de enige. Als u op tijd hulp zoekt bij Madi, kunt u erger voorkomen. Samen kijken we wat er precies aan de hand is en hoe dat opgelost kan worden. Wacht niet te lang, want de problemen worden groter. Bel Stichting Madi op 020-314-1618 voor een afspraak. Ik herhaal 020-314-1618. Of kom naar het inloopspreekuur van de Madi-locatie bij u in de buurt. U kunt u ook online aanmelden voor hulp. Kijk voor meer informatie op www.madizo.nl. Madi helpt u graag en de hulp is gratis. Snel doen dus.
1: BND Real Estate NV maakt bekend dat de woningbouwprojecten de Helena Christina en Altona Village 1 reeds lang zijn uitverkocht. Speciaal voor de Surinamers en vele anderen in Nederland presenteert BND Real Estate NV nieuw Altona Village 2. Voor het gunstig bedrag van €45.000 bent u al de trotse bezitter van een droomwoning met 3 slaapkamers in een goed beveiligd en prachtig groene landschap in Sweetie, Sri Lankondre. BND Real Estate NV biedt u ook gunstige aflossingsmogelijkheden. Sterker nog, bij een aanbetaling van 5

sleutels in uw eigen hand. En u mag gaan wonen als u dat wilt. Hoe dat kan? Vraagt u het niet aan mij. Maar bel vandaag nog voor het maken van een afspraak met 020-2170-900 of 06-2170-900.

0: Oké, ten nagedachtenis van de heer Frank Papi Klein draai ik ook deze. Johnny Ventura was dit, Patacon. Ik zag hem ook erop bewegen. Dit is geen salsa, maar toch hebben we bewegen. Als het maar Latijns-Amerikaans was, Caribisch, tropisch, dat kleine coin beweging. Ook op Biggie Poco Solis hebben we bewegingen, maar daar hebben we dans en salsa stijl. Dat is inderdaad Klein. Papi Klein, Frank is er niet meer en hij rust in vrede. De telefoon rinkelt en Cameron zit nog bij mij hier als gast vandaag. Dat is mooi. U bent in de uitzending. Welkom.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: En
0: u bent?
1: Henna.
0: Dag Henna.
1: Jullie zijn Tuf Tuf vergeten.
0: Wie?
1: Tuf Tuf en Witte Paard.
0: Tuf Tuf Witte Paard, die was in de Kinkerstraat volgens mij.
1: En Prins of Bills.
0: Zo, u bent een eentje geweest. Die...
1: Dag meneer Norman.
0: Maar wie bent u? Kunt u naam noemen?
1: Nee.
0: Tuf Tuf.
1: Tuf Tuf was op de Damrak. In de buurt van de Randstad.
0: Over welke periode praat u? Jaren?
1: 69, 70, 71.
0: Oké.
1: Tuf Tuf was in de zijstraat van de... Kalverstraat, als ik het goed heb.
0: Oké.
1: En Witte Paard kennen jullie toch wel, van Freddy?
0: Ja, Witte Paard heb ik gekend, ja.
2: Dat is een café, ja.
1: Prins of Wales was op de Damrak.
0: Ja.
1: In de buurt van de Randstad. Als je gewerkt had, kon je vrijdag dan bij Randstad daar je werkbrief inleveren.
0: Oh, maar ik hoor u...
1: En daarnaast was Prins of Wales.
0: Ja, ik hoor u Bami eten, hoor. Is dat zo? Bami?
1: Nee, meneer Norman.
0: Oh, oké. Maar ik hoor u, eet wat.
1: Wat zegt u?
0: U at wat, toch, net?
1: Nee, ik had niks.
0: Oh, zo. Maar u heeft de tijd ook gekend, u bent ook uitgegaan en u vond het ook gezellig.
1: Ja, ging vaak bij naar Prins of Wales. Hoe heette die ene op de Centurban? Dugba. Ja, Dugba ging ik nog niet. Nee. Mijn zusters gingen daar.
0: Ja.
1: En mijn broers.
0: Oh, toch hoor ik u smakken hoor. Ik hoor het hier. We hebben goede oren hier in de studio.
1: Oké.
0: Aboem. Maar bedankt voor je bijdrage sowieso.
1: Graag gedaan.
0: Oké,
1: okay,
0: dag.
1: Hoi.
0: Cameron.
2: Ja, Witte Paard was een café in de Utrechtse straat, dacht ik hoor.
0: Utrechtse straat?
2: Ja, café. En in je Amsterdamse straat had je ook een andere café, daar kan ik even niet aan de naam komen.
0: Was het Zwarte Paard? Want iets met een paard had ik ook gekend in de Kinkerstraat daar, richting Bilderdijk. Nou, nog geen Bilderdijk. Kinkerstraat, Hoek, Lidnappe Abrasevo. Ik kan er niet op komen, maar Kinkerstraat sowieso. Welkom, goeiedag.
3: Ja, met Jenny.
0: Dag meneer Jenny.
3: Witte Paard was van Freddy.
0: Freddy, en waar was dat?
3: Utrechtse straat.
0: Ja, oké. Okay.
3: En het was een café van een 9-3. Gaat 9 uur open en gaat 3 uur s'avonds dicht, want de meeste cafés gingen 12 uur dicht, hè.
0: Ja.
3: Maar Witte Paard was speciaal. Meneer Cameron, heb je Nani daar gekend?
2: Wie?
3: Nani.
2: Nee.
3: Oh, die heer die altijd die dameskleding droeg.
2: Ja, nee.
3: En zo.
2: Nee. Ik kwam af en toe langs als ik had opgetreden na een optreding.
3: Ik had een vraag. Heb je broer voor de Twinkelstaan? Hoor ik net.
2: Ja, Frank was de manager van de Twinkelstaan.
3: Ja, ik heb samen met die broer gevoetbald in Suriname.
2: Ja.
3: Hercules.
2: Hercules, klopt, ja.
3: Ja, ik heb samen met hem gevoetbald. Ja, waren we nog kleine jongens, 18, 19 jaar.
2: Ja.
3: Dus, maar Ponderosa. Ging je vaak naar Ponderosa?
2: Ponderosa, ja. Die dos,
3: ik heb nog een paar herinneringen van Ponderosa, ja. Omdat een paar Amerikanen kwamen daar, hè?
2: Gypsy heette die groep, dacht ik. Gypsy, zoiets.
3: Ja, nee, maar een paar Amerikanen...
2: Ja, Amerikanen kwamen daar. En het ook een Amerikaanse groep die daar verder
3: optrad. Nee, maar gewoon Amerikaans. Ze kwamen daar dansen.
2: Ja.
3: Dus wat gebeurt er? Die jongens komen hier oefenen, Düsseldorf, en dan gingen ze vechten in een... toen Amerika vecht nog, weet je wel?
2: Ja.
3: En dan kwamen ze hier. En wanneer ze weggingen, gingen ze huilend weg.
2: Ja,
0: de Amerikanen.
3: Ze, van Düsseldorf gaan vechten, Cambodja, overal. En ik heb nog zo'n lange jas van ze over. Ik heb ze nog steeds in de kast hangen.
0: Oh ja.
3: Je kent die lange jas, tot met je enkel.
2: Ja, het hele lange jas waren toen in de mode. Ook ja, van die lange leren jas had je toen.
3: Toen die jongen wegging, had hij me ingegeven als cadeau. En weet je nog die jongens die zo goed kon dansen daar?
2: Nee.
0: Rosie. Nee.
3: Oh. Ja, die jongen die kon heel goed Michael Jackson nadoen.
0: Zo.
3: Ja. Maar ja, toen die tijd was een leuke tijd.
2: Ja, zeker.
3: Ik blijf luisteren.
0: Abouane, dankjewel. Nieuws uit Suriname, want ik weet dat jij de zaak ook volgt daar, hoe het gaat met ons geliefd Suriname. Is er wat?
2: Ja, Ik heb net even een bericht binnen. Er zijn twee mensen vermist in Suriname. Namelijk een Hindustaanse en een Creoolse man. En die worden gelinkt met een even ander rip deal.
0: Mm.
2: Even kijken. Ja, dubbele vermissing Suriname. Mogelijk gelinkt aan een geripte 400 kilo coke. De 400 kilo cocaïne die eerder al het leven kostte aan Gerna Veller en Kelvin Meynaert heeft mogelijk nog twee mensen het leven gekost. In Suriname zijn twee mannen vermist.
4: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiase premier Modi die Nederland bezoekt om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. De nu 12-jarige Insia werd in 2016 met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost in opdracht van haar vader. Die is voor de zaak bij verstek veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Premier Modi luncht dit weekend met koning Willem-Alexander. Ook hij gaat de zaak bij hem aankaarten. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Ook raakten enkele auto's beschadigd door rondvliegend puin. De provinciale weg N397 is tot nader order dicht om de omgevallen bomen weg te halen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de windhoos. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Het tweemotorvliegtuig was opgestegen vanuit de Bahama's en kwam op 129 kilometer uit de kust neer in zee bij Florida. Wel kon nog een noodsignaal worden uitgezonden. De 11 volwassenen dobberden 5 uur rond op een reddingsvlot. Ze zijn met een helikopter van de luchtmacht overgebracht naar Orlando voor medische behandeling. Het neergestorte vliegtuigje is niet meer gevonden. Ook streamingdienst Netflix gaat volgend jaar in Nederland reclames uitzenden voor en tijdens films en series. Dit goedkopere abonnement met reclame bestaat al in Duitsland en Frankrijk. Reclamevrij kijken was altijd een van de speerpunten bij Netflix, maar inmiddels bieden ook Disney Plus, HBO Max en Videoland goedkopere abonnementen aan met reclame. Het is nog niet bekend wat het bij Netflix gaat kosten. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Tinkondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Bij Mart Radio.
5: Multikleurrijke radiostation Mart.
4: Mart.
6: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid.

0: adverteren bij Markt is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Markt, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
1: Mart in Amsterdam.

0: Harry Bies Noepersat. En Roy Harry, ook Roy Harry genoemd, en Romeo Donk. Van deze twee mannen is sinds 17 september niets meer vernomen. Een week geleden was er ook al een tip binnengekomen over de vermissing van beide mannen. De auto van Roy Harry zou zijn uitgebrand en teruggevonden aan de 6e rijweg in Suriname. En hij zou samen met Romeo Donk zijn vermist. En dit wordt in verband gebracht met betrokkenheid van 400 kilo cocaïne. Ja.
1: 400 kilo. Wauw.
0: Ja, dus niet, kijk, hier in de Bijlmer was toch niet zo erg lang geleden ook toch ook iemand doodgeschoten. Ja. Bij de brandweer.
1: Ja, klopt.
0: En dat heeft schijnt ook met een ribdeal gemaakt te hebben. Mm. Van hoe je die man ook alweer een...
1: Ik hoor een naam vallen, Wortel.
0: Wortel, Piet, ja. Wortel, klopt, Piet
1: maar
0: Wortel.
1: Is dat zo? Is
0: ja, die, ja, nee, dat is het, men zegt dat het... althans bewering, hè, dat men met geld van Wortel vandoor is gegaan... die met kook te maken zou hebben. Mm. Dat wordt dus beweerd. En ja, kijk, je zit... korte metten natuurlijk, hè. In deze wereld van worden de mensen gewoon dus allemaal gewoon doodgeschoten. Dus ja. Men zegt, mensen die zich met dit soort zaken bezighouden, ben je gewoon een one-day millionaire.
1: Ja.
0: Je hebt veel geld, maar de volgende dag kan het ineens afgelopen zijn.
1: Creton is aan de telefoon. Meneer Creton, welkom.
2: Ja, maak ik even voor het laatste keer.
1: Ja, ja, ja.
2: Luister even. Met mij in mijn tijd... Bijvoorbeeld een centraal station een piano ben daar. A ook drap ben de een boekenwinkel. Maar voor een boekenwinkel, die heb ik niet centraal station hoofdingang. Dat ben de een bureau. Daar heb je 7,50 bij kies een 5 stuk adressen. Die kan besikte van camera vuur van camera. Aten dat van camera naar 25 gulden. Ik ben hier in Wamon. En een tramkarta ben de 35 cent. Samen taki na boomfruko ano baka bijna 61 jaar. Dan twee ubeko ude van jouw camera. Dan kan de hospital potreikel die tak luister als jonge jongens. Je bent 18 of 19 jaar, mag je niet met meisjes op kamer komen. Als je een locatie hebt, dan mag je met contact met de camera. Dat is een avansaal die de kari spionnen. Spionnen, in Lukuden ook een avansaal te spiegel naar Searam. Dus als je dan naar Searam in Lukuga straat, dan is het een avansaal te achteruit kijkspiegel.
1: Oh ja.
2: Ik heb het ook.
0: Dat hebben ze, meneer Creton C. Dijk, bij die hoerenkasten hebben ze vaak. Dat
2: ja,
0: ze,
2: ja, mooi zo. Ja. Maar denk ook gewoon als af en toe, de karispionnen. Dan, toen moeten ze dat er net komen naar ons. Dan kan je van een boeren mee, de charisma komt kwaad zijn. Dan kan je naar Sting, naar CC van straat, naar onze Sting. Je loopt maar dat is meest door, je loopt op drapen naar spionnen. Dan heb ik een poeren susu. They carry tapi baka gweda one stop no meg na tapa trapu tok. When that you was stop there what that I carry tapi baka gwata pasodro. Shato y bende. Over the cafe gesproken. Den cafe samiere den trawan ta cafe si den takem boom met respect. Maar enkelijk Freddy no begin drape na Utrecht straat. Freddy ben begin na cycloop. En cycloop na bis Matelans krak na een nieuwe dijk. De cycloop die hier drape, pimbe tako voor een barbier. Dape ben de Surinaamse café. Fos para barbe opo. Dat dape Freddy be roko. Cycloop na kade nekobrek aan een award boom ma mi tongval. Dis ma se very chic. I begrijp je? Cyclooper. I begrijp je? Dan drapen nu, dan Freddy bij Rocco drapen. Want dat de tata bij kaart drapen, zo omdat ze nam, maar ik dacht dat nou kun drapen, lektering naar pas ernaar, a tapuke taktoraga, mama dwintra, maar weer op blak als zonnebril, dat is mijn tak de cycloper. Dat de mama ik dacht drapen. Dan via drapen nu, Freddy, go op witte paard. Dan a trouwen drapen naar Kinkestraat, dat de wat matief niet Erwin. Trustful open. Net even naar rooien. Net even dat dat binnen was het keldersysteem.
1: Ja, klopt.
2: Iboisho.
1: Alle zwarte paard bij elkaar, of niet?
2: Akang. Maar dan, dat ik op zoek loop, dat alle oudste die komen, die staan bij de oudste, dat bij de Paramaribo bar. En Paramaribo, de bar bij de tapo, Katamburg.
1: Ja.
2: Schul, bij Abeng. Als al hier Katamburg, naar Zeemansbuurt, naar Zeemansbuurt, kom ik Kadijkplein, daar heb Zeemanshuis. Bij Zeeman bij gebroken voetjes dong naar Zeemanshuis. En alle de meeste afbroeden voor Amsterdam, naar van Awijk drapen, Katamburgo. Wat dat bij hem afbroeden, dat bij hem de psych geboren zodanig. Ik bereid je.
0: Maar meneer Creighton.
2: Als hij met wat deel was, go go varen.
1: Ja.
2: Dat hij go drapen als jullie te kwam voor Scott als jullie. Len monitor te koe je dan op direct. Voor Bijboskopu. Voor te was, voor drie move. Zo lees voor me. Dat ik dat heb met de ontmoetingspressie. Ik begrijp je. Want we hebben taki Katamburgo, we hebben Katamburgo. Omdat we hebben taki voor de taten van verstaan.
1: Oké.
2: Zeg maar ook zo. Zo met taki.
0: Meneer Creighton, hebt u een Amsterstraat, café Carlos ook gekend?
2: Ja, toch Carlos, dan de oosten toen Carlos met de voorzitter in Nieuwendijk. Aan de Nieuwendijk, dat ben aan het Zeedijk, de bekaring Pachase.
0: Ja.
2: Daar ga ik op de Carlos naar Boldewijn.
0: Ja.
2: Daar ga ik op een café drapen op Amstelstraat.
0: Ja.
2: Want dat toben moto u koiri hier voor te loon te minderen net. Daar ga ik brokken chili naar Carlos verder.
0: Ja. Carlos was ook.
2: Dan teka wakak moto Carlos go naar Freddy.
0: Ja.
2: Zo als aan bende.
0: En die waren heel laat open, ja.
2: Ja, mooi zo.
0: Ja.
2: Dus zo als aan niet go in a kondre ja zo. A big winter die kon 63, kon in 62 en 63. Ben big zodanig dat auto bij rijtapu over de ei, go naar a noord, Maka Central Station.
1: Zo.
2: Dat wat tak traman, dede tap kamera, die rest van mijn dede, want hier ben abi elektriciteit kamer, ik ben abi kolenkakkel. Je moet kring assisi tegen wat daar ook, kring assisi. Fupoti le forme fro taki ala den kakel aso i te opo fruko mato ata er kabara don eis awa eis kasi ma i sri banga dobru dei kan wati nom sri banga sanyi go kisi i go state
1: nee.
2: You want i begrijp je
1: de opo
2: fruko de leta kakel na ala den kakel meka a blouse so blauwe comfort ni dat i tap taka di sekre de logo don radi kan maka go dog wakta yu dim garoko dat i opo no werkelijk dat also abina a temperatuur zijn hebben nodig. Dan was hij daar als zo bakken is geen probleem.
1: So.
2: Ik begrijp je. Als zo was hij begon in dat kondre ja zo, dat hij te wat tremmen kon. Den trem, ik als hij den trem te noemt, dan had hij wakon. En dan had trem dat je wakon na heer, trem langa, de wakon ben de nang asma dis tempel die abakka si wat dat ben dek ba.
1: Ja.
2: Al atrak de ma voering in kon bakka. Vare karing. Conducteur.
1: Ja.
2: Dan de bani, ben de Udubani, lekfai abi de toeristische tram, Udubani. Te aratte, prengreng, je bel, aratte. Dat is dan zo dan een winter, ja, sa, heer tram voeren als sneeuw, want die voet uit de sneeuw kon niet zee. Je begrijp je?
1: Ja.
2: Dat de jabi sneeuwrijmer, dat tram, if je wacht dat tram, doe al te verder. Dat kan bijna een half uur langer je wacht, want traman dat is dat tram. Ik krijg sneeuw voor van tram kapsa.
1: Oh ja.
2: Dus voor zo'n tram moet je drapen, kan je vies vies fassie. Ik begrijp je. En dat is dat die, alles aan die, dat bijna bij de poer wat er takt, bij gado, samen kapot misref ja.
1: Man.
2: Mie gond naar tram zo, mie wan poer aan monif paai, mie aan u krok, kwin stap zo le kokobe.
1: Ja.
2: Dat teka tra aan u voor opo de singa, dat tra aan u kwin stap u toe.
1: Zo.
2: Alla mi ai furango attacco gado savo papam senza già san conduja so
1: Moi tori grandangi ai grandangi già bei drago fiera.

0: En zo zie je oude herinneringen.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Komen dus, weer bovenaan. Ja, een fotografisch geheugen.
1: Die komt boven water, want ja. in feite wat...
0: Zo, we krijgen die dingen. Maar Surinamers, en niet alleen Surinamers, over het algemeen.

0: Klopt, helemaal goed. Maar komt u uit Coroni, mevrouw?
1: Wie?
0: U. Nee. Niet. Bent u niet geboren in Coroni?
1: Nee.
0: Oh, uw stem komt mij bekend voor als iemand die ik ken op straat. Nee. Maar goed, dan leuk hoor om u weer te horen. Dank u wel.
1: Ik spreek het Norman.
0: Met Norman, ja?
1: Ja, Norman, je kent mij meestal.
0: Oh, dat
1: ik ben niet van Coroni.
0: Oh,
1: nee. Dus ik kwam vroeger bij jou dingen brengen, weet je.
0: Ja, maar. Ja, dan
1: ben je. Het is ook al jaren terug hoor.
0: Man, waar gaat de tijd? Dank u wel voor uw bijdrage hoor.
1: Atamboe.
0: Oké. Okay. Kamer, is er nog wat? Nieuws van Tori?
2: Sorry, heel even nog even verder. Even
0: wat je moet weg, hè?
2: Nee, even nog verder borduren op wat meneer Creton zei. Ik ben vanaf de 70 jaren. Maar inderdaad, die kamers, die kolen en later had je gaskachels. En vaak tochten de kamers ook enorm. En dan moet je met kranten, weet je wel, die naden. Want het was erg koud en je kon die kamers nauwelijks echt goed verwarmen. En het tochten van alle kanten. Sorry. Dus kun je nagaan, dus veel echt ontbering meegemaakt. Het is een, zeker in de winter, die winters waren echt niet mals.
0: Dus ze zijn zacht geworden.
2: En de mensen waren ook vaak alleen. Dus je kun je voorstellen, je bent in je land, je kent niemand. Je bent door familie, ben je, sorry. Je wordt opgevangen door familie en daarna is het afgelopen. En dan ga je dus ook zo'n kamer huren. Dan kom je op zo'n kamer terecht. Maar voor de rest ken je niemand. Totaal niemand. Je kent het gedrag van de Nederlanders ken je ook niet. Je kent ze. Je kent ze voor de rest niet. We spreken Nederlands in Suriname, maar hier spreken ze weer een ander soort Nederlands. Ja, begrijp je?
0: Ja.
2: En ook totaal andere uitdrukkingen. En je zat gewoon gevangen op een kamer. En voor de rest kende je niemand. En toen kwamen dus die feesten die broers van mij organiseerden. En de Surinamers trokken massaal daar naartoe. Het was een soort ontmoeting van Surinamers in Nederland. Want veel was er niet. Veel was er dus niet.
0: Ja. U bent erin. Welkom.
3: Hi. Dag meneer Norman Feitaan. Dag meneer
0: Cameron.
2: Ja, goedemiddag.
3: Luister nou, mis door Artu van Wittak de Fustentoor. Maar je kon een kamer huren in Zuid. En dan had je centrale verwarming. En dan had je warm water om te baden in de Wafgaba thuis.
0: Maar dat was voor de rijke mensen bedoeld.
3: Ah, nou, rijke mensen, want voor 60 gulden per maand kon je kamer huren.
0: Nou, als ik hoor 25 en 60, nou, een beetje verschil. Toen.
3: Nou. Maar als je hem bij Casino is ook waar hij aan de gaba thuis staat, op natrief, manier komt bijna.
0: Ja, maar je bent de morgen voor naar de Goudou aan zee, dus die komt.
3: Ah, no Goudou. Maar ik wil wel waar aan, ik moet daar ook op om door om te gaan zien.
0: Je bent naar de gaba thuis in Holland?
3: Ik ga wel, ja, later.
0: Oké.
3: Later, ik ga gaba thuis. En dan mi ben de samen moro nam gue mi go live apart dan mi be awan kamera na oost en de rapen batons no ben de man be fene for feri
0: ja toch
3: maar jere no
0: ja
3: tu presi be dan si ja era na Amsterdam I be apkras na Polski na nga artist tu pres de be dan si en in de jaren 50 dan had je Paramarera.
0: Sonora Paramarera.
3: Paramarera in de jaren 50.
0: Okay.
3: Ademan, dat we pre-pokuto en later Twinkle Star kon.
0: Ja, oké, okay, mooie bijdrage. Gratang, ja, die
3: stuur. Ja, oké, okay, goed day, hoor. Hè?
0: Ja, okay, dank je, 2D. Camille, jij hebt veel gereisd hier in Nederland, ook als muzikant, hè? Boro Boro, hier Holland.
2: Ja.
0: Is er een verschil? Heb je nooit gekozen voor een andere stad dan Amsterdam?
2: Nou, ik kwam eerst in Den Haag. Toen ik in Nederland kwam, werd ik dus in Den Haag opgevangen door een familie. En toen ben ik later verhuisd naar Amersfoort. En van Amersfoort ben ik op een moment verhuisd naar Amsterdam.
0: En toch zeg je van Gim Amsterdam.
2: Nee, ja, oké. Okay. Je raakt aan Amsterdam gewend enzovoort. Dus ja, grote stad.
0: Mm.
2: Maar die andere steden waren ook prettig. Den Haag ook.
0: Okay.
2: Ik hoorde niet ver van de Laan van Meerdervoort. En Amersfoort trouwens ook. Je had daar een grote discotheek, Pax heette die. Dat ook druk bezocht. Ik heb daar in Amersfoort heb ik toen een weet u weer iemand die heel goed kon dammen, Laurens Neder, leren kennen, weet je wel, die zit bij de
0: Laurens Neder.
2: Ja.
0: Bekende.
2: Nee, ja, die was toen militair op Soesterberg.
0: Ja.
2: In Nederland. Okay. En die kwam dus veel naar Amersfoort, Soesterberg, Amersfoort is bij elkaar. En ze hebben daar dus een café.

0: waar we kwamen en waar er veel gedampt werd enzovoorts. Dus in Amersfoort had je ook een dancing club 33. En werd ook druk bezocht, Surinamers en Antillianen.
1: Die kwamen.
0: Want het waren Surinaamse en Antilliaanse jonge mannen. Die naar de Dengsjes toe gingen. En die, de Nederlandse meisjes die stonden daar te wachten op die, die Surinaamse en die Antilliaanse jonge mannen. Mm. En dat was niet die tijd dat je dus muziek van. Mijn vader was een Rolling Stone, weet je wel? Dat nummer, weet je wel?
1: Temptations,
0: dat was toen erg in, weet je wel? Mm. Dat is het, die mooie discotijd van toen. Mm. En ja, het dansen. Hebben ze van die jongens meer nog meer geleerd, weet je wel. Want die maakten hele mooie danspasjes enzovoorts. Dus,
1: en daar vielen de meisjes voor.
0: Ja. Mooie danspasjes enzovoorts. En welke jassen waren toen in de mode? Wat meneer, hoe heet die weer? Roekhoff had van die hele lange winterjassen. Hmm. Die waren toen ook in de mode. En die auto's die je had, van die Amerikaanse type wagens, weet je wel. Die grote wagens, een soort Cadillacs. Die had je dus ook. Die had je dus ook. En daar werd dus ook in gereden. En die Surinamers hier in Nederland, sommige althans, die wilden zich een beetje gaan gedragen als de Amerikanen, weet je wel.
1: Ja.
0: En daar ging het veel op leken. En
1: dat gebeurt nog steeds.
0: Ja, ja.
1: Die jongens die nu bezig zijn in criminaliteit en zo. Ze kijken ook veel naar die videoclips van die Amerikanen. Ja. Dus altijd hebben we hun gevolgd. Mode, afro.
0: Ja.
1: En nu zie je het ook, hip-hop. Die jongen willen snel rijk worden. Ja. Omdat ze ook zich willen gedragen zoals die bekende rappers en zo. Met noodlottig gevolg, zeer zeker.
0: Ja.
1: Dus dat speelt nog steeds. Het willen doen als een ander.
0: Ja, die Amerikanen, die zwarte Amerikanen werden altijd als voorbeeldfiguren gezien. Hè? En dat kun je goed duidelijk in Nederland ook zien. Dat alles wat in Amerika gebeurde, waaide heel snel over. En de donkere jongens, voornamelijk Surinamers en Antillianen, die gingen zich echt zo ook op die manier kleden en gedragen gewoon.
1: Ja.
0: Weet je wel, dat ze de Amerikanen na te apen. En je had inderdaad wat een. Hoe heet het weer? Een van die bellers ook zei, je had ook veel Amerikaanse militairen hier.
1: Mm.
0: En die zaten ook in Duitsland, hè? Soesterberg is Nederland, maar je had ook in Duitsland een basis.
1: Oh,
0: hè? Een basis waar ze dus ook op zaten. En die kwamen dus ook naar Amsterdam toe. Ja.
1: Mm.
0: Dus het waren echt een. Ik denk dat de meeste mensen die tijd hebben meegemaakt nu eind 60, 70ers zijn.
1: Ja.
0: Richting 80 zelf.
1: Toch wil ik een programma maken waar ik bij wil vragen van, oké, je hebt een leuk jong Nederlands meisje ontmoet. En die gaat jou meenemen naar papa en mama thuis. Wat gebeurt er dan? Je hebt haar ontmoet in de discotheek. Leuk, lekker, gezellig, gedanst, mooi. Nou, Guido, mama, ik kom vanavond met mijn vriend thuis. En hij heet Cameron. Hoe? Weet hij? En wat zijn de gevolgen? Wat zijn de reacties daarop? De volgende keer hoor. Tino Notagatoria. Je bent erin. Welkom. Goeiedag.
2: Hier de Tony Furo. Meneer Cameron, laat me u dit vertellen. Een basis beneden in Frankfurt.
0: Ja, dat klopt. Frankfurt, ja.
2: Dat ben ik weg. Want mijn broer ben de Black Panther. Dus vroeger kom ik mocht in de Amerika. En die Soesterberg en die Frankfurt. Dat heb je een partij met dat jongen. Ik ben een zeer afro-zaal. Ik denk dat man dat je afwerkt. Dat mij na de eerste die begon met afro-schim. Al de mooie moestans. De stedjewerkt afro. Die ding kon je op de Amerikaanse basis kopen. Dat was een naamtje, hij en dame ook toe in Libanon-Zuid, betrokken van Amerikaan. En die toen aan Amerikaan, dat man goed op Vietnam, dat je abi toegang tot een winkel, dus een mens, en mij karren een mens. En dame had die onherkening, even jamigo naar Soesterberg bij de Sani. Ja? Maar op een gegeven moment, de Hindustan kon zien wat alle in ons aan had.
0: Ja.
2: En de Avengri. En ik weet venten in mijn auto net in weekend met gozer Sanji Brakaman. En natuurlijk Uber met money. Maar die zijn in de stad niet begrepen. Ze zijn bogen. Toen ben ik ermee gestopt.
3: Ja.
2: En je weet ook, venten naar Brakaman. Een probleem, want dan moet je op de pof. Je wakker die 20 golu, bijna 100 lezen. Je wakker die 20 golu. Maar, een basis ben ik in Soesterberg.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Okay.
3: Maar meneer.
2: In Soesterberg, Frankfurt. En ja. Frankfurt.
3: Ja, maar meneer Bullison had u ook zo'n Cadillac die de Vulkerie werd toen.
2: Nee, nee, nee. Ik was in mijn bestem met die. In mijn bestem met die.
3: Oké.
2: Je weet wat ik daarmee bedoel.
1: In mijn bestem met die?
2: Nee.
3: Maar dat waren pooiers, hè, die dat...
1: Oh,
2: pooiers. Dat
1: was niks meer in een Cadillac.
3: Ja, ja, ja, dat was... Dat moet ik meneer Bullison...
2: In
3: mijn
2: bestem met die.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Ik werkte gewoon dus. Ik had ook heel vroeg, hoor, in 1969... Na een jaar had ik mijn eerste nieuwe auto al.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Je weet niet. Maar de mensen zijn met die... De maatbeelden en de autoriteit.
3: Ja, ja.
1: Cadillac. Oké.
2: Okay. Cadillac, Grand Prix, Mustang. Je hebt gewoon een bijna van autoriteit. Alles tot...
3: Ja.
2: Die verhalen zijn zo veel. Om te zeggen...
1: Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, maar...
2: En denk je dat dame bedankt heeft? Na. Natuurlijk, na dame daar heeft. Maar je had ook later... een trobbelig, een dansing voor als whisky.
3: Ja, Leidseplein, hè?
2: Ja, Leidsekruisstaat. En daar ging je uit op niveau.
1: Op een ander niveau weer.
2: Ja,
1: dat ben een pak, driedelig.
2: En dat zei die de imam in verifte mooi af.
1: Oké, dankjewel. Wat ik net hoorde, die en met foto's, beeldmateriaal erbij. Ja, dank je.
2: Ja.
1: Luisteraars, misschien heeft u foto's uit de tijd van toen, waarvan u zegt van, luister, ik maak een kopie ervan met mijn telefoon. Dus ik kon hem info@radiomart.nl. Dan kunnen we toch de sfeer van vroeger zien. De dancings. Misschien werd u gefotografeerd ergens. U was jong. En maak een foto ervan. Stuur het naar info@radiomart.nl. En wat muziek betreft, was dit het, Cameron? Was dit het?
3: Ja.
1: Deze eentje?
3: Ja, voor de luisteraars.
1: Even kijken hoor. Hij komt er aan deze.
3: Ja, ja, ja, ja. Die her.
1: Het is veel afgedraaid dus.
3: Juist. Krasnapolski, noem maar op. Rotenhuis. Ja. Tijd van Oscar Harris en de Twinkelstar.
1: We gaan ernaar luisteren en zijn zo bij u terug.
4: Now I'm not trying to teach you how to live, but I've got something I guess you all ought to know. Now listen.

0: zie die rillingen, die tranen nog, de gevoelens van vroeger, die komen weer bovenop. Alsof dit gisteren is opgenomen, maar het blijft even mooi. Try a little love.
1: Prachtige muziek uit vervlogen tijden. En als ik nou even denk aan Rotenhuis en Krasnapolski, dan was geen plek meer vrij op de dansvloer. Hè? Ik zie nog de heren massaal opstaan naar de dames toe. Ja. Om zeker dit nummer van Os Canaris, die heel lang een groot succes is geweest. Ja. En een van de weinige groepen waar dus de nummers ook op de radio werden gedraaid. Hè? Mm. Dat is de Twinkle Stars, wat dat betreft. Al de hits die Twinkle Stars scoorden, werden ze ook op de radio gedraaid.
0: Heel veel simpelers.
1: Juist. En Billy Jones heeft ook een hele mooie tijd gekend. Die kon ook heel erg mooi zingen. Misschien kunnen we straks even een nummertje van Billy Jones opzetten.
0: Bellers hebben zich aangemeld. Dit is ook aansluitend op het eerste gedeelte van, van het programma. Het gaat over...
1: De man-vrouw relaties die verworden zijn tot broer en zus.
0: Zo, ik kan me voorstellen dat je nu zit te luisteren en zegt van... oh, toen de tijd hebben we elkaar ontmoet. En je luistert naar Mart Radio nu en je hoort dit en je zegt van... hé, werkelijk jong, ik moet wat gaan doen om mijn relatie weer een injectie te geven. Ja. Wie daar, welkom.
2: Ja, goedemiddag, ik spreek met Carla.
0: Dank mevrouw
2: dat
0: Carla.
2: Dat nummer wat u net heeft afgedraaid, dat is echt waar. Top, top tijd. Net wat meneer Cameron zei, Krasnapolski. Ik zeg het je, Amasitja in Den Haag.
1: Ja, klopt, Amasitja ook.
2: Dat was de tijd van de Twinkelstaart.
1: Ja.
2: Rotenhuis,
1: ja.
2: Toen het nog goed ging.
1: Ja.
2: Want daarna werd het minder.
1: Dat is minder,
2: maar meneer Norman, bedankt voor dit nummer.
1: Ja,
2: geweldig. Net wat u zegt.
1: Ja.
2: Memories.
1: Nee, het is echt een...
2: Prachtig.
1: Ja.
2: Heftig.
1: Ja.
2: Oké, bedankt. Doei.
1: Bedank je voor dat nummer natuurlijk, want het brengt de mensen helemaal in de tijd.
0: Het is jouw keuze, hoor. Je wist precies van, hier ga je een snaar maken.
1: Ja. En zo meteen, we zijn druk bezig, een van Billy Jones even tevoorschijn gehaald, want die heeft ook een heel veel gedaan enzovoort. Een knappe man en die ook heel mooi kon zingen. Die twee waren de zangers van de Twinkle Stars. U bent eruit, zijn. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag met Hena. Graag ook een nummer alsjeblieft van een Weiland Billy.
1: Ja, die komt eraan. Daar zijn we druk mee. Die komt eraan, ja. Oké.
3: Dank u.
1: Dag. Ja. Beste luisteraars, je kunt dan nog bellen op. We zijn er nog heel even tot. Even kijken. Tot, we hebben nog een kwartier te gaan. Om nog wat herinneringen de revue te laten passeren. Uit de jaren, eind jaren 60, 70 enzovoorts. Hebben we Billy Jones met ook een prachtig nummer.

0: zie Kami's ogen kleiner worden, jongen. Jij denkt ook ver weg terug in de tijd, leuke tijden. Jongen, luisteraars, ook u thuis. Ik kan me voorstellen dat de gevoelens weer omhoog komen. Maar dat is de bedoeling trouwens ook.
1: Ja.
0: Wat wil je hierbij zeggen?
1: Ja, wij zouden graag willen weten hoeveel van die relaties die toen zijn ontstaan, terugkomend op het eerste item waarmee we vanmiddag om 2 uur begonnen, die relaties die verworden zijn tot broeders. Hoeveel van deze relaties die toen ontstaan zijn, want vaak op de dansvloer leren mensen dus elkaar kennen, of die spanning er nog in zit, of het nog vol vuur en vlam is. Mm. En hoe ze dat levendig hebben gehouden, want nou, ze praten vanaf de 70er jaren, nou, dat is behoorlijk lang, even kijken, langer dan 30 jaar. Of ze die spanning nog, en hoe ze die spanning erin gehouden hebben. We horen het graag.
0: Mooi. U bent erin, welkom, goeiedag. Hallo, radio staat te luid, maar welkom in de uitzending.
2: Ik heb hem helemaal gedecimeerd, Norman.
0: Heel goed, man. Heel goed.
2: Ja. Goedemiddag, Kamito.
1: Ja, goedemiddag.
2: Hier Banansi. Die tijd rende je van de ene tent naar de andere tent. En dan raakte je daar zo in contact. En zo had je je vriendinnetjes. Bijvoorbeeld, als ik aan Kami vraag, hij zegt, misschien Norman kwam later. Lucky Star, zegt dat jou wat, Kami?
1: Ja, vaag wel eens van gehoord, maar niet zozeer meer.
2: Oh, dat je weet niet waar dat ook zit?
1: Ja, het zegt me wel
2: wat.
1: Nee, die naam zegt me wel wat, maar precies weet ik het even
2: Lucky
1: niet.
2: Lucky Star zat precies naast City Theater op het Leidseplein. Dus dan kwam eigenlijk dan, je had de andere tent aan de overkant van Vondelpark. Als je de Vondelpark naar de straat, Willemstraat, toe boven kwam, dan had je downstairs. En als je van downstairs kwam, dan ging je naar Lucky Stars. En als je van Lucky Stars ging, heb jij Casablanca gekend?
1: Ja, daar heb ik het over gehad, ja, CDK, ja.
2: Ja, Casablanca.
1: Ja.
2: Daar kom je niet zomaar naar binnen, hoor.
0: Nee, hoezo?
2: Er was portier. Je moest goed aangekleed zijn. En je moest de voor kunnen geven aan de portier als je wegging. Want als je dat niet deed, de volgende keer had je dan een probleem, ruzie. Dus je moest eigenlijk mattie worden met de portier.
1: Mm.
2: Maar daar kwamen high-class mensen naar binnen.
0: Okay.
2: Heb jij ook gekend op de Nieuwe Markt Cotton's Club?
0: Ik niet.
1: Nou, daar heb ik wel van gehoord. Ik ben er niet geweest, maar wel van gehoord.
2: Ja. Maar al dat soort tenten, daar ging Banansi langs.
0: Okay.
2: Ja, en dan kwam hij uiteindelijk in Ponderosa. Want Ponderosa was van 12 uur 's avonds tot de volgende ochtend 5 uur, 6 uur, en dan ging je de bus weer halen.
0: Wow.
2: Metro was er niet, alleen maar bus gedoe. Toentertijd. En daar, dat was het einde van alle plekken die je naartoe was gegaan, was Ponderosa het laatste.
0: Okay, maar je hebt nooit een Cadillac gereden hier in Nederland?
2: No. Ik heb wel erin gezeten. Ja. Maar ik was geen bezitter.
0: Oké.
2: Okay. No.
0: Mooi.
2: Safara Minodoro.
0: Oké. Okay. Maar goed, je vond het ook een mooie tijd.
2: Ja, nostalgie noemt men dat. Nostalgie. Ja,
0: klopt.
2: En dan probeerde je jezelf ook te bewegen.
0: Mm-hmm.
2: Op een of andere manier. Traumatie. En dan zag je hoe noemen ze dat nu? BN'ers, no? Bekende Nederlanders. Een movement maakte.
0: Oké. Okay. Mooi. Ja. Dankjewel voor je bijdrage, Banansi.
2: Geen dank, hoor, Norman.
0: Ja, mooi zo.
2: Hoi.
0: Goed, en de vraag staat nog.
1: Of hoeveel relaties van toen nog in stand zijn gebleven, en of hoe ze dat een vol vuur aan een vlam hebben gehouden.
0: Ja. Misschien zit dat u in Suriname nu, hè? Misschien, het kan zijn dat u inmiddels bent geremigreerd met z'n tweeën. U kunt alsnog bellen, hoor. 020-358-6871. Want sommige mensen zeggen van oké, We hebben het hier gedaan.
1: Ja.
0: Na verloop van tijd, na 30, 40 jaar, we gaan richting Suriname terug en we liepen daar weer rustig. Maar we Arkimaat wonen lees eten. En ik ga ze even bellen om te vertellen van, nou, dat van ons hoort nog staan hoor.
1: Ja, ja.
0: Hoe dit, hè?
1: Het was die zaterdagavond of die zondag toen zondag was meer rood aan huis.
0: Ja.
1: Toen we elkaar hebben leren kennen en we zijn daar 3 kinderen uit voortgekomen, weet je wel. En we wonen nu gelukkig in Suriname. En we weten nog dat nummer van Billy Jones of van Oscar Harris, weet je wel.
0: Ja. Of in Nijmegen.
1: Dat van toen, ja. Ja, ja.
0: Gewoon in Groningen nu.
1: Ja.
0: Met z'n tweeën daar, lekker rustig. Mm-hmm. Maar stel me voor dat ik nog of de Noori staat. Kan niet waar zijn.
1: Nee.
0: Alleen wilt u nog niet bellen misschien?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Moet kunnen. U bent erin, welkom, goeiedag.
3: Hi, met vrouw Overman weer. Jij er nog. Vroeger, hè, toen die radiostation van jullie was aan de Schwelingstraat.
0: Ja.
3: En toen was de strijk nog daar, hè.
0: Klopt.
3: Dan had mijn nicht en ik zaterdagavond, zaterdagmorgen programma. Dan de verteer voor Stintori. Maar die mensen vonden het zo mooi, maar... ja, het is toen opgehouden.
0: Nou, nu doen we het ook. Nu naar Fosnetori, we verteren ook te waren.
3: Ja, weet ik. Maar daarom herinner ik je aan.
0: Misschien moeten we dat vaker doen.
3: Ieder zaterdagmorgen, maar ik moet op een vroeg houden, zo man. Dan ben ik ons doen, drapas, wil ik ze, dan ben ik verteren voor Fosnetori. Dat is echt geslaagd toen, hoor.
0: Oké, we gaan het weer proberen misschien.
3: Goed.
0: Dank u.
3: Okay.
0: Billy Jones, hè? Die was een Amerikaan.
1: Ja.
0: Tussen de Surinamers hier.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is hij apart gegaan, of niet?
1: Nee. Hij is bij de Twinkelstaats gebleven tot hij kwam te overlijden aan een hartaanval op een basketbalveld.
0: Oké.
1: Okay. Dat is een hele aardige, spontane man. Groot gebouwd enzovoort.
0: Leuk. Leuke man in de omgang.
1: Ja. Heel leuk in de omgang, ja.
0: U bent erin, welkom. Goeiedag.
4: Ja, hey, goedemiddag. Ik spreek met Hoeding. Even snel. Ja. Stranamang, Bakading, Witmang, na Stranamang betra economiera. Vergeet je niet de mabet chamoni.
0: Hoezo? Waar?
4: Elke straat die bij Abwang gelegenheid, bij money bij Mekki, voor Stranamang. Maar bij de man dit idee.
0: Maar van je bedoelde man bij McMoney?
4: Voor wat economie betreft. Mm-hmm. Die mannen hadden zaken, hotels. De hele zeedijk naar Stranamang bij Abdenk de op de kop van de zeedijk. Om man bij Abwang Hotel daarbij. 2-3 panden naast elkaar.
0: Hotel?
4: Oh. Zeker van gehoord, hè?
0: Nee, meneer. Dat is Stranamang bij Ab Hotel. Ja,
4: man. Dat is ook dat bij de man. Laat die gemeente Amsterdam kopen maar af.
0: Maar bij Abwang Hotel daarbij?
4: Ja, 3 panty. Bakama, CNAC.
0: Je bedoelt allemaal bij Abden Panty, maar een hotel?
4: Ah, hotel bij de daarbij. Een hotel was van Abden Drive, een hotel daarbij.
0: Oh, oké.
4: Nu een dijk, de man bij een boutique. Mm. Chef. Restaurant. En dan plek als van Abden.
0: Ja.
4: En zo man bij een unotak net voor de wallen. De man bij een fofee, je vrouw op een kapo. Dat de man bij kassen, de man bij BD, hij had een soep om.
0: Oké.
4: Ja, dat is even wat ik de man bij kassen lang.
0: Maar je bent geniet toe op je standaard, je bent in al die bij jou toe?
4: No, je bent een Turk en een Marokkaan van de man tak Nederlands.
0: Oké, je komt aan de periode.
4: Ik heb een vijfde gezin, op je standaard, de Marokkaan en de Turk, ik kan niet weten.
0: Ja.
4: Het is een mankiesbrief, de man begrijpt een briefje.
0: Nee, ben je op ding.
4: Dan kom je op de man.
0: Mooi.
4: Maar de man zou nog wel nou.
0: Oké.
4: Want de chief, de man, daarom de ouders, hoe de man zijn in de lolo. De man waar de unus aan maar. Want dat hoe je denkt.
0: Oké.
4: Op elk gebied, politiek.
0: Abu, rondaf. Dankjewel, die bijdrage, JDC. Meneer Cameron, hoe gaan we afronden?
1: Ja, we zijn het einde gekomen van het programma. Het is toch best wel heel leuk geworden. het is begon heel spontaan net, geloof ik. Naar aanleiding van die salsa-nummers die afdraaiden, geloof ik. En toen belanden we op een gegeven moment in Nederland van toen.
0: Ja.
1: Ik vond het heel leuk. Beste luisteraars, wat mij betreft vond ik het een aangenaam om met u weer bezig te zijn samen met Norman. Ik zou zeggen tot de volgende keer, want zoiets moet zeker herhaald worden, dan misschien iets breder enzovoorts. Mm.
0: Met studiogasten,
1: ja. Mm. En mensen die veel van toe weten, zoals meneer Creton, meneer Bullison enzovoorts. Nogmaals bedankt voor het willen luisteren. En een hele fijne middag verder.
0: Oké. Okay. Luisteraars, ook u. Bedankt voor uw bijdrage inderdaad. En graag tot vanavond 10:00 zijn we er weer. Odi. En u kunt foto's sturen, hè, uit de tijd van toen. Groepsfoto's, maar ook van uzelf. info@radiomart.nl. U maakt het gewoon met uw mobiel en dan stuurt u het naar info@radiomart.nl. Odi.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiase premier Modi die Nederland bezoekt om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. De nu 12-jarige Insia werd in 2016 met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost in opdracht van haar vader. Die is voor de zaak bij verstek veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Premier Modi luncht dit weekend met koning Willem-Alexander. Ook hij gaat de zaak bij hem aankaarten. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Ook raakten enkele auto's beschadigd door rondvliegend puin. De provinciale weg N397 is tot nader order dicht om de omgevallen bomen weg te halen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de windhoos. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Het tweemotoren vliegtuig was opgestegen vanuit de Bahama's en kwam op 129 kilometer uit de kust neer in zee bij Florida. Wel kon nog een noodsignaal worden uitgezonden. De 11 volwassenen dobberden 5 uur rond op een reddingsvlot. Ze zijn met een helikopter van de luchtmacht overgebracht naar Orlando voor medische behandeling. Het neergestorte vliegtuigje is niet meer gevonden. Ook streamingdienst Netflix gaat volgend jaar in Nederland reclames uitzenden voor en tijdens films en series. Dit goedkopere abonnement met reclame bestaat al in Duitsland en Frankrijk. Reclamevrij kijken was altijd een van de speerpunten bij Netflix, maar inmiddels bieden ook Disney Plus, HBO Max en Videoland goedkopere abonnementen aan met reclame. Het is nog niet bekend wat het bij Netflix gaat kosten. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart. Via Caribbean FM, Salto, Ether 107.9 FM. En vandaag gaan wij spreken over wat voor ons onmogelijk is. Want wij weten dat wat onmogelijk voor ons is, is mogelijk bij God, toch? En misschien heeft u dat vaak gehoord en u weet niet precies in hoe dat werkt. Nou, vandaag gaan we daar meer over praten. Tot 7:30 zullen we hier zijn en zo'n 5.

half acht zullen we een speciaal gebed voor u opzeggen. Samen met het water. Dus als u kunt een glas water, een flesje water voorbereiden. Of misschien heeft u het al klaarstaan. U bent een trouwe luisteraar van het programma Hoop en Leven hier op Radio Mart. En u wilt dat wij daarvoor zullen bidden en het zegenen. Wij gaan het zeker doen. En bent u aan het luisteren en u gaat door bepaalde strijden heen. Of u heeft een familielid, heeft een gebed nodig of heeft ondersteuning nodig daarin. Dan kunt u ons ook een bericht sturen naar 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. Zodat wij zometeen voor u en voor uw familielid of voor een situatie dat heeft zou bidden. Goed, we gaan nu luisteren naar dit hele mooie lied. En na dit lied komen wij hier terug met het programma Hoop en Leven.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin, hier op het programma Hoop en Leven, hier op Radio Mart. En vandaag wil ik eventjes met u praten over het onmogelijke. Althans, wij zullen ook aanstaande zondag een speciaal gebed opzeggen voor het onmogelijke. Want natuurlijk...

0: het onmogelijke is dat datgene dat wij als mens niet kunnen doen, maar wij soms helaas wel nodig hebben. We hebben een situatie die in hoe hoog of hoe laag wij springen, het lijkt dat het niet wordt opgelost. Het wordt onmogelijk voor ons. Wij bestempelen het met onmogelijk. Maar wij weten dat met God dat niet zo is. En wij vragen hem voor deze hulp, voor deze transformatie. Nou, er was een situatie in de Bijbel. En als u dat wilt lezen, kunt u het gewoon lezen in Mattheüs 17 vanaf vers 14. Dat praat over een vader die de zoon bracht, maar niemand kon hem helpen. En daarna had Jezus hem bevrijd van dat negativiteit, van dat kwaad dat was aan het werken. En de discipelen waren ook een beetje verbaasd waarom zij niet die meneer zouden of die jonge man zouden kunnen helpen. En Jezus was aan het praten over het ongeloof dat zij hadden. En daarna zegt hij zo: als u geloof had als een mosterdzaad, u zou dan tegen deze berg zeggen: verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Dus hier praat, wat interessant is, hij praat hier over het ongeloof en hij praat hier over een mosterdzaad, dat ook heel klein is. Maar hij was niet aan het praten over de grootte van het geloof, maar hij praat over de zekerheid die wij moeten hebben in het geloof. Wanneer wij horen en wij vertrouwen, dan leert het ons dat niets voor ons onmogelijk zou zijn. Hè? Omdat God ons daarbij zal helpen. En nu herinner ik me een verhaal. Ik weet niet of het mogelijk is om te gaan kijken. Als we deze verhaal kunnen vinden. Het verhaal van een mevrouw dat zij had ook zelfmoordgedachten. Ze had een beetje depressie. Maar ze had ook een probleem met de documenten. Als ik het eventjes kan kijken, alsjeblieft, als ik kan vinden. Zodat ik het kan laten horen aan de mensen. In dit verhaal zien wij twee dingen. Een situatie die, ik hoop dat hij kan vinden. De situatie dat praat over haar fysieke problemen. Ze had problemen met legalisatie hier in Nederland, waar ze dit al een klein beetje onmogelijk of onmogelijk werd. Maar ze had ook haar innerlijke strijden. Het innerlijke strijden. Het moment dat wij dit oplossen en we hebben het getuigenis al gevonden. We gaan het u laten horen. En dan ga ik eventjes een commentaar daarop geven. Zodat u goed kan begrijpen. Maar dat u eerst vanuit haar eigen mond haar verhaal hoort. Misschien heeft u het al eens gehoord hier op Radio Mart. Maar u gaat het nogmaals horen zodat ik iets kan uitleggen. Zodat u goed kan begrijpen hoe God het onmogelijk kan doen van hem tot u, zodat u gezegend en ondersteund zal worden. Want misschien heeft u een onmogelijke situatie in uw leven en u wilt Gods macht zien. Dan luister naar dit verhaal en dan komen wij zo terug bij jullie.
1: Voordat ik naar de Itagia kerk kwam, was ik helemaal depressief. Ik had een probleem. Ik ben hier in Nederland gekomen met mijn dochter voor een beter leven. En ik ben hier gekomen met onze verblijf. Maar na loop van tijd zijn die afspraken helemaal anders gegaan. De afspraken die werden gemaakt waren niet net als wat ik had gedacht. Het was anders gelopen. Dus toen was ik aan het, je komt hier, je moet wonen, je moet eten, je moet allerlei dingen doen, je moet leven. Maar na loop van tijd was het helemaal anders. Daarna moest ik een huis gaan zoeken om een betere leven te hebben. Toen moest ik mijn papieren in orde maken, want het was stopgezet. En had ik mijn probleem aan meerdere mensen uitgelegd wat mijn situatie was. En zodoende hebben ze me geadviseerd van, we kunnen niks voor je doen, maar je kan wel een advocaat nemen. Ik ben van advocaat naar advocaat gegaan, meerdere advocaten. Maar ze konden me ook niet helpen.

0: ze vinden van dat mijn situatie nog nooit meegemaakt. Dat ik geen verblijf heb, maar ik werk. Mijn dochter gaat op school en zo. Dus dat, toen konden ze niks van me betekenen. En zodoende was ik helemaal, ja, die situatie, niemand kon me helpen, dacht ik. Dus ik helemaal, ja, door loop van tijd, dan word je helemaal, ja, je denkt van wat moet je doen? En de zelfmoordgedachten die kwamen. Van doe maar, maak je leven af, want dit kan niemand je helpen. Maar ja, als je tot God bidt, je loopt, je zegt dingen van God help. Maar je zegt het niet met het bedoel van je weet van echt God gaat helpen. Zodoende kwam ik iemand tegen die me uitnodiging gaf om naar de UKG-kerk te komen. En ik nam, ja, de uitnodiging, dacht van ik ga proberen, ik ga kijken. Want ja, ik ging naar kerken, maar ik wist niet echt van ja, God kan of niet. Zodoende ben ik gekomen naar de kerk. Ik heb ja, de diensten gevolgd. Ik hoorde ja, van mensen geven mijn getuigenis. En ik heb deelgenomen. Ik hoorde de prediking. Toen begin ik mijn deel te doen wat ik hoorde. En toen, ja, na een mate van tijd gingen deuren open. Want ik deed meerdere malen naar de kerk komen en hoorde het woord van God van zo moet je handelen door dat je de depressiviteit en de zelfmoordgedachten achter te laten. Dus zo had ik, ja, het begon eerst van binnen, want ik moest eerst versterkt worden van binnen en dan naar buiten. Want als mijn innerlijk niet goed is, kan ik, ja, de dingen die buiten gebeuren, kan ik niet, had ik geen kracht voor. Dus zo had ik gaan strijden voor mijn innerlijk, dat ik echt versterkt kan worden van binnen. Dat alles wat ik van buiten wou, dat ik het kon krijgen. En dat heb ik gedaan. En daarna de dingen van buiten heb ik gedaan. De zelfmoordgedachten waren weg. Want die kwamen door de situatie wat ik had. Dus toen kwam de zelfmoordgedachten weg, depressiviteit. Ik kon meer goed gaan denken, meer gaan handelen hoe het moest. Mensen zelf ook gaan vergeven, want ja, vergeving komt echt van binnen. Want als je woedend bent, boosheid, die komt echt van binnen. Zodoende had ik dat gelaten. Ben ik echt gaan strijden voor mijn verblijf met samen met mijn dochter. Meerdere malen bidden en ja, vasten. Zo kwam ik echt van een geloof van God kan echt. Als het binnenste is versterkt, kan God echt wel helpen. Want ik ging van huis voor, huis naar huis verhuizen, want ik had geen vaste plek. Ben ik daarvoor gaan strijden ook, dat ik een huis kon krijgen. Heb ik mijn huis gekregen. Dus stap voor stap ging ik alles doen. De belangrijkste ging ik eerst doen. Nu ben ik weer gaan strijden voor mijn paspoort. Eerst had ik mijn verblijf, daarna ben ik door gaan strijden voor mijn paspoort. Nu hebben we onze paspoort. Ik heb mijn paspoort gekregen. Ik heb mijn eigen bedrijf. Dus ik wil echt iedereen aanraden die dit getuigenis hoort van God leeft.
1: En ze heeft het heel goed gezegd, God leeft. Alleen natuurlijk, met alle problemen en alle moeilijkheden die ze had, geloofde zij het niet meer. Ze zag het zelf niet meer zitten. Maar nog steeds, God leefde toen en hij leeft nog steeds. Alleen de situatie laat ons soms op zo'n slechte manier voelen, alsof er geen oplossing meer is. Maar de oplossing bestaat. Maar iets dat zij zei en dat ik heel interessant vond, was ik moest mij eerst innerlijk versterken. Ja, want stelt u eens voor, nou, u voedt u in uw binnenste angst en depressie enzovoorts. En in haar geval, zij ontvangt zelf haar documenten. Het is een grote blijdschap, hè? Want eindelijk haar grootste probleem werd dan opgelost. Maar haar binnenste dan is niet gelukkig. Of die vreugde wordt gestolen door vele andere problemen en situaties en depressies, angsten, die worden gebroken. Ik hoop dat u dit begrijpt. Daarom is goed dat u eerst oké bent. Dat u deze vrede hebt, dat deze kracht hebt. En daarvanuit u verder kunt gaan naar alle andere problemen dat u heeft. Zodat u vrij zou worden. Vrij en hersteld zou worden. En daarom aanstaande zondag zeiden we tegen de mensen dat zij een probleem moeten opschrijven. Dat probleem dat onmogelijk is voor hun. Of dat probleem dat zij zien dat zij van alles hebben geprobeerd, maar tot nu toe

of dat u, wanneer u naar huis zou gaan, dan op dat, vooral op dat moment, dat u al kon gaan met de zekerheid van wat God heeft gedaan in uw leven. En zoals mevrouw Nathalie heeft gezegd, God leeft en hij kan. En nu is zij getuigd zij van de totale vrijheid. Voor iemand die niet wilde leven, nu is het iemand heel levendig en blij, gelukkig. En zij werd en zij is gezegend. En dat kan u ook worden. U kunt ook hersteld worden. Maar natuurlijk, die stap is aan u. Aan de Borneostraat nummer 40. Vult u meer informatie hierover? Of u heeft hulp nodig? Dan laat ons weten. U kunt u een bericht sturen naar 0682 906638. Ik herhaal 0682 906638. En wij zullen dan voor u klaarstaan om te kijken wat we voor u kunnen betekenen. Samen met u bidden, u leren. En in de diensten bidden wij voor de mensen. Wij vragen God voor deze kracht, voor deze versterking. En stap voor stap. Het betekent niet dat u komt zondag en maandag is alle problemen opgelost. Was dat maar waar. Was dat maar waar. Helaas werkt dat zo niet. Maar u komt en door het komen wordt u versterkt. En omdat u versterkt wordt, dan gaat u de dingen anders aanpakken. En u zult zien dat daarna het onmogelijke gebeurd is. Goed, wij gaan ons voorbereiden voor het gebed. Heeft u uw glas water? Wij gaan bidden. Er werd ook al gevraagd om voor een persoon te bidden die vandaag geopereerd zal worden, voor een familielid. Wij gaan voor die persoon bidden en ik geloof dat God zal zegenen. Maar laten wij nu met God praten.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

mijn God en mijn Vader. In de naam van de Heer Jezus kom ik samen met deze mensen in uw naam om u te vragen voor uw hulp. Heer, u zegt in uw woord dat als u geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. En Heer, toen u dat zei, meende u dat ook. En wij willen dit geloof hebben, deze zekerheid hebben. Zodat uw geest, uw macht, uw sterke hand zou komen om te ondersteunen. En ieder die aan het luisteren is, in Jezus Christus naam, maak hen vrij. Maak deze persoon vrij. Deze persoon die ligt in het ziekenhuis, die daar thuis is, die gaat door zoveel strijd heen, zoveel moeilijkheden heen. Heer, help hem. Help haar. Deze persoon die is verdrietig. Deze persoon die is soms angstig. Deze persoon, mijn Heer, die soms misschien zelfs zich ongelukkig voelt. Laat me het zo zeggen. De persoon voelt zich ongelukkig en weet niet wat daarmee moet doen. Maar mijn Heer, ik wil u vragen, breng deze rust tot deze persoon. Breng rust. Zegen het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, maar Heer, deze innerlijke rust zal ontvangen. De zekerheid dat u de situatie van wat deze persoon heeft, dat u zou kunnen helpen hiermee. Ondersteunen, vrede brengen, herstelling brengen. Breng dat in Jezus Christus naam. Laat niet toe, mijn Heer, dat het kwaad overhand zal nemen. Laat niet toe dat de problemen mijn Vader overhand zal nemen. Maar maak deze persoon vrij. Jezus, nou, haal weg alle negativiteit. Haal weg alle lasten op de schouders van deze persoon, mijn Heer. En breng deze vrede.

tegen het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, Heere, uw macht zal transformeren. Iets groots doen in het binnenste van deze persoon. In Jezus Christus' naam, zo stellen wij vast. Wees vrij, wees gezegend. Ontvang kracht, Heere, begeleid deze dag alles wat zal gedaan worden, waardoor uw vrede over het leven van deze persoon zal komen. In de naam van de Heer Jezus Christus, mijn vriend en vriendin, daar waar u bent, ontvang Gods macht. Ontvang zijn herstelling in uw binnenste. Waar u ook bent, jullie ligt in het ziekenhuis, daar thuis, u ligt op bed, u heeft ondersteuning nodig, u bent een alleenstaande moeder, alleenstaande vader, u bent een persoon die op zoek is en gelooft in Gods macht, dan hij zet het klaar voor u. Zijn herstelling zet hij klaar voor u, zodat wanneer u zult strijden voor uw leven, dat het compleet zal worden. Begin nu daar waar u bent. In de naam van de Heer Jezus Christus, wees gezegend, wees ondersteund en ontvang zijn vrede over uw binnenste. In Jezus Christus' naam. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink van het water met geloof. Heel goed, mijn vrienden en vriendin, waar u ook bent, de zegen van God, de kracht van God komt ook tot u. En hij wil het onmogelijke in uw leven doen. En daarom nodigen we u uit om deze stap te nemen. Neem deze stap. Blijf niet hangen aan het probleem. Of blijf, ja, maar het probleem is moeilijk. Ja, ik begrijp het, dat het moeilijk is. En daarom heeft God ons ook het geloof gegeven in hem. Niet de religiositeit, nee. Maar het geloof om te strijden. Om zijn macht te zien. En wanneer u zo'n verhaal hoort, dan ziet u dat hij klaar staat om ons te zegenen. Maar hij wil dat wij wel op hem vertrouwen. Daarom nodig ik u uit om aanstaande zondag samen met ons te zijn. De dienst is ongeveer 1:40 van 10 tot ongeveer tussen de 11:30 en 11:45 is het geëindigd. En waar wij bidden voor uw familie, waar we bidden voor uzelf. Wij zoeken deze kracht. Wij geven u Gods woord, zodat u kunt precies weten wat u moet doen. En daarbij de zegen te ontvangen. Maar u schrijft op een papier op wat is het onmogelijke zaak wat u heeft. En breng het aanstaande zondag naar de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. En misschien zegt u, pastoor, maar het is ver. Misschien is het voor u ver of misschien zelfs dichtbij. Maar laat die afstand u niet tegenhouden om Gods macht te kunnen ervaren. En stelt u eens voor, als u zult komen en dat probleem zal opgelost worden vanaf dat moment. U zult de zekerheid hebben van de verandering. Dan is dat niet de moeite waard. Dat en nog veel meer. Hè? Zodat wij misschien zelfs binnenkort uw verhaal hier op Radio Mart zullen horen. Voor meer informatie kunt u ons een bericht sturen naar 0682-906638. Ik herhaal 0682-906638. Het is een WhatsApp-nummer. U kunt gewoon uw bericht sturen naar ons. Of inspreken, dat maakt niet uit. En zodat wij u kunnen helpen daarmee. Stuurt u een bericht info. Als u alleen maar een bericht stuurt info, dan sturen wij u alle informatie van de kerk. En als u natuurlijk met ons wil praten, we zijn ook klaar om u te helpen. Goed, nou, ik wens iedereen een hele gezegende dag. Morgen na het nieuws van 7 uur zullen wij dan nogmaals hier zijn. Hier via Radio Mart, via Caribbean FM Salto op de 107.9 FM. Nou, mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. Ik wens iedereen een hele fijne en gezegende dag. Tot morgen.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Van harte welkom bij De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles, Californië, gelegen aan de andere kant van de aardbol. Ik ben Joan Marcus en ik presenteer u in dit programma mijn kijk en interpretatie op zaken die u misschien anders beziet. En daarmee heb ik dan gelijk samengevat de twee redenen waarom dit programma heet zoals het heet. De andere kant, want het wordt u gebracht vanuit de andere kant van de wereld en het bevat de andere kant van de opinies over een aantal zaken. Vandaag wil ik het met u hebben over de stille vragen. De stille vragen. Een interessant onderwerp, want je kan er zoveel kanten mee opgaan, nietwaar? Wel, we gaan in deze aflevering reflecteren op het leven en de dingen die vaak aan ons voorbij gaan. Dingen waar we soms onverwacht even bij stilstaan. En misschien is vandaag die dag. Vandaag staan we even stil bij enkele van de reflecties die we anders maar laten gaan. En er zal uiteraard wat leuke muziek tussen zitten, waarvan ik hoop dat u zult genieten. En sinds we het zullen hebben over de stille vragen, is hier het geluid van de stilte, The Sound of Silence. Simon & Garfunkel.

The Sound of Silence, een prachtig werkje van Paul Simon en Art Garfunkel. Deze twee heren ontmoetten elkaar op de middelbare school in de jaren 50. En ze begonnen samen te zingen als Tom en Jerry, denk ik. Dat waren hun namen toen. En ze zongen liedjes van de Everly Brothers. Maar initieel hadden ze niet zoveel succes, dus na de schooljaren ging elk hun eigen weg. Op een gegeven moment in 1962 kwamen ze elkaar weer tegen en besloten ze toen weer samen op te treden. In 1963 namen ze hun debuutalbum Wednesday Morning 3 AM op. Maar dat werd ook geen grote hit. Dus vertrok Simon naar Engeland om zich verder toe te leggen op een solo carrière. Nou, 3 jaar later haalde een remix van hun nummer The Sound of Silence, datzelfde liedje wat we net afdraaiden, plotseling de hoogste positie in de Amerikaanse hitlijsten. Dus namen de heren haastig een tweede album op met dit nummer als titelsong. Het nummer was in de hele wereld gelijk erg succesvol en meerdere hits volgden. Doordat hun muziek in 1967 ook werd gebruikt als soundtrack voor de film The Graduate, werd hun naam definitief gevestigd. Ze namen daarna nog 2 albums op. Ze wonnen maar liefst 5 Grammy Awards voor hun albums. Maar ze hadden ook oplopende onderlinge spanningen. En dus ging het duo in 1970 uit elkaar. Hoewel de heren sindsdien verschillende malen samenkwamen weer, kwam het pas tot de serie reunieconcerten in 1981. Maar ook dat liep weer op de klippen vanwege meningsverschillen. In 2003 ontving het duo een Grammy Lifetime Achievement Award. En beide heren zijn nog steeds actief, ook al zijn ze nu natuurlijk stukken ouder. Paul Simon is 3 keer getrouwd geweest, laatstelijk met Eddie Brickell. En hij treedt nog steeds op. En Garfunkel die is 2 keer getrouwd geweest en treedt tegenwoordig op met zijn zoon.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de stille vragen. En ik ga u in 4 etappes tussen de muziekjes door confronteren met reflectieve onderwerpen waar we allemaal best eens een keer bij moeten stilstaan. Het eerste stuk heb ik getiteld Nimmer verstuurde brieven. Nimmer verstuurde brieven. Er is iets wat de meeste mensen met zich meedragen, zonder het ooit hardop te zeggen. Woorden die klaar liggen, maar nooit zijn uitgesproken. Een dankjewel die te laat kwam. Een sorry die te moeilijk was om uit te spreken. Een ik hou van je die vanzelfsprekend leek en daardoor nooit werd gezegd. De Australische verpleegkundige Bronnie Ware werkte jarenlang in de palliatieve zorg. Ze zat aan het bed van stervenden en ze vroeg hen wat ze anders zouden hebben willen doen in hun leven. En wat ze ontdekte was dat de mensen niet vonden dat ze te weinig hadden gewerkt of te weinig hadden bereikt. Wat hen het meeste speet was dat ze hun gevoelens hadden onderdrukt. Vaak om anderen niet voor het hoofd te stoten. En als gevolg daarvan, schreef mevrouw Ware, werden ze nooit helemaal de persoon die ze hadden kunnen zijn. Nou, dat raakt iets dieps. Want wij mensen, die opgroeien in een cultuur waar je respect toont door te zwijgen, waar je je ouders niet tegenspreekt, waar je problemen binnenshuis moet houden, wij kennen dat gevoel maar al te goed. Dingen die je wilde zeggen tegen je moeder, maar niet durfde. Dingen die je wilde zeggen aan je vader, maar op het moment leek het gewoon niet een goed idee. Dingen die je je kinderen had willen vertellen, maar waarvan je hoopte dat ze het vanzelf zouden begrijpen. Jammer genoeg begrijpen ze het niet altijd vanzelf. Dus mijn vraag is, als u vandaag een brief zou schrijven, een brief die u nooit verstuurt, maar die u gewoon voor uzelf schrijft, aan wie zou die brief zijn? En wat zou u zeggen? Wat heeft u al die jaren tegengehouden? Het hoeft geen grote verklaring te zijn. Soms zijn het de eenvoudigste woorden die het zwaarst wegen. Ik was trots op je. Ik had het anders moeten doen. Dank je voor alles. Maar misschien is het dus nog niet te laat om die brief toch te versturen. Denk daar even over na.

Barry, Robin en Morris Gibb. I just gotta get a message to you. Deze heren werden geboren op het eiland Man en emigreerden in 1958 naar Australië. Daar begon hun carrière toen ze in 1966 met hun tweede uitgebrachte single Spicks and Specks van hun gelijknamige album een grote hit scoorden in Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland. In 1967 keerden ze terug naar Engeland, waar ze enthousiast werden onthaald trouwens door Robert Stigwood, bekende naam in de muziekwereld in die dagen. Robert Stigwood was ook de manager van Eric Clapton. De Stigwood werd hun manager en de hits begonnen te rollen. De gebroeders hebben niet alleen voor zichzelf liedjes geschreven trouwens. In 1967 schreven ze op verzoek van hun manager het lied To Love Somebody voor Otis Redding. Later hebben ze zelf het lied ook opgenomen. Hun grootste topper in de vroege jaren was Massachusetts. Maar toen kwamen de interne strubbelingen, zoals je dat altijd hebt in gezelschappen, of het nou familie betreft of niet. En de strubbelingen kwamen niet alleen maar vanwege de roes van hun populariteit, maar ook vanwege onderlinge rivaliteit, voornamelijk tussen Barry en Robin. Robin verliet op een gegeven moment de groep en de Bee Gees waren verleden tijd. Wel, dat was zo tot 1975. Want toen gaven ze dus weer gevolg aan adviezen van hun managers, Robert Stigwood en anderen, om wat meer dansgerichte disco-nummers op te nemen. Het was namelijk de disco-tijd. Nou, toen kwam er dus weer een hele rits hits vrij, met Nights on Broadway als de grote uitschieter. Hun bijdrage aan Saturday Night Fever bezegelde hun gigantische sterrenstatus. En naast krakers als You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Staying Alive en Night Fever schreven ze ook nummers voor andere artiesten, zoals voor Yvonne Elliman, If I Can't Have You, en voor Tavares, More Than a Woman, en voor Frankie Valli, Grease, en voor hun broer Andy Gibb. En toen het discotijdperk voorbij was, legden ze zich nog verder op het schrijven van muziek voor anderen. Ze schreven voor Barbara Streisand, voor Dionne Warwick, voor Diana Ross, voor Kenny Rogers en Dolly Parton. Hoewel het later wat rustiger geworden is om de Bee Gees heen, bleven ze toeren. Maar Morris overleed in 2003 en toen had je alleen Barry en Robin nog. Maar Robin die overleed ook in 2011. En de enige overgebleven Bee Gee nu is Barry Gibb. Dit is de andere kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de stille vragen. Ik heb dit stuk gelabeld wat u uw kleinkinderen wilt meegeven. Er is een onderzoek dat me is bijgebleven. Grootouders fungeren als bewaarders van familiegeschiedenis en culturele tradities. En dat draagt direct bij aan de identiteitsvorming van kinderen. Ze bieden morele begeleiding

fungeren als rolmodellen. En dat brengt de ontwikkeling van een sterk moreel kompas bij kleinkinderen teweeg. Het klinkt wetenschappelijk, ik weet het. Maar wat het eigenlijk zegt is iets wat u al wist. U bent onvervangbaar als u de rol van grootouder vervult. Niet dat u oppas bent. Niet dat u de bankrekening bent voor de uitgaven die komen. Maar als mens. Als mens bent u onvervangbaar. Als levend archief van een wereld die uw kinderen en kleinkinderen nooit zelf hebben meegemaakt. Vooral de kleinkinderen. Vooral de jongeren in de buurt. U heeft dingen gezien, meegemaakt en overleefd die geen enkel boek kan beschrijven. U kent de geur van Paramaribo in de ochtend. Misschien nog. U weet hoe het voelde om voor het eerst in Nederland aan te komen. Misschien nog. U heeft geleerd hoe je overeind blijft als het leven tegenzit. Dat is zeker zo, nietwaar? Maar wat geeft u door? Niet de grote dingen, die komen vanzelf. Maar de kleine dingen. Het recept van uw moeder. Het liedje dat u zong toen u klein was. De uitdrukkingen in het Sranantongo die geen vertaling hebben. De manier waarop uw familie de tafel dekte voor een feestdag. De waarden die u door dik en dun hebben gedragen. Een historicus in Nederland die heeft het zo gezegd. Verhalen die nooit zijn verteld, worden soms pas gedeeld als het bijna te laat is. Hoe pijnlijk die gesprekken tussen kinderen, ouders en grootouders soms ook zijn, toch durven mensen het verleden dan te verwerken en erover te praten. Dus wacht er niet meer mee. Uw kleinkinderen groeien op in een wereld die razendsnel verandert. Ze hebben wortels nodig om niet omver te waaien. En die wortels, die bent u. Dit is Kiyo Sakamoto.

Uwe omwita ruko. We kennen het allemaal gemakshalve als sukiyaki. Een lied van Kiyo Sakamoto. Eigenlijk de enige die we echt kennen. Hoewel hij andere hits gekend heeft in zijn cultuur en in zijn leven. Maar deze man is niet echt oud geworden. Hij werd slechts 43 jaar oud. Hij werd geboren in Kawasaki als jongste in een gezin van 9 kinderen. Zijn roepnaam was Kiyo. En dat is Japans voor 9. Sakamoto begon te zingen op de middelbare school en hij werd al snel populair. In 1958 werd hij zanger van de Japanse popband The Drifters. In 1963 had hij een internationale hit met dit werkje, Ue Omiyutu Aruko. Nou, jammer genoeg kwam 12 augustus 1985 veel te vlug. Dat is namelijk de dag dat Kiyo Sakamoto om het leven kwam in een vliegtuigongeluk, waarbij vlucht 123 van Japan Airlines crashte toen ze de bergkam van de Takamagahara raakte. Voordat het vliegtuig neerstortte, heeft hij nog een afscheidsbriefje kunnen schrijven aan zijn vrouw, met wie hij 2 dochters had, Hanako en Maiko. Sukiyaki bezorgde Sakamoto internationale faam. Het lied heeft in 1963 gestaan in de hitlijsten van zowel Japan als de Verenigde Staten. In Amerika stond Sukiyaki 3 weken lang boven aan de Billboard Hot 100 lijst en was daarmee tevens het eerste en enige volledig Japanstalig liedje dat ooit die notering heeft behaald. Wij gaan terug naar de stille vragen. En dit stuk heb ik getiteld De dingen die u nooit heeft gezegd tegen uw moeder of vader. Ja, er is een moment in het leven van bijna iedereen waarop je je realiseert, ik had meer vragen moeten stellen. Vragen aan je moeder over haar eigen jeugd. Over wat ze droomde voordat jij er was. Over hoe het was voor haar om haar land achter te laten als zij dat ooit gedaan heeft. Of om hier, waar u nu bent, een leven op te bouwen. In de kou en de drukte van Nederland. Of misschien gewoon, als ze in Suriname gebleven is, hoe het was daar. Over wat ze bang voor was. Over wat er blij maakte. Ja, de vragen blijven, ook al zijn die ouders er niet meer. Andersom, u heeft misschien ook dingen die u uw ouders nooit heeft gezegd. Een dankjewel die u altijd voor lief heeft genomen. Een erkenning van wat ze hebben opgeofferd. Of misschien, en dat is moeilijker, een eerlijk gesprek over iets wat u heeft gekwetst, maar waar u nooit woorden voor heeft gevonden. In de Surinaamse cultuur en in veel andere culturen leer je van jongs af aan dat je je ouders respecteert door te gehoorzamen en niet door te praten. Kritiek geven is onbeleefd. Gevoelens tonen is zwak. En dus zwijg je, jaar na jaar, decennium na decennium. Een Belgisch onderzoek stelde vast dat tussen de 7% en 12% van ouders aangeeft vervreemd te zijn van tenminste 1 van hun volwassen kinderen. En dat er een enorm taboe rust op dit onderwerp. Ik vertel het aan niemand, zei je moeder, omdat ik weet wat mensen dan denken. Vervreemding begint zelden met een grote ruzie. Het begint met dingen die niet worden gezegd. Met gesprekken die worden uitgesteld. Met de veronderstelling dat de ander het toch wel begrijpt. U hoeft niet alles te zeggen. Maar misschien is er 1 ding. 1 zin die al te lang wacht. Tegen uw ouders, tegen uw kinderen of tegen uzelf. Wat zou die zin zijn? Stevie Wonder heeft misschien het antwoord.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Cuba zit compleet zonder diesel en stookolie, waardoor een deel van het land nu ook zonder stroom zit. Het land kampt met grote tekorten sinds de VS alle olieleveranties aan Cuba hebben geblokkeerd. Volgens de Cubaanse minister van Energie en Mijnbouw zitten veel wijken in de hoofdstad Havana hierdoor tot 22 uur per etmaal zonder stroom. Het Cubaanse elektriciteitssysteem draait namelijk op ruwe olie, aardgas en duurzame energie. Door de Amerikaanse blokkade is er een tekort aan bijna alles op het eiland. De VN noemt de blokkade van Trump onwettig. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiaanse premier Modi, die Nederland bezoekt, om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. De nu 12-jarige Insia werd in 2016 met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost in opdracht van haar vader. Premier Modi luncht dit weekend met koning Willem-Alexander. Ook hij gaat de zaak bij hem aankaarten. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Ook raakten enkele auto's beschadigd door rondvliegend puin. De provinciale weg N397 is tot nader order dicht om de omgevallen bomen weg te halen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de windhoos. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Het tweemotorvliegtuig was opgestegen vanuit de Bahama's en kwam op 129 kilometer uit de kust neer in zee bij Florida. Wel kon nog een noodsignaal worden uitgezonden. De 11 volwassenen dobberden 5 uur rond op een reddingsvlot. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of je kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is...

Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Hajossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-ide van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten, zij het een Inky Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani-kist, tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die Adjossi van Ulebiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.

0: dat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook eens denkbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inseva, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
3: India, China, Pakistan, want to Afrika kondrelik Nigeria, dengo specialiseerde srefi in na technologie. AI, die dena dewe karden experts, de fenuro kona her grond tapu, e bai oso nga grond, ja in Amstelveen na nga wantu trapresi moro in na kondrelisi. Dat hij ook toe wie kan doen. Go specialiseer je schrijfje in de techniek AI en dan was aan die vrede.
4: Maar zo je ziet dat door het programma die ziet, dat je ziet dat je een deskundige autonomie is, maar nooit van wat bijdraagt.
5: Klopt.
4: Zo je kan informeren. En brada dan als je dat moro bent.
5: Precies, de voetballers de massa op money moest investeren voor het corrupte data dat uno libeng die AI met AI kon corrigeren a data san corrupt san trama pot ineng. Zij de mine bribin deepseek na de sneisi boweng.
4: Pas aan deepseek?
5: Deepseek na een programma like ChatGPT maar voor de sneisi. Okay. En sa de sneisi do, die de sneisi shitaki a informatie en dat na a clue fatorif mangay nono. Die de sneisi shitaki ChatGPT, Copilot,

0: Het is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat is niet zo. Dat is niet zo. De diepziek, de egi, Sani, dat is niet zo. Omdat dat niet zo. Want vertel een verhaal voor deze review. Want de Chinezen kwamen bekijkt uit ChatGPT naar een co-pilot. Dus de mago bouw de egi, Sani. En dat is wat je aan Black Mango.
1: Maar, Ligado, look at so many Black man in America. One can take the mood of Black man there. Dus dan iemand tijd je niet dat die no one komt dat een idee lekker deze mensen doen voor vertellen editori no one no de
0: minu maar die antwoord vast aan dat minu maar en sterker nog wat lof de sansei bouw wat lof de technici wat lof de ingenieur naar Black man maar de mij bouwing onder een dak voor traso te sma en sterker nog als sansa de sneezy bouw was stukken goedkoper dan zou de Amerikaan ben bouw dus zou een westerse ben bouw. Maar wat ik aan laatste paragraaf, want dat na een spirituele en culturele reflectie.
1: Ja.
0: De ego om AI. De voorouders voor UNO, ben overleef zonder AI. En de man bouwde kennis naar dit systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap, zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
1: Ja, ja, ja. Ik heb op AI van
0: Nodu. Van Nodu. Ja.
1: Dat die hebben zegt over Ablakaman.
0: Ablakaman.
1: Ik heb op AI Ablakaman. Dat die op AI van Nodu. Dat moet ik je horen zien. Alassani ook toe.
0: Klopt.
1: Alasani change de en vooruitgang die naar voorstander die deze aan dat is. Dus toch hoe op haar is aan ons doen.
0: Klopt.
1: Maar aplo naar Lexa, you even terry, naar Suma naar de Suma.
0: Zij profiteren van.
1: En hij is dat Abra AI, dat ik kan je ook goed op haar spirituele voor u.
0: Klopt.
1: Suma naar de Suma. En doe de Europa toe.
0: Precies.
2: Vooral UNO. Den dongru nanga de moksiwang. Mus leri fu investeer in collectief verband in AI. Un pot moni koma kandra. Sorgu tak den boi nanga de pchin fu nu. Kwaskor go tek leri in a technologie. AI fu sabi so dat de kan verdedig. Mi nanga yu nanga de baka pchin fu nu later te de kon. Agrontapu. Dus unom de inoang slachtofferrol go chibri chepoti minasabi de wet man kon moro unu next AI egi kanse ook tu fugo leri tek sabi ontwikkel yusrefi en de pchinfiu dan ikan go mek proces progressi in na maskape disisan de tidena dei musisamsa in Ukraina. Oekraïne na nga Russia de no biji feti de swaki ma in na swak tof deng den go ontwikkel den tapa gebied fu drones weda de Girosland make eri tide na dei sterker nog de zeer drones bijna di her grond tapu no wa ogri chawan bonji deng precies zo omus boschou AI en a technologie. Zou nog tjesif leraar score of ossie? We gebruiken a techniek, a schrifttechniek voor de wetman. We abren kom ik tot onwegisani. En we gwe moro fara moro ding. Des massa ab money, de goede wang mindri unu, mus leri fu pot money in fonsu, zodat dem tjinfu minang a yu. Eto wan lezi, e go ontwikkel ding, dat per allerhoogste niveau. Dat na boskopu voor Mart. Sa esi sa epsa in a grond tapu. Mart is een status apart. We si sa epsa in grond tapu en we praten aan jou, zodat je kan go praten moro fara aan de trauma. Na zo kort nog.
3: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis

0: inmiddels 11:11 en u luistert nog steeds naar het programma POZ, Peggy op zondag met Rufus en Roy. Roy, zoals gezegd, zit in Mallorca, maar die heeft zijn gedeelte op audio, dus daar gaan we straks naar luisteren. Zoals beloofd is dit het uurtje speciaal voor de moeders en verzorgers, met veel muziek en audio's van moeders die vertellen wat het moederschap voor ze betekent. Ik heb net een hele mooie bos bloemen ontvangen. Vorig jaar ben ik ook verrast geweest, hè, Rufus? Ja. Toen was Daisy in de studio. En het is een bosje van Dionne Remak. En Dionne, nogmaals bedankt. Sosse Lobby, dankjewel. Dankjewel. Goed, Rufus, we gaan...
1: Naar het gedeelte van Roy.
0: Yes. Nee, we gaan gewoon de eerste pakken.
1: Dat is Happy Mother's Day. En volgens mij is dat die van Roy.
0: Nee.
1: Welke dan?
0: Ja, doe maar. Zeker. Ik word oud.
1: Okay. Nee, afleiding.
2: Tekeningen, kleine briefjes met handgeschreven tekst. Ik hou van mama, bevestigen dat ik trots mag zijn als moeder. Makkelijk is het niet altijd om een kind de beste opvoeding te geven, maar dankbaar ben ik elk moment dat ik een mama ben. Ik wens alle moeders, oma's, tantes, moederfiguren en mijn moeder een liefdevolle moederdag toe. Laat je heerlijk verwennen vandaag.
3: Hij zegent je dag aan dag, zodat je in zijn liefde leven mag. Je gebrokenheid mag je hem geven, ook dat is een deel van jouw aardse leven. Met zijn vleugels zal hij je beschermen, hij wil zich over jou ontfermen. Nu mag jij de wereld laten weten, dat God bestaat en geen mens zal dat vergeten. Je bent uniek en waardevol, je bent gezegend, dus hou vol. Jij bent een zegen voor de mensheid, vergeeft daarom ook hun slechtheid. Dank u wel, lieve moeders, heel veel liefs en een hele fijne moederdag. Sosso Lobby, mwah, bossie en brasa, en God bless you all. Fijne moederdag.
4: This one right here, for every mother still here, and the ones watching over us, we love y'all.

0: Moederschap is een avontuur dat niemand kan voorbereiden en waarbij het belangrijk is om te onthouden dat je naast moeder ook nog steeds mens bent. Ik feliciteer elke vrouw met deze speciale dag, zij die gebaard hebben of niet, maar een belangrijke rol vervullen in het opvoeden van kinderen.
1: Vandaag is een bijzondere dag. Ze noemen het Moederdag. Bij deze wil ik alle lieve moeders...
2: Moederdag is zo speciaal voor mij, omdat het een onvoorwaardelijke liefde is. De band tussen moeder en kind dat eigenlijk centraal staat. Een dankbaarheid tonen voor de opvoeding, zorg. En wat altijd ook leuk is, zijn dezelfde gemaakte cadeautjes die je meestal krijgt op Moederdag.
3: U hebt de eer met Lillian. Wat betekent Moederdag voor mij? Een moederhart, een gouden hart. Moederdag betekent voor mij alle liefde die ik mag krijgen, die ik gegeven heb, geniet ik ervan. Ik weet niet wat ik allemaal moet zeggen, maar mensen, de moeders vooral, en de vaders die moeders zijn, die geef ik ook heel veel kracht, liefde, wijsheid, alles van de wereld gun ik jullie. Maar moederdag betekent extra verwennerij. Elke dag is moederdag, maar moederdag 10 mei is extra verwennen voor de moeders en aan de moeders en bij de moeders en in de moeders. Moederdag wil zeggen die lobby, die liefde, die genade, die krachtie. Dit komt van Lillian Deekman.
4: Mama. I don't say it enough, but I'm thankful for you every day.

0: Moederschap is een avontuur dat niemand kan voorbereiden en waarbij het belangrijk is om te onthouden dat je naast moeder ook nog steeds mens bent. Ik feliciteer elke vrouw met deze speciale dag, zij die gebaard hebben of niet, maar een belangrijke rol vervullen in het opvoeden van kinderen.
1: Vandaag is een bijzondere dag. Ze noemen het Moederdag. Bij deze wil ik alle lieve moeders en ook de stoute moeders een bijzondere dag toewensen. Want ook stoute moeders zijn door een moeder uit liefde op de wereld gezet. Ik heb de gelegenheid en kans gehad om een jaar lang voor mijn 95-jarige moeder te gaan zorgen, mantelzorgen. Het was de moeite waard. Dus als moeder iets fout zeg of wat dan ook, accepteer het maar in stilte. Ik wens jullie allemaal een geweldige dag. Geniet ervan op eigen wijze, maar maak gebruik van de dag. Namens de familie Milan Hofman, meer bekend als Carla. Succes allemaal en gaan jullie ervoor.

0: Ik ben Laverna, afkomstig uit Aruba. Moederdag betekent voor mij liefde, waardering en invloed van moeders op de samenleving. Veel moeders zeggen dat het elke dag moederdag is.
1: Gramorgo, gramorgo. Vandaag een speciale moederdanswens namens een moeder voor de moeders. Een hele fijne moederdag. Moeder, alle lobby's, alle brasa's en alle blessings voor alle lieve mama over de hele wereld. Lobby, bossie en brasa's voor alle lieve mama. Soso lobby, liefde, liefde, liefde. Dankjewel, een fijne moederdag allemaal.
2: De mooiste moederdagen heb ik als warm en liefdevol ervaren toen de kinderen op de basisschool zaten en elk jaar met een mooie tekening thuis kwamen. Nu ze volwassen zijn gaan wij een hapje en een drankje doen, maar alleen als dat uitkomt, zo niet komt het een ander keer. Een moederhart geeft altijd liefde. Maureen.

0: Vandaag 10 mei is het moederdag. Ik zelf zit in Mallorca, maar dat mag niet nalaten om toch wat over moederdag te zeggen. Mijn moeder als zodanig vond moederdag eigenlijk niks. Want ze zei dat is een commercieel feest. En dat zal misschien ook wel zo zijn. Maar wat belangrijk is namelijk dat zij en bijna alle moeders die ik ken zeggen dat moederdag is eigenlijk elke dag. Ouders, dus moeders, moeten ontzettend veel doorstaan. Je hebt dan 9 maanden ook zo'n kind in je buik, een kind waar je bevalt. En dan moet maar blijken als al de liefde, alle inspanning, alle pijn en moeite, ook als het kind opgroeit, de moeite waard is. En dat weet je nooit, want zolang je ouder bent of moeder bent, heb je de verantwoordelijkheid en de zorg van die kinderen, ook hoe oud ze worden. Tenminste, je zou zeggen, als ze volwassen zijn, kan je ze als ouder loslaten. Maar mijn ervaring, ook met mijn eigen ouders, was altijd toch wel dat ze heel erg betrokken waren bij ons. En dat ze niet ons voorschreven wat ze moesten doen. Maar als er wat was met mij, mijn broer of mijn zusters, was er toch wel zorg. Ook toen mijn ouders, mijn moeder, kleinkinderen kregen, was er zo sprake van zorg. Dus als moeder heb je je hele leven zorg. En ik moet zeggen, als ik kijk naar de meeste moeders die ik ken, die hebben het fantastisch gedaan. De mensen, wat ik wil zeggen is dit, ze hebben hun best gedaan. En ik weet, het leven is niet zo makkelijk. Maar die moeders hebben soms ook het niet makkelijk. Dan heeft hun man of hun vriend heeft ze wel of niet verlaten. En soms hebben ze wel een goede man. Maar heeft die man weinig inkomen, moeten zij dat ook aanvullen. Dan heb je... Die kinderen willen ook merkkleren. Die kinderen willen naar feesten. Die kinderen willen van alles. Dus voor die moeders die dan alles willen doen voor hun kinderen, ja, dat valt allemaal niet mee. Zeker in deze economische tijden. En toch proberen de moeders elke dag. Ik ken moeders, al hadden ze zelf dan niet te eten, gaven ze dat aan de kinderen. Nou, dus moeder zijn is een heel bijzondere iets. Dus ik wens alle moeders... vandaag, 10 mei 2026, een fijne en goede moederdag toe. En aan alle kinderen wil ik zeggen van, wat je moeder ook heeft gedaan, wat er ook gebeurd is en hoe dan ook, vergeet niet dat zij uiteindelijk de 14, 15 jaar van je leven wel voor je heeft gezorgd en vaak nog heel lang. Dus vergeet niet dat zij er was toen je poepte, toen je huilde, toen je verdrietig was, toen je blij was. Je moeder was er altijd. Beste moeders, dit was Roy Carter voor POZ op zondag 10 mei 2026. Het gaat u goed.
1: Aisha zegt het volgende over Moederdag. Moederdag, dan moet ik ook aan mijn eigen moeder denken. Die zei, Moederdag is iedere dag. En dat ervaar ik nu zelf ook zo. Moederdag is voor mij niet 1 dag per jaar, maar iets wat voortdurend beweegt. Moederdag is elke dag aanwezig zijn, blijven praten, grenzen stellen, zonder meteen te straffen. Dat is geen makkelijke weg, zeker niet met puberende dochters. Moederschap is niet alleen geven, maar ook ontvangen. Die energie en liefde die je terugkrijgt van je dochters, hoe klein of groot, soms ook maakt het wederkerig. Tegelijkertijd vraagt het veel alertheid van je en dat kan best uitputtend zijn. Het is logisch dat het soms voelt als balanceren tussen loslaten en vasthouden. Moederdag is voor mij niet zozeer in het vieren zelf, maar in even bewust stilstaan bij dat proces. Hoe je groeit samen met je dochters, hoe je het telkens opnieuw probeert en hoe die band zich ontwikkelt. Niet perfect, wel echt.

0: charge.
1: Hallo, mijn naam is Letitia van Moederdag. Bij Moederdag denk ik altijd aan mijn moeder die niet meer in het leven is. Ik ben altijd verdrietig op Moederdag. Omdat ik altijd aan haar denk. Ik krijg altijd tranen in mijn ogen. Omdat ik heel veel contact met mijn moeder had. Ik belde haar elke dag. Zodat ik in problemen zat, belde ik mijn moeder op. En dan nam ik het altijd mee wat ze me zei. En dat lukte wel. Maar dat ik nu moeder ben, probeer ik het ook aan mijn kinderen door te geven. Mijn kinderen te leren om op het rechte pad te blijven. En dat vind ik fijn. En mijn kinderen waarderen mij zoals ik hun ook waardeer. Dat is het. Dat vind ik van Moederdag. Meer niet. En heel veel liefde. Oké. Okay.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Israël en Libanon praten vandaag en morgen over een vredesdeal. Zondag eindigt het huidige staakt het vuren. De onderhandelingen lijken gedoemd te mislukken. Hezbollah doet niet mee aan de gesprekken in Washington. Israël en Libanon doen een uiterste poging om het geweld te beëindigen. Toen ruim 2 maanden geleden de oorlog in Iran begon, vuurde Hezbollah ter ondersteuning van Iran raketten op Israël af. Israël sloeg keihard terug.

0: Strafbaar om na het gebruik van ketamine in België achter het stuur te kruipen. Ketamine wordt toegevoegd aan de lijst van verboden middelen in het verkeer. Tot nu toe waren dat alcohol, cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines. Ketamine wordt in België steeds populairder als recreatief roesmiddel. De strafbaarstelling in de Belgische wet is volgens minister van Mobiliteit Krukke een noodzakelijke eerste stap. In Nederland valt ketamine nog onder de geneesmiddelenwet. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster krijgt levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. De rechter vindt dat de moeder van 3 te gevaarlijk is om ooit nog vrij te komen. Nadat ze haar man had vergiftigd met 5 maal de dodelijke dosis fentanyl, schreef ze een kinderboek over rouw. Zonder zijn medeweten had ze op naam van haar man levensverzekeringen afgesloten. Ze hoopte zo dik $4 miljoen op te strijken. Ze werd ook nog schuldig bevonden aan verzekeringsfraude, valsheid in geschriften en een eerdere poging tot moord. Cuba zit compleet zonder diesel en stookolie, waardoor een deel van het land nu ook zonder stroom zit. Het land kampt met grote tekorten sinds de VS alle olieleveranties aan Cuba hebben geblokkeerd. Volgens de Cubaanse minister van Energie en Mijnbouw zitten veel wijken in de hoofdstad Havana hierdoor 22 uur per etmaal zonder stroom. Het Cubaanse elektriciteitssysteem draait op ruwe olie en aardgas. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radionieuws.
1: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl. Tot ziens.

En ik denk dat we dat als leidraad moeten hebben in het leven. Wanneer je praat over iemand, heeft de persoon twee kanten. Iedereen is dual. Mensen hebben goede en

manipuliert hat. Naja, alle mal. Ich will nennen, was halt die Oak. Schon so ein bisschen an die Welt. Man kann alle mal Lüge wieder. Und das macht ihn als Mensch komplett. Und ich denke nicht, dass der Kreatie uns hier naartoe gestuurd heeft, um door en door goed te zijn. We mogen onze ondeugden hebben. En dat zijn allemaal twee kanten van één medaille. Het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dus wanneer wij vandaag een extra aantal zaken zullen aanhalen, dan zullen wij proberen om zo eerlijk mogelijk aan te geven wat wij ervaren hebben. Julien Bos, dames en heren, is een veelzijdig mens. Hij was een vervente sportliefhebber, dat doet de vele mensen niet. Julien Bos heeft in verschillende besturen.

Deze oordopjes laten je precies horen wat mensen over je zeggen in een andere taal, zonder dat ze doorhebben dat jij het begrijpt. Je doet ze in, iemand spreekt een andere taal en jij hoort direct perfect Nederlands in je oor. Geen telefoon voor je gezicht, geen ongemakkelijke stiltes, geen wifi en geen abonnementen. Ze heten Unitalk Buds en ze veranderen gewone

0: En een goede morgen. Wake up and live.
1: Wake up and live,
0: u luistert naar het programma Tijd voor de Waarheid. Mijn naam is Glenn Kortfried. Ik ben uw gastheer tot de klok van 11. U hoort de tonen van niemand anders dan de legendary Bobby Marley op deze ochtend. Op deze regenachtige hemelvaartsdag.
1: Mischief and jealousy. Don't bury your thought. Put your vision to reality, yeah.
0: Put your vision to reality.

wakker en ga leven, jongen. Zet je visie in de realiteit. En dat heeft Saskia Meiland gedaan. Ze heeft haar visie in de realiteit gemaakt. En zit hier in Amsterdam, hier in de centrale stad, de gemeenteraad. En daar is ze bezig met een groot aantal zaken die in het belang moeten staan van de samenleving. En in het bijzonder ook onze mensen. Dat weten we van Saskia. Saskia Meiland, daar praten we zo mee.

0: We gaan haar welkom heten in de uitzending. We zeggen goedemorgen, mevrouw Saskia Fafiu.
1: Goedemorgen, met mij gaat het goed. En dankjewel dat ik vandaag weer hier mag zijn.
0: Nou, ik voel me ook vereerd dat je er bent. Want ik ben natuurlijk, toch redelijk nieuwsgierig. Want namens Bijeen zit Saskia Meiland in de gemeenteraad. Dat was een strijd. Een behoorlijke campagne is er gevoerd. En Saskia, is een vrouw met geloof in eigen kunnen. En ze zegt van Glenn, ik ga die stap maken. En ik ga zorgen dat ik daar terecht kom. En ze heeft haar visie tot een realiteit gemaakt. En nu zit ze daar. Nu bakken politicus, mag ik zeggen. En ik ben benieuwd naar de route waarvoor ze gaat kiezen nadat ze kennis heeft gemaakt. Dus ik begin bij het begin. Saskia, je bent nu politicus. Je was bestuurder van Bijeen. En nu ben je politicus. Je zit in de gemeenteraad. Kan je ons meenemen in jouw proces, het begin? Hoe ben je er naartoe, zeg maar, hoe ben je de route begonnen? Op basis van welke verwachtingen, gedachten en hoe zit je er momenteel in?
1: Nou, laten we vooropstellen dat ik daar zit dankzij de bijna 4000 mensen die op mij gestemd hebben, die mij het vertrouwen in mij hebben en die mij het mandaat gegeven hebben om daar te zitten. Zonder die bijna 4000 stemmen zat ik daar niet. En daar ben ik de mensen echt erkentelijk en dankbaar voor. En het is fijn als mensen vertrouwen in jou stellen. Ik heb natuurlijk mijn kijk op zaken vanuit de Bijeen-ideologie, vanuit de achterban, vanuit de AVRO's en natuurlijk vanuit alle Bijeen-standpunten, het programma-standpunt. Maar deze mensen hebben ervoor gezorgd dat ik daar ben, want wat ik merkte tijdens de campagne is dat mensen weinig geloof hadden, weinig vertrouwen, weinig hoop. We hebben moeten praten als brugman, hebben moeten praten dat mensen toch nog gingen stemmen. Sommige mensen gingen voor het eerst stemmen, anderen gingen na lange tijd stemmen, anderen wilden eigenlijk niet meer gaan stemmen. En toch is men gaan stemmen en dat geeft hoop. En ik ben daar geplaatst voor 4 jaren en dan heb ik zoiets van, ik moet mijn werk doen. Ik ben daar geplaatst met een doel. En dat doel is verwoorden waar de mensen tegenaan lopen. Iedere keer als ik daar zit, herinner ik mezelf van waarom zit je hier? Je zit niet hier voor jezelf. Je zit hier voor de Amsterdammers. Je zit hier voor Bijeen. Je zit hier voor de mensen die op jou gestemd hebben. Je zit hier voor de ideologie. En alles wat ik doe, doe ik vanuit die standpunten. Vanuit die gedachten doe ik dat. En hoe zit ik hierbij? Ik moet zeggen, Awarkofuru. Er is heel veel leesstof. Amsterdam is de hoofdstad van het land. Het is de grootste stad van het land. En in dat kader heeft Amsterdam best wel een grote broek aan te trekken. Ze hebben heel veel te verantwoorden. Ik was gisteren bij een technische sessie over het jaarverslag van Amsterdam. En als je dan ziet hoeveel miljarden er omgaan in deze stad, hoeveel geld er binnenkomt van het Rijk. De grootste bijdrage is van het Rijk, uit het gemeentefonds, maar ook van specifieke uitkeringen. Maar ook natuurlijk de afvalstoffenheffing, de parkeerheffingen. Dus dan krijgen we dan een inkijkje als raadsleden. Dit zijn de inkomsten van de gemeente Amsterdam en dat zijn de uitgaven. En dat wij als raad hebben dan ook een bepaalde invloed van, we willen dat er meer geld daar naartoe gaat. En daarom zitten wij dan ook daar als Bijeen. Om ook onze, we zijn maar met 2 mensen, Tovik en ik, maar er zijn ook andere linkse partijen. Dus wij proberen dan bondjes te sluiten om ook zaken voor ons binnen te krijgen.
0: Oké, het is eigenlijk voor mij ook een interessant om in elk geval te horen, want je geeft nu een kijk.
1: Ja,
0: in kijk hoe dat precies werkt. Want als je denkt van ja, het is een bestuur, de mensen daar in de politiek zijn de mensen die de gemeente Amsterdam moeten gaan besturen. En hoe zit het precies in elkaar? Dan vind ik het interessant om te weten dat jij als gemeenteraadslid, als het gaat om hoeveel geld

0: Kijk, de gemeenteraad mag ook ieder jaar 2 rapporteurs aanwijzen. En die gaan dan samen met de accountant kijken. De accountant, de rekenkamer, gaan ze kijken van... dan kies je een onderwerp uit. En die rapporteurs zijn 2 gemeenteraadsleden. Een nieuwe, een onervaren gemeenteraadslid en een ervaren gemeenteraadslid. Ik heb me opgegeven, want ik heb zoiets van... ik wil wel weten hoe het met de cijfertjes zit. Het heet de Duisenberg-methode, genoemd naar de voormalige directeur van de Nederlandse Bank en ook de Europese Bank, Centrale Bank. En als bijeen, wij hadden 3 onderwerpen, ik heb 3 onderwerpen toe aangegeven. Ik zeg, ik wil weten, antidiscriminatiebeleid. Hoeveel geld gaat er daaraan op? Hoeveel geld wordt er daaraan besteed? Wat zijn de ambities en wat zijn de resultaten? Gendergelijkheid. Hoe zit het met mannen en vrouwen? We zien dat vrouwen nog steeds minder betaald worden. Vrouwen kunnen op een bepaald moment komen ze ook niet hoger op... doordat ze kinderen krijgen en allerlei zaken. Wat doet de gemeente Amsterdam daaraan? En ik had ook nog een derde onderwerp. Ik gaf het gisteren door. Kansengelijkheid en ongelijkheid. Hoeveel geld gaat er daarin om? Wat zijn de ambities? Wat zijn de resultaten? Die andere heer, die ervaren heer, kwam met afvalreiniging. Dus uiteindelijk hebben we een keus gemaakt. We gaan kijken naar afvalreiniging en kansenongelijkheid. En het onderzoeksbureau gaat ons begeleiden, die 2 gemeenteraadsleden. En dan gaan zij voor ons kijken van... dit is hoeveel geld erin omgaat, dit zijn de resultaten. En dan gaan we met aanbevelingen komen van... kijk, er wordt zoveel miljoenen tegen dingen aangegooid. En toch zijn er steeds meer klachten op discriminatiegebied. Ik zie, er wordt heel veel gedaan op het gebied van kansenongelijkheid. Maar ik zie nog steeds dat ik denk van... het zou nog meer kunnen en het zou structureel moeten... Weet je, dus wij hebben hier ideeën over. En daarom iedere keer als er iets wordt aangeboden in die gemeenteraad... dan spring ik in dat gat. Want ik denk van, we zijn een kleine fractie, Tovik en ik. Dus je moet, je bent daar voor 4 jaren. Je moet zoveel mogelijk kennis vergaren. Je moet weten hoe het systeem in elkaar zit. En daarom wil ik ook nog zeggen... want de mensen denken dat Tovik en ik alleen daar zitten. Een partij vormt een fractie. Tovik en ik zijn de raadsleden. Aangezien we maar met z'n 2 zijn, er zijn zoveel onderwerpen, je kan niet overal zijn. Mogen Tovik en ik elk een fractievertegenwoordiger kiezen? Ik heb 2 fractievertegenwoordigers en Tovik heeft 2 gekozen. Tovik heeft Dylan en Teun en ik heb Glenda Vijzelman en Patricia Pinas. Daarnaast mogen we ook fractiemedewerkers in dienst nemen. Die schrijven dan de moties voor onze schriftelijke vragen, de mondelinge vragen, want je kan alles niet doen. Ik werk er ook naast. De meeste raadsleden werken er gewoon naast. Ik sta 3 dagen voor de klas. En woensdag en donderdag ben ik in die gemeenteraad. Maar je moet wel goed beslagen te ijs komen. Bijna alle netitems doen bij die. Daar zit ik stukken te lezen op zondag. Vroeger ging ik gewoon wandelen in de stad. Nu moet je stukken lezen. Dus je moet je goed voorbereiden.
1: Je moet dossierkennis hebben.
0: Precies. Je kan niet bij een vergadering zijn. Dat is mijn actie van Sani. En dan wil je iets zeggen en dan sta je voor paal. Dus je moet goed weten waar het over gaat. Dus daar bestaat de fractie uit. De fractiemedewerkers hebben we nog niet. De communicatiemedewerker ook nog niet. Want de fractiestichting moet nog opgezet worden. En die moeten de mensen in dienst nemen. Maar de fractievertegenwoordigers zijn er al. En dan zal ik ook uitleggen waarom ik gekozen heb voor Glenda en Patricia. Ik vind, te ude wan presi, to te u op wan functie of wan positie, dat om op het doro nang raam gima kandra. Mi bet takasani si, ome mumi takasani. En mi feni, you must put your... mouth where your money is. Teeta kwan sali da im dwentu. We gaan geen dingen zeggen en dat doen we het niet. Nu ben ik gekozen daar met voorkeurstemmen, met de meeste stemmen. Dan moeten we deuren en ramen voor elkaar open doen. Want Saskia gaat niet altijd daar zitten. Te Saskia no demoro, dat trasma moest man doen, aroko ook toe. En des massa elera roko no Glenda na Patricia. Te den dape, dat den oleer trouwa ook toe. En zo wordt het de olievlek. Wanneer we ergens zijn, we zijn vaak met weinig. Ik zie het ook, toen ik studeerde, was ik de enige in de klas in Nijmegen die geschiedenis studeerde. Een heleboel plekken waar je komt bij de enige. Het is fijn als je ook anderen naast je hebt en je doet deuren voor hun open. En dan hoop je dat zij ook weer deuren voor anderen openmaken. Dus dat is mijn keus geweest om die fractievertegenwoordigers te kiezen.
1: Nou, ik moet je zeggen dat ik je hebt me dit verteld... buiten deze uitzending, voor mij een paar maanden geleden. En ik vind het geweldig dat je op die manier laat zien hoe solidariteit onder ons zich zou moeten ontwikkelen. Want ik bedoel, je bent nieuw in de politiek, je bent bezig met een leerrijke route. Want

0: je, als ik zo naar je luistert, volgens mij zijn er dingen die je nog niet wist over de politiek. En dat
1: ik, ben
0: je nu...
1: daar, ik ben daar om te leren. En Glenda en Patricia, we zijn allemaal daar om te leren. Wat we nog niet kunnen, gaan we leren. En zo nemen we elkaar mee. En dat is de bedoeling, we moeten elkaar meenemen. Want Rocco de Fudu, Glenn, oh mijn Rocco de Fudu. Teme wakana strati, alles wat mij kan vertellen over bus die niet meer daar rijdt langs Dappermarkt. Dan rijdt bus daar niet meer. Dan ik heb ook schriftelijke vragen gesteld over dakloze moeders en kinderen die in boksen wonen en kelders hier in Zuidoost. Ik heb ook schriftelijke vragen gesteld over de houding van Nederland tijdens de Verenigde Naties bij de motie dat ze zich onthouden hebben. Terwijl de Amsterdamse burgemeester heeft excuses aangeboden, de koning en de premier. En ook bijvoorbeeld onze jongeren, die vapen zoveel. De tabaksindustrie heeft zogenaamd sigaretten, doen ze niet meer. Maar die vapen, iedereen denkt van vapen is onschuldig. Er zit veel meer nicotine in dan in die sigaret. En onze jongeren raken steeds meer daar verslaafd aan. Dus er komen iedere week komen er mensen die petities komen aanbieden. En dan moeten we ze aanhoren, want het zijn ook onze jongeren. Mm-hmm. Ik geef ook les op een middelbare school. En bij ons mag er geen enkele school mag er gerookt worden. Maar na de pauze gaan ze naar buiten. En dan soms zie je die kinderen na de pauze met heel ander gezicht in de klas komen. Daar heb je bijna, je hebt geen bewijs, maar bijna isabitak den boidis de gofib. Weet je? En het is niet goed voor ze, want hun hersenen zijn nog niet ontwikkeld. Dus dat zeg ik, Rocco de Fudu. We hebben geen tijd om negatief met elkaar bezig te zijn. Of te zeggen, mi was donja, en dan mi wou dwa Rocco. Je kan niets alleen. Mi kondape, na 4000 smabe bebusko stem, mek mi kondape. Ano mi pot mi schrijf dape. Ik ben niet daar voor mezelf. Ik ben daar voor de community, voor de achterban, voor de bijeeners, voor de Amsterdammers. Mm-hmm. En daarom heb ik mensen nodig om het werk samen met me te doen. En dat neem ik aan de Patricia en aan Glenda.
0: Oké. Okay. Als we kijken naar, kijk, we hebben, ik zeg we, want ik ben zelf ook lid van bijeen. Dus we hebben 2 zetels.
1: Ja.
0: Hoe belangrijk zijn die 2 zetels? Wat voor invloed zou je kunnen uitoefenen op het bestuur daar? Hoe wordt er gekeken naar de partij? En zijn mensen geïnteresseerd om ook als bondgenoot van bijeen zich te presenteren aan jullie?
1: Jawel, want kijk, SP bijvoorbeeld heeft maar 1 zetel. Maar die man van SP, hij is de hele dag aan het woord. De hele dag is aan het woord, want hij is ook op een missie. En precies zo zijn wij ook op een missie. We zijn daar maar met 2 zetels. Maar Tovik en ik hebben afgesproken, we komen daar. Hij zei, we komen met vuur en kleur. Want alle pres per mij, ik kom met terry om eens maar dit dappen zagers mij. Met ter vijfies, maar om eens zagers mij. Bij 1 op een blakke vrouw, D66 op een blakke man, pro op toe volgens mij. Bij 5e want 3 volgens mij bij pro. Dus we zijn met 5 op de 45. Ik en van de Surinamers ben ik de enige Surinamer. Die dame van pro is Somali-Surinaams en die 66 is Ghanese-Surinaams, die heer. Maar dan denk ik van in een stad waar we met voorbij bijna 30.000 Surinamers zijn, of meer zelfs, hadden we met 5 Surinamers daar kunnen zijn. Gewoon minimaal. Weet je? We kunnen dit. We got this. Maar op een of andere manier geloven we niet meer dat we dat kunnen. En ik ben daar met Tovik en we laten echt het bijeengeluid horen. En we proberen ook mensen aan onze kant te krijgen. Die rechtse partijen krijg je nooit aan je kant. Maar die linkse partijen, daar hebben we wel een goede band mee. We hebben een goede band met Pro, met SP, met D66. Dus als we ooit een motie gaan indienen, heb je de helft plus 1 nodig. Dus 45 gedeeld door 2, dan heb je dus 23 stemmen nodig. Dus plus 1. En wij zijn met 2, dus we hebben 1, als we ooit een motie gaan indienen, hebben we 21 mensen aan onze kant nodig. Okay. Dus dat betekent, we zijn scherp. En dat heb ik laatst ook gezegd aan Tovik. We mogen scherp zijn, maar we kunnen niet daar zijn, want dit is mij tegen u. Want dit is mij tegen jou. If here de jij rel noemen, dit is mij tegen jou. Dan kan je ook niets gedaan krijgen voor jouw achterban. Dus je moet wel laten weten, dit is ons standpunt. Iedere keer zeggen we gaan zo stemmen. Maar dit is wat wij ervan vinden. Soms stemmen we voor, soms stemmen we tegen. We stemmen altijd links. Maar we geven ook een stemverklaring af. We stemmen op zo'n manier. En want als we ooit een motie gaan indienen, hebben we die 21 andere mensen tegen. Zonder onszelf te verloochenen en zonder voor las usrevi.
0: Ja, ik ben toch benieuwd, want wat zijn de portefeuilles die jij onder je hebt?
1: Ik heb...

0: uit het hoofd. Er zijn 10 portefeuilles, maar het zijn voorlopige portefeuilles. De coalitie is nu nog aan het onderhandelen met elkaar. PRO, dat bestaat uit GroenLinks en Partij van de Arbeid en D66, zijn nog aan het praten met elkaar. Er zijn voor mij stadsgesprekken waren er gisteren in Noord, Zuidoost en in Nieuw-West. En daar gaan ze met de burgers in gesprek. En men hoopt in juli een nieuwe coalitie te hebben. Dus we weten niet als die portefeuilles hetzelfde blijven of als ze anders worden. Er zijn 10 portefeuilles.
1: Maar, even voordat je die portefeuilles opnoemt.
0: Zijn onderwerpen. Ja, zijn onderwerpen. Ja.
1: Oké, ik heb een beller. Die heb ik onder de knop. Ik zeg goedemorgen.
2: Ja, een goedemorgen, heer Glenn.
1: Goedemorgen, Banasi, welkom.
2: En goedemorgen, Saskia.
3: Goedemorgen.
2: Ja, Saskia, ik wil me naar jou toe richten om te vragen. Hoe ver zitten jullie of moet het nog voor de stadsdeel voorzitter? Aangezien Tanja afsluit en er een nieuwe in de plaats moet komen, want de show moet gaan. Dat is één. En twee is namelijk. Is Tovik ook gekozen met voorkeurstemmen? En de laatste is, heel binnenkort hebben jullie een meeting in Oost, daarbij het Centrum voor Zorg en Welzijn, volgens mij, in de Molukkenstraat. Oké, dat waren ze. Ik wens je veel succes en jouw collega's ook.
1: Dankjewel, Banasi, voor jouw vragen. Oké. Saskia, wil je hierop reageren?
0: De eerste vraag was over de functie van Faïsta Miskin. Daar weet ik niets van. De coalitie is nog aan het onderhandelen. Als het coalitieakkoord getekend is, dan worden de wethouders gekozen in de centrale stad. En de coalitie die benoemt. Dus de coalitie benoemt de dagelijks bestuursleden in alle stadsdelen. Dus dat is een coalitiezaak. Wij hebben ons standpunt doorgegeven dat Faïsta Miskin onze kandidaat is. Maar daar gaat de coalitie over. Wij kunnen alleen doorgeven wat wij willen. Dat we haar dus terug willen, hebben we ook gedaan. En, maar zij gaan dus zelf iemand kiezen. En volgens mij, 24 mei organiseert Kenneth in Oost een bijeenkomst. De portefeuilles zijn voorlopige portefeuilles. Tovik heeft algemene zaken, ruimtelijke ordening, mobiliteit, openbare ruimte en water, stadsontwikkeling, woningbouw en volkshuisvesting, het onderwerp leegstand van woningbouw. En dan heb ik woningbouw en volkshuisvesting en ik wil me richten op wooncoöperaties opzetten en 40% sociale huur, 40% middenhuur, 20% vrije sector. Want we zien, dat is ooit afgesproken tussen de gemeente en de ontwikkelaars en de gemeente laat het steeds los. Mm-hmm. Want zogenaamd in hun beleving is middenhuur en vrije sector betaalbaar. Wij weten dat dat niet zo is. Want sociale huur is tot €900. Is al best veel. Dus, en middenhuur is 900 tot 1200 zoveel euro. Dat kunnen wij niet betalen. Amsterdam is al een hele dure stad.
1: Dat is heel veel geld.
0: Dus ik heb woningbouw en volkshuisvesting, wooncoöperaties en die 40-40-20 afspraak. Duurzaamheid en circulaire economie. Onderwijs, zorg en armoedebestrijding. Sociale economische zaken en democratisering. En financiën, kunst en diversiteit. En Tovik wil ook inspreken bij diversiteit, omdat hij wil het ook hebben over moslimhaat. Dus dat zijn de voorlopige portefeuilles. We hopen dat ze zo blijven. Als ze anders worden, dan gaan Tovik en ik ze weer verdelen. En de bedoeling is, dit soort onderwerpen worden 2 weken lang voorbereid in een commissievergadering. Ja. Daar praten de raadsleden, maar niet altijd kunnen de raadsleden er naartoe. Dan stuur je fractievertegenwoordigers. Dus als ik niet kan, dan gaan Patricia en Glenda in mijn plaats. Als Tovik niet kan, dan gaan Dylan en Teun voor hem. In de raadsvergadering mogen alleen de raadsleden praten. En daar gaan we stemmen.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Dus zo gaat het eraan toe. Al dit soort onderwerpen worden voorbereid in de commissievergaderingen. Je hebt in een maand heb je 4 weken. De eerste week heb je altijd de raadsvergadering de eerste week. Dus vorige week hadden we raadsvergadering. De eerste donderdag van de maand hebben we altijd raadsvergadering. De tweede en derde week heb je commissievergadering. Dat je takkie, alles bij alle fractie, alle partijen tak van wij willen dit, wij willen zus. Er zijn onderwerpen. En dan wordt alles daar besproken. En de vierde week gaan we op werk bezoeken. Bij bedrijven, bij stadsdelen. En dan heb je weer de volgende maand, kop je dezelfde cyclus weer. Raadsvergadering. En dan gaat alles wat in de voorafgaande commissievergadering is besproken, daarover gaan we stemmen.
1: Oké, ik vind het interessant wat je daarnet zei over een economie. Omdat ik gisteren geweest ben naar het resultaat, een presentatie van het resultaat van een onderzoek over de positie van zwarte mannen. Mm-hmm. En het onderzoek heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. En een van de dingen die mensen wilden weten in het gesprek daarna is hoe kunnen we werken aan de economische positie van zwarte mannen, omdat er daar grote achterstanden zijn. Dus ik wilde jouw visie daarover horen.
0: Dus hoe kunnen we werken aan de economische positie van zwarte mannen?
1: Van de zwarte mannen. Maar voordat je daarop antwoord geeft, ik heb een beller. Ik zeg goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Glenn. Goedemorgen Saskia.
1: Goedemorgen Carla.
3: Ik luister met open mond. Saskia, ik gun je alles wat je voor ons doet. Wat je voor ons betekent.
1: Je praat zachtjes, Carla. Carla, ik moet zo mijn best doen om je te horen. Takkie, want ja, jou maar met me verstaan.
3: Ik vind het bewonderenswaardig wat Saskia allemaal voor ons doet.
1: Mm-hmm.
3: En wat ik wilde zeggen, het is de eerste keer, misschien zit ik ernaast, dat een politica ons uitgebreid vertelt wat er speelt bij de stopera. En daarvoor zeg ik Bibi Grantangi, je blijft mijn prinses. Nirvana is er niet meer, maar ze zal altijd mijn koningin blijven. Maar je overtreffing, en daar ga ik in stilte in gebed voor je. Want wat je allemaal verricht en doet, en waar ik je af en toe tegenkom, min op voor mijn energie, maar pet je af en succes. Odi, odi aan allebei één gasten die hun kop hebben uitgestoken voor dit resultaat. Om te gaan de grantani. Odi, odi.
1: Odi, odi.
0: Dankjewel, Carla.
1: Nee, maar Carla heeft een punt. Ik moet je eerlijk zeggen, ik volg de politiek heel lang. Maar ik heb niet gezeten in de positie waarin jij nu verkeert. Dus de dingen die jij nu vertelt op de radio over, zeg maar, hoe dingen zich verhouden met elkaar, hoe de fracties zijn verantwoordelijkheid moet nemen, en hoe alles precies in elkaar zit, gaat er voor mij ook een boekje open. Als ik in jouw positie was, zou ik ook gaan leren. Maar volgens mij leer je sneller dan mij.
0: Ja, en wat ik de mensen ook zeg, ik nodig ze altijd uit van mensen, kom kijken naar die vergaderingen. Het is gewoon, je kan het online bekijken als je het slecht ter been bent, of je wil niet uit huis, dan kun je het online bekijken. Het wordt live uitgezonden. Je kunt het ook terugkijken. Je googelt gewoon op, je gaat naar Google, je toets in gemeenteraad van Amsterdam. Daar staat er dan een kalender. En dan kan je precies zien welke dagen er vergaderingen zijn. De raadsvergaderingen en de commissievergaderingen zijn toegankelijk voor een ieder. Dus over de hele wereld kan men online ernaar kijken. Maar je kunt ook daar naartoe komen. Je kunt gewoon daar naartoe komen en op de publieke tribune gaan zitten. De commissievergaderingen zijn altijd beneden. Daarnaast in de Willem Kraanzaal, waar de receptie is. Tekoina Stopra zie de receptionisten zitten. En daarnaast is er een zaal en daar is een commissievergadering. Voorlopig nog niet, maar, want er zijn nog geen echte commissies. Nu doen we alles in de raadzaal, omdat er zijn onderhandelingen van de coalitie. Maar de raadsvergadering is ook openbaar. Je kan gewoon op de publieke tribune gaan zitten. En wat zie ik? Er komen heel veel mensen, hè? Maar onze mensen komen niet. En dat vind ik zo jammer. Want we kunnen heel, ook als je daar zou zitten, toch? Ook al ben je geen raadslid. If you go allemaal dapper, is dat bij mij aan je leren. Je ziet precies wat er met ons geld gebeurt, wat voor beslissingen men neemt. En je kan ook zien hoe die politieke partijen stemmen.
1: Eigenlijk wat jij dus hier te berde brengt, Saskia, is ook besproken gisteren nadat het onderzoek was gepresenteerd aan ons, als het ging om de positie van zwarte mannen. Ja. Eigenlijk wat we hebben gekregen als resultaat is eigenlijk dat we dus eigenlijk niet meedoen. Dus de opmerking die je maakt van je ziet daar geen zwarte mannen,
0: Weinig, toch? Echt weinig.
1: Ja, of je ziet geen zwarte
0: niet.
1: Mensen.
0: Weinig of tot niet.
1: Juist. We doen eigenlijk niet mee. En een van de discussies gisteren was ook als het gaat om onze aanwezigheid hier.

0: in dit land, en met name ook in deze stad, is het te wijten aan het feit dat in het verleden we zijn bevoogd een grote mate van paternalisme. Van ja, de overheid die regelt het wel. Je hoeft je niet druk te maken. Het is net als die moeder die haar kind naar school brengt en die gaat naar een ouderparticipatie. Want die gaat ervan uit van de school die regelt het wel. Is er een manier om, zeg maar, die gemeenschap te organiseren, zodat we ons beter kunnen oriënteren en onze mensen ook kunnen motiveren om echt deel te nemen aan deze maatschappij?
1: Ik blijf het zeggen, mensen misschien voegen van mij, maar ik blijf het zeggen, we moeten overal zijn. Net wat je zegt, als je een kind op school hebt, ga in die oude raad. Wees in ons op noti, tegos don dat bij u oleri. Ik zit voor het eerst in die gemeenteraad, maar de best van gemeenteraad er ook toe. Maar mis donderdag, ik ben iedere woensdag en donderdag ben ik van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags daar. Donderdag hebben we soms tot 10:30 vergadering. Van 9 uur 's morgens tot 10:30 's avonds hebben we vergadering. Ben ik daar. Om 5 uur stopt de vergadering. Dan ga ik naar huis, dan ga ik douchen, ga ik eten. En om 7 uur pak ik weer de metro. Ben ik om 7:30 ben ik weer in de Stopera. Ik heb geluk dat er is een directe lijn van Geen naar Waterlooplein. Dus ik ben zo blij dat er is. Ik zeg, je zit tegen iemand in de hoop de pura metro dat hier. Weet je? Want echt binnen 20 minuten, 1/2 uur ben ik in de Stopera. Die moeder en die vader die kinderen hebben op school, ga in die ouderraad zitten. Die mensen die in een huurflat wonen, ga in die bewonerscommissie participeren. Ik zeg niet dat daarmee al je problemen zijn opgelost, maar je kan ter dingen ter sprake brengen in die ouderraad op school. Je kan zeggen van, maar hoezo zijn er 3 toetsen op een dag? Dat is toch niet goed voor een kind? Of hoezo zijn er zoveel toetsen in een week? Als je het ter sprake bent, geloof me, die directies gaan het aanpassen. Maar als we daar niet zijn en maar schelden in onze woonkamer of op de hoek van de straat. Het is leuk, het is gezellig. Maar Anetja moest je gaan Parijs. En net zo die bewonerscommissie. Word lid van een partij. Ga naar die vergaderingen. Alle principe mi ego mi en leer wat sani. En dat kon mi kon zo. Alle de san mi en leer. Omdat mi en wakago alle depressie. Mi en arki. Die mensen zeggen me. Die zeggen van, oh oké, zo zit dat in elkaar. Oh, hier loopt u tegenaan. Dan ga ik dat vragen. Er moeten ook radiostations zijn, gelukkig zijn die er, waar we zijn. Maar bij de politie moeten we er ook zijn. We moeten, in het onderwijs moeten we er zijn, in de zorg. Alle prespes, maar de umus, de ook. Want we moeten overal voor onze mensen kunnen praten en voor ons kunnen opkomen. En net wat je zegt, we doen niet mee. We zijn zo snel teleurgesteld. Ik zeg, tegenslagen horen bij het leven. Er is toch een liedje, I never promised you a rose garden. Tegenslag naar ik en wakta de tapu. Ze komen vanzelf.
0: Maar,
1: en toch moet je even een dag uitrusten. Soms heb je een week nodig. Soms heb je misschien een paar jaar nodig. Maar dan, je moet krakken, je bakken. Dan gaan we weer verder.
0: Ja. Er was ook een meneer gisteren. Die heeft de leerstoel. Dat is de heer...
1: Gino Jones, ja. Hij heeft de Anton de Kom leerstoel.
0: En hij... Hij heeft ook een bijdrage geleverd, want hij is volgens mij historicus. En in historisch opzicht heeft hij dus gekeken als ons gebrek aan participatie ook te maken heeft met de doorwerking van het verleden, het slavernijverleden en het koloniaal verleden. En ik moet nog even goed... Ga zitten ervoor om zijn bevindingen goed te lezen, om te weten wat hij heeft aan visie over, zeg maar, ons gedrag. En vooral met name als het gaat om onze zwarte mannen. Want ik kan me voorstellen, want gisteren na die formele bijeenkomst, toen was er een Ghanese meneer die... met de academische achtergrond. En die gaf aan op basis van zijn eigen zelfbeeld... hoe hij eigenlijk zich verhoudt tot die maatschappij. Mm-hmm. En die vooroordelen die er zijn over zwarte mannen... die hem ook hebben beïnvloed om niet op een sterke manier... zeg maar soms te kunnen staan in deze maatschappij. Mm-hmm. Dus ik kan me voorstellen als dat geldt voor een... jonge zwarte man met een gedegen opleiding. Er zullen ook onze mensen zijn die misschien op basis van diezelfde zelfbeeld...

0: last hebben om zich te profileren, om daadwerkelijk op te eisen hun positie hier in deze maatschappij.
1: En daar wil ik ook een lans breken, Glenn, van dat we vaker met elkaar bij elkaar moeten komen. Weet je gewoon, ik merk als ik bij met mijn mensen ben en we tak de tori die zien, ik voel me altijd geïnspireerd. Hoe moe ik ook ben, of soms sané dangrai ook toe. Maar we moeten vaker bij elkaar komen om te praten over van waar lopen we tegenaan? Hoe heb jij het opgelost? Want soms denk je dat de oplossing die jij gebruikt, dat dat de oplossing is. Maar tegen dat kan aan meerdere smaren, zie je meerdere perspectieven, meerdere manieren voor tackle van sani. Hoe allemaal abipchin, hoe allemaal bij abipchin sa die puberaal gedrag vertonen, zij doet ogri sani. Tegen dat kan aan traoris, ik denk dat de boy of de dochter voor jou wat ogri. Dan zeg je van nee, die loopt er ook tegenaan. Hoe heb jij het aangepakt? En hetzelfde hier ook van, hoe verhoud je in een maatschappij die niet voor jou gemaakt is? Dus we zijn eigenlijk hier zo, maar het is niet gericht op ons. En toch blijf ik het zeggen, we gaan onze plek moeten opeisen. Maar die andere groepen doen het ook en wij gaan het ook moeten doen. Niet eens alleen voor onszelf, maar voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. En daarvoor moeten we bij elkaar komen. Ja, maar... en je hoeft niet altijd dingen te plannen. Hè? Kijk, zoals jij gezegd die bijeenkomst bent gegaan. Dan, als ik weet dat er een bijeenkomst is, dan stuur ik een deur voor ieder. Niet iedereen kan. Misschien komen er 5 of 10 en die hebben er ook weer wat aan. En dan hoop ik dat zij het ook doorsturen. En na afloop, de informele gedeelte, dan wordt takatori naar makandra. En zo krijg je weer een andere uitnodiging. We moeten bij elkaar komen om elkaar vast te houden, letterlijk en figuurlijk. En om te kijken, hoe moeten we verder gaan?
0: Ja, maar weet je wat het is? Want Carla zei daarnet iets heel interessant. Carla geeft aan, jij zit in die gemeenteraad, jij komt de inzichten en de kennis, je komt ons inzicht geven hoe dingen zich verhouden met elkaar. Als we ons in deze maatschappij willen oriënteren, moeten we inzicht krijgen in hoe dingen werken. Klopt. In deze maatschappij.
1: We moeten niet steeds zelf het wiel uitvinden. En dat gebeurt met heel veel van ons, dat klopt.
0: Juist, en daar hebben we een achterstand. Maar als we ons kunnen oriënteren, dan kunnen we ons ook organiseren, omdat we kennis hebben. En die kennis ontbeert, waardoor we eigenlijk niet in staat zijn om ons te organiseren. Dus ik ben eigenlijk blij met die bijdrage die jij levert. En dat moet ons verder gaan helpen om te kijken van hoe kunnen we ons politiek ook beter organiseren. Maar dat heeft te maken met die oriëntatie. Maar we hebben een beller. Een hele goede morgen. U bent in de uitzending.
2: Goedemorgen Glenn. Goedemorgen Saskia.
0: Goedemorgen Ilse, welkom.
2: Dankjewel Glenn. Mino want ik lang aan mij voor gewoon aan toe Saskia tak niet. Saskia tak eigenlijk een maatschappij die is nu richt op ons op en ableti. Daarom moest Arki, lek wat taki, aan u leer alleen. Natuurlijk, je leert in ieder geval, maar je leert alle dingen, je bent nooit te oud om te leren. Look hoe de medici, bepaalde dressie aan ons om. Bepaalde, dus mijn Marokkaan dame bij de naam Martin Sintje, bij dat kan in toestaan studeren toe. Attack de absoluut, de pijnig de sma, de Arki. Maar ze leren. Ze doen hun oren open en ze nemen dat mee, waardoor andere medicijnen krijgen de Afro-gemeenschap, zwarte mensen, Afrikaan, maakt niet uit, Surinamers. Men ziet van, hé, deze medicijn heb ik gegeven, het heeft een ander effect op die mevrouw. En doordat ze luisteren, geven ze een andere medicijn. Weet je, als je zegt, nee, hier heb ik pijn, dan krijg je meer dit of dat. Men komt je tegemoet door te luisteren. En dus dat om doen naar ons revie, om leren arki naar ons revie, om ons spotten naar ons revie, ook toe in spirituele sani, traras te traras te doen in sani, op alle respect gegeven, tegen om we doen mee en we spotten ermee. Dat moet mij wel geven mee, om arki naar ons revie, ook toe aan sani voor een ouder avond, want er ouder de drape, jij kan er niet zijn, wat voor reden dan ook, want aan alle ouders niet participeren. En als zij participeren, zien dit het ook namens jou. Dus op respect gegeven, om tak ons revie op die maanden. Dat is wat ik wil geven.
0: Grantani. Nee, maar ja. Weet je wat het is?
1: Ja, maar wil ik nog even ingaan op wat je zei. Van ja, ik vind het zo mooi dat je die kennis komt delen. Glenn, Alassanda Fuanteng. Alassanda Fuanteng. Nona Saskia, gemeenteraadslid. En Bakami, wat trast me ook toe. Dus stel je dit dat je hem hoort aan kennis Gius Revi. Want de bedoeling is dat je anderen ook die kennis geeft, dat zij geïnspireerd raken van hé, hey, Saskia, dan ben ik gemeenteraadslid, jongen. Maar denk nu ook dat je ook toe. Maar trollet voor een politieke partij. Maar na capaciteit go ook toe voor kon dat. Dat is de bedoeling dat we met ons velen daar moeten zijn. Dus alles aan de voor een ding. Dus stel je dit dapé. Kijk wat je kan meegeven aan je community, aan je mensen. En het is, ik ben er heilig van overtuigd dat het onze taak is in dit leven om kennis en informatie door te geven. Mm-hmm. Wat heb je eraan om die kennis voor jezelf te houden? Dan ben jij de enige daar in de groep die het weet. Hoezo? Overal waar je gaat, you want to go, take one maar mee. Dat twee mensen weten het, drie mensen, vier mensen. Het is onze taak om kennis en informatie aan elkaar door te geven. Wanneer ik bij Freeman Groen ben, iedere vierde donderdag van de maand, vertel ik ook alles wat we de afgelopen, wat de bijeenfractie de afgelopen maand gedaan heeft. Want het kan niet zo zijn die mensen je daar gezet hebben, dat pas bakka voor jou, dat je komt bakka, stem weer op me hoor. Dat is me ook denk van, huh? Wat ben je dan? Zou je bent doen? Mijn bezap not, zou je bent doen? Je bent daar gezet, niet voor jezelf, maar voor de mensen. Dus doe het werk en koppel terug. Dit is gelukt, dit is niet gelukt. Dit is niet gelukt daarom, maar we gaan dit doen. Terugkoppeling geven. Want kan je fitty dap in de gemeenteraad, je is manus op niks aan je doen en dan denken ze dat je niets doet, terwijl je keihard bezig bent.
0: Weet je wat ik zo mooi vind aan jou, Saskia? Ik bedoel, op een gegeven moment heb ik jou ontmoet en ik weet, je bent leerkracht. En ik had natuurlijk ook, ik was nieuwsgierig. Ik dacht van, maar waarom wil deze vrouw in de politiek? En aan de hand van het gesprek wat we nu hebben, begin ik beter te zien, beter te begrijpen, Sumana Saskia Meiland. En moet ik je aan zijn niet? Miloba Saskia Meiland is Miloing. Echt waar. Ik hou van dat wat je ons meegeeft. Want kijk, dit wat je aan ons vertelt moet ons helpen om ook op die manier naar elkaar te kijken. Ja. Om elkaar te stimuleren.
1: En elkaar
0: om elkaar
1: groeten,
0: verder te
1: om
0: brengen.
1: Om elkaar te groeten, zoals Ilse zegt. Om elkaar de informatie te geven. No fuga fu makandra. Want de uno moest lop makandra.
0: Dus ik, Milo Basan is hier.
1: En dan wil ik hierbij nogmaals, ik zei net ook nog tegen Glenn. Ik zei, Glenn, otte yoko luku mi ina stopra. Otte yoko luka fractiekamer. Ik zei, ja, alles maar moest kon luku to. Ik zei, je komt daar. Als je bij de receptie bent, je belt me. Of je meldt dat je er bent. En dan kom ik je beneden halen. En dit is ook een uitnodiging voor de mensen die allemaal gestemd hebben. Die nieuwsgierig zijn. Die willen weten van, maar wat is mijn erokodape? Hoe ziet het eruit? Mensen, u bent welkom. U stapt uit bij Waterloopplein. U komt in het stadhuis. Die receptionisten zijn daar. Ze zullen me bellen. En dan kom ik u beneden halen. En dan wijs ik u waar we zitten, wat we doen en waar bijeen zit. Want het is mooi om te zien van, we hebben gestemd op die vrouw. Daar is wat ze zit. Oh, hier zit ze iedere week. Dus iedere woensdag en donderdag. Daar doet ze het werk. Want die stopera mensen, stadhuis, is met ons belastinggeld betaald. We werken, het is ons belastinggeld, het is ook van ons. Dus wij mogen allemaal daar ook zijn. Notekje Njawisi, je komt gewoon op een publieke turbine. If you want to doherde, is doherde. Want soms zie ik mensen komen maar een paar uurtjes. Ze komen voor een bepaald onderwerp en dan gaan ze weer weg. Terwijl ik etang, halve dag, hele dag. Mensen, het is voor ons gemaakt. Dus kom gewoon.
0: Zal ik je wat vertellen? Gisteren was dit ook een punt van een van de onderwerpen die we besproken hebben, als het gaat om participatie van zwarte mannen hier in dit land, was de vraag van wat is er met de positie van zwarte mannen en waarom participeren ze niet zoals het hoort. Toen kwam men tot een uitspraak van, men voelt zich geen aandeelhouder hier in dit land. En jij zegt van, je hebt het recht om te komen daar bij die gemeenteraad. Want met onze belastinggeld. Ja. En dit is een geluid wat we moeten doorgeven. Want ik zeg altijd, wij zijn aandeelhouders hier in dit land.
1: Precies.
0: En als je geen aandeel... Ik weet toen ik niet zo lang in Nederland was. En als ik kritiek had soms op de radio. Dan zeiden mensen van, jongen, hoe denk je dit man kon er?
1: Maar je hebt een paspoort ook, toch? Je hebt een Nederlanderschap ook.
0: Maar als je
1: woont toch ook op een stukje grond van Nederland?
0: Juist. Dus zolang je met het idee rondloopt, dat idee in wat trust mag konden, hoe ga je aandeelhouder worden?
1: En hoe, ik zeg het al, die samenleving is niet ingericht op ons. Logisch, want fossies zo weet is maar bij de jaso en een paar van ons waren er. Uiteindelijk is aan controle multiculturele samenleving. Van je kan met dat samenleving in recht in tapio. Dat betekent ik doe mee. Want alleen wanneer je overal bent kan je zeggen van nou ik hoor u dat zeggen. Maar heeft u ook hier naar gekeken? Naar dit perspectief. En daarom moeten we overal zijn. Want amma en luku vanuit wat wit man bril en luku sani. Te juist don dat pel ik blakka vrouw. Dat je kan tak van maar heeft u hier aan gedacht? Aan hoe wij dit ervaren. Of hoe wij dit zien. Of hoe dit gaat werken. Dan zeggen ze, oh. Kijk bijvoorbeeld, ze hebben een vergadering gepland op 1 juli. Een raadsvergadering. Ik heb meteen het woord gevraagd. Ik zeg, mensen. Ik zeg, er is toch een nationale herdenking op 1 juli. Hoezo wordt er een raadsvergadering gepland op die dag? Ja, nee, het is pas 2 juli. Maar misschien beginnen we 1 juli. Ik zeg, maar 1 juli is voor een bepaalde groep een heel belangrijke dag. Dus hoezo, als je excuses aanbiedt, dan hoezo ga je een raadsvergadering houden op die dag? Maar als ik daar niet was, zou niemand dat zeggen, Glenn. Dus daarom moet je overal daar zijn, om het over ook, zodat die samenleving ook ingericht wordt voor jou.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je afwezig bent, if I vind dat als aan de me, bij jou minder de paie daperen, bij jou des mij intimideren, bij jou de kon moro me, no was maar no kon moro want trouwang, want de sap moro you, de doe ik de sap moro you. Daarin zijn ze heel goed. Want ik weet ook niet zoveel, maar als ik daar ben, met tek me ai me luku, met tek me yesi me arki. Ik kan de eerste lees niet otak, maar de tweede lees niet. Maar de derde lees me wel otakie. Want anders zou ze misdoen dat. Ja, toch?
0: Ja. Ik vind het zo geweldig. En ik ga de luisteraars beloven... dat we Sasia geregeld in de uitzending zullen vragen. Want ik ben overtuigd... dat als we dit soort gesprekken hebben... dat het kan leiden tot een... grotere vorm van emancipatie hier in dit land voor ons. Dat we meer vrijkomen en ons verder en beter gaan positioneren. Dus,
1: en dit soort zinnen moeten we niet meer herhalen, hè? Want woorden hebben kracht. Hè? Het is niet van ons, het is niet voor ons. Ja, het is misschien niet ingericht voor ons. Maar we zijn zo lang hier, als we Gorokogi Unu nou ook doen.
0: Nee, maar onze voorouders hebben dit land met bloed, zweet en tranen opgebouwd. Ik ben hier omdat mijn voorouders een hoge prijs betaald hebben.
1: En een wit man bekijkt dingen vanuit hen, zijn perspectief. Hij kan ook niet anders. Want dat is waarmee hij is opgevoed. En wij bekijken het van ons perspectief. En dan vinden we elkaar ergens in het midden. Ja. Zo simpel is het. Maar dan moet je wel daar zijn om ze alert te houden.
0: Ja. Saskia, onze tijd zit erop. Yes. Ik vond het weer geweldig om je hier te hebben. Het is een waar genoegen. En omorom me jereju. Omorom me lobaha. Mi loba sozo. Mi lobeng.
1: More ya lobe een.
0: Nee, mi lobe you. Lobe een.
1: Dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Oké, bedankt. Luisteraars, dat was Saskia Meiland. Een verademing. En ik zou zeggen... dat ik smal vind dat ik me verheerlijk hier. Om dat, Robby. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De hartelijke ontmoeting in Peking tussen de Chinese leider Xi Jinping en president Trump heeft niet direct resultaat gehad. Xi sprak tegelijkertijd harde woorden over Taiwan, waar de VS wapens aan leveren. China ziet dat eiland als afvallige provincie. De kwestie Taiwan kan de relatie tussen China en VS in groot gevaar brengen. Xi sprak verder de wens uit dat China en de VS vooral partners moeten zijn. Noodweer heeft in India zeker 90 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen bij een zware onweersbui in de meest dichtbevolkte deelstaat Uttar Pradesh. Zeker 53 mensen zijn gewond. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. In Uttar Pradesh komt rond deze tijd vaak zulk noodweer voor. De minister-president van de Indiase deelstaat heeft opdracht gegeven voor financiële hulp aan de slachtoffers. Israël en Libanon praten vandaag en morgen over een vredesdeal. Zondag eindigt het huidige staakt het vuren. De onderhandelingen lijken gedoemd te mislukken. Hezbollah doet niet mee aan de gesprekken in Washington.

0: Israël en Libanon doen een uiterste poging om het geweld te beëindigen. Toen ruim 2 maanden geleden de oorlog in Iran begon, vuurde Hezbollah ter ondersteuning van Iran raketten op Israël af. Israël sloeg keihard terug. Het wordt strafbaar om na het gebruik van ketamine in België achter het stuur te kruipen. Ketamine wordt toegevoegd aan de lijst van verboden middelen in het verkeer. Tot nu toe waren dat alcohol, cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines. Ketamine wordt in België steeds populairder als recreatief roesmiddel. De strafbaarstelling in de Belgische wet is volgens minister van Mobiliteit Kruke een noodzakelijke eerste stap. In Nederland valt ketamine nog onder de geneesmiddelenwet. Het weer. Van tijd tot tijd buien, soms met hagel en onweer. Bij een matige wind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook zitten bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sint. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten. Zij het een Iggy Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani kist. Tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, catering service van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airport service van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Lubiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Amsterdam.

0: Dat de hele zing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: de legendary Bobby Marley met geweldige woorden. Wij zijn terug, luisteraars, en u hebt kunnen genieten van Bobby Marley. En we hebben het eerste uur een gesprek gehad met Saskia Meiland. Voor de mensen die later hebben ingeschakeld. En Saskia heeft ons inzicht gegeven in dat wat ze doet in de gemeenteraad. En ik heb weer wat erbij geleerd. En Saskia heeft ons ook verteld dat ze als nieuwbakken raadslid in de gemeenteraad ook bezig is met een leerproces. En dat ze ook in elk geval onze mensen op een hele goede manier wil informeren, zodat wij ook verder emanciperen hier in deze samenleving. Dat we vrijkomen en dat we beseffen dat we aandeelhouder zijn in dit land en dat we moeten meedoen om onze positie te verbeteren hier in dit land. Want ik zei bij Takik bijna vorig uur, is de Mikonama onderzoek over de positie van zwarte mannen en de manier waarop men gesproken heeft over dat wat de positie waarin zwarte mannen verkeren, alsof het een verantwoordelijkheid is van externe, de overheid en noem maar op. Maar het wordt tijd dat we ons zelf organiseren en het hef in eigen hand nemen en beseffen dat niemand het voor ons gaat doen. Wij zullen het zelf moeten doen. Onze toekomst ligt in onze eigen handen. We zullen daarin actief moeten zijn als we lotsverbetering willen hebben. Ik heb aan de telefoon mijn brada, en dat is niemand anders dan Ruben Varnoot. Ruben, hoor je mij?
1: Ik hoor je heel goed, Glenn. Ik hoor je heel goed.
0: Mooi. Want ik bel je, Ruben, omdat de afgelopen dagen heb ik mensen horen praten over de omstandigheden in Suriname. En ik weet, als ik het over Suriname heb, jij bent een van de mensen die de vele ontwikkelingen in ons land goed in de gaten houden. En ik zag ook beelden op social media. Mensen geven aan dat op plekken waar er nooit een zeg maar grote wateroverlast was, overstromingen, mensen lagen bijna een meter, of straten lagen bijna een meter onder water, op plekken waar het in Suriname nooit dat geval is geweest. En mensen beginnen zich zorgen te maken dat het wordt sowieso dusdanig erg dat het de leefbaarheid in Suriname enigszins wordt verstoord. En ik hoorde een meneer zeggen dat het volgens mij een ingenieur, als het volgens mij is zijn naam Plever in het nieuws, en die geeft aan dat deze omstandigheden er zijn omdat de politiek in Suriname ervoor kiest om het land Suriname niet te bevrijden van dit wat ons overkomt. Want voor mij is het gewoon een ramp als een stad of een land zo dusdanig onder water loopt dat mensen niet meer normaal kunnen lopen dagenlang. Dan is dat voor mij gewoon een grote ramp. Die uitspraak, Ruben, dat het is de politiek die het probleem niet wil oplossen. En wat is het probleem wat we hebben met water in Suriname?
1: Goedemorgen, luisteraars. Laat me daarmee beginnen, Glenn. Dat ik iedereen eerst groet, natuurlijk. Zo onbeleefd zijn om gelijk maar met alles in het huis in te vallen om het daar uit te leggen. Glenn, zoals je zelf ziet, is het dus een aantal problemen en we gaan het moeten oplossen, omdat er ook andere zaken spelen waar wij als Suriname weinig weet van hebben en ook niet erop letten. Laten we alvast beginnen dat het dus om een extreme regenval gaat, dat kon iedereen zien. Maar dat heeft natuurlijk oorzaken. Je moet gaan denken aan klimaatverandering en wij gaan ook wat daaraan moeten doen. Ja, toch, om ervoor te zorgen dat ook door ons wordt opgevangen, want dat gaat over de hele wereld gebeuren, dat is één. twee is, is dat we dus lukraak bouwen in Suriname. Ja toch? Er wordt overal gebouwd. Daardoor kan het grondwater niet meer weg. In feite wordt het verzameld door alle daken. Verder gepijpt door de, geperst door dunne buizen. Zeg maar dus de rioleringen in. En die raken dan overvol. En als er dan 2-3 dagen regen achter elkaar komt, dan wordt het moeilijk. Zet daarbij dat de onderhoud van de sluizen verschrikkelijk slecht is. Kapot of ze werken niet. Ik heb begrepen van de minister dat 2 van die sluizen bijvoorbeeld een stroomprobleem hadden. Die hadden gewoon geen stroom om zeg maar, dus de automatische werking te treden. En dat allemaal opgelost moest worden. Slecht onderhoud. En dan kreeg je dit als resultaat. Dus we gaan moeten beginnen om in ieder geval wat men noemt het laaghangend fruit aan te pakken. En dat is dingen die we direct kunnen doen. Mensen moeten stoppen om overal dus al die vuil te storten. Zie maar die petflessen die allemaal worden opgeruimd. Ik zie het vaak. Soms worden de plaatsen opgeruimd met petflessen waarbij je dus zakken vol hebt. Mensen moeten netter gaan worden nu, want je redt het niet. Kijk, als het een beetje een bosgaasje is, dan zie je het niet. Maar als je schoonmaakt, dan zie je wat er allemaal onder daarvan, onder, daaronder vandaan komt. En dan schrik je wel, je takas hoe mooi zo jongen, migrado. Maar ja, goed, oké. Okay. Dat soort dingen moeten allemaal ook aangepakt worden. En er moet vooral voorlichting worden gegeven dat men gaat beseffen dat het aan het veranderen is. En dat we het niet gaan redden. Vroeger had je het dus tot je enkel. Het is niet tot je knie en ik denk dat het over een paar jaar tot je deze zal komen. Of tot je middel. En dan is het over en uit. Je moet daar gaan. Bijna iedereen heeft schade. En niemand praat erover in Suriname. Het is gewoon. Morgen is het water weggetrokken. En iedereen gaat weer over tot de orde van de dag. Terwijl er dus enorme schades zijn geleden. Denk aan dat je die dingen niet kan halen. Geen boodschappen kan doen. Noem maar op. Uitvallen van stroom. Ga zomaar door. Auto's die allemaal kapot gaan door het. Door het hoge water. Dus dat moet allemaal ook een keertje aangepakt worden. Maar in Suriname, en dat merk ik heel vaak, schort het enorm aan informatie. En daardoor krijg je dus zeg maar dus allerlei nieuwsites die zeg maar dus dat oppakken. En dat je dus echt waar verschillende nieuwtjes naar binnen krijgt. Dus uiteindelijk zie je het bos niet meer. Door al die mooie bomen die allemaal zeg maar op, die allemaal reizen.
0: Maar even,
1: dat is dan het probleem wat we hebben.
0: Maar dus, even, Ruben,
1: ik heb het verhaal van Clever ook geluisterd, even snel. En het is al jaren bekend. En dat is dus de politiek wat die man bedoelt. Ja? Het is al jaren bekend. En het was ook al voorgesteld door een ingenieur. En hij heeft ook bewezen dat het werkt. Dat het fantastisch werkt. Die man had voorgesteld. Laat me het anders zeggen. Wij dealen met een land dat het beste omgaat met waterproblemen ter wereld. En wij lopen al 100 jaar onder. Dus we hebben het nooit goed geleerd. En hoe doet men het hier in Nederland? Heel makkelijk. Glenn, overal wordt er waar er wordt gebouwd, zie ze gelijk een vijver of een reservoir maken om het water op te vangen. Want dat komt er vlak. Water gaat alleen maar waar het lager is. Dus je zou dat altijd moeten doen. En een ingenieur had voorgesteld dat toen men landde. Je weet toch wat landen is, Glenn? Een veelstort plaats, Bakasjale, ja, Jurgen, noemen we het landen.
0: Mm-hmm.
1: Men had voorgesteld om daar een meer aan te leggen. Ja toch? Om het water van Noord van Paramaribo op te vangen. Vooral, want kijk, Suriname heeft een probleem. We liggen aan

0: voer en men zet het dan in buizen en dan dekt men het ook nog af. Dus het wordt beperkter om water te transporteren. Dus je moet, omdat we dus in een vlak gebied wonen, een relief gaan bouwen dat het water zeg maar, dus ergens naartoe kan gaan. En water gaat altijd waar het lager gaat. En je hebt nog als voorbeeld, als je het aan het graven bent, heb je genoeg zand om andere plaatsen op te hogen. Dus dat zou een oplossing, of dat moet de oplossing worden. Maar ja, de politiek weer, wat denk je dat er is gebeurd met de landen? Ze hebben het toch uitgegeven voor mensen aan het bouwen zijn?
1: Ja, maar...
0: Als je daar gaat en ziet hoe die mensen leven. De mensen zou zeggen in Suriname, als je zo spiegel loopt, het daaraan onder.
1: Oké, okay, Ruben, ik heb even een beller. Ik kijk wie dat is. Ik zeg een hele goede morgen, welkom.
2: Goedemorgen Glenn, goedemorgen Ruben, Marta.
1: Hi Marta, welkom.
0: Goedemorgen.
2: Ik heb gisteren een plaatje gezien op Facebook dat sedert 1924 de Paramaribo flink onder water liep. Dus ik luister zo naar jullie en ik luister naar heel veel andere mensen. Wat is dan het probleem dat het niet opgelost kan worden? En nu wordt het erger, want plekken die nooit onder water liepen, die zitten nu helemaal onder water. Dus, en daar kunnen we, ik hoor mensen steeds de regeringen de schuld geven. Dat kan, maar ook de mensen zijn slordig. Die gooien van alles in de goten. Dus het is een heel groot probleem. Het heeft met discipline te maken. Je zou de bevolking misschien moeten gaan afstraffen op dat ze het milieu niet zo gaan vervuilen. En dat ze ook gaan meehelpen om hun eigen gebied schoon te houden. Waardoor het water zijn weg kan vinden naar de rioleringen.
1: Ja, Ruben.
0: Ja, toch, maar dat is wat ik allemaal zei, Marta, van voorlichting van de overheid. Waardoor we mensen moeten gaan uitleggen dat ze het niet zo langer vol kunnen houden, want het gaat ze duur komen te staan. Ja. Ik weet dat er in der tijd een initiatief was om dus bij alle Chinese winkels, want zij verkopen die petflessen, water te zetten of vuilnistonnetjes, dat men daar weer, zeg maar, dus het afval erin kon doen. Dus al heb je tegen je auto en je rijdt voorbij en je gaat even naar de winkel. En dat zou daar geplaatst kunnen worden. En dan zou er, ik dacht, milieubeheer moesten dat ophalen. Want dat zou een oplossing zijn. Ik weet niet of het nu nog gebeurt. Ik weet het niet. Maar een tijdje hadden heel veel Chinezen, misschien komen het zien, voorin bij de deur, zeg maar, dus zo'n vuilnisstand staan waarin je dus je vuil kwijt kon. Voornamelijk die petflessen. Maar het zou makkelijker zijn als men ook statiegeld, zeg maar, dus zou invoeren. Ik bedoel, je betaalt ervoor en je krijgt het terug wanneer je het terugbrengt. Ja, dat is dan zeker, dus je moet met mogelijkheden komen.
2: En in de woonwijken, dat de mensen geen grote dingen, zoals een wasmachine of een noem maar op, dumpen in die goten ook.
0: Vroeger kan je bellen voor grofvuil. Dat grofvuil wordt opgehaald, sterker nog. Er werd bekendgemaakt dat een bepaalde dag grofvuil zou worden opgehaald. En dan moest je alles zeg maar dus voorin zetten. Ja toch, misschien kunnen mensen zich dat nog herinneren. En dan werd het opgehaald, kapotte fietsen, oude banden. Alles werd zeg maar dus op straat gezet en dan werd het opgehaald. Dat zijn allemaal diensten die volgens mij in Suriname niet meer functioneren. Iedereen kende de Calacas-Koto-periode ook, waarbij we de Sila stadden voor al die dingen. En Mesquite is ook opgeheven, die zijn er ook niet meer. En je ziet het hoeveel keren wij last hebben van muggenplagen en ga zo maar door met dodelijke aflopen. En toch brengt men die diensten niet weer in actie. Maar vroeger waren ze er allemaal. Bedoel ze Calacas-Koto, men kent dat nog toch?
1: Naar BOG toch?
0: Men kwam op erf. Van de BOG, ja, die kwam op ieder erf.
1: Even Ruben, want jij en Marta praten door elkaar. Wat zei je, Marta?
2: Je had vroeger ook iemand toen ik klein was die flessen ophaalde. Batra Yusu of zo noemde je. Dan kreeg je een paar centjes en de flessen werden opgehaald. Misschien moeten ze al dat soort dingen weer invoeren. Maar ik ga verder naar jullie luisteren.
1: Ah, bon. Grand Tanje voor jouw bijdrage, Marta. Even kijken wie ik heb aan de andere kant. Ik zeg goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Meneer Vrij, welkom.
3: Even uit mijn geschiedenis. Toen Engeland

0: name in de hand. Had hij dat een plan gemaakt van de totale watersituatie in Suriname. Toen het overging naar Nederland, heeft Nederland daarmee helemaal niks mee gedaan. Dat is één. En op de tweede plaats, ik denk dat uw collega in Suriname weet dat Japan heel veel miljoenen heeft gegeven om de situatie, de structuur in Suriname, waterstructuur, de hele structuur te bewerkstelligen. Per ammonie dat de sanden door ammonie dat die. Dat wilde ik weten. Groetjes.
1: Abu, dat ben ik maar net vrij. Ruben, een van de dingen die mij is opgevallen op Curaçao, want ik ben vaak op Curaçao, dat me waka soli si bilop gokoiri, me guasansi bar, bakasi drapina, Caracas bay. En vooral de stranden loop ik af. En dan zie ik de manier waarop die straten, dus die wegen, zijn ingericht. En aan de kanten, aan de zijkant, hebben ze van die geulen, hele diepe geulen, die het water moeten terugvoeren naar de zee. En ik denk dat ze dus, als het gaat om de infrastructuur van Curaçao, dat men dus er goed voor heeft gezorgd dat het alleen kon awatra even in passie. Ik heb niet de indruk dat men daarover nadenkt in Suriname, van hoe zorg je ervoor dat het water weer zijn weg terugvindt naar zeg maar de Suriname rivier of waar dan ook. Alsof al die waterwegen die daartoe zouden moeten leiden, zoals die grachten en noem maar op, dat dingen zijn dichtgestort. En dat sommige plekken waar misschien die mensen die uit Nederland kwamen, infrastructurele werk hadden georganiseerd om het water terug te brengen. Dat is aan dat die volgens mij, ze werken niet meer. Moet men niet teruggaan naar het verleden om te kijken hoe dingen waren ingericht?
2: Het verleden zal niet werken, Glenn. Omdat er vroeger, ik kan me herinneren als kleinjongen, dat was bijvoorbeeld de Kerkhofweg toen de tijd, de eerste rijweg, het verf waar ik naartoe ging. Daarna had je dus alleen maar wat wij noemen boerenwees en ga zo maar door. Dus er was genoeg, het water werd opgevangen. Ja, maar nu vangen wij het water op met daken, zetten het in buizen en pompen het door. Dus het water wordt verzameld, ja, en daardoor raakt bijna alles verstopt. Neem nog erbij dat je dus alle troep erbij houdt om het verder verstopt te laten raken, dan krijg je dat natuurlijk. Dus het is een combinatie van factoren. Daarom denk je, het moet een andere aanpak. Er moet ergens, ja, je gaat Curaçao als vergelijking, maar Curaçao heeft dus hoogteverschillen. Dat zijn zo'n beetje rotsen gepompt uit de zee. Die zijn een beetje schuin, die lopen af naar de zee. Maar in Suriname is het vrij vlak. Ja, toch? Heel vlak. Dus je gaat ergens een meer of een grote vijver. In feite moet de overheid mensen verplichten. Ieder project dat je krijgt, moet er een vijver in. En je moet ervoor zorgen dat het altijd dus niet met begroeiing dicht gaat zitten. Dat daar het water opgeslagen zit. Ja. Want het moment dat je het water niet kan opvangen, ja toch, gaat hij door de straten lopen en door alles. Je moet het water ergens naartoe leiden waar je het kan opvangen. Ik kan me herinneren, ik weet niet of je Paramaribo nu kent. Je hebt een paar nieuwe wijken, Green Village. Zegt het je wat? In Paramaribo
1: ja,
2: Noord.
1: Ja, die ken ik.
2: Dat is dan de ingenieur die dat gedaan heeft. En je kan nu gaan, het regent pijpen stelen en Green Village is droog.
1: Ja, Ruben, we hebben weer een beller. We zien iemand die ons ook kan voorzien van inzichten wat er aan de hand is in Suriname. Goedemorgen. Met wie hebben we het genoegen?
3: Hallo.
1: Met wie hebben we het genoegen? Goedemorgen.
3: Met Emo. Ik kan mijn naam niet volledig noemen, want ik zit op het werk en deze dingen moet ik gewoon niet doen.
1: Oké, okay, Emo, weer Arki. Weer Arki,
3: okay, luister, ik denk dat te veel grote gedempt zijn in Suriname. Te veel. Paramaribo. Mensen moeten ze niet openmaken, we moeten een hele nieuwe hoofdstad bouwen. En ik denk over de Brobosjebrug, moeten we een nieuwe hoofdstad bouwen. En deze wordt gewoon oud Paramaribo genoemd en die andere gewoon nieuw Paramaribo. En dan maken ze alles weer opnieuw.
1: Ja, maar u zegt er zijn te veel dingen gedempt.
3: Ja.
1: Oké.
3: Okay. De Gravenstraat bijvoorbeeld, dat eentje, die is helemaal gedempt. En ja. Achter

0: Een paar die staan nog open, maar die zijn dicht. Dus er moet gewoon een nieuwe hoofdstad gebouwd worden.
1: Oké, oké.
0: En die moeten, en de komende daar ergens gebouwd worden.
1: Oké.
0: Okay. En deze blijft bestaan, maar dan wordt het gewoon de Oud-Paramaribo genoemd.
1: Oké. Okay. Grantanje voor dit inzicht. Bedankt en werk prettig, hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Aboem, aboem. Ruben, deze meneer zegt van die heel veel dingen zijn gedempt. Dat is ook wat ik in het verleden had gehoord. Vooral die grachten zijn gedempt. En er moet een nieuwe hoofdstad komen. Wat vind je ervan?
2: Ja, wat ik zeker vergeten ben te zeggen, want dat had ik ook in mijn achterhoofd. Ik kan ze zelf opnoemen. Je hebt dus de Fiottekree. Dat is daar dus tussen de Warikastraat en de Keizerstraat. Heb je hem ook vanaf de stad achter Nieuwmanpark daar. Dat is de Fiottekree. Loopt helemaal door volgens mij naar Quatta daar achterin. Ja, dus de Sophie Redmondstraat. Het heette ook Kanaardang, dat was ook een kanaal. Ja, de Drambrandesgracht. En ja, dus ook nu waar de Willem Campagnestraat is. Dat waren allemaal heel grote, zeg maar, dus grote wat wij noemen in Suriname. Zeg maar, grote kreekjes. En die zijn allemaal gedempt. En neem dan erbij dat je dus wat ik altijd zeg, al die huizen die gebouwd worden en het water in één keer door die smalle buizen nu moeten pompen, dan schrik je ervan. Ik ben vorig jaar nog in Singapore geweest. Nee, vorig jaar. Vorig jaar ben ik dus naar Singapore geweest. En daar zie je, moet je nagaan, Singapore is een van de modernste landen ter wereld. En zelfs daar, voor al die dure huisjes, zijn al die goten gewoon open. Want je moet het water opvangen. In Suriname gooien we alles in buizen en gooien het dicht. En dan wordt het niet onderhouden. Het is ook duur om het te onderhouden. Je hebt een dure auto, je hebt een dure, even kijken, hoe noem je zulke, kolkenzuiger nodig. Om dat soort dingetjes allemaal te onderhouden en schoon te maken. Terwijl als je het openlaat, iedereen ziet wat je erin gooit. Je kan het direct eruit halen. Het water kan direct doorstromen. Het is heel makkelijk. En zelfs in die dure landen houdt men het open. Dus we moeten heel veel wat die man daar echt zegt, we gaan heel veel weer moeten openmaken. En gewoon met nette goten werken. En dan van die de zijkanten metselen. Ik kan me nog herinneren, als kleinjongen werden die goten allemaal met perkoenpalen werd het toen genoemd. Dan zetten men dus van die halve palen, zeg maar, dus langs die goten. En dan met de lat ernaast. En dan zo werd het zo een beetje dus, schoongehouden. Al dat soort dingetjes zijn dus helemaal verdwenen in Suriname. Het werden dus van die, wat wij kokers noemen, die buizen. En daardoor gaat het nog harder, zeg maar, dus verstopt raken. Vooral als wij ook nog heel slordig alles en dan ook alles, zeg maar, dus in onze afvoer gooien. En ervoor zorgen dat die dingetjes verstopt raken. Ja. Dus je ziet zo'n complex aan maatregelen, ja.
1: Okay.
2: Een aantal ook nog die men gaat moeten nemen om dat zaakje goed op te lossen. Maar het allerbelangrijkste is dat je dus die meer ergens gaat maken, ja toch, om het water van Paramaribo op te vangen.
1: Oké, okay.
2: En we gaan het niet meer kunnen verwerken. Dat blijkt nu ook.
1: Oké, okay. Ik heb een beller. U bent in de uitzending, een hele goede morgen.
3: Ja, goeiedag tot Jovini. Odi daar in de studio.
1: Goedemorgen Jovini.
3: Twee regels te zeggen. In Suriname is dat met alles zo. Hè? En dan ga je dat spreekwoord gebruiken. Als de kalf verdronken is, dempt men de put. En dat is met alle facetten zo dat men pas maatregelen gaat treffen als het te laat is. Odi, odi.
1: Oké. Jovini zegt iets. En eigenlijk zegt meneer Plevee precies hetzelfde. Dat eigenlijk, er is geen politieke wil om dit op te lossen.
2: Al die plannen die ik nu, zeg maar, dus opnoem, die bestaan al jaren in Suriname. Hè? Daarom zegt meneer Plevee dat. Iedereen weet dat er bepaalde dingetjes gedaan moeten worden. Maar niemand, en dan ook niemand, onderneemt actie om dat echt goed tot stand te brengen.
1: Maar wat is de reden? Maar even, want ik bedoel, als ik in Suriname kom en en het regent en ik kan bijvoorbeeld, ik kijk naar de Keizerstraat en de Van het Sigastraat, verlengde Keizerstraat. Dat is gewoon een ramp. De Daniel Continostraat, daar in de buurt waar ik ben opgegroeid, het was net een zwembad wanneer het regent. En zo ga je maar door. En het wordt steeds erger. Hoe kan het zo zijn, Ruben, dat het ik word verdrietig als ik kijk naar de overstromingen in Suriname. Ik denk van wat een mooi land. Maar hoe kan je een mooi land hebben die onder water loopt en je hebt geen prioriteit om te zeggen van we gaan alles eraan doen om die situatie in elk geval opgelost zien te krijgen. Hoe kan het zo zijn dat mensen niet beseffen dat dat is volgens mij een van de meest belangrijke dingen die in Suriname moet plaatsvinden? Of zie ik het verkeerd?
2: Nee. Helemaal niet. Maar als je een minister hebt die gewoon kan zeggen van ik ga die mensen straffen dat ze order lopen, want ik ga het niet schoonmaken. Dan moet je beseffen wat de politieke invloed is, wat meneer Prever zeg maar dus benadrukt, wat de politieke invloed is op het benaderen van dit heel groot probleem van Suriname. Want het heeft economisch enorm veel invloed op Suriname. Want het kost gewoon heel veel geld. Iedereen weet dat een ramp altijd miljoenen kost. En in Suriname praat men niet over een ramp. Hè? Je hoort niemand praten over een ramp, terwijl het heel lang onder water zit. En niemand praat over een ramp. Maar het is een ramp. Ja, toch?
1: Ik snap het ook niet.
2: Ik heb nergens gelezen dat iemand praat over een ramp. Je hoort gewoon van, ach, het is onder water. Maar het is een ramp. Maar ja, dat is het moment dat het water dus...
1: Maar heeft men zich daarbij neergelegd? Heeft men zich hierbij neergelegd van, hé, we hebben nou eenmaal dit probleem, ja, en we zijn eraan gewend geraakt, dus het is geen drama meer, het is geen ramp. Ik vind het verschrikkelijk als men op die manier ernaar kijkt, want eerlijk gezegd, Ruben, ik heb geen kennis van klimatologische omstandigheden van het land, maar ik kan me wel voorstellen dat als men begint, straks met op grote schaal oliewinning en een aantal andere activiteiten, dat we nog grotere natuurrampen kunnen verwachten, of heb ik het mis?
2: Dat kan zeker. Alleen heb ik dan de hoop dat we misschien wat meer geld hebben om die zaakjes van tevoren aan te pakken. Dus dat hoop ik dan. Dat hoop ik dan. Want dan ga je genoeg geld kunnen hebben om je problemen aan te pakken. Maar Glenn, wat je daarvoor al zei van dat men het niet erg vindt, is de mentaliteit die wij hebben in Suriname altijd. Je weet, ik zeg altijd, we zoeken altijd iemand die het probleem voor ons moet oplossen. Zelf pakken we het niet aan. We kijken ernaar, klagen steen en been. Maar niemand die het initiatief neemt van ik ga het aanpakken. Want we wachten wie het gaat doen. En dat is nog altijd het probleem in Suriname. Want men kent de problemen in Suriname. Geloof me, ik praat met de instanties die ze kennen het probleem. Maar wie pakt het aan? De laatste paar tientallen jaren waren het altijd money no day. Dat soort verhaaltjes kreeg je. Maar daarvoor had je ook andere redenen waarom men het niet heeft aangepakt. En je kan van tevoren weten, ja, mensen die dit plannen en uitrekenen en berekenen, die weten wat er gaat gebeuren over 10, 15 jaar, wanneer je bepaalde infrastructurele werken doet. Ja, in Nederland leren je hier, je ziet gewoon een hoopje zand liggen. En over 5 jaar, als je komt, zie je daar een weg overheen gaan. Ja, toch? Dus je moet vooruit plannen en het vooruit kunnen zien. En regeren is vooruitzien. Dus niet dat ze het niet weten. Iedereen weet dat we ieder jaar op zijn minst een paar dagen onder water lopen. Ieder jaar. Ja, toch?
1: Ja, maar spijtelijk hoor. Ik ben tegen eerlijk met Lupo de Sani. En vooral dat wat mensen nu aangeven van luister plekken die niet onder water liepen. Die zijn nu gewoon grote overstromingen. Dus als je het mij vraagt, wordt het alleen maar erger. En er is geen enkele verklaring waarom het erger wordt.
2: Er is juist een verklaring. We doen er niks aan. Glenn, ik geef mensen altijd een voorbeeld. Hè? Even los hiervan. Hè? Dat wij in Suriname, ja toch? We produceren bier, parboelbier. En dan komt er een Chinees 20.000 kilometer verder om die parboel die wij produceren gewoon weer aan ons te verkopen. En dan kopen we het ook nog. Dat is Suriname. Dan begrijp je wat ik bedoel.
1: Hey boy. Ik heb een beller. Een hele goede morgen. U bent in de uitzending.
4: Ja, goeiedag dat Jovini nogmaals. Ik weet dat mensen boos gaan worden op me, maar het is wat het is. Ruben Fallon heeft het net nog gezegd. Ze wachten op anderen die het voor ze gaan komen doen. En weet je wie die anderen zijn?

0: Jezus, God, kom, we gaan ons aanbidden. Want dan gaat God en Jezus gaat ons helpen. Hij weet alles, hij kan alles en hij gaat alles voor ons doen. En dat is ons probleem. Jezus gaat het voor ons komen doen en God gaat het voor ons komen doen. En dat is die kracht van ons, die ze van ons weg hebben gehaald, om te rekenen op een of andere kracht of energie die niet eens bestaat. Bestaan, en die gaat het voor ons komen doen. En daar moeten we van af. Odi, odi.
1: Ja, boom, we hebben je gehoord. Sisa, je wil niet zeggen van we moeten nog meer gaan bidden, hè?
2: Ja, maar dat doen we genoeg. Of wij doen het genoeg, daarom krijgen we zoveel regen. Ja, toch we vragen om zegen.
1: Dit is een ernstig probleem. Dit is een ernstig probleem. Maar we hebben een bellen. We zeggen goedemorgen.
3: Goedendag met Talita.
1: Hi Talita.
3: Mooi onderwerp. Niet helemaal mooi, maar toch mooi dat jullie het behandelen. Maar als ik in Suriname ben, zoals ik hier in Nederland ben, of in Venterpolder, in Zuidoost, dan hou ik me bezig met schoon, heel en veilig. Ik heb ze ook een paar keren laten weten van, er zijn putten open. Als het daar onder water komt, dat het hard geregend heeft, dan zie je niet dat er open putten zijn. Ik heb maar continu foto's als ik daar in Suriname ben. Als je water kan, zie je het voorste stuk eigenlijk. Want die ene hebben ze schoongemaakt, nadat, omdat de koning en koningin zouden komen, hebben ze het heel mooi gemaakt. Maar het voorste stukje, als je ziet hoeveel troep daar is, die mensen plassen gewoon erin, ze poepen gewoon erin. Het is, nee, ik maak me meer zorgen ook over die putten en mensen die slecht ter been zijn. Het gaat niet goed. Een heilige weg is niet meer heilige weg als vroeger. Het ziet er ook niet naar uit. Ik maak me zorgen over mensen die slecht ter been zijn. Mensen kunnen die slecht ter been zijn, kunnen daar niet lopen. Ze kunnen niet in de stad lopen. Want het is gewoon niet goed. Dus ik hoop dat wij samen hier in Nederland ook kijken wat we hier aan kunnen doen. Samen staan we sterk.
1: Bedankt Talita voor jouw bijdrage. Mm-hmm. Wat zouden we hier aan kunnen doen, meneer Varnold? Dat is de vraag van...
2: We hebben een basisprobleem, toch? Afgezien van dat we willen dat anderen het voor ons doen. Kunnen lop akondre eglen. We houden niet van Suriname. We zeggen het, maar de daden die spreken totaal tegen. Iedereen zegt van geweldig, Kondre Tego. Maar dat zegt hij dan, maar snap ik naar Sandra Egwe, ja toch? Dus we houden niet van het land. We moeten eerlijk zijn en we moeten die confronterende gesprekken met elkaar houden. Ja toch, want we ontwijken het allemaal. We zeggen het allemaal, maar uno lop a Kondre echt. Kijk, ik ga naar Guyana. Guyana was 10 keer erger dan Suriname. Ja toch? De hun die staan... En de blakke man die vochten daar echt een oorlog uit. Maar if you cost Guyana, Allah to be for you. Samen. Want je komt niet aan Guyana. En dat is het verschil toch? In Suriname. Ja toch? In Guyana, als een buitenlander komt. Niemand weigert in Guyana om die mazzeltaal te spreken. Hij gaat Engels leren. Als er buitenlanders in Suriname komen, we staan te springen om die mannen hun taal te spreken. Ja toch? Ja. Dus we hebben een ander probleem. Ik weet niet hoe ik dat ga oplossen. Ja, als je in Paramaribo nodig gaat praten, bijna alle Surinamers daar Portugees. Ga naar Brazilië. Elke Braziliaan praat Surinaams met je. Sterker nog, iedere bar daar hoor je alleen maar Braziliaans muziek. En wanneer je ze uitlegt, word je uitgescholden.
1: Even, Ruben. Kan niet. Ruben, we hebben een bellen. Een hele goede morgen.
4: Een hele goede morgen, Glennie of van met Tenny.
1: Hi Tenny, goedemorgen, welkom.
4: Hi, bedankt. Odi, lobby brother Ruben, ova.
2: Goedemorgen, Mieter, Vego, goeiedag.
4: Ego. Odi na la see. Ja, wat betreft het troep dat we in Serna, hè? En, Kassano, dit is niet dat we ons kunnen voor af Jezus. En ook dat we naar Jezus met het troep. Het zijn allemaal volwassen mensen. Als je je auto zet, neem een plastic zak mee en zet je troep erin. Kan dat samenwerken? Aan de Jezus dan de garotorie. Want Jezus dan de garotorie doet niks. Het zijn die verwoestenen die troep maken. En het broer zo is het, ik zie. Zij is er een paar sernaam. Alleen heb ik die go-to zijn, Mary. Met een gidesmond, deel van money. Met de

0: Ti sabito si kon dunya, bisit dunya, omel dunya. Meso, subdo fo be yourself. And it be Jesus Christus of be God. Asan na samo werka. Ti sabito, sana lo kis reki, no pot inyo egi saka. Ubigi krimun jari, walo bari de nga wata. Upot desa tap de bari fude sa no kweki mos mo, ano, maskita ang atarot soy.
1: Abu Grantani Grantani
0: next magaring odi odi
1: abu
0: tenade
1: abu de Sisa Hortans een hele goedemorgen met wie hebben we het genoegen
2: met Regine goedemorgen
1: goedemorgen Regine welkom
2: oké ik zit me af te vragen hè. Misschien weet meneer Vano dat is het gebrek aan geld, aan financiële middelen om dit probleem op te lossen. Behalve financiële middelen ook nog kennis, kunde. Is daar een gebrek aan? Dat men niet nog begint met het opruimen en het oplossen van dit probleem?
3: Als ik direct antwoord daarop mag geven, ik vat alles samen in ons mentaliteitsprobleem. We hebben genoeg kennis, we hebben genoeg mensen die goed zijn opgeleid. Vergeet niet dat iedere Surinamer die in Suriname gestudeerd is, boeken vanuit Nederland heeft gehad. En Nederland is het land bij uitstek. Ja, dan hoef je niet specifiek te zeggen dat je dus ingenieur bent of een waterdeskundige of een hoe noem je het in ieder geval, zeg maar. Dus,
2: maar ik zeg noem maar een waterdeskundige.
3: Weg- en waterbouwkundige, dat je dat bent, dat hoeft niet. Maar we hebben genoeg in Suriname, want we konden die plannen zelf maken. Ik blijf zeggen, het is de mentaliteit en het niet aanpakken van het probleem. Oh, wat ik u allemaal zeg, gelooft u mij, die plannen die zijn er, hoor. Men heeft erover gesproken. Men heeft het in kaart gebracht. Men heeft het in beeld gebracht. En toch doet men het niet. Daarom zegt die man continu, het zijn politieke beslissingen in Suriname.
2: Kan ik me voorstellen?
3: Ja?
2: Dan heb ik nog een punt. Die nieuwe projecten die dan gestart zijn. Hè? Nieuw zal ik dan zeggen, ze waren er in de jaren 60 nog niet. Waarom is er daar niet gezorgd voor een goede afwatering? Als ik kijk naar Flora of ik weet niet of er op Rens project ook een goede afwatering is. Waarom is er daar niet voor gezorgd?
3: Nou, Flora Tamega, die hadden dus wel een kanaal daarachter. Dus die hadden wel een redelijk afvoer. Die lopen dus ook niet zo super onder, als je het goed bekijkt. Latour idem dito, ja toch? Ja. Die had ook zeg maar dus een kanaal daarvoor. Dus die planningen die waren er. Hè. Daarom zeg ik, als ik heb net die grote opgenomen voor u, de Fiat te kreeg. Ja, dat is daar dus bij de Keizersstraat. Je hebt dus de Sofie Redmondstraat, dat is ook een kanaal. Had je de Drambrandesgraaf en je had de Willem Campagnestraat. Dus het liep allemaal in feite Oost-West. Ja toch? En nadat men het Noord heeft ontwikkeld, is het ook allemaal met die kanalen ontwikkeld. Dat zie je allemaal. Bij de Rubensstraat, ik dacht bij de Gompelstraat. Je hebt ook nog die grote daar. Die zijn er allemaal. Maar het gaat om de wil van de Surinamer om het project aan te pakken. Omdat Paramaribo enorm qua oppervlakte is toegenomen. Dus er wordt meer water verzameld.
2: Die hadden toch kunnen zien van, hé, we kunnen niet zomaar uitbreiden. We moeten die stroom in de gaten houden dat het water goed weg kan gaan. En daarom vraag ik of er echt genoeg deskundigen zijn. Want dat had toch eigenlijk niet gemoeten.
3: Het is politiek sterker nog. Als je die projecten kijkt zoals de Maiku-project, Ramgulam-project en achter Charlesburg, dan is de grens van de straat en de erf, ja, niet eens een looppad voor voetgangers.
2: Ja.
3: En dat zijn gewoon keiharde dingetjes. Men heeft alle grond verkocht of gebruikt en men heeft niet gedacht aan de secundaire dingen die ook nodig zijn. Ik heb geleerd dat dus als je een straat maakt, ja, vanaf de as van de straat, ik dacht aan beide alweerszijden ongeveer 7 meter breed moet zijn. En dat zie je daarbij projecten als Tamega, Latour, dat zie je nog een heel stukje ernaast. Als je dus vanaf de as van de straat tot de schutting gaat, moet het 7 meter zijn. Maar je plaatsen waar het niet eens zo'n meter is. Want je moest ruimte vrijhouden voor uitbreiding in de toekomst. Dus dan zeg je, die dingen die staan er, maar men heeft zich niet eraan gehouden.
2: Dus ja, toch? Die beter wisten dat je het moest gehouden.
3: Men heeft zich niet gehouden aan die regels. In feite, ga nu in Suriname. Mensen zijn bezig om op straat, overal op straat, bouwt men op dit moment Russenvredestraat daar.

0: Hoek, nou ja, het heet nu Fred Derbystraat en de Eddy Bruma straat op de hoek. Mm-hmm. Je kan niet eens lopen. Er is een casino daar en een bar. Je kan niet lopen. Ga maar naar de Wilhelmina straat. Ga maar naar de Tweede Rijweg. Men gebruikt gewoon het trottoir dat in feite vrijgehouden moet worden. Mm-hmm. Voor eventuele calamiteiten als er zeg maar dingen moeten gebeuren. Het wordt volgebouwd op dit moment.
1: Ja.
0: En ik kan me nog herinneren, op de hoek van de Eerste Rijweg en de Vloeistraat had je een autohandel. Die moest alles afbreken, want ze hadden gewoon alles gewoon geoccupeerd om daar in auto's te zetten. En het ook nog bebouwen, hè.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar Boem, ja. Dankjewel Rogien, voor jouw bijdrage.
1: Ophangen, goed hoor. Ja.
2: Dank je. Kijk, ik had nog een beller. Kijk, als die er nog is. Een hele goede morgen.
3: Nogmaals met meneer Vrij, meneer Glenn.
2: Ja, meneer Vrij.
3: Ik vind, er wordt afgeweken van de situatie. Hè? Ik heb al aangegeven, ik zal toch even wat in het kort door, want ik heb geen tijd meer. Suriname was eerst in 1650 een kolonie van Engeland. Daarna 1667 tot en met 1954 een kolonie van Nederland. Later werd het land net zoveel... Net zoals Nederland, Antillen, een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. En luistert u nou voor dit laatste stukje. De waternood overland Suriname in 2006 was een van de grootste natuurrampen in haar geschiedenis. Een gebied zo groot als Nederland was overstroomd door heftige regens. Tienduizenden mensen waren dakloos. En een groot deel van de oost ging verloren, met name in het oosten van Suriname. Waarom ik dit wil zeggen, gaat u naar Google en lees, dit is het klein stukje wat ik heb gegeven, en lees, dan zal u zien of horen hoe in Suriname en het hoe en waarom. Okay. Dan moet je dat zomaar, alsjeblieft.
2: Bedankt aan je meneer Vrij. En ik neem een laatste beller. U bent de laatste.
4: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, meneer Willy. Welkom.
4: Ja, en wel, ik kom nog niet zo lang terug. Kom ik uit Suriname. En de plaats, laat me het zo beginnen. Suriname, het kustgebied, dat is, ligt vrij laag. En achter, laten we zeggen, achter Paramaribo. Trouwens ook in Paramaribo, maar pak de buitengebieden van Paramaribo. Dat is, het, voor een groot deel is het swampgebied geweest. Waarom is men mee bezig? Dat is eigenlijk al vanaf de jaren 80, 90 zo. Of misschien daarvoor al. Maar laten we praten over 80 jaar, over de jaren 80. Men is al die swampen aan het dichtgooien. Dus het water, het heeft niet zijn natuurlijke beloop meer. Hij kan nergens naartoe. En vandaar dat je ziet, nou, ook niet alleen maar binnen Paramaribo, maar ook buiten Paramaribo, dat alles onder water loopt. En vooral nu met die zware buien.
2: Ja, ja.
4: Men heeft alle swampen dichtgegooid. Ik kan me nog herinneren, als kleine jongen ging ik naar school op Lelydorp. Als je aan het pad van Wanica reed, dan waren voor Lelydorp waren aan de linkerkant en aan de rechterkant waren swampen. Als je nou gaat kijken, dan zie je dat alles daar is dichtgegooid. En daar hebben ze grote winkels gebouwd enzovoort. Dus het water kan nergens naartoe. Hetzelfde heb je ook bijvoorbeeld op Sanderij, Witsanti. Daar ging men vroeger ook zwemmen. Men heeft daar alles ook dichtgegooid. Het water kan ook nergens naartoe. Het gevolg daarvan is, ja, je krijgt die muskietenplaag en noem maar op. Alle gevolgen van dien heeft het. Maar dat is een van de problemen, dat men de swampen, die zorgden voor afvoer van het water, men heeft ze dichtgegooid.
2: Oké.
4: Okay. En dat gaat er steeds mee door.
2: Dank u wel, meneer Willy, voor deze... Voor deze inzichten bedankt, hè. Ruben, we moeten gaan afronden. Eigenlijk als ik naar alles en iedereen luister, kom ik bijna tot de conclusie dat de politiek niet de kennis, de inzicht en de wil heeft om echt dit probleem op te lossen, al jarenlang. Dat is mijn constatering.
0: 100% klein. Men wil het niet aanpakken, want... Ik zei het altijd al, als je gaat bouwen overal in het land, dan ga je het water verzamelen en dan gaat het niet meer op natuurlijke wijze weg. En dan moet jij een natuurlijke manier gaan creëren om het weer op te vangen. Vandaar dat ik zei dat er in het noorden een meer gebouwd moet worden. Ja. Omdat het water richting zee gaat en dat we het daar kunnen opvangen. Ja, je zou het ook in het zuiden kunnen opvangen, maar dan blijft het noorden zeg maar dus onder water.
2: Ja.
0: Snap je dat? Er zijn plannen daarover gemaakt, hoor, tot zover ik het weet. Mm. Volgens mij heb ik laatst nog gezien dat men daar een fantastisch project wilde gaan maken met huizen en dat allemaal. Ik dacht, ja, die mensen moeten maar weten dat ze zeg maar in een oceaan gaan wonen. Dus, maar ja,
2: okay.
0: Dat moeilijk is dat even te maken.
2: Oké, ik wil ook melden, ik heb aanstaande zondag om 2:00 in het programma Kroederie heb ik om 2:00 uitgenodigd. De heer John Brewster van het Diaspora Instituut Nederland, DIN. En we gaan praten over hoe men omgaat met het instituut. En als ik de geluiden goed hoor, dan heb ik het idee, Ruben, dat men geen behoefte heeft om in elk geval, als het gaat om die term diaspora, die wil men volgens mij niet meer bezigen, waardoor dit instituut eigenlijk geen recht van bestaan meer dreigt te hebben. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Men wil dus het woordje diaspora vervangen door Surinamers gewoon in het buitenland, tot zover ik het weet.
2: Oké. Dan gaan we dus kijken naar de definitie van het woord en het belang van mensen die hier wonen. Neemt men de mensen wel serieus? Want dat is natuurlijk een vraag die centraal staat.
0: Men is er nooit serieus genomen. Nee.
2: Dan neem ik dit als... Dan neem ik dat als voorschot op het gesprek van aanstaande zondag in het programma Kroederie. Ruben, mag ik jou hartelijk dankzeggen voor je bijdrage op deze ochtend? Luisteraars, ik groet u ook en ik dank u voor uw bijdrage in dit programma. Wat mij betreft, ik ben er zondag.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK Voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com

0: it's more than jazz.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dag winnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Op 18 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van Amsterdam.

2026 met Kitty Kotti Mimrewaka vanaf het Stadsarchief, Vijzelstraat nummer 32 en Kitty Kotti voorouderherdenking bij de burgemeesterwoning Herengracht 502. Kom bogo bogo, fugrani wi afo, sanya hebi katibo. Atanzo, Orga, Stichting Eer en Herstel en de Grassroots.

0: Yeah, I love you, the spooky one. That was to say, out there, out town. Coming by, you hear me?
1: Yeah, me hear it. Light yeah. And day, the luck.
0: Okay, Grand Tang is coming by and Kruta Fas, alle luisteraars die vandaag weer gekluisterd zijn op deze donderdag. Een gezamenlijke programma van Radio The Voice en Radio Freeman Grong. Vandaag zou hier zitten Boetie en Shirley, maar ze hebben andere verplichtingen. En hebben dus Kwamimba en ik besloten dan om een gezamenlijke uitzending te gaan maken voor Radio Freeman Grong en Radio The Voice. Gaandeweg vanmorgen dacht ik misschien zou het handig zijn om in de toekomst, dat weten we natuurlijk niet, om in de toekomst toch een fusie aan te gaan tussen Radio The Voice en Radio Freeman Grong en dan verder over een paar jaren door te gaan onder de naam Radio Free Voice. Maar goed, dat is allemaal humor, dat is allemaal dromen, maar je weet het maar nooit in de toekomst om gewoon dichter bij elkaar te komen om ja één lichaam van alle zaken te maken. Laten we vast alle collega's danken die vanmorgen voor ons waren. Ik heb ook een beetje geluisterd naar het programma van Joan Marquez. Dat is die mevrouw uit Los Angeles. Heel interessant programma had ze. En ik heb ook zo net ook geluisterd naar het programma van Tijd voor de Waarheid. Van broeder Glenn Gottfried. Samen met zijn sidekick Romeo. Farnold. En ze hadden vanmorgen ook een geweldige gast. Dat was Saskia Meiland. Goed programma. En alleen ik heb een paar dingen gehoord waar ik toch even stil bij wil blijven staan. Maar ja, want inderdaad, Saskia is gemeenteraadslid. En ze had een mooie opmerking gemaakt over de raadsvergadering die gepland was voor 1 juli. En ze merkte meteen op zich, nee, 1 juli, dat is een dag van de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij. Nee, ja, dan kunnen we dat niet doen. En ik voeg er meteen aan toe dat alle nazaten, alle Afro-Caribische nazaten, begin alvast de school, begin alvast je werkgever te vertellen dat 1 juli voor jou een vrije dag is, dat je niet aan het werk gaat komen, dat je niet naar school gaat komen, want 1 juli is voor jou een belangrijke dag, want het is misschien ook handig dat we niet altijd zitten te wachten op wanneer Nederland gaat afkondigen nationale vrije dag op 1 juli om dan vrij te zijn, maar ook om verder in de lijn van Saskia te praten, want Saskia vroeg zich af of stelde vast dat deze maatschappij niet voor ons is gebouwd, zo is ingericht. Zo vertelde ze dat. Maar natuurlijk, de tijden zijn veranderd. Het is niet de maatschappij, de Nederlandse maatschappij, die voor ons ingericht moet zijn. Maar wij als Afro-Caribische Nederlanders, wij moeten onszelf op basis van onze eigen geschiedenis en op basis van onze eigen spiritualiteit en op basis van onze eigen dromen en doelstellingen, wij moeten onszelf inrichten binnen deze maatschappij. En daarom is het niet meer wachten op nationale aankondiging van 1 juli als vrije dag, maar dat wij zelf de zaken gaan regelen, dat wij zelf tegen de Nederlandse regering, zelf tegen onze werkgevers, zelf tegen onze scholen gaan zeggen dat op 1 juli is voor ons een belangrijke dag. Die dag gaan we niet werken, die dag gaan we niet naar school komen, omdat die dag voor ons gaan wij herdenken onze voorouders die daar hebben geleden in de concentratiekampen onder strenge regime van die beulen daar in die werkkampen, wat ze romantisch hebben genoemd, plantages, en wat ze romantisch hebben genoemd, de kolonie, terwijl het gewoon een concentratiekamp was, en wat ze romantisch hebben genoemd, de planters, terwijl het waren gewoon buren, de planters binnen die werkkampen, dat waren onze voorouders. Die andere mensen, die waren gewoon de buren. Dus dat toch gezegd hebbende. Dus lieve luisteraars, lieve Afro-Caribische Nederlanders, lieve Afro-Caribische nazaten, de tijd om te wachten dat Nederland officieel 1 juli gaat afkondigen als nationale feestdag. Dat zou geweldig zijn, maar wij zelf gaan handelen. Wij zelf gaan bepalen. Wij zelf gaan vertellen dat 1 juli voor ons een belangrijke dag is. Dat wij die dag vrij zijn, omdat wij die dag in de nationale, in Oosterpark, bij de nationale herdenking, onze voorouders gaan helpen. De tijd van wachten dat andere zaken voor ons gaan regelen. De tijd om te wachten dat andere mensen gaan bepalen hoe we gaan lopen, links of rechts, of dat we gaan duiken of zwemmen. Nee. Die tijden zijn al lang voorbij. We leven nu in een tijd waar wij zelf het recht en de zelfbeschikkingsrecht in eigen hand nemen, dat gezegd hebbende. Ik groet nogmaals alle lieve luisteraars die gekluisterd zijn vandaag bij Radio Frimangrom, in dit gezamenlijk programma van Radio The Voice en Radio Frimangrom. En ik begin alvast Prada Kwamimba te bedanken dat hij weer bereid was om dit programma te maken. En ik begin hem ook alvast een hele goede uitzending verder toe te wensen. Alle mensen die ziek zijn, wil ik heel veel beterschap toewensen. Laat me ook een speciale groet vandaag. Wil ik sturen aan zuster Hortens Kreesburg. En ook een speciale groet aan broeder Bakboord daar in Zaandam. We zijn een bigi odi, die de bigi wang voor unu. De mensen die jarig zijn vandaag, allemaal van harte gefeliciteerd. Take your day. Bogo, bogo, blessie en zegigiu. En maak er het beste van, want we weten nooit of we de volgende keer ook in de gelegenheid zijn of we tap van jari. De wansa abi stari naar de ati. De wansa abi stari naar de ati. De wanati we condoleren ze. Het is altijd lastig, maar zoals u weet, de afspraak toen wij door onze scheppers in deze richting op werden gestuurd, toen was de afspraak al gemaakt. Zeggen we sturen je daar naartoe, maar denk erom dat er komt weer een keertje dat je terug zal worden geroepen naar huis. Ondanks dat, Tawan Saritori. En dan we denken ook in termen van wat broeder Anansi altijd zegt. Hou elkaar vast, steun elkaar, want we moeten gewoon verder. En natuurlijk alle overige luisteraars, we groeten je, we wensen je een mooie dag toe. Zij die op vakantie gaan, zij die gaan reizen, zij die in de bejaardenhuizen zitten, zij die in de gevangenis zitten. Jullie allemaal we wensen jullie een mooie dag toe. Een ander ding wat ik toch ook even snel wilde vertellen. Nederland heeft toch toegegeven dat ze de Caribische eilanden niet hadden geraadpleegd bij de VN-revolutie, waar ze toen standpunt hadden genomen toen het ging om het slavernij, de grootste misdaad jegens de menselijkheid. Zoals u weet, ik ben een man, ik let altijd op om terminologie. En het ging niet om de grootste misdaad jegens de menselijkheid, maar het ging over de grootste misdaad jegens de Afrikaanse menselijkheid. Want wanneer je zegt de menselijkheid, dan is het vaag. En vaak, ik betrap vaak de heel veel nazaten die meedoen met deze, met die terminologie van de daders, om gewoon ook mee te papegaaien, om mee te schreeuwen dat slavernij de grootste misdaad was jegens de menselijkheid. Dat is allemaal vaag. Nee, het was de grootste misdaad jegens de Afrikaanse menselijkheid. Want het ging niet om Chinezen, het ging niet om Japanners, het ging niet om Indiërs, het ging om Afrikaanse mensen. En er is ook iets anders, want ik luisterde vandaag ook op het nieuws en daar werd ook gesproken over de slavenhandel. Het is geen slavenhandel, het is Afrikaanse mensenhandel. Want hoezo slavenhandel? God schiep niet de slaaf in Afrika. God schiep de mens in Afrika. Dus het ging niet om slavenhandel. En ik doe echt een beroep op al die napapegaaiers. Zeg stop om deze walgelijke terminologie van die slavendrijver te gebruiken om wanneer je onderling praat, wanneer jullie met ons praten, dat je ook praat over slavenhandel. Eigenlijk wil ik bijna zeggen, jij die dat gebruikt, daar heb ik het over onze eigen broeders en zusters, je moet je gewoon diep schamen om de terminologie van deze daders te gebruiken. Laat me ook niet vergeten om alle donateurs, de mensen die onze donatie hebben gegeven de afgelopen periode, hartelijk dank zeggen. Ja, er zijn mensen die zeggen van, weet je hoeft ons naam niet te noemen en jullie hoeven niet op te rekenen dat we jullie ooit gaan lastigvallen om te komen willen bepalen hoe de uitzending moet, wie mag bellen en wie niet en al dat soort toestanden. Nee. We geven de donatie omdat we vinden dat Radio Fremantle haar best doet om de zaak goed op dreef te houden en natuurlijk om haar luisteraars, de nazaten, de grassroots, op een manier te bedienen waarop de mensen daar vrede mee hebben. En natuurlijk, de radio staat altijd open voor opbouwende kritiek, voor aanmerkingen, op- en aanmerkingen, enzovoorts. Want het heet Radio Fremantle, wat dat betreft, zijn we niet bang voor de vrije geesten en de vrije denkers. We hebben de donateurs, zij die ons ook willen steunen, die kunnen dat doen op NL93ABNA 0563-457-821. Nogmaals, NL93ABNA 0563-457-821. NL93, Notifi463, POVVCB, IT21. Grand Tangi. We hebben vandaag ook een korte quote. En de quote van vandaag luidt als volgt. Eerbied, respect en loyaliteit geef je terug aan wie het geeft. It takes always to tango. One tomorrow. Eerbied, respect en loyaliteit geef je terug aan wie het geeft. It takes always to tango. Ik heb een paar punten waar ik iets wil zeggen. Want vandaag ga ik ook een beetje meer behandelen de Kitty Kotti. Oh ja, in het kader van wat Nederland heeft toegegeven dat ze de Caribische, want die mensen van de Caribische eilanden, die mevrouw die daar in gaat geageerd, dat ze van Ruimel, zoals vroeger geloof ik, zoals premier een tijd van de Nederlandse Antillen, zij had die opmerking gemaakt en Nederland die heeft toch achteraf gezegd,

aan die zaad is in Nederland en in Suriname, onlangs in Paramaribo, op Bronsplein. Dat is mijn geboortegebied, mijn geboorteveld. Hebben deze mensen ook een bijeenkomst georganiseerd. En zij hebben met elkaar afgesproken om de Surinaamse regering, de Surinaamse president, mevrouw Jenny Simons, om haar te ondersteunen, om haar op de hoogte te zetten dat Suriname alert moet zijn. Dat geen enkel beleid over reparation, waar het om Suriname gaat, dat geen enkele van die dingen zonder medeweten van de Surinamers moet geschieden. En dan natuurlijk uiteraard in eerste instantie de nazaten van de mensen, die de Afrikanen die daar tot dwangarbeiders waren gemaakt. En natuurlijk ook de nazaten van wat wij noemen de inheemsen, de mensen die hun land zijn kwijtgeraakt, de mensen die via genocide waren uitgedund en natuurlijk binnen al die andere toestanden, maar dat de president hebben gezegd van weet je, blijf alert, we steunen je daarin. En van deze plek uit kan ik ook vertellen dat de Stichting Eer en Herstel, een van de pioniers van dit dossier, het dossier slavernijverleden Nederland-Suriname, dat wij via onze eigen kanalen, dat wij de presidenten daar ook daarin gaan ondersteunen. En natuurlijk onze vrienden in Suriname van Stichting Frimangrong, die gaan wij natuurlijk ook accepteren om zich aan te sluiten bij deze groep. Want we zijn het gewoon eens met deze ontwikkeling, dat wanneer het om die zaken gaat, dat de Surinaamse regering erop moet letten. Wel willen we tegen de Surinaamse regering ook zeggen dat wanneer je als overheid bemoeit, zorg ervoor dat je de grassroots-organisaties in Paramaribo, de grassroots-organisaties van de inheemse, de grassroots-organisaties van de nazaten van de mensen, de Afrikanen die daar tot dwangarbeiders werden gemaakt, dat je die mensen ook bij betrekt. Dus dat we niet plotseling dat geld gaan gebruiken om de mandieren te gaan renoveren. Niet dat ik tegen de mandier ben, of omdat, je weet je, dat soort zaken, maar dan liever kunnen maken tot een debatcentrum. Debat om verder hierover te maken. Of geld instappen om niks verder te renoveren. Of geld ook gebruikt kan worden voor een officiële slavernijmonument in Paramaribo. En noem maar een Dwaalstraat. Of een hele grote windtempel bouwen. Op Spanhoek voor mijn part. Er is daar een hotel. Dat hotel maken we kapot, weet je, laten we ergens anders gaan, dat we daar een grote windtempel bouwen. Dat zijn allemaal natuurlijke dromen en suggesties. De realiteit is altijd een andere. Verder heb ik ook, ik zag, oh ja, dat wil ik ook zeggen, ik zag gisteren een interview met Rishano Santoki. En ik moet je heel eerlijk zeggen, deze Rishano Santoki, deze jonge man, deze jonge Surinamer, heeft echt heel veel indruk op mij gemaakt. Omdat hij liet me zien dat het een jonge Surinamer is die zonder schroom, zonder beven zijn zegje doet. En indien nodig noemde hij gewoon man, paard, olifant, kaiman, alles door de bank. Hij was ook niet bang om de corrupte rechters of de corrupte mensen bij het Openbaar Ministerie gewoon te bespreken. Hij heeft echt veel indruk op mij gemaakt. Hij gaf mij de indruk dat is een model politieke activist voor de toekomst in Suriname. En als ik in Suriname was en ik zou een politieke partij beginnen, dan zou ik deze Rishano altijd vragen om partijleider van mijn partij te willen worden. Maar dat is wat ik vind. Ik ga daarover niet in discussie met andere mensen. Respect voor wat jij vindt,
respect what you

jij over het denkt. En dat is wat ik vind. Ik vond hem in dat interview, ik vond hem echt geweldig. Hij heeft heel veel indruk opgemaakt. Dat gezegd hebbende. Ik merk ook op in Nederland dat de tegenstanders van de opvang van asielzoekers, ja, die mensen die worden steeds feller in hun anti-houding. En ik zelf vind dat de regering die op dit moment aan de macht is, ja, die regering die zal echt heel scherp naar deze ontwikkeling moeten kijken. Want voordat je denkt, ja, kan het veel erger gaan worden. Straks krijgen we hier Amerikaanse toestanden, dat als ik toevallig een keertje op Leidseplein ben, ja, dat ik me moet legitimeren of ik geen asielzoeker ben, of dat ik ik moet me identificeren of ik nou van dit land ben of niet van dit land ben. Dus we roepen de regering op om heel scherp naar deze zaak te kijken. En natuurlijk ervoor te zorgen dat als je asielbeleid wil maken, dat je ervoor zorgt dat je de zaken goed regelt in overleg met de buurten. Waar je deze mensen wilt opvangen. En natuurlijk niet alleen in bepaalde buurten, maar vang ze ook op in Laren, vang ze ook op in Driebergen, of vang ze ook op in weet ik veel, Lutjebroek, al die plekken, Hilversum, en zorg ervoor dat je dat altijd doet in overleg met de mensen van de buurt. En een ander ding ook, ja, dat die Nederlandse regering, je moet ook een keertje nou gaan stoppen om je neus in al die landen te stoppen. Om daar die mensen tegen hun eigen regering op te gaan hitsen. En wanneer zaken verkeerd gaan, waar denk je dat ze naartoe gaan? Ze gaan natuurlijk gaan naar het land dat ze heeft opgehitst tegen hun eigen land. Want wij in Nederland, wij hoeven niet te proberen onze, wat wij noemen, onze democratie. Of onze zaken naar die landen over te brengen. Sommige van die landen, die mensen zijn al 1000 jaar leven die mensen zo. Dus dat moeten we ook mee stoppen. En we moeten ook mee stoppen om andere landen te financieren. Om genocide te blijven plegen. En dan weet je met onze hypocriete gezicht. Dat wij niet naar de Songfestival gaan. Want Israël doet mee. Wie denk je dat je nou voor de gek houdt? Je houdt ons niet voor de gek. Je gaat niet naar de Songfestival omdat Israël meedoet. Maar je betaalt Israël om genocide te plegen ergens. Je steunt Israël in de wereld om te doen wat ze wil. Je helpt de wapens te betalen van Israël. Je wil Israël niet. Je wil Netanyahu niet arresteren terwijl hij al door de internationale strafhof is aangemerkt als genocidepleger. En dan kom je mee voor de gek houden in Nederland. Dat je niet mee gaat doen aan de Songfestival. Want Israël doet mee. Wat de hel met jou. Wie denk je nou dat je bent? Wie denk je nou dat jullie voor de gek houden? Dus dat gezegd hebben. Dan. Verder, want ik wilde ook opmerken. Dat de fractie van B1 in de gemeenteraad enkele vragen had gesteld naar aanleiding van moeders die in de Belmer in berghokken moeten slapen omdat ze op een of andere manier beschikken ze niet over de juiste papieren of ze waren niet oorspronkelijk in Amsterdam ingeschreven en Amsterdam zegt we kennen je niet, wie ben je en al dat soort zaken, maar goed. Bij een fractie bij monden van Saskia Meiland heeft vragen hierover gesteld aan het college. En natuurlijk de antwoorden die zijn er nog niet. We zijn natuurlijk benieuwd met welke antwoorden de mensen komen. Ik heb ook gisteren contact gehad met een vertegenwoordiger van de Ghanese autoriteiten en die op dit moment in Nederland is. Dat is een zekere Nana Fofi. En deze Nana Fofi die wilde geïnformeerd worden over wat wij in Nederland noemen de Ketikoti Mimrewaka. Omdat deze in Ghana willen ze ook op 1 juni, vanaf 1 juni aanstaande, willen ze ook ieder jaar daar de Ketikoti Mimrewaka gaan houden. Gaan organiseren. Ze willen dat doen op basis van natuurlijk erkentelijkheid. En ze willen dat ook doen op basis van een soort
ja, hoe moet je dat zeggen, dat ze het gevoel willen geven dat we, ja, dat de motherland verbonden is met ons in de diaspora, wij Afrikanen in de diaspora, en ook een teken van solidariteit. Ik heb die mevrouw geïnformeerd, de bedoeling van de Ketikoti Memrewaka. Ik heb haar ook verteld de geschiedenis van de Ketikoti Memrewaka. Ik heb haar ook verteld dat de Ketikoti Memrewaka dat een zaak is wat opgebouwd is door de grassroots in Amsterdam, in Nederland. Want tegenwoordig in heel Nederland heb je ook de Ketikoti Maand. En ja, wij vonden dat een geweldig ding. Dus, en ik vroeg die mevrouw zelf of ik de eerste Ketikoti Memrewaka in Ghana mocht meedoen. Ja, toen zei ja, ik, zeg maar ja, dat kan niet, want we zijn ook dit jaar weer bezig. Maar ze beloofde mij volgend jaar dat ze zullen alle moeite doen om ervoor te zorgen dat ik een van de pioniers van de Ketikoti Memrewaka, dat ik naar Ghana mag komen om daar ook de Ketikoti Memrewaka in Ghana mee te lopen. Nou, dat vond ik geweldig. Ik vond het geweldig dat wat wij hier doen, wij de diaspora van Afrika, de motherland in dit geval van Ghana, want we komen niet alleen uit Ghana, maar ik vond het geweldig dat hier op ons gelet wordt en die solidariteit, we zien dat. Misschien zullen we in de toekomst ook moeten kijken dat de zaken van ons die hier niet goed geregeld worden, dat we ook ons beklacht kunnen doen bij de Ghanese regering. Zeg, denk erom, Ghanese regering, we worden hier slecht behandeld. Dus kun je ook even de koning aan zijn jasje trekken. Of we krijgen niet voldoende middelen hier om onze zaken te doen. Kunnen wij ook op een of andere manier ook opgenomen worden in de begroting van Ghana om hier onze zaken te kunnen regelen. Nou, dat zijn allemaal zaken die wij in de toekomst moeten bespreken. Want het moet nooit zo zijn dat we alleen maar een relatie hebben met Ghana, waar wij alleen middelen van hieruit moeten zoeken om naar Ghana te sturen. Dat is allemaal mooi en waar. Maar het moet ook, het takes two to tango. Dat kunnen we wel doen, maar we moeten ook aan Ghana kunnen vragen. Zeg, neem ons ook op in de jaarlijkse begroting daar. Want er zijn dingen hier die wij af en toe nodig hebben, waar er geen geld is. Dat wordt althans tegen ons gezegd. Waar er geen geld voor ons is, maar dat we ook onze begrotingen van dingen die we regelen, dat we die ook aan de Ghanese regering kunnen indienen. We gaan. Dat heb ik ook al gezegd van de grassroots organisatie van. We gaan naar een pokoe. En na de pokoe kom ik met meer informatie over de start van de Ketikoti maand 1 juni aanstaande. En dan is mijn onderdeel klaar. Waar ik je op pokoe?

Ja, lieve luisteraars, dat was grote broer Max Nijman, die, ja, Weilen Max Nijman, die op geweldige manier, ja, vertolkte wat, ja, wat in ons leeft. Voor ik verder ga, al de mensen, de christenen onder ons, want ook voor deze mensen brengen wij natuurlijk respect op. Vandaag is de Hemelsdag. Ik heb een vriend en die heeft mij gebeld en die heeft mij gezegd dat hij Jezus heel veel brieven heeft meegegeven, omdat Jezus vandaag teruggaat naar de hemel. En hij is ervan overtuigd dat al zijn families die overleden zijn en die ook in de hemel zijn, dat Jezus ze allemaal gaat tegenkomen. En dat Jezus heeft toegezegd dat hij al die brieven zal brengen. Hij vertelde mij ook een anekdote. Toen Weilen president Venetiaan overleden was, toen kwam hij ook in de hemel. En op die dag had Bouterse dienst. En toen geklopt werd op de deur, toen deed Bouterse de deur open, want die dag had hij piketdienst. Je weet, alle militairen die hebben altijd piketdienst. En toen hij de deur open deed, toen was het een hele grote schrikpartij van beide kanten. Want de Bouterse die schrok dat Venetiaan daar stond. En Venetiaan die schrok nog erger dat Bouterse de deur had opengedaan. En Venetiaan die maakte een poging alsof hij dacht van... Manda minega hemel, jara, man is naaf opa door, Jimmy, toen geer toen hij Bouterse tegen Venetiaan, no, ik kan kon door. Ja, toen is hij naar binnen gegaan, den Brasa, den Srevi, en nu zijn ze beide in de hemel. En ook die andere goede man, meneer Santoki, die hebben ze ook onlangs ontvangen. Dat was, ik kreeg ook zo net een appje van een vriend van mij, die zat al lang. Ook met een begroting. Hij wilde wat doen, maar hij kreeg net... Overal kreeg hij nul op het request in Nederland. Dus hij vroeg mij of het al zo ver was. Of ik het adres had waar of hij de begroting kon sturen naar de regering van Ghana. Ik heb hem gezegd, dat weet ik nog niet. Maar na de uitzending ga ik samen met hem uitzoeken wat de mogelijkheden zijn of deze man alsnog zijn begroting kan sturen naar de regering van Ghana. Misschien dat ook al krijgt hij niet alles, maar dat de regering van Ghana hem ook daarin kan steunen. Zo, lieve mensen, zoals jullie weten, is maandag 1 juni aanstaande, dan hebben we de start van de 16e Ketikoti maand. Dat is de Ketikoti maand. Zoals u weet, Ketikoti maand, dat tegenwoordig...

worden gebeurt het in Nederland, ook in Suriname. Ik had mensen in Suriname, vrienden in Suriname, waar we ook bezig waren om dat ook in Suriname post te laten vatten, maar dat project is nog niet helemaal gelukt. Mensen zijn ook aan andere kanten uit gaan marcheren. Want de bedoeling was om in samenwerking met de Nederlandse ambassade daar, die Kittikottiman daar te organiseren. Zodat iedere keer de ambassadeur bij een plek waar dat zou gebeuren, dat de ambassadeur namens Nederland een krans kwam zetten. Maar de mensen waarmee we Stichting Eer en Herstel Radio Fremangoedom proberen dat te organiseren, de mensen zijn een hele andere kant opgegaan. Want ja, je hebt vaak... Vaak is het zo dat bij heel veel broeders en zusters van ons staat niet het belang voor, maar staat sumautjaraning voor. En ja, dat zijn dingen die ons vandaag niet helpen en ook in de toekomst de komende generaties niet gaat helpen. Het gaat niet meer sumautjaraning, maar het gaat erom dat zaken gebeuren moeten. Het is geen verwijt, maar het gaat om dat Kittikottiman ook in Suriname post moet vatten. Dat het ieder jaar 1 juni ook Kittikottiman is in Suriname, waarbij de Nederlandse ambassadeur, voor mijn part is er ook een Kittikottimimrewaka daar, met start en einde, start bijvoorbeeld bij de ambassade van Nederland en einde bij Kwaku. En dat de Nederlandse ambassadeur ieder jaar weer wordt uitgenodigd om een krans te komen zetten. We geven niet op, we gaan natuurlijk kijken hoe we andere mensen kunnen vinden om dit verder te helpen organiseren. We blijven bij Nederland. Het thema van dit jaar is samen doorwerken. Daar moet ik ook even wat over zeggen. Ik heb een uitnodiging ontvangen van Nancy en van de andere organisatie. Dat is de uitnodiging van... dat heet Comité Slavernijverleden. Ik heb ook een uitnodiging gehad om 1 juli aanstaande te komen naar de nationale herdenking. En het thema daar van die mensen is schouder aan schouder. Ik heb gereageerd op de uitnodiging en ik heb gevraagd of we deze keer al in het kader van de verbondenheid of de beide thema's niet aan elkaar kunnen worden toegevoegd. Het thema van Kittikottiman, samen doorwerken. En het thema van deze twee organisaties die de landelijke herdenking gaan organiseren. Dus schouder aan schouder, samen doorwerken. En ik heb ook gevraagd of vanaf dit jaar ook iemand vanuit de grassroots het woord mag voeren. Want dat is de makkelijkste en dat is de kortste weg tussen de relatie, tussen de cohesie van de grassroots en deze organisatie. Ik heb nog daarover geen antwoord ontvangen. Misschien zal het antwoord zijn van, weet je, dit jaar zou het niet meer kunnen, maar dat de mensen dat meenemen, dat in de komende jaren, iedere keer weer, wanneer die nationale herdenking is, dat er altijd iemand van de grassroots is die ook komt te praten. Want het is allemaal mooi en waar dat al die knapkoppen van ons, al die geweldige mensen van ons, allemaal hun zegje komen doen. Hun zegje ook soms over ons, maar dat het misschien goed is dat ook ieder jaar iemand van de grassroots wordt uitgenodigd om daar ook over te praten. En dat de grassroots ook wordt gevraagd ieder jaar weer om ook namens de grassroots een krans te komen neerleggen daar. Bij dat nationale monument. Ik heb nog geen antwoord gekregen, maar ik heb die bal het veld ingegooid. En ik heb ook de mensen verzocht om niet op de man te spelen, maar naar de bal te blijven kijken en de bal te spelen. Zodra er antwoord binnen is van de voorzitter Dave Ensberg, dan en mevrouw Astrid Elburg, dan zal ik dat zeker terug communiceren. Omdat ik zelf vind dat de progressieve moves zijn die gemaakt moeten worden. Weet je, we moeten onszelf ook ontworstelen uit bepaalde van die oude stramine. Wat dat betreft moeten we gewoon het standpunt van Rutte innemen. We moeten ons invechten. We hadden wel ruzie met hem gemaakt van ja, wat denk

Wat bedoel je met invechten? Maar hij had gelijk, we moeten ons invechten. Dus zodra ik hoor of al dit jaar kunnen beginnen met die beide thema's aan elkaar koppelen. Dat iemand van de grassroot ook mee kan praten op 1 juli. En dat de grassroot ook een krans mag neerleggen. Want dat is de kortste weg voor de cohesie. Hoe moet je dat dan zeggen? De Kittikotti man van dit jaar start natuurlijk met de Kittikotti Mimrewaka. En zoals ik het al zei, het thema is samen doorwerken. En de dresscode is blauw-wit. We starten met de Kittikotti Mimrewaka. De verzameling is om 2 uur bij het Stadsarchief aan de Vijzenstraat nummer 32. Om kwart over twee... is er een welkomstwoord. Dat woord zal ik doen namens de Stichting Eer en Herstel. En om 2:30 vertrekt de Kittikotti Mimrewaka via een bepaalde route daar in de buurt. En we onderweg zullen de mensen van de Black Heritage Tours, er zijn bepaalde panden en gelegenheden die onderweg zijn, die mensen die zullen vertellen welke rol zo'n pand of zo'n object heeft gespeeld ten tijde van de stad Amsterdam nog eigenaar was van dat concentratiekamp daar Suriname. En de politie gaat ook de zaken begeleiden en de politie heeft mij ook alvast gevraagd om ervoor te zorgen dat we precies om 2:30 vertrekken. Want de politie, die mensen die komen helpen om de route veilig te helpen houden. Maar de politie, ja, we kunnen niet tegen de mensen gaan zeggen over 2:30 zeg ja, Tante Lena en Basha die zitten nog in de metro, die zijn onderweg, kunnen we nog even wachten. Of Tante Dika die moet nog even, weet je, Tante Dika moet nog even de medicijn drinken aan een koite. Nee, de politie vindt 2:30 is 2:30. Want de politie wil ook andere, de politie heeft natuurlijk ook andere dingen die ze moeten gaan doen. En wij natuurlijk willen de politie laten weten dat het niet waar is. Want zo zeggen de mensen, Surinamers komen altijd laat, maar dat is niet waar. Dat zijn een van de hippies die ze op ons hebben gegooid. En we willen de politie laten zien, zeg nee, Surinamers, wij hebben ook besef van de tijd. De zaak zal worden begeleid ook door de brassband van de Brotherhood. Dat is een geweldige band en die weten wat ze allemaal moeten doen. Natuurlijk, dit alles staat onder leiding van Lia Veller. En de heel veel mensen hebben mij al gebeld dat ze komen meedoen. Dus we vragen de mensen, kom op tijd, verzamel op tijd. Want 2:30 is 2:30. We willen precies om 2:30 vertrekken. Zodat we ook op tijd aankomen voor de deur van de burgemeester. Want we hopen dus dat we op tijd daar aankomen. Want omdat om 3:30 dan start de Kittikotti herdenking voor de deur bij de burgemeester. Natuurlijk is er ook vanaf 3:15 tot 5:00, 4:30, 5:00. Het weer de was Anu onder leiding van zuster Linda Blue. Die opstelling dat is daar bij de woning, voor de woning van de burgemeester. Dan hebben we dus een welkomstwoord van de MC. De MC, de master of ceremony, is Anita Plouwen. Die zal de bezoekers welkom heten en een beetje ook vertellen waarom we dan daar staan. Dan krijgen we ook een welkomst drumsolo van Muntje. Dat is een geweldige drumman. Dat is eigenlijk is dat de nazaat van Wijlen Percy Holland. Want die deed het jaren, maar zoals u weet is ook hij verhuisd terug naar zijn scheppers. En Muntje, dat is ook een nazaat van hem. En Muntje doet het ook op een geweldige manier.
Daarna hebben we de spirituele opening door Marianne Markelo van de Nana Ushua Mensa. Dat is zo tegen 4:15. En dan, daarna hebben we dus de kondresingi. De kondresingi dat de kinderen gaan voor. De kinderen van vereniging Winawang en de kinderen van zuster Glione. Ja, we gaan ervan.

uit dat ze dit jaar ook weer komt. En na de Kondrisingi, dan hebben we dus 1 minuut stilte. 1 minuut stilte. Tegenwoordig is ingelast bij de 1 minuut stilte. Mimre Ding. Ik kan me nog herinneren dat dat een ingeving was van Anita. Die zei van dit onderdeel moet erbij komen. En dat is meteen bijgekomen omdat het een goed ding is. En dat onderdeel Mimre Ding. Dan herdenken wij mensen die voor ons zijn gegaan. Vooral mensen die betrokken waren bij dit project. Ik zal niet de namen gaan noemen. Maar denkt u maar aan Gang Gang. En denkt u maar aan mama Frank. Over de andere mensen, daar zult u op die dag horen uit mond van Anita, want zij gaat dat onderdeel regelen. Daar hebben we een poema van Renate Galdij. Dat is een dame die geweldige poema's naar voren brengt. Daarna hebben we rond 5 over half 5 tot 5 uur zijn er diverse speeches. De inheemse, mevrouw Diana Flett, die gaat namens haar organisatie praten. Dat is Stichting Herdenking Slavernijverleden Global Indigenous. En zij gaat ook onder begeleiding van een inheemse PI-man. Die gaat even een korte zegening houden. En dan gaat zij aan het woord. Daarna komt aan het woord Ozet Ankre Angre. Speciaal. Neuro-emotionele intelligentie. Dit is iemand die veel belooft. Veelbelovende strijder in Amsterdam. En dit jaar is ze van de partij. En ze heeft me al beloofd dat haar speech binnen het thema, dat het vuurwerk zal zijn. En daar kijken we natuurlijk naar uit. Niet vuurwerk in de oorlogszin, maar vuurwerk in de zin om ons te inspireren. Om onze plek zelf op te eisen en te laten vertellen wie we zijn, wat we zijn en wat we willen. En daarna komt de heer, de voorzitter van Wiesteen, Glenn Gottfried, die komt met met zijn hele luchtmacht, zijn hele landmacht, of ook vuur te spuwen. Dan hebben we dus ook een speech van mevrouw Bianca Groen. Dat is de huidige directeur van NINSEE. En aan het einde dan hebben wij een speech van de burgemeester van Amsterdam. En daarna hebben we dus de kransleggingen. Kransleggingen worden, die zullen ook de kinderen die aanwezig zijn, die zullen met name de krans van de Stichting Ereherstellen leggen. Omdat wij daardoor willen we ze alvast trainen, willen we ze alvast leren. Want zij gaan het uiteindelijk van ons moeten overnemen. Daarna hebben we onze grachtenbloemenritueel. Dat staat onder leiding van Marianne Markelo, Nanaivoa Mensa. Dat was ooit bedacht door Bernice. Omdat ze vonden dat heel veel mensen van ons ook tijdens de reis, tijdens de ontvoering in zee werden gedumpt. Dus via dat grachtenritueel, de bloemen in de gracht, herdenken, eren en gedenken wij ook die voorouders. Daarna heb je een laatste spoken word van Renate Galdij. En die gaat ook de proclamatie doen, de proclamatie Kitty Kotiman 2026. En we eindigen met de spirituele muziek van Pacensi Familie onder leiding van Tisha Meynals. En als laatste zullen we ook een dankwoord krijgen van de MC Anita Plouwel. Die zal de mensen bedanken die allemaal toch een bijdrage hebben geleverd. De organisatie, zoals u weet, dat is Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. En de master of ceremony die dag is Anita Plouwel. En de floor manager die dag is Marta Koenders, Nana Ohema. Dat zijn twee mensen die al jaren meedoen. Ja, ik moet bijna eerlijk zeggen, alle mensen zijn belangrijk. Maar deze twee dames, die zijn de rode draad binnen dat hele gebeuren. En natuurlijk van deze plek uit alvast danken wij NINSEE en danken wij de gemeente Amsterdam, met name het kabinet van de burgemeester, voor de geweldige steun die zij ons geven om ook dit jaar de Kitty Kotti Maand 2026 te organiseren. Ik ga het hierbij houden, want ik moet verder. Ik ga Kwamimba alvast een hele mooie uitzending verder toewensen. En u ook thuis, denk erom,

1 juni aanstaande, u de op tijd, zodat Alassane kan wakken op tijd en Alassane kan wakken richtig. Er is ook een verrassing, maar u weet, over verrassingen, daar praat je nooit vooraf. Odi, odi, en tot een andere keer. En tegen die Nederlandse regering, nogmaals, je hoeft ons niet voor de gek te houden dat je niet hebt meegedaan met de Songfestival. Dat moet je niet doen. Je mag wat mijn part mag je meedoen met het Songfestival. Je moet alleen stoppen met de betaling van Israël om die genocide daar te plegen. Odi, odi, te ontralies, pardon.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Zelina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Zelina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor Knoop het Oude Rijn is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Maandag 1 juni aanstaande start Keti Koti Maand 2026 met Keti Koti Memrewaka vanaf het Stadsarchief. Vijzelstraat nummer 32 en Keti Koti voorouderherdenking bij de burgemeesterwoning Herengracht 502. Kom bogo bogo, fukrani wi afo, sanya hebi katibo. Atanzo, Orga, Stichting Eer en Herstel en de Grasroot.

0: alas rana mama.
1: Odi odi mi brada kwa mimba e baruno. Eme baruno odi ini anefu anana. Kedwa man kedwa pong. En ook tuan bigi od, odi. Gugomiti den krakti nga den maktifu anaturu. Den basifu a planet disi. En ook tuan bigi odi me baruno. Namos den bigisma fu unu de forouders fu unu. En spesrutu de wansa nyama hebi katibo. En ook tuan bigi odi me bar unu. Gugomiti ana den scheppers fu unu. Di altijd een eluku fu unu. Mana unu ne eluku fu den. Dalek feyere atjoen. Dawa arki wa aflevering baka fu arki. Atori en dis lazy jaso na radio Freeman Grong. Leksa brada kaikusi bet akik barang wang gesamelijke uitzending. Tussen radio The Voice na radio Freeman Grong. Ja, dis man na oso muse denk ik dat daar heb je hem weer. Omdat mi ap ana wang papira jana mi visi. En als aan dat heeft te maken met hemelvaartsdag. Voor lezen met tegen uno brader en sisa. Dat nog voor sani. Verschillende volkeren dat op planeet die zich voeren voor uno. En dan heb ik ook den sani vanuit den schrijven. Fu bigina nga a hemelvaart, dan mi wa lees wan tu san juno. En a san is i skrivi, denk door een Nederlandse professor. Professor, een dokter Anders G. Meuleman. If a san is i beskrivi door wan Afrikaanse afkomstige persoon. Dat kan de yo ubo denki dat no in ebriba sandati en baba blama disi na wa Nederlander skriva sandati. En mi bep di brada kaikusi aksi mi fu on kome kwan gesamelijke een radio santide. Dan een mi prakseri taki tiden hemelvaart. Maar mijn praxeer dat ik me abwansani ook toe over aan hemelvaart. Dus dat ben ik dan gaan zoeken. En ik heb het dan gevonden. Vaak ook toe mij op zo'n uno. Dat ik bon voor zijn voor uno Afrikaanse sma. Travel goed teki. En dan vanuit dat hij denk ik om ik de egi sani. Maar vaak uno na wan brief mee. Want kan de u tai so fara of so deep in mim taki in den trasmasani dat te yere yu egi sani da ina wan bribi den san dat ima ye bribi wel de san fu den trasma. Is ni goed brananga sisa. Dus asan is ap te maken nga hemelvaart. En voor hemelvaart tori ben konja zo in Europa was het al op het Afrikaanse continent. Wat nou een Afrikaans mazani. Dus des mij baka yo, langa yo egi fatu brada nanga sisa. Damo lees en jono de hemelvaart. Amansa mek hemelvaart de tapa Afrikaanse continent, nent aneng asaru. En a Griekonen vena Osiris. Dus Osiris zou na de wederopstanding 40 dagen bij de zijnen op aarde hebben verbleven. Hetgeen later bij het overlijden van iedere farao werd herdacht. Zijn laatste menselijke contact bestond uit het overdragen van de kroon van de levende aan zijn zoon Heru. Heru komt toch ons bekend voor in Suriname. Ja, mooi poko Heru, Heru mino dena inni. Maar in ieder geval, ja, en hij gaf zijn zoon Horus. Dus Horus na Agrikonen voeing, maar uno in Afrika naar Heru Ubetaki. Dus zijn zoon Heru met de opdracht de touw uit tot aan de grenzen van de aarde te gaan. Ik heb hiervoor de twee leeuwengoden de Nemeskroon gegeven, opdat je de hemelse weg kunt bereiken. Opdat zij die in de Tuat zijn, voor je strijden in hun gebieden, en opdat zij die de uiteindigen van de horizon bewonen, je zien en je ook ontvangen. Ik ben de Bennu, de Phoenix, die voortkomt uit God. Ik ben het bewijs waarvan de incarnatie mijn lichaam is. Ik ben in mijn land gekomen. Ik ben in mijn steden gekomen. Wat is dat dan? Het is het licht van mijn vader. Ben bij de mijnen gekomen. Ik heb de van mijn ik ben opgestapt bij mijn provincies. Zo ben ik mijn vader toen, totdat de laatste der eindigen kwam. O Ra Tum, hier is uw zoon, Asaru. Ik heb doen leven. En in leven heb ik jou gehouden. Hij is niet dood. Hij is niet ondergedompeld. Hij is niet geoordeeld. Hij behoort tot Ra Atum. Uw zoon komt tot u, laat zich verheffen en sluit hem in uw armen. De zoon van uw schoot in alle eeuwigheid, Ora, in het diepste van uw verblijf, in de hoogten van de hemel, hij is en ik ben. Hij heeft de kristallenblok bedekt. Ik ben uit de dood opgestaan. Ik breng mezelf bijeen als één. Ik maak van de breedte van de hemel een voor mij schreden. Asaru, vlieg weg. Hij vliegt ver van ons als een vogel. Hij vliegt op als een vogel, misleesbaar. Hij tilt zijn lichaam op als een veer. Hij is bevrijd van de zwaartekracht die aan ieder bindt. Hij beweegt zijn armen als een zwaluw. Zijn vleugels klapperen als zeilen. Neem Osiris op uw vleugel naar het meer van de Ka. Hef hem op met zijn lichaam en zijn kledingstuk, want hij is de zoon van Ra Atum. O Asaru, gij komt tot in de hemel. Gij stuurt uw ziel naar Sa. Stijg op, vlieg. Uw vleugels zijn die van de adelaar. Uw haren zijn lichtstralen van de ster. Gij doorklieft de hemelen. Asaru heeft ons verlaten. O hemel, o aarde, ik zie u niet meer. Gij ziet mij. Hij is gezeten op de grote zetel na zijn vader. Dus, brada nga sisa, Dit ding heb ik al 30 jaar. Vanaf jaren 90 mi bekisa san di si fusisa een Benji. Toen ik dit voor het eerst kreeg. Ik kon niet geloven wat ik aan het lezen was, Brada Nassisa. Omdat Una man begrijpt dat die het aklibisme, het ik zou niet vertrouwen, dat ik ook mijn kind op de egi zou niet, omdat als aan bij de voor blakasma, dat ik voor alle den blakasma, dat ik weet alle zani. En dan tiede day, den baka pitching, voor den bigisma voor nu, de in bribi structuur,

sa anof den. En omdat den osap de egi sani, mek awin suma eko na den tapu, de wakame inang aden suma. Dus bungufu sani, nos dona nawa enkri trafolku. Ad dona unu bradang asisa. A brief is our brief, Sani, zonder dat ik des magi, zonder dat ik des sorry, dat oorspronkelijk, aier christendom, Sani, nou een concept, sambe de si alibadeneil. En nu, den Grieken, nanga de Romeinen, vervoerden zijn dat die tjako naar Europa. En de Romeinen nu, bekeer, den trouwet man. En dat den o, creëren we sani, en dat zijn dat wekaar christendom, vanuit den sani, voor uno vanuit Afrika. Maar bonfour voor uno toe, te jere den sani, si, bonfour us ma voor uno, no andribi. Maar wat is zo moeilijk, fu bribi den san disi. Desma san katibo u bigisma. Sasa na na na na. Den pay den bigisma fu uno. Of na den bigisma fu uno go na Noord en Zuid-Amerika. Ze zijn toch daar gebracht. Tegen hun wil. En dan toch bepaalde sani. Want ano di yari mi de tapa arki dosu da tok te tak bapal de sani na nga des mafu uno da ajer sil te de luki ajer lek na yu na amasa edese nero kobung. Om da des mana wan bribi tak de yobo jide wan bribi strukturu en dat het dan niet klop. Hoezo moet je heel lang daarover gaan denken? Ik kan vertrouwen, libisma san katibo yu, bigisma 400 jaar. Ik kan dat soort mensen toch niet gaan vertrouwen. En dat yu egisani, je bongwe gewoon, omdat engi wa hertra soort sani. En dan tide dey, ufa so desdanig in desma bribi structuro, dat het moeilijk is voor een heleboel van jullie om dat gewoon te laten. En op zoek gaan naar jouw eigen ding. Want if you nego wakabaka you egi sani, tuurlijk, awin soort volk kong, de sadel you op nanga sa ding wani, en jij pakt, neemt het. Want je kan niet, volgens mij, telik adeftide, je kan, ja, no voor Afrikaans, maar, die denki, dat ube jompo, lek jap japi in bong, wat er geen kleren aan, we konden niet eens huizen bouwen en al dat soort dingen. So, I mean, in dat soort onzinnige zaken, dat boem voor uno te eten. En zeiden ik eerder, we briebi wang trafolko, vergeleken dan aan je egisma. Voor je egisma. En dan ook de etak des handis dan aan desma. Dat is maar het tegi, want to tegi mi asanat ik badat. Ja, je hebt een hekel aan die witte mensen. Dat is praktisch dat ik wat interessant. Ja, dus omdat mij is zorg aan waarheid. Dat omtrent uno en mijn bemoeien aan de trafolk. Maar ik aan waarheid voor uno. Dan eigenlijk mijn als schuldige. Maar dan is dat niet voor wat. Van jou kan brief blindelings. Libisma. Zijn 400 zoveel jaren den katibo yu bigisma. Libisma kan mek wan vergissing. Maar wan vergissing he, tang 400 jaar lang. If je mek wan vergissing, na eventjes dat je corrigeer. Maar omdat boon voor fu uno no sap u igi sani. Next fu Afrikaans zijn, weten jullie niet. En me poor me pet gides ma di wel sabi asan dati bradanga sisa. Dus aier hemelvaart story. Nagwa tori fu Afrika bradanga sisa. En me breti dat anowa Afrikaanses ma skrif asan disi.

het is professor Dr. Anders G. Meuleman. En Meuleman moet een Nederlander.

Ja, na vervoerens maar voor Ono. Die gewoon denkt dat ik dingen gewoon aan het praten ben. Ja, het is niet zo en bla bla bla. Mino katibo nooit was ma. Uno nooit no katibo sma. Dat zei dan ik mimo gogo bribi was ma. San doe dat die 400 jaar lang af volgens mij. Schreef 400 jaar lang af voor ubigisma. Jullie denken volgens mij niet iedereen hè. Dat het misschien maar 4 dagen waren. If I be the 4 day, dat je man kon bakken af voor die tot de conclusie dat hé, uno kan dwars aan die ziekotapping. Maar het heeft geduurd 400 zoveel jaren, Bradangasisa. En dan nu, die katibo ook ba. Want de man ervaar Afrikaanse spiritualiteit. Met als voorbeeld de Bradangasa uit Haiti. Den soort de jobo, sa den spiritualiteit kan doen alamala. En dat den jobo kon vrede voeden zijn dat voor uno. En vandaar dat de man doet alamoiti. Voor je kan de in a wetman een bribistructuur. En de asa persis nanga sumaye taki. Dus bradanga sisa. In principe je moet zeggen wantrouw trafolko. Omelees wet taki tak. No asma no lobo no tjata pa planeet. Dit is ref Afrika ondersma onderling na neer lop den ref. Ik snap dat ook niet. Maar de meest gehate volk op deze planeet, na uno nanga okus e de wiri. En ik weet niet, als je een beetje trots bent, dan neem je geen dingen van andere mensen. Ik wil niks van geen enkele andere volk, Bradangasisa. Ik wil mijn eigen ding hebben. En Usani, de. Omos breedie toe. Tak umbigisma beskrifi. Gogoluku dinen bigisma funu beskrifi ba. Gogoluku fa Europa besider uit. Hadde dat soort dinges niet. En leksam tegun ook ba den Grieken nanga den Romeinen. Alleen toe dat die po den dot visti futu tapa Afrikaanse continent. En den dati fufur walo sani chakong na in Europa. En dan bijvoorbeeld lek van a Christendom de nawa concept uit Afrika. En den bewijzen voor de sanati is er ook nog. Dus if walibisma take your concept, that a concept for you, alas ma ben blaka. No di en teken, da a wet alasani, en na den wet san dati, den chakonji yo. En ano, temi osor yo, tak na Afrikaanses masani, da ino, you know, want brief me. Ma ooit me do yo wansani, vergeleken, nanga a 400 jaar lange katibo. Dan mi moest ik desma dat serieus. Mi vind dat desma dat schreefie meisje. De lek die dibri. Voedu ala den sansa den du tegen uno Afrikaanse sma. En. Na lek sam takik ba den de tek uno. Ayer kresdon dom sani na wang Afrikaanse sma sani. Ala sma ben blaka. De Romeinen kon, de Grieken kon, de tik san mee. Maar, fukomba katapasan, dat die maar, toen, de man begeven toe, dat alles aan be blakka. Zowel Grieken, lek Romeinen. Maar dan later, de Germanen, want Nederlanders, Fransen, Engelsen, Belgen, Duitsland, dat zijn Germanen, Bradangasisa. En dan den

trouwen, den den lektam tak de Romeinen na nga den Griko, na den fufuro den concept fu obidisma, di den kisa kans, en da den tjaden sand kon na Europa. En na den toesort volk dati, en tjar asand kon di den wetman. Tak tis na ubribi strukturo en noem maar op. En zo is dat ding in Europa gekomen, Bradangasisa. Maar dan in het begin, die Asanka Europa, alasan ben blaka. Alla figuren ben blaka. En abakawante, ineens alasan weti. Alasan weti, Bradangasisa. En dan, Katibo Okono, 400 zoveel jari. De omen wist was aan tegen obigisma. En dan die zogenaamd Katibokon Tapu. Dat een man vindt nomo. Dat omus, dat demus pot ono in den bribi structuro. Lekzaam tegen ik badan kunnen ze je makkelijk controleren. Ta ze ne kont op spiritualiteit. Ze zijn niet meer bang voor jou. Want ja, ze hebben zelf een Jezus en zo gemaakt. Dus de man doet alleen sanati alleen, omdat de man bij vrede geeft. De man bij vrede geeft, de man bij vrede geeft spiritualiteit. Want tijdens Akatibo, brother Nassisa, is dat om many Afrikaanse sma, roko na Afrikaanse spiritualiteit, voek mopo uit Akatibo sanati. Ano, Jezus den begi, de roko na de eigen Afrikaanse spiritualiteit. En die den trouwen si den san dati o tranga a spiritualiteit fu uno de da den konta pa idei wabi fuur den vanuit abribi strukturo dat fu den da we pot den in dif uno da u kan kontrol de moro betre. En dan tide dei Temi o forteer desma omtrent desa aan DC. Desma na wan brief me. Den wan brief me. Trouw he kontaki. Dak mi eti wet man om desa aan DC. Nee, mi eta gewoon de waarheid. Wat hebben te maken met hekel hebben aan mensen? Omdat je want dat je eigi tori. If you edese ne rokobong. Dat je gewoon dat er maar mee is, wel er ook op. Ik hoef niet naar de dokter te gaan. En wie nou sap ook toen niet, zijn heb je zo die Afrikaanse sma, voor Shien, dat je de sma e baka yo na nga yo egi fatu. Want voor Christendom na nga lene so dom dat bende, is op een lange Afrikaanse smadek wat op planeet is. En om den tak na 400 jaar hoe dit op planeet is. Om een miljoen jaar hoe dit jaar zo beradang als is. En in alle den tijden dat die, kom ik dat eerst zo, woon voor of den volk hoe zijn dit op planeet is. Mek den gegolik hoe zijn de oorsprong. Woon voor of den, nou wat Afrikaanse vrouwen, kinderen, zo noem ik ze. Want Yusuf Eshita bijvoorbeeld albino's, komen toch uit die donkere Afrikaanse vrouw, of niet? Maar, nou een keer weet is maar, nou maar me kwam doen roesma dan ga kus in de wiri. En nou als man aftij me dacht, ja, maar dat is niet zo, het is wel zo. Zelf in Suriname, mil of zo, Rono, heb je ook albino's. Gumagukulukusuma na emma. Nou, boom blaka vrouw. Dus. Kan de boom voorus man noang en bribi. Tak asofara de yobogo. Fu een. Voor je eigen spiritualiteit voor je. Nanga giyo dif ding. En dan nou dat je begi. Agado fu den.
Maar ik heb nog nooit gezien dat voor die Ibegi den een Gadofudensma, dat je geholpen bent. Kan je ook tegen me zeggen, ja, zo'n tekel weet ik me dan Begi een Jezus of me Begi Gado en de Wandati en bla bla bla. Maar je vergeet Wansani, Ubegisma, sabe de ook te onderen als zo'n die niet dood is, misschien om een eeuw ook bij, maar die zijn er nog. Alleen hebben ze geen lichaam. Maar eens een krafvoeding, de ete. En de bigisma dat is aan dit bij in het hier namals. Want Theo go in een hier namals, dat pas kan je volgens mij bijvoorbeeld voor ono ayoko opo. Dus de bigisma dat is voor ono, sabik bij dat wel voor de gekke houderij, even plaats. Plaats op een planeet DC. En als je op je begi, dit moesko je pie, dat moesko je pie, bigisma e volgas aan dat die. Dat uiteindelijk na ding e ko je pie. En dan je goji, een of andere Jezus, God, weet ik veel wie nog meer. Je ji ding agrani. Omdat je nog sap je eigen concept. You know, you know, volgens mij, you know, they connected niet eens volgens mij naar je bigisma, je voorouders. Tegen me eerlijk, brada nga sisa. Adeesan, koot aki, sawe karya, tak idede, madayeshi, tak ine akrafu yu de ete. Koot eerlijk. Dan ook bakat kien fi yu de ete onder asong, dus gewoon hier op aarde. En dat je is schieden, maar dan is je je, maar dat je is schieden, dat je de avontuur problemen. In de kant heb je dat in de boog je hebt dan. Je hebt dan. Maar dan ook, kwek je zo desdanig, in een soort brievenstructuur, dat ding er goed ervan uit dat na een of andere gado komt Jezus, je hebt dan. Voor den soort zijn dat uit uw systeem, ja, dat we dat dan gaan zien. En nou denk minderwaardig omtrent jou. Je moet jezelf één ding afvragen. Spiritueel gezien, sa je bodies bij Abi? Sa bij Abi? De mannen bij af godsdienst, de mannen bij af religie. De mannen bij af, next de mannen bij Abi. Want if the man be up once and you say they make him go take one concept uit Afrika that you go making tot your concept, they wait alasani. Het is echt niet normaal. Maar amoro verversani voor alasani, dat na uno serefi. Ja, nou volgens mij sa e haat me, moet je zelf weten. Alleen omdat met tak asan disi. Maar dan nou, dens masang, giu dens aan disi. Ju verstaan schrift normaal gi tak anokang. If dens ma be gi asani vanaf den beginnen. Maar baka 400 zoveel jari fu akati bo dan baka dati dan pas do gien. En da ibriti na nga deng. Terwijl in ons Yunus hebben geschiedenis. Zij de mek den giyu den bribi strukturo. Omdat de mek vrede giyu spiritualiteit. De mek san mee. Nang asa Afrikaanse sma wereld, anatak wereld wel in na her Noord- en Zuid-Amerika. Die mensen gingen niet allemaal stilzitten. Ja, no fos ma fu uno saroko na nga spiritualiteit, fuk mo po eita hebi katibo obra da nga sisa. If de bo begi Jesus anga de wandati, na nga God kom ons helpen, yo wakti langa obra da nga sisa. Omen brada na nga sisa fu uno kotik mo po eita katibo. No fo fu den roko na nga Afrikaanse spiritualiteit. En die denkt, kotik mo voor uit dat katibo, ze zijn niet gaan blijven.

verzitten. De mek ala moiti fukan pour den trouwen san de ete in katibo, fu pour den dat eta katibo. En ayoboshi ala den san dat itok. En dan en konta pa idei. Go pour de Afrikaanse sma, fu de egi spiritualiteit. Want lukusa a spiritualiteit fuden du alamala. Dus dan vandaar de ma kontata a conclusie dat umuspot desma in het christendom. Manoa christendom nasani de ma fufuru uit Afrika dat de ma wet alasani gogomek de egi bribi strukturu. U egis ma etege me, ja, God gaat jou straffen. Ik heb maar één antwoord wat ik zal geven. Te deko weer me ede, want de lobby snap drape de tapa dapper, egi papira, maar mine tek de papira, efa papira ben de moni mi bo, teke maar, kom niet met onzinnige dinges op mij. Meneer Rokko Nangadeng en Sorsanati. Dat is mij dat God gaat mij straffen. Wat heb ik gedaan dat God mij moet straffen? Wat heb ik gedaan? Alleen omdat mij nou wana Sanati? Dat voor Sanati? Ik wil weten, sa agado dat doen Nangadeng desma? Sanka tibo ubigisma 400 zoveel jari. Agado dat ben de voor desma voeding, ei niet doen. Want ik heb jullie 10 geboden gegeven. Gij zult niet doden, gij zult dit niet, gij zult dat niet. Hebben ze daaraan de ding onderdanen? Hebben ze daaraan vastgehouden? Nee toch? Ze hebben toch niks te maken met een 10 geboden? Jammer dat dan hebben we volg aan 10 geboden. Dat we nog wel geen katibo. Want dat hebben ze toch, gij zult niet doden. Maar dan ook hier miljoenen Afrikaanse sma. En if je vindt dat je op een gado, dat ga ik ervan uit, dat als je 400 zoveel jaar katibo, dan ga je gruwelijkheden aan tek de bigisma tijdens 400 jaar dat je. En dat je lukum me, maanden heeft geen bloed, dat je lukum me dat je met dat gado straf me. Bige go actie gado, if I straf desma san katibo u bigisma. Maar ik kan tegen vanuit onze spiritualiteit. Maar onze spiritualiteit nog beter. En dan denk ik aan de epsaget op agrontapu. Vroeg of laat. Toch de maupaya ede. Voor de ogri dat ze den doen. Dat het Afrikaanse continent. Way back. Want eigenlijk. Desmasang elibi no de. Tapa continent Afrika. De meeste voeden sma, de in buitenlandse sma bribi structuur, efana difa Europeaan, dan a difa Arabieri. Dus, de tapa continent srefi, desma mekasan kon sofara, tak te drape, de ma ekonanga. Sanisang, de libisma sref gogo mek den sandati. En dat vinden we normaal. Kan je nou de, kan je nou foudesma, kier de radio, want ze denken, daar heb je hem weer. Hij gaat zien wat God met hem gaat doen. Dus met andere woorden, if me, if I gather that bij Awan verstaan, dan moet hij toch begrijpen dat ik recht heb om dit te zeggen. Dus je ziet dat desma voor uno, ze denken niet na. Ze vinden alles als vanzelfsprekend. En owee, je gaat dat tegen de sanidati. De een of andere God gaat mij straffen. Nogmaals, ze agado dat doe. Nanga Aladens ma, sabede in de Guyana's, Suriname, Brazilië,
Argentinië, de Verenigde Staten. Ik wil van jullie christenen, zou ik best wel willen weten, want jullie weten meer van dat dan dat je eigen Afrikaanse dingen kent. Ik wil weten wat die God met die mensen daar hebben gedaan dan. Dus ik weet het niet, Jere Brada Masisa. Maar een... die misrevi, mi breiti, dat mi achterhaalde in Zandisi. Omdat ik hou van mezelf. Ik hou van mijn mensen. En ik kijk niet neer naar onze mensen. Maar voor mijn pet genoeg voor uno. Het is gewoon een kwestie van liefde hebben voor jouzelf en voor je soortgenoten. Want jullie zijn je soortgenoten. Jullie hebben één ding gemeend. Los voor je is met op het Afrikaanse continent, maar uno gaan die daar buiten. Wij zijn nakomelingen voor voorouders. Die mensen hebben gestolen van het Afrikaanse continent. Keti den smana de ano, keti den na de futu, en na de neki. Dan den chades magogo potin wan soort gevangenis noem ik dat. En afwachting tak wan boto ook kom. En die mensen werden dan vervolgens verscheept. En zo zijn die mensen tegen hun wil gekomen in wat we vandaag de dag noemen Noord- en Zuid-Amerika. Dus, Brananga Sisas, gebruik je eigen verstand. Denk den toriboom. En dat ik aan als vanzelfsprekend. Mi loop zo runo toe, in afbrief niks aan mij etaki. Maar ga kijken als dat ding zo is. U mag de den bigisma fu uno tangi. En vooral de toegroep Odisse, de wansabelibi in het oude Egypte. En de trouwang sabelibi wat vandaag de dag Midden-Oosten is, maar het is Mesopotamië. En ga zo door. Afrikaanse smabelief dapede, want het hele gebied daar is van Afrika. Dus, Baradanga Sisa, tak ude telekade heeft die de indentra smabelief structuro. Ik weet niet, het heeft ons nergens naartoe gebracht. En nog eens doen denk ik dat na. Uit liefde, de man die je abribi structuur. Nee, het heeft niks te maken dat ze van je houden. Zij hebben ervaren, 400 zoveel jaren, dat Afrikaanse sma, er bij ook een ding spiritualiteit voor ding. En velen zijn zo weggelopen. Vanuit Akatibo. Mosoro ook toe even wat zijn wat niet met dit te maken heeft. De luku den soldaten toch. De luku apaki sa de weri. De krosi sa de weri. Asan je zo groen achter. Dat je lekker si want to bladeren. Maar weet je waar dat vandaan komt? Na den sma. Sa de man bij Katibo. Sades man had bedo, de betek blad, dat de be plakent op de heristien, dan ook alweer maar owa kapsa, hij denkt dat daar dat het een boom is. Dus zo kon je den bigisma voor uno be de sankotik mope uit akatibo. Dus bradanga sisa, hemelsvaart, heeft niks te maken met Europeanen. Nou, Ansani, zak me op voor Afrika. En Amansa, me kassa dat mee naar Asaru.
En je hoeft mij niet te geloven. Maar Google suku den san dat die. Ga een beetje op onderzoek uit. Want nogmaals, sapgeschiedenis is heel belangrijk. Nou, wat de belangrijkste san is aan de, dat na geschiedenis. If you never follow asandati, the awin suma kong, you a baby. Mawansan falmi of fuuno, the wang Afrikaanse afkomstige, e tak nanga uno, omtrent uno egisani, ik snap niet waarom onze mensen ons dan niet wil geloven. Ze willen ons niet geloven. Anderen zeggen dan, ja, je tegen de wet, man. Dan heb ik gezegd, dat lukt ontrasan, jabaka. Dus omdat ik op zoek ga naar mijn ding, ik ben blij dat ik ons

die mensen, wat voor onzin is dat? Ooit me katibo sma. Ooit me kaf sma futupuru, sma anu, tongo, noso. Prita a bere voor vrouwen die zwanger zijn. Heb ik dat soort dingen gedaan? Maar in sma san du aladien san dat tegen uno Afrikaanse sma. Die mensen daar geloof je wel. Nogmaals, ik heb geen bloed aan mijn handen. Maar jullie en wakka wel bakas maar zal live broeden naar de anno. En vele van ons vinden dat normaal, brother Nangasisa. Mo potu an poko eifa, en baka poko da mo kon baka di. Na uno brother Nangasisa, sdon denki den tori en boom. En no if kota ki uno de sofara fusap sani no kontegi no wan en krisma takieti ga den trouwen. Op de eerste plaats, ik heb geen hekel aan niemand. If you do me one sani, dan heb ik een hekel aan jou. Maar voor zodat me moest op hekel nasma. Dus omdat ik een hekel aan die mensen heb, daarom praat ik over dit. Is toch achterlijk denken. Uno Afrikaans, maar we hebben recht om te weten wie we zijn, waar we vandaan komen en wat was onze eigen spiritualiteit. Maar omdat de man tegen jou in het begin, ach, jullie hebben geen godsdienst, en dat wan dat hij dat telekade heeft, die de Afrikaans, maar hij brief de rotzooi dat hij. Je vergeet je nog dat jullie de fossies met de paplaneet is. Dus eigenlijk, zei jongen, leg me uit. Gado konja, amek jou, de agwebakke en dat vanaf die dag heb je hem nooit meer gezien. De om een miljoen jaar op ze. De Afrikaanse smaak ben de DET en noem maar op. Maar nee hoor, onze mensen zijn gewoon klein denkend. Maar moeder betere itap nanga a klein denkend. Gebruik je verstand, brada Nangasisa. En nogmaals, meneer Frede Wangado, zijn nu eer bestaan. No!

0: Ja, umdoro baka na arki dosu ana frima grong. Pe arki wang ana gesamelik programa tese radio The Voice dan radio frima grong bradanga sisa. En ana en ya te ana iere dat kwam mimba o de dan. Ja, dan doe je maar je radio ana uit. Maar misap tak de meeste sma. Breed in aan de sani samia chakong. En wins abode tusmanomo of wansma, dami ekonji awan en krisma dati na a studio. Amdati an densmano sawan sab de e gisani, nagi densman dat mi ekons dong. Ik ben niet iemand zou ik kom bekeersma en noem maar op. Jullie moeten het zelf weten. In sa iwan de, in sa inowan de. Maar omdat, you know, kies nooit sani voor jou. Mek me en meka moeite voor jou sap jou egi sani. En je hoeft me daarvoor niet te gaan betalen. Ik ben al lang blij dat ik dit mag doen. Volgens de Uno creators. Want ik stond niet een dag op. En dan denk ik, ik ga dit doen. Nee, het is een call. Den take me Google do aroko disi. Ik was gewoon iemand van de straat. Ik ben weer mee, ik ben bij haar. Wanneer Fiji of wat dan ook. Dus denk ik dat ik een... ja, want voor alles heb nog wat smak aan denk ik. Maar ik was gewoon iemand van de straat. Bradanga sisa. Maar dat kan al die tijd, als spirituele wereld, had misschien al lang gedacht van, want de is het jou, hè? Maar je weet het niet. En daarom ik me loop, dat je ook volg dem chief uno. Volg dem chief uno, want je nog sap suma na den. Mijn moeder wist toch ook niet, dat me bokong praat boskopu na de wandati. Tuurlijk niet. Maar, als spirituele wereld, ik zit jou zo. Voor je go do asan dat je dat zo dat ating door dan roepen ze je mopo in asot libidati we hebben een andere werk voor je dat is mij overkomen maar ik ben niet alleen ik ben je hebt genoeg mensen die zo zijn en dat na uno spiritualiteit ik creëer des aan dat jono alla ding een Deng an regiman, den Bob Marley. Arki den san sa de singe. Zijn zo gemaakt om dat te gaan zingen. En dat tegelijkertijd na boon voor san de leer on fa e den san sa den an etaki. Dus brada wa sisa. Te fada doti te gebore. Je weet niet eens wie je bent. Je weet misschien heb je kinderen, maar je weet niet eens dat eentje daar is uitgekozen voor Godo, Aroko, Fuden, Giden en creators voor Odo. Maar wat lukt het ook aan jongens voor Oko? Ik zou zeggen tot na het nieuws.
1: Jurien Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Undoro bakana arkidosu frimangrong. Peye arkiwang een gezamenlijke programma tussen Radio The Voice en Radio Frimangrong. Maar voordat ik verder ga, dan moet ik even deze doen.
8: Maandag 1 juni aanstaande start Ketikotiman 2026 met Ketikoti Memrewaka vanaf het Stadsarchief Vijzelstraat nummer 32 en Ketikoti voorouderherdenking bij de burgemeesterwoning Herengracht 502. Kom bogo bogo. Fugrani wi afo. Sanya hebi katibo. Atanzo. Orga. Stichting Eer en Herstel. En de Grasroot.
7: Ia undoro bakana arkidosu ada primangrom. Ja, ik ben arkiwan aan een gezamenlijke uitzending heb je eigenlijk. Normaal gesproken moest een Brada Butsi en Sisa Shirley. Want dit is een ADI een voeding. Ja, zo de na Arkidosu Friman Grong. En dan normaal gesproken de Atrawiki. Dan heb je mij. Dus hebben jullie mij eigenlijk

twee keren. Suma lo ben brete gides marati. En suma lo ben waarschijnlijk de kirat radio voeden. Iets wat een overbodig is. Want ik kan leervoer zijn in een programma voor Arki Atori. Dingen die je misschien niet wist. Sani Sanka op je ei. Want ik ben niet tegen mijn mensen. Ik ben niet tegen mijn mensen. Ik hou de mensen van mij. Ik hou van die mensen. Maar alleen. Hoe ik is maar wel. Ik bestempel je dat je tegen me. Dus zo gemakkelijk, hè? De mensen sabi hè? Is maar het takasana dat je tegen me, omdat je bezig met je eigen zwart bewustzijn. Dan wil ik weten, if uno loopt den trouwen, die etak moro wis was san omtrent uno. Dat volgens mij, je loopt den smarati. Nogmaals, mide gaso. Gidensma sang een wani. En if you abort wat walibisma san een wani, heb ik ook geen moeite mee, moet je zelf weten. Maar de brada nangasisa die wel degelijk een loopdienst aan die zie, vaak zeg ik al zou het maar één persoon zijn, dan kom ik voor die enkel persoon, kom ik in de studio. Maar mis heb dat nog volgens mij een arke. En mis heb ook dat nog volgens mij lobby a programma die zie. Ze bellen me, ze WhatsApp me. En ze vertellen hoe ze die programma hebben gevonden. En ja, de meesten zeggen tegen mij. Na je opomi ai. Ik vraag ook geen geld. Maar dan krijg ik misschien zelf €50. Omdat die persoon vindt dat me op je ei. Als aan dat die gang wan vieri, dat hij of zij meer moet gaan lezen en al dat soort dingen. Want nogmaals, meneer doe als aan die, omdat ik een hekel heb aan mensen. Wat is, vind ik wel een gekheid, ja. Zijn we in het tak als aan die zo? Hij doet dat omdat hij van onze mensen houdt. Ik kan zeggen, ja dat klopt. Maar nu kon ik niet dat ik haat dit en ik haat dat. Kappen daarmee. Want het zit niet in mijn systeem om van mensen te haten. If you not love me, dan zeg ik mim love you. Heel eenvoudig. Nu vergeet ons aan niet toe, hè. Afrikaanse sma, de bedienen een positie. PF denk bij abi asem maniri, leksa de trouwen, abi commit uno. Katibo op de eerste plaats, nobode. Want de bekir alle de lange virus, maar zijn de jatapaplane idisi. Maar onze bigisma hebben dat niet gedaan. Ze hebben dat niet gedaan, Abaradangasisa. Maar ze waren wel in zo'n positie. Fukir alla dentra lange virisma. Maar dat hebben ze niet gedaan. Weet je wat ze wel hebben gedaan? Die mensen hebben beschaafd gemaakt. Leerden dat 1 en 1, 2 is. Naar een bigisma van Google leerden dat A, B, C. Maar die waren analfabeten. En hoe bigisma tek den ting voeding voor een score den. En ja, zo in Amsterdam had je ook dat die Afrikaanse mensen die men de Moren noemen, ben de in West-Europa. Maar die werden ja in West-Europa. Hebben ze niet die wet maar genomen en in schepen gezet en vervolgens in landen gaan zetten wat niet van hun is. En dan en die mensen ondergaan een heftige een katibo. Afrikaanse mensen ben de in een positie dat ze dat hadden kunnen doen. Maar wij.

wij zijn beschaafd, de mensen. Uno na beschaafd, libisma. Ze hebben het nooit gedaan. Dus, nokong luku, angagogosuku, di dibrisani, minder uno Afrikaanse sma. Want if uno ben ab di dibrisani, brief me, adi samange yu geboren, adi so een vado na doti, dat zouden we helemaal niet hebben geweten dat vroeger had je hier Hindustanen, je had Javanen, je had Chinezen, je had die wetman en ga zomaar door. Dat zou voor ons dan geschiedenis zijn, Abadadang Aziza. En dat te uno bodu ala den san dati en dan later uno kon ontstaan en noem maar op, dan zou ik het ook niet eerlijk vinden voor Ubigisma. Dat denk, dus over die dadig zijn in de trafolko. Maar wij, onze Ubigisma, hebben dat niet gedaan, Brada Sisa. Isa omen voor de volkeren. Zijn de gas op de planeet die ze lopen te liggen omtrent uno Afrikaanse sma. En is dat om een sani Afrikaanse sma bouw in Azië. Weet je hoeveel dingen? Grote paleizen en al dat soort dingen. Vaak met tegen uno, loko sambo de Black God via YouTube. En drape de direma on bos wang en wang san drape. Dan een man zit, dan kwam Biggie in een tempel de drapen daartoe. En dat was een stien voor een tempel. Afrikaanse sma. Schreef Sani. Sambopsa in a toekomst. Nange Afrikaanse sma. Ayer katibo, ala de sanati schreef drapen de. Dan, ano, dat was Afrikaanse continent, hè. Het is dat land is even weg uit mijn hoofd, maar dus aan het tak nou een gebouw die in Afrika is, nee, het is een gebouw die in Azië is. En waarschijnlijk, ja, als aan bed tapu nanga den bong nanga den en Krasi, ala san tafa san dati, dat di demang pur ala den san dati. Da demang konshi den san dati. Dat nofo sani skrifi en teken, tap wang oso, of wang bigisot en temple, dan tapa a temple sting, want dat is een vooruitkijker. De Alassani Sambotek Uno Afrikaanse sma zijn daar opgeschreven. En aan de Aziat schreef de Zandati. Afrikaanse sma schrijven. Saotek Afrikaanse sma in a toekomst. En dat de man teken schreef Aladem Boto Saboko Afrika. En niet alleen Katibo, de beforteerit, ak dat bobsa, maar de man, alle den botosa de man, ben een schrift drape toe, tak van yo gwen boto, yo gwen boomfara, en drape des ma o Katibo yo. En ik denk niet dat na one press no more, op een planeet DC, dat ding daar staat geschreven. Lukono, Aziaten, mij kunnen ze niet voor de gek houden dat zij die tempels hebben gemaakt. If you make one temple, je laat het toch niet dat Abushbushi tapping helemaal, je onderhoudt ze aan toch? Maar, look hoe miljoen nog maar hoor als put, want ik probeer langer te denken dan dat je denkt. If one's a nephew, and so on temple, and temples dinges,
heeft te maken met spiritualiteit. Dan hoe dan dat amant tap helemaal bon tapping, grassy tapping. En dat die de mango go poor alle die soort zijn, dat die hebben ze een grote gebouw gezien. En je kan ervaren aan toe, want volgens mij is het nog steeds dat ding daar bij YouTube. Sambo the Black God. En de biggest man ook. Dus zo waren in Azië ook. Ze waren al in Noord- en Zuid-Amerika. En daar hebben ze toch ook een piramide gebouwd. En de piramide, je kan het gaan bezichtigen. Je kan Google looken. Dus de voorouders voor ons, alle zeeën hebben ze bevaren. Maar, als aan die Santek uno Afrikaans maar Akatibo, ik heb daar niet het bewijs voor, maar je probeert ook zelf te denken. Want in een container hier deed dat mijn arkeo, liep me met me denken, dus dan zei je dat ook toe. Je moet me daar ruimte in geven, is logisch. Dus dat je, ik ben het even kwijt waar ik het over had, maar dat, dus ja, uno Afrikaanse sma, hoe ben ik in Noord- en Zuid-Amerika, Alexander Taki, bouw om mensen drapen er ook toe. In Europa waren die Afrikanen ook, die men de Moren noemt. En beelden voor de moro de teleka die heeft die de ja. Ik weet dat Sisa Benji, ik weet niet of ze het nog steeds doet. Hij chariu waka, fuyushi aladen presi, pe de moro ben de ja in Amsterdam. Vaak zeg ik ook, if de moro no ben ko in Europa, ik denk niet dat katibobo de. Omdat die de man klat ko in Europa, de no konanga de so anu. Den kon, fu yep de wet man. Want walo siki be la ijaso. De yep de wet man anga den soort sandati. En den vrouw sawe kar de heksa. Ik heb het bewijs niet voor, maar bijna denk ik dat het kinderen zijn van die moren. En dat de moren leerden over spiritualiteit. En de heksen dat die leefden met de natuur. En een moment zijn het christendom kon tot stand. Wat hebben die Europeanen gedaan? Ze hebben al die vrouwen vermoord. In de naam van Jezus. Hier alle die vrouwen zijn de heksen. Terwijl deze man had bij de natuur is. En deze man had ook toe bij zijn soort blad die ze doet. Zodat hij doet. Dus die bij zijn alle die zijn. En daarom denk ik hebben ze geleerd van de moren. Maar dan ook die man installeer. San Sabekar Vaticaan. Een heleboel mensen weten niet dat het afgekeken is van weer van onze continent, van Afrika. En hier noemen ze dat een paus, maar bij ons was het een hoge priester. En een hoge priester dat hij never nooit OG. Dat ik kan go kirisme zijn toch geen mensen. Maar Afrikaanse sma die nu een brieve structuur nodig. Ik weet niet of ze dat niet willen weten of ze negeren dat. Ik zou het niet weten. Maar weten jullie dat je de Europeaan gotena een apples.

En wat zijn ze daar gaan doen, denk je? Den Godrape, hebben ze aan die paus gevraagd? Om hun te zegenen? Om Afrikaanse mensen in slavernij te brengen? Dan zou je denken dat die paus van toen moet zeggen tegen zijn onderdanen, nee, niet doen, het mag niet. Het mag niet van Jezus, God vindt het niet goed. Maar dat is niet gebeurd. Dat iemand dacht, je moest de kabribi-structuur of des, maar je de zene rokoboom, heeft dan een soort zaak dat iemand paus doet. En dan paus dat die kar uno, de chief de dibri. En de chief de dibri mag je brengen in Katibo. Toen brak de hel los voor onze Afrikaanse mensen, Abrelangasisa. En kijk, als je het niet weet, dan weet je het niet. Maar als je arkin doet, dan weet je het nu wel. Dat na aweri weri of zo, die a groen ligt voor Katibo Yubigisma. En het waren geen 4 dagen of 40 dagen. 400 zoveel jaren. Dat in 400 zoveel jaren dat hij. Dat zei hij met een sempoos of kan hij wat trouwen. Gogos doet een pastoor of een. Je zou het toch tegen die mensen kunnen zeggen. Nee, dat moet je niet doen. Ja, want we hebben toch 10 geboden en dat mag niet. Gij zult niet doden en bla bla bla. Nee. Amanati verklaar Uno dat Uno naar de chief den die dibri. Ik zeg je eerlijk, Bradangasisa. Liever heb ik geen enkele bribi-structuur van geen enkele vreemde volk. Ik wil dat soort dingen niet. En helemaal als je onderzoek, dat je onderzoek consortium. Dat kwam paus, die groen ligt, voor je Afrikaanse sma, go in Katibo. Want ze zijn kinderen van de duivel. Het is een zware belediging voor ons Afrikaanse mensen. Afrikaanse sma ben je ja toch de moren. If de sma dat ben je die debris. De bonak alasan if Europa broko. De smak wa Asia tu. De if de bewani, de benak alasan broko in Asia. De smak be de ultu in Noord en Zuid-Amerika. De bekanak alasan panyadrape de tu. Maar dat hebben ze toch niet gedaan. Omdat het beschaafde mensen zijn. En dan, een lichaam akikba, a post nooit nog maar de onderdanen voeding om bepaalde dingen niet te doen. En dan nu, ten, sa, de bigisma voeding, ja man, hebi katibo.

0: Ze hebben ze opgezadeld met leugens omtrent ons. En ze hebben ook leugens verteld aan ons. Maar, libisma kan tak anga de mofosa de wani. Je mag luisteren naar iets. Maar zonder bewijs moet jij dat niet aannemen. Want dan zou je vromo Afrikaanse Libi. Want dan nou, adon achterlijk zijn ze en leer je dat je konami. Dat je leert me als een doachtige zijn dat je toe. En dan mino, ook gewoon met wat trasma, dan moet je ook toe als een dat je. Nee, bradanga sisa. Amoro begin lobby, sayumus abi. Begint al bij jezelf. Sowieso je ouders, broers, zus, tantes, oom, opa, oma. Alleen is maar dat in lobby. Maar in lobby is maar ook toe voor jezelf aan jezelf. En samen een kofu gaan maken. En dat betekent niet dat je een hekel hebt of dat je je discrimineert in trouwen. Want dat is iets wat je hoort in Suriname. Hè? Ik heb het hier nog niet gehoord uit monden van onze Afrikaanse mensen. Maar daar in Suriname hebben mensen tegen mij gezegd als ik zwart bewustzijn dingen aan hen wil vertellen. Dat ze vinden dat het racistisch is, Google met den trouwen. Dat denk ik bij mezelf, jullie sporen niet. If den trouwen, in een machine onder je no, zo alle den trouwen, je doet de egisani. In Sranang, hè, is er om een Hindustani tempel de drapede. In het land van de inheemse. Is er om een Sunday na kondre dat die. Dus, desma voor uno. We moeten ermee gaan stoppen. Voor je verklaren, want er Afrikaanse sma. Die de gewoon bezig naar Afrikaanse sani. Dat je ook altijd als man de boom bezig. Hij discrimineert die anderen. Lukuno. Misschien zijn we dat vergeten. De meest gehate volk op deze planeet. Wie is dat? Dat zijn wij, Abraham Aziza. Zo'n volk de Salobono. De meesten hebben een hekel aan ons, ze mogen ons niet. Ze heeft in Sranaa toch, hebben we toch verschillende volkeren. Houden ze van je. Maar... Jou, lekker wat Afrikaanse smaak. Jij bent gewoon iemand die een... eigenlijk kan de, omdat na boemvoer volk kom je dat is ook moppen uit Afrikaanse vrouwen. Hè? En dan waarschijnlijk, als aan dat die de in uno systeem, als aan dat de in uno systeem, waardoor wij helemaal nooit een mens hebben vermoord. Om in land te stelen, om dit van ze te stelen, om ze in kativo te brengen. Nooit. Het is een andere gezicht. Hallo, was wit konijn niet?
1: Ik ben een kamer, maar.
0: Ja, met wie?
1: Met mij, Lodi.
0: Hi, Lodi, Fafi.
1: David, man, ik kon je rollen, ja, toch? Is dat dat? Is dat dat? De man, ik kon je rollen, ja. En in de 400 jaar, de man guru den stref aan guru den kondre. Want Nederland is daar een type van. Want ze hebben 14.000 gouden staven. Dat vraag je je af, vader kan. Hoe kunnen ze aan zoveel goud komen? Ze hebben in de Nederlandse bank 14.000 goudstaven. En in Amerika hebben ze ook nog 14.000 goudstaven. Je haalt je af, vader man kon doen. En sommigen gaan doen. Terwijl Nederland nooit goud is. Het is roof en kolonie geld. Goud, dat ze hebben. Dat nu wat ik hier.
0: Abong, Lodi. Ik mama is aan en aan het hangen, joh.

0: Hoe gaan jullie ook toe?
1: Ja, dank je dat.
0: Ai, oké, zo.
1: Ja. Sorry, kan ik mijn kaart en nummer voor PKM bel? Is 020. Tik je pen en papier. 020. 788-43-04. Dat je kan belkoen in Astudio. Dan als je een vraagje hebt of je wil iets toevoegen, dan mag je dat dan doen, Bradananga Sisa. Ja, Lukudia Sandisi, hè. Ik ben al 30 jaar bezig. Voor het jaar de Sandis Conti, desma voor Ono. En als ik een hekel had aan jullie, mijn eigen mensen, zou ik toch zo'n programma nooit kunnen maken. Ik zou het nooit kunnen maken, Bradanga Sisa. Dus dat zijn dat die nogogos doen, denk ik, dat zijn dat never nooit ontrent me. Sowieso, ik heb geen hekel aan niemand. Ik was maar doen, want ze niet heb ik wel een hekel aan je. Maar als je nog doet, dan zei dat ik me moest op een hekel naar je. Hallo, was het konijn niet?
0: Wat wil je, papa?
1: Ja, met wie?
0: Dan ben je van je arbeid, papi.
1: Ja, ik ga boven aan mij, hè.
0: Papi, gezondheid.
1: Ik ga gezondheid. Meneer, voor boom.
0: Wat is gezondheid?
1: Gezondheid is goed hoor.
0: Ik ben er.
1: Dat ik een hekel heb aan mensen. If you do me once and then heb ik een hekel aan jou, ja. Kan je wees one black man, zeg if you one black woman, if you wear me and then noem maar op, dan heb ik een hekel aan jou. Stop er daarmee. Uno nou een volk, we zijn gestript van onze dingen, hè. We zijn gestript van alles van ons. Sana de nensa u aktide de. Alleen maar Europese namen. En.

En if na Arabiri, Rigerio, dan heb je ook dat soort namen. Dus Bradanga Sisa, ga op zoek naar jouw eigen naam. Temptien voor Uno. Liever gaan we ze niet. Dat we go go denken.

luisteren. En dat gaan we volgende week doen. Want volgende week donderdag ben ik ook weer hier bij Radio Prima Grom. Dan is alles dat die uno. Maar afgelopen zondag was ik bij Radio Razo. Tussen 5 en 7. En ik heb aan die mensen gezegd.

voor een mannelijkheid. Maar alleen dat weten wij niet meer. Want moro ajelek moro atengegwe o moro we abisoso europeesani. Ote wogogo ap u egi sani baka. En dat zelf onze kinderen en ja, we zadelen die kinderen ook op

Want bijvoorbeeld wordt ik een voorbeeld voor het Afrikaanse continent. Katibode, wamma afopje, de man voert toep. Maar die anderen die zijn daar gebleven in Afrika. Zijn die mensen ineens niet meer jouw familie? Voor die de poor yo, dus amma afvijf heb je dat een tek drie mee, dat de liep toen naar bakka. Ben je dan geen familie meer van die twee die achter is gebleven? Tuurlijk wel. Dus, het denkwijze

Nou, Forgiti, wie zegt dat jij geen familie meer hebt op het Afrikaanse continent? Het is, je hebt mensen daar nog die jouw familie is, maar afas van de maastrip onop. We weten niet eens waar van Afrika we vandaan komen. Maar nou, Afrikaans is maar, doe als aan dat hij. Nou, een slavendrijver.

gewoon een heleboel mensen die wel degelijk Afrika aan het haten zijn. Alleen ik zou niet weten waarom. Afrika heeft ons niks gedaan, Abradanga Sisa. Dus een denkatorie, een boom. Want het is niet normaal dat onnulik een nakomelingen, dat we minderwaardig

Die kans is maar dat doe uno zijn er daar buiten. Niks. En dan wil ik ook kijken naar tegenens, maar. Als een volk zijn put uno in Katibona, als een volk dat Google met de rotzooi dat in Afrika. En bewust, de man met je een lukudens aan dat die. Dan heb je een hekel aan die Afrikaanse mensen. Zo. Deze mensen denken heel goed, hè, Bradangasisa. Zo, dat uno maar met kwam kofu. Want je hebt een hekel aan die, een hekel aan die, een hekel aan die.

moeten we dat ook gaan doen met onze eigen broeders en zusters. Ik begreep dat echt. Ik heb het echt meegemaakt, hè, brada Ngasisa. Ik begreep dat niet. Temi, wan blakam, wan kokare even, zo wan blakam. Ik weet niet beter.

0: Fukui na programma. Ja, dus een natuurlijk bradanga sisa. Luko sisa il se konanga a correcti dati dat niet een allemaal. Even kijken, laat me het hier zetten. Ja, ons wit konijn. Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo?

0: En zo amande ook toe te pakken continent, de minang aan Jukmoto. Isabi toch? Afrika en hebben staan of staan Amerika of Europa. De man naar Tamanu, isabi toch? Dat na grondslag, isabi.
1: We are Abu.
0: Abu.
1: En misschien dat kwam telefoon, den, ja. En
0: Maar ik kan maar gewoon naar praxeren, ja?
1: Ja, nee, je tak bom, je tak.

Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat een ander schuld in het ongeluk heeft. In Letland is premier Evika Selina opgestapt. Er brak een politieke crisis uit nadat er vorige week 2 Oekraïense drones vanuit het Russische luchtruim Letland binnenvlogen. Volgens Oekraïne waren de drones verstoord en kwamen daarom in Letland terecht. Afgelopen zondag drong Selina er bij de Letse defensieminister op aan om te vertrekken. Dit omdat het antidronesysteem niet paraat was. Volgens de Letse grondwet moet als de premier vertrekt

0: Unit 2026. A boto, a lobby boto, a langa boto, a boto elusu.
1: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte.

een van 16 en een van 7 jaar. Die betrokken waren bij de moord van een 15-jarig meisje. Kun je dat voorstellen? Zulke jonge kinderen.

En dat is onterecht. En dan kunnen we zeggen, het verpoelde jouw wel een rol gespeeld. En daarom moeten we voorzichtig zijn hoe we met elkaar omgaan. Ja? En in dit soort gevallen, hè, dan speel je in de defensive rol. Dan kun je zeggen,

of zijn familie raken ze verstrekt. Het leven is een leerschool voor iedereen, blijft geraakt. Voor jongensmacht en voor oude mensen. Waarbij we benaderen iets aan elkaar kunnen leren. Dat gaat gepaard met gevoelens. Ga je serie. En die komen en gaan. Maar ze zijn niet absoluut. We hebben gevoel. We hebben geen controle op alles wat op ons gevoel afkomt. We hebben wel controle op alles wat we doen, op alles wat we zeggen, op alles wat we nalaten. Daar hebben we wel controle in. Iedereen.

in principe gedragingen of trekkers die van buiten af worden gevoed en ingegeven en waardoor het gevoel verprikkeld wordt. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld opwellende emoties

zijn van jezelf. En daarom zeg ik, ons gevoel heeft dus altijd twee kanten. De positieve en de negatieve. Die als het ware aan elkaar geplakt zijn. En naar een rato van je omstandigheden zichtbaar komt. Welke kant zichtbaar komt. De negatieve kant op de positieve kant. Dat is zoals ik dat in de afgelopen jaren met mensen onder bij mij omgeving heb ervaren. Je hebt zoveel gevoelens, luisteraars. Een gevoel van verlangen, gevoel van geluk, gevoel van vreugde, van vrede, van plezier. Luister naar opgewekte muziek. Geeft ook een prettig gevoel. Lege dingen doen. Geeft ook gevoel. Dus de gevoelens zijn enorm. Gevoel van liefde. Zelfs tijdens gevoel van liefde kunnen negatieve situaties ontstaan. Dat de mensen, de ene zodanig jaloers wordt dat je in de negatieve sfeer terechtkomt. Het gevoel van tevredenheid. Het gevoel om trots te zijn. Ik heb ook een lekkere gevoel van trots, hoor. Want dat heeft iedereen ook. Het gevoel van moed, durf, lef hebben. Alles kunnen doen wat je denkt dat je kan doen. Zoveel gevoelens bestaan in mensen. Het gevoel van zelfbevrediging. Het gevoel om zelfverzekerd te zijn. Het gevoel van, ik ben eerlijk, ik ben integer. Al die gevoelens spelen een rol. En dat, daaraan moeten we niet voorbij gaan leven. Ik bijvoorbeeld, ik heb heel leuke gevoelens gehad tijdens mijn leven. En dat had ik nu nog op deze leven gehad. Leuke, prettige gevoelens. Het gevoel van respect. Het gevoel van afkeer had ik ook. Het gevoel van wraak, dat had ik een beetje afstand genomen. Want daar schiet er niets mee op. Het gevoel van haat hebben. Het gevoel van vijandigheid. Ik vind dat ik persoonlijk geen vijanden heb. Ik vind dat ik geen vijanden heb. Dat zijn mensen die wel anders denken dan ik denk. Maar dat zijn geen vijanden. En die mensen moeten in hun water laten. Als iemand denkt dat Maxal dan een aap is, nou, dat is dan zijn probleem. Maar Maxal dan weet dat hij geen aap is. Dus hij heeft mijn gevoel niet geraakt. Ik weet dat ik geen aap ben. En die ander zegt, je bent een aap. Dus waarom zou ik me druk maken? Dat is die andere mening. En dat is zijn verantwoordelijkheid. En ik weet dat ik verras. Maar vroeger, toen ik een jonge man was, dan had ik op bron. Ik kan nu een discussie. Als je me aap noemt, nou dan sla ik je op je tabernakel. Maar nu niet. Nu haal ik de schouders op. Als dat jouw mening is, is dat jouw mening. En daar kun je ermee doen wat je wilt. Maar ik weet wie ik ben. En daar hou ik mee af. En zo heb ik me in de laatste tijd in het leven voorgesteld. En dat gevoel heeft te maken natuurlijk met de gemoedstoestand waarin ik op te vertellen. Het gevoel is eigenlijk onzichtbaar. Het is ontastbaar. En soms ook onbeheersbaar. Het is een innerlijke beleving of een gemoedstoestand die meestal emoties en soms weerzin oproept. Dat is het gevoel. En daarmee moeten we het doen. En dat ondervinden we op verschillende manieren. De gemoedstoestand of het gevoel, apostasie, komt op een gegeven moment door verschillende gedragingen tot uiting. Emoties, geestelijke onrust,

auf Welle, die auf eine oder andere Manier, auf andere Momente Vorschein kommen, worden aangedreven door prikkels, invloeden en ja, stromingen van buitenaf. Die spelen op het leven van jou, die spelen op het gevoel. Anders gezegd, onder bepaalde omstandigheden kunnen van buitenaf prikkels op de zintuigen inspelen, waardoor het gemoed en het gevoel negatief of positief kan reageren. Bijvoorbeeld door wat wij zien, wat wij horen of wat er gezegd wordt. En dit heeft te maken hoe je op een gegeven moment de radio beheerst. Snap je? En vandaar dat ik zeg, jongen, mensen, let wel op. Laat ze niet overrompelen door invloeden van buiten. Want die kunnen op het gevoel inspelen. En dat gevoel kan, ja, op verschillende manieren tot uiting worden gebracht. Zo zie ik dat. En vandaar dat ik erop nadruk. Ik let op je gemoedstoestand. Je hebt mooie momenten en je hebt minder mooie momenten. Het gevoel van iemand is heel belangrijk. En laat je niet dus leiden, nogmaals zeggen, door invloeden van buiten. Pak de positieve dingen. Soms is het ook de toon, de teneur waarop je een ander aanspreekt. Of een verkeerde woord, verkeerd woord gebruikt, of een verkeerde woordkeuze maakt, waardoor je de gemoedsrust van die andere verstoort. Maar je hebt het niet opzettelijk gedaan. Je denkt dat je iets goeds doet, terwijl het verkeerd overkomt bij die andere. Dus al die dingen gaan een rol spelen. En dan zeg ik, het gevoel die brengt emoties te mee. En die emotionele machine komt in beweging en kan alle kanten uitslaan. Krijgen de emoties overweg op het nuchtere denken van jou, dan wordt het wordt een zinvolle discussie of gedachtenwisseling met elkaar niet mogelijk. Als je een ratio boven water krijgt van elkaar, dan kan je verbaal agressiviteit vermijden. Want dan is dat emotionele niet beladen met negatieve invloeden. En die kunnen niet ontaarden in fysiek geweld. Alleen kun je dat gevolg hebben dat je elkaar gaat begrijpen. En dat is eigenlijk het doel van wanneer je met een ander van gedachten weet om elkaar te bedrijven. Want wat ik hier zeg is meer bedoeld als, hoe moet ik het uitdrukken dan, als zelfkritiek, ja. Ik sta voor de spiegel en ik sta voor de spiegel en ik kijk naar de aard van het beestje. Om beter te kunnen analyseren of beter analyseren iets daarvan. Maar iets dat mij of dat wij als mens van nature hebben meegekregen en dat dragen we met ons mee, dat moeten we op een positieve manier gebruiken. Bovendien hebben we allemaal van nature de beschikking over het relativerende denkvermogen. En de vraag is, hoe ga je dat gebruiken? Wij die dit niet in het achterhoofd hebben,

Ja, dann kann das verstehende Folgen haben. Weil ehrlich Ende zu sehen, ist unik. Niemand ist vielleicht an der anderen, aber wir sind sehr vielleicht gerade. Das ist das Erbe für dich. Und das brauchen wir allemal mit uns mit. Iedereen. Doordat we uniek zijn, verschillen wij dus ook in gevoel. We verschillen ook in gedrag. Wij verschillen ook in gewoonten. Dus het gevoel is zeer belangrijk. Hoe voel je je op een gegeven moment? Ja, iedereen heeft zijn eigen gevoelens. En daarin verweven goede en minder goede karakter, eigenschappen, die spelen een rol. En die komen in allerlei vormen en op allerlei momenten, op allerlei manieren, komen ze boven water. Komen ze naar voren. Maar het zal ook afhangen van de sociale en maatschappelijke omstandigheden waarin mensen komen te verkeren of waarin mensen zich bevinden. Dat is het. Soms zijn het de negatieve karaktertrekken die de toon zetten en de toon aangeven. Men wordt boos, snel boos, agressief of heel erg terughoudend en zelfverlegen. Maar het kan ook ongewenst en buitengewoon irritant zijn. Dus als we nagaan dat we van land tot land verschillen, van stad tot stad, van dorp tot dorp, van huis tot huis, van gezin tot gezin, van moeder en vader, van kind tot kind, zullen we toch met elkaar in hetzelfde huis moeten kunnen leven, tot kunnen wonen. Dat is mijn verhaal zo'n beetje over de gevoelens en gewetens en de identiteit die je hebt. Wel nu, de grote vraag rijst, hoe gaan we allemaal daarmee om? Iedereen gaat in zijn eigen straatje lopen. Natuurlijk, ik heb het al eerder gezegd, en dat het zal afhangen van de personen in kwestie, jezelf. Het zal afhangen van jouzelf, van je gemoedstoestand. En wie je op dat moment bent of wat je op dat moment voelt. Als je naar je eigen gedrag kijkt en dat plaatst naast het gedrag van anderen, dan kom je tot de ontdekking dat het eigenlijk een reactie is op je eigen gedrag. Begrijpt u wat ik hiermee bedoel? Als je ontdekken komt dat het eigenlijk een reactie is op je eigen gedrag. Het is merkwaardig dat we dat meestal niet inzien. Dat kan komen doordat simpelweg het redelijk denken wordt overschaduwd of overspoeld door emotioneel gedrag. En dat kan voortvloeien uit het gevoel van gelijk gekregen. Je wil er gelijk hebben. Ook al weet je eigenlijk, of ook al weet je feitelijk dat je ongelijk hebt, wil je toch je gelijk hebben. Het kan ook zo zijn dat je emotioneel beladen bent, of beladen was, of onredelijk bent geweest, of boos bent geweest. En dan, ja, dan is je gemoedsrust verstoord. En als je gemoedsrust verstoord is en je goed bent gaan nadenken, dan zie je dat je redelijkheidszin weer boven water komt. Dan kom je tot de ontdekking dat die andere wel eens gelijk zou kunnen hebben. Maar als je tot die ontdekking komt, moet je dat ook toegeven aan die andere. Dan krijg je ook weer die gemoedsrust. En als je weet dat het

0: de harde onweerlegbare werkelijkheid is of de waarheid is, dan moet je dat ook toegeven. En dan krijg je weer de gemoedsrust wederzijds. En dat is wat we moeten hebben. Iedereen mag zijn gevoelens of emoties of teleurstellingen of verdriet op de eigen manier beleven. Daar kan je niks aan doen. Niemand heeft daar iets over te zeggen. Hetzelfde kan je zeggen als het gaat om vreugde, liefde en tevredenheid. Dat beleef je zelf. En dat kan niemand van je afpakken. Het is echter heel belangrijk om elkaar ondubbelzinnig de waarheid te kunnen zeggen. Zonder te vervallen in beledigende woorden. Zonder te vervallen om persoonlijk te worden. Zonder te vervallen om onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Of te persoonlijk te worden. Hoe pijnlijk of onaangenaam de waarheid ook mag zijn. Als je dat kan doen, luisteraar, ben je een heel sterke persoonlijkheid. Zonder meer. Maar het is niet makkelijk, zoals ik zojuist gezegd heb. Maar als je dat kan doen, dan ben je een heel, heel sterke persoonlijkheid. Ik herhaal. Dus een verstandig redeneren en emotioneel gedrag ligt het tussenstation van beheersing. Als je je kunt beheersen, jezelf bedwingen, toch in toon houden, dan, ja, ik kan niet anders zeggen, dan ben je een sterke persoonlijkheid. Doen wij dat niet, dan begeven we ons op het vlak van primitief denken, eenvoudig denken, voorzichtig zijn. En dan ben je gewoon in het cirkeltje van, ja, ja, om anderen pijn te doen. Je moet dus, ja, je moet je dus fatsoenlijk gedragen. Je wordt mensen die nog onvoldoende of weinig volwassen zijn, zijn of het vermogen hebben om met elkaar fatsoenlijk van gedachten te wisselen. Ja, dat moet kunnen. En ja, dat is soms moeilijk, lijkt me. Ik zeg het zo makkelijk. Maar het is moeilijk in de omgang met anderen. Want je bent niet alleen op de wereld natuurlijk. Dat is zeker zo. En als je in staat bent dat te kunnen doen, dan heb je begrip. Begrip. En dan krijg je ook begrip voor die anderen. Te doen en laten. Aan de andere kant beschikken mensen ook over een positieve en goed karakter, menselijke eigenschappen en hoedanigheden. En toch zijn we als individu niet gelijk aan elkaar. Ik ben van oordeel, en dan blijft het zeggen, zal ik blijven zeggen, dat de identiteit ook hierdoor bepaald wordt. Wie je bent, wat je bent. En dan is het gevoel minder kwetsbaar geworden. En als het gevoel minder kwetsbaar is geworden, dan kan je je ook beter positioneren in welke samenleving je ook je kan verkeren. Dat is wat ik mee kan geven. Alles wat ik gezegd heb, zeg ik uit eigen ervaring. Dat heb ik niet van de anderen. Dat heb ik zelf beleefd. En ik heb mezelf kunnen positioneren in deze samenleving. En niet in deze samenleving alleen, maar in alle samenlevingen waar ik terecht ben gekomen. Ook in vreemde landen Ik heb gezocht en ik heb veel gereisd hoor. Ik heb heel veel gereisd in het Caribisch gebied. Ik heb echt veel gereisd. Maar ik heb ook veel gereisd in Europa. En ik heb veel landen gezien. En ik heb veel karakter eigenschappen gezien. Van verschillende soorten mensen. En daaruit heb ik mijn les geleerd. Ja? In Denemarken. Waar ik niet verwacht had. Ja, ik was toen daar ook de enige kleurling. Hoor. Dus ik had dan verwacht dat ze anders zouden zijn. Maar als je open staat en open bent naar anderen toe, dan is van de weg vrij om met die anderen op een positieve manier samen te gaan. En dat heb ik in Denemarken en Kopenhagen was dat. Met jonge studenten. Hè, allemaal. We waren zo welwillend geworden. Zo meewerkend. Niet te geloven. In Italië. Dat was ook onvoorstelbaar. In Italië ben ik zelfs. Heb ik zelf promoties gemaakt. Doordat ik daar lezingen heb gehouden. Over de interactie. Tussen verschillende mensen. De verschillende culturen. En zoals ik nu met u praat, heb ik dat uiteengezet. Heb ik ook gesproken over Suriname. Dat een multiculturele samenleving is. Waar verschillende mensen bij elkaar zijn geboren uit verschillende landen. Uit verschillende gevoelens en cultuurgedragingen. En dat we toch met elkaar daar in Suriname op een positieve manier moeten leven. En ik heb natuurlijk ook gesproken over de probleemvelden die ontstaan, hoe die ontstaan en hoe je die kunt elimineren, hoe je die kunt wegwerken. Daar heb ik ook gesproken. En dat heeft geleid dat ze mij in Italië ook gewaardeerd hebben in dat opzicht. En ik ben, dat zeg ik met vol trots nou hoor, daar ben ik ook benoemd door de Universiteit van Constantina in Rome, hebben ze mij honorair hoogleraar genoemd op de faculteit kunst en cultuur van de Universiteit Constantina in Rome. En daar ben ik echt heel trots op. En dat, niet alleen trots op mezelf, maar ook trots dat ik Suriname heb kunnen uitdragen. Daar in dat land, waar ze weinig over Suriname wisten. Sommigen wisten niet eens dat Suriname nu bestond. En dat heb ik uiteengezet. En hoe dat komt, dat wij Nederlandse onderdaan zijn geworden. Dat de verschillende groepen die daar zijn ingevoerd, dat ze nu toch in die eenwording als Suriname zijn komen terecht te gaan. Dus ze zijn allemaal Surinamers, ongeacht het feit waar de voorouders vandaan zijn gekomen. En ik heb natuurlijk ook een beetje verteld over de koloniale geschiedenis van Nederland en de andere landen. En dat heeft indruk gemaakt in Italië en Rome. En ik ben dan, ik ben zelf ervan verschrokken. Ik moest voor overal heel veel mensen, want het was een heel groot publiek, meer dan 1000 mensen. Iedereen kwam naar me toe om een handtekening. En jonge mensen, studenten, mensen op een rolstoel. Niemand weet ik hoe ik wat een handtekening die er was. En dat vind ik dat wij onszelf op een positieve manier moeten uitdragen. En we elkaar niet moeten aftrappen naar buiten. We moeten als eenheid binnenskamers, binnen in Suriname kunnen we pakken een dag te wisselen. Kunnen we elkaar goed van langs geven. Maar zodra we buiten Suriname zijn, en ik persoonlijk, moeten we Suriname heel positief uitdragen.
1: Meneer Sorghum, we gaan de laatste minuut weer in.
0: Jazeker. En als een land dat net als multiculturele karakter en de verschillende mensen in staat zijn om met elkaar samen te leven, samen te wonen, samen leuke dingen te doen, met behoud van de eigen cultuur. En dat moet niet alleen in Suriname mogelijk zijn, maar dat moet over de hele wereld zo zijn. Dat is mijn wens. Maar ik zie dat het er naartoe gaat. En de tijd schrijft. En ik heb veel meegemaakt. In elk geval, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Over 2 weken ben ik weer terug. Dan zal ik waarschijnlijk iemand hebben uitgenodigd om mee te doen aan deze discussie. Dank u wel, Tambo. En zo zal het. Zo, zo, zo zal het.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd bevestigt na berichtgeving door Sembla dat zware pijnstillers die deels uit ziekenhuizen of apotheken gestolen zijn, volop op de zwarte markt verhandeld worden. Via sociale mediakanalen zijn pijnstillers als oxycodon, waar normaal gesproken een doktersrecept voor nodig is, te koop. De medicijnen werden bij apotheken gestolen, maar ook uit ziekenhuizen ontvreemd. Onder andere door een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag. Deze persoon is ondertussen ontslagen. Tegen twee moeders uit Oost-Groningen loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens zware kindermishandeling. Het gaat om twee vriendinnen met allebei een kind. Een zesjarige dochter moest haar eigen braaksel van de vloer opeten, werd geslagen, kreeg weinig eten en werd met kabelbinders aan een leiding vastgebonden. Het meisje belandde verschillende malen in het ziekenhuis en ligt in coma. Het andere kind is een zevenjarige jongen, ook hij zou mishandeld zijn. Tijdens het staatsbanket hebben de Amerikaanse president Trump en de Chinese leider Xi gezegd dat ze blijven werken aan nauwere banden. Volgens Xi kunnen het bewerkstelligen van de grote wedergeboorte van de Chinese natie en het weer grootmaken van de VS volledig hand in hand gaan. Trump noemt de gesprekken extreem positief en productief. De Chinese leider is in de ogen van Trump een vriend. Xi en zijn echtgenote zijn uitgenodigd om in september in het Witte Huis langs te komen. En volgens Iraanse staatsmedia heeft het land een aantal Chinese schepen toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Iran houdt de zeestraat grotendeels voor scheepvaartverkeer gesloten. China heeft toestemming voor de doorvaart gevraagd en die gisteravond gekregen. Op dit moment is de Amerikaanse president Trump voor een staatsbezoek in China. Het Witte Huis zegt dat China het met de VS eens is dat de zeestraat voor transport van brandstoffen open moet zijn. Het weer, in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind is het zo'n 13 graden. Dit was het radionieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

Er in een feest line-up. Corona Band. Samaku. Young Kosje. Sankofa. DJ Facebase. MC Sitlet. En een verrassing. Dress to impress. Want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online. Of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo.

persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname-consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panca en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook Sranang Mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarrede door Hare Excellentie president Jennifer Geerling-Simons. Panca, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het

vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.

0: Want achter elk gerecht schuilt een reis. Achter elke reis een verhaal. En achter elk verhaal één gemeenschap. Dit is Eten als Archief. Welkom bij Gekookte Geschiedenis. Mijn naam is Aira Kip van Kip Republic. En ik ben hier vandaag natuurlijk weer met mijn collega Jules Dijssen.
1: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Welkom, de mic open. Goedemiddag, luisteraars thuis. Fijn dat u nog steeds blijft afgestemd op uw favoriete en familiezender Radio Mart. Radio Mart is gevestigd in Amsterdam Zuidoost, Woutrichemstraat nummer 8. Radio Mart is vrij te beluisteren via de ether, via Salto, op de 107.90 frequentie. En wereldwijd via radiomart.nl. Telefoonnummer van deze familiezender is 020-471-4291. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Bij ontsteltenis van de directeur, de heer Norman van Gom... heeft hij mij gevraagd of ik voor hem kan aansluiten. Dat doe ik graag. Hij zit even met een familiegeval. En als hij terug is, dan hoort u nadere informaties. We hebben drie studio gasten hier. Twee zijn in het kader van Balling Day. En ook niet alleen Balling Day, maar ook datgene. Dat heeft ook te maken met de komst van Melody Travels. Ja. En straks zullen de heren Sjaar, het zijn twee neven, die zullen het een en ander ook aan u vertellen. En ik hoop dat u dat allemaal als prettig zult ervaren. Ook hebben we de grote imitator hier in de studio, dat is de heer Lucien Blinker. Meneer Blinker kennen jullie als Kentucky man. Na 21 jaar is hij weer hier in de studio. En hij gaat ons ook veraangenamen met zijn kunst. En de kunst van hem is om, hij is in staat om heel veel mensen te imiteren. En we bennen en we blijven benieuwd. Ik ga eerst het woord geven aan de heer Lucien Blinker. Ik heb hier de flyer van hem. En als er iets nog ontbreekt, dan zal ik dat toevoegen. Meneer Blinker, het woord is aan u.
1: Ja, met bar alles rana mawa odi.
0: Mooi te horen.
1: Ja, uno sa elibi in Europa. We barwa odi na lange tijd doro jaso baka. En lekposab mi fosi mi betan jaso negi alangam besera Kentucky tabai sigiri na sekanti Belmar overal tek tek tek pet petat en ja ik ben weer na 21 jaar hier om een paar shows te geven imitatie ja dan ga je sting de Mandy Gwelugulas en bepaalde politici van Suriname dus we zijn hier
0: dat is mooi. Ik zie dat een van die shows van meneer Blinker, als je dat hoor ik ba. Ja. True, dat behoort op Tina Vivi voor Mart, Ayar DC. Ja. En Mazra Luciano Gimoro show, ja. En meneer Lucien, Charles Stinkon voor de Malik Sarji, Johan Adolf Pengel, Jopi Pengel, Jules Albert Weiner Bosje, ex-president Kraag. Jagernat Lachman, Mazra Ronald Venetian, Vene, Mazra Baas Daisy Bauta Delano, Dominee Polane, Mazra Bravo, Brunswijk, Mark Rutte, dat na een maand zei Libijan Tatania, abede de man van Kondere, Noah da VN, Mibrio van NATO, Akiswa Trauroko, en natuurlijk de man, Etowan en Desa, Mazra Blinker kan tja ook toe dat na die voor Louis van Gaal. Meneer Blinker, wat denk je dat je over je hoort?
1: Ja, dat is gepland voor Draper 30 mei.
0: 30 mei?
1: 30 mei, we doen een one-man show naar Dravers.
0: Naar Dravers. Inattentief Dravers, schrijf je?
1: Ja, inattentief. En voor dat hij bakken dat hij dan moet je wel laatste afscheid dat na 5 juni.
0: Ja.
1: 5 juni dat na.
0: Oké. Okay.
1: De man die schreef me organiseren. meneer, hoe heet die meneer?
0: Dalvoer, dan meneer Van Gom.
1: Ja, meneer Dalvoer en meneer Van Gom. Dat is de laatste. Poesmassa misdraver. Ik kom 5 juni, dan moet dat bij. Maar in verband met Balende, dat kan de mij verleggen.

0: Die verleng.
1: Want a big man say organiseren san die si vele noodzaak dat die mina kan ja dan balen die de dan
0: in de soort versie
1: mina za da versie dus o kon wan besluit dat wo chare waka
0: o chare waka ja voor de smadi angri en de wanjere zij abif do drapen in drafers sana om in de karta is hier Mexica 25.
1: Ja,
0: 25 euro. Ja, ja, ja. En de campagnekaarten naar Damsko, Rotterdam.
1: Ja.
0: En natuurlijk de campagnekaarten ook toe naar Dravers. Naar Dravers.
1: Ja, naar Dravers.
0: Oké.
1: Okay. Dravers, alles maar kan vinden. Vanaf in toegang. Je kan bij een dag
0: naar maar hier is meneer Blinker, Blinker. Je begrijpt dat je... If you want, je is maar poko poko. Nou ja, we zwieten maar even.
1: Zeker weten, zeker weten. Zeker weten.
0: Ja, ja, we zwieten maar.
1: Nou, je kaart, alleen in de tapa voor certificaten, dat geef ik een schets van zijn lijf.
0: Ja, ja, ja.
1: Met wie je bent beginnen.
0: We beginnen aan een biggie. One of them are a biggie. Eden maar konderen. Amor op begin van konden zou bij Sabi Sarji Masra Johan Adolf Pengel.
2: Volk van Suriname, ik roep u op om eendrachtig samen te bouwen aan een Surinaamse maatschappij. Maar ik roep u ook om te komen op de Baleng Day, heel binnenkort.
0: Mooi tori, mooi tori, mooi tori. Archima ujaren na osok ba. Ane take amai kara, amai cara sten kung fu masra pimping, Sarji. Ma ook tu, amai sorry taki, abalende, devan ook tu, faral undi da oso. Faral anaf deso taki na baleng wayak mo po era. Ma wispeik den senang, pemesa ana in senang, ma wispeik mo po fu senang. En ifen taki, iwan potje si Archi, iwan dongo luku de show. En dan, natuurlijk, ik moest komen. En dat me kan mas doen, ja. En een was doen, ja. Als donna gaat een tourne voor Char. En dat ik wil je retorie voor de tourne voor dat die. En we gaan naar die maatschappij bouwtersen. Want dat is een kaliba baka.
2: Volk van Suriname. Ik roep u op om in drachtig samen te bouwen aan een Surinaamse maatschappij. Ik vraag u om van uw land te houden. Ik vraag u niet om van mij te houden. Ik hou wel van u.
0: Mooi te horen. Wees er een loboer, maar oloop denk.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd, zei je, tjakon, je moet naar Masrafene. Sarji Masrafene, Tjan.
2: Ja, volk van Suriname. Ja. Tere voor hem, chop, chop, chop, chop, chop. Dat de reken zag ik karoen om een lijn in verre kooi. Niet waar? Mijn platte actief kooi heb je. Ja, de wa abras kot of koroef de rest. Mijn baro.
0: Artje mannen, also, hoe je hebt zien zo, samen tjaka visie. En bij de zeker taki, hoe je hebt moro. Maar, minoju ala, no sasan no mooi moro. Dat is wat ik dan, no komoro toch. Masra Blinker, Sint, drifte tori van kong. Maar sweetu, oefenen we een aparte fasie en even een jere moro. Dan moro de, maar moet je bieden dat die 30, 23 voor mei een jaar dit in die Dravers. Meneer Blinker, van jou, hoe kan ik zijn naam tongen toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Van jou vier dat ik de baka om een jaar in de jabaka.
1: Nou, ik ga tegen dat alles aan veranderen.
0: Mm-hmm.
1: Is aan de Hollandse gewelden bij 9 jaar geleden.
0: Boy.
1: Is helemaal veranderd. Is een heel ander systeem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar, ik tampe voorlopig naar Amsterdam of een trafoto?
1: Amsterdam.
0: Amsterdam, ja. Amsterdam, ja. Dat bij de jouw basis altijd.
1: Ja, ja.
0: Vieri. En dan moet je aan de ding op is dat hij. Maar we kan je dadelijk bakken. We jumpen even naar de nevo Masra. Char, Kenneth Char.
3: Ja, goeiedag. Ik ben Kenneth Char. Ja, nami orga abalende tapu 4 juli de kom. Dus ik wil ieder oproepen. Het maakt niet uit waarvan Suriname je afkomstig bent of waarvan Nederland je woont. Dus iedereen is van harte welkom. En op 4 juli, balende tyfus kittikoti 4 in. Gaan we er met z'n allen een leuke dag van maken. Ja, toch? En mensen vragen me, ja, hoe laat begint het? Alle informatie staat op de flyer, maar we beginnen vanaf 1 uur middags tot 5 uur in de ochtend. Dus als je een line-up is, je ziet ook een line-up spang. Ja,

0: maar pot alles maar tapa a flyer. Dat is een flyer druk toen ze. Maar voor als je laai. Dan leg van meneer Blinkers door in een studio, no, no, de. Nou, af de voor als je zat, toe, adi, dat hij. Dus dat is maar zo'n als je hier meneer Blinker in de afgelopen optreden ving. 30 mei, ook al kotek aan man. Dan ga vier jullie is bij die ballen die ketikotik vieren.
1: Mooi tori, mooi tori. Artimana also leg van Masra Char, Char, Asan Kafasi, Masra Kenneth Char. Nou, Sabita ki na juli. Voor jullie zei ik onder in Ifayadisi dan een gentleman party van de karen gentleman party vision en presteri een baling day en dan mogen presteren naar Ronne is een later weg.
2: Nee, Cadence.
1: Sorry, Cadence. Correctie, Archimana Osho, misref naar zijn bij, dus ik kan me gewoon een foto toe, dan een robot. Dus. A balende de orde na isolatorweg tapu voor jullie vajardisi na isolatorweg in a pres di Dakar Cadence. Nou, bigi balende tevens ook toe as an otro wansot keti koti viering en drapede ja, aba okasi ook toe fika tjawap tjim broko doti spesrutu fu apernasi di Dakar baleng.
0: Ja, klopt.
1: Oké. En de mandi yo mi drapen a Cadence. Naar de Malik Black Harmony, Corona Band, Melody Travels. De Maratek moppen ook toe naar Grong.
0: Ja, we waren tegen is wat tot 28 juni. We beginnen welkom voor Melody Travels in Irona.
1: Grona.
0: Dus de kaarten gaan heel hard mensen. Dus haasje bij je kaarten op tijd. Voor informatie, voor ons massa proba voor Laspang, naar William.

0: Sometimes, weet je.
1: Corona is erbij.
0: Corona is erbij.
1: Ja, ja, ja, maar dat na.
0: Ja, ik ben het na Abigi Brad af corona. Melody Travels, na Abigi Brad af corona, want corona komt uit Melody Travels. Ja, toch? Dus mekaar, Aladdin is maar corona, dan omstreken, dus Anatrobi Peek Mopo. Dus iedereen is van harte welkom, want dat was Saranama Sani, Nasrana Sani, dus weer power, Allah Saranama Sani, weet je. Dus in Amluku tak, hé, mijn af Adorpo dat dus. Ik ben niet van harte welkom. Iedereen is welkom.
1: Mooi story, mooi
0: story. Dus 28 juni mensen, u stel op, welkom Melody Travers in Ronne.
1: In Ronne. Mooi story, mooi story. Ja. Mooi, mooi, mooi, mooi. En natuurlijk, if you want take, if you want euro, want kram, of van de garen, keba, zo boem, you want zero, want tussani, dan ik kan kari naar Masra Roba.
0: Fulaspang, ja.
1: Fulaspang.
0: Naar Masra William.
1: Naar Masra William. En a jenje min sabefna masra roba aba jenje semesi jaso na mesi oh ya yeah. And mesi wan jenje ja ma fos mi kara jenje da mo meku archi undida oso de da mo meku archi wamching intro sa ofen presi wan mi sapta ku stel op and a play by play iviri dus da mi mustare kon na fesi meku archi ma tusane dry junu one of Melody Travels and a trawa na fu dat na wan tra show ma dat wo yere dadelijk.

Zaterdag 28 juni. In de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Kort duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa. Patteke. Botto. Café Het Baarsje. Café Kossu. Eethuis Ricardo. Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten.

0: 8058.
1: En dat ben je een boskopu voor sa of een precie. In jaine in tata kondre en nanga de bigi brada funo di de kari dek mapo spesrutu dek mapo ta grong dek mapo asernang koroni sobung en dat be de Melody Travers en efa deso mi ap ete wang barboskopu da wa chadat oktu

0: Gold en VIP Platinum. Voor VIP en kraampjes bel op 06-840-67885 of 0652-696322. Botox-kaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Dermy, Café De Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Koekeroe voor Edjes Family Kitchen. Zondag 30 augustus, hard summer boottocht. Instap Ruiterkade Pier 14, Amsterdam achter Centraal Station.
1: Ja, lobby wana also, dat bij de toe barboskopu. Want ben bij de voor a summer boottocht. A trauma bij de voor a orga samasra roba voor la spangai organiseer. Dat na in Ronne. En dat naar net toe.
2: Welkom Melody Treffers, 28 juni.
1: Na een welkom story, een welkom presidie, Melody Treffers op Pristeri, dat 28 juli in Ronne.
2: Ja, 28 juni.
1: Juni.
2: Is volgend maand.
1: Volgende maand, ja. Ik ben pot juli, mijn liefde toen zwaar visie. 28 juni.
2: Ja, dan is het wel moeilijk. Ja, even dat jullie. Is 28 juni, zondag 28 juni, Ronne.
1: Oké.
2: Dus we kardes maar kom massaal, kop hoor de mafu, Melody Treffers aan die dati. 28 juni, de mamba biggie welkom. Dus ja, de mensen die graag een kraampje willen, die kunnen contact opnemen.

0: met Roba van Laspang, nanga Masra William.
1: Mooi, mooi, mooi, tori, mooi, tori. Ondi da ozo, me begreep taki kande di jonsre us koifko archi, yu archi dosu. Efu waba idei taki uan sap morov, anafu Masra Kenneth Sharwang, ma ook tufu Masra Lucien Blinker, efu ade van ulu tak uan yere moro tori, dan una dry dry, utaka jenje, ukarko na radio mart, na yu station, na wa family station, ukan karkong, de lijn op en een nummer van concrete voor Radio Martina Noti to Noti voor CB 1 4 2 9 1 het is een tron een nummer voor agentje van Radio Martina Noti to Noti voor CB 1 4 2 9 1 en meneer Sabefa atrapara wa chawasan cafe
2: nou ja eigenlijk minari naldo charme bar alas ma odi
1: ja ja
2: en sami wan taki ya na frup alas ma op lek pausa bi abigi balien de ide opkomst 4 juli in kadans usa fasane de yalux ay span ay gezellig
1: ja.
2: Dus dan moet ik alles maar alle familie, wie zie vier Berlijn, of Jano Berlijn, alles maar kan zakken, kom maar zal. Want toen zat alle in op trangen, alle ben bijna volgend in appressie. En we beginnen vanaf wat uur brengt, te vijf uur roemmanten. Dus als je niet, ja, in een Latinoetje hebt altijd ik al omsta. Dus oh god, en hij had die aronde die, we hebben om een speciale attracties. Want de biggie artiest Sandina Kondre momenteel, Masra Blinker, alles Masra Bamandati. Dus eenmaal Ushaman dan mi adviseera a orga, Masra Kenneth, tak boy, bete accommodera man dis juara want dan amas na se voor fu a begin zomer fu biggie sweet sweet dance ma. Want tu sap tak dance man en mita man en yera ma ala yuru. Dus na lange tijd, dus dat we contracteren, man, tapadé dat hij. Dus dan zien gezelligheid voor Masra Blinker, CISREFI OD. Dus daarom roep alles maar op, hoe komen ze al? Hoe zijn ze gezellig? We zijn voor dat alles maar, dat bij alle familie, breder salon, toekomstig voor Gwende, alle jari. Dan met elkaar hoe komt power around this baka. En ayari disi, ook moro sweetie. Dus moro, alle steeds ei moro sweetie, ja? Dus me check alles maar begiwa na ngap chiwa uko update fu kan fin boom presi want to sap takasa ne druk. Dus me si alles maar met aku grand tangi wala mala.
1: Moi tori, moi tori, moi tori, Masra Ashar. Ya man, I breed die falek. Mene, Masra Kenneth, a deso tak baka de orga sa wa orga fu balende. U aporo san tap talmenti tak wa orga ou tu trasani boit balende.
3: Nou ja, tenminste, mi deina orgasisting ba. Baka abalende dat mi abi wan bo toch, 30 augustus.
1: 30 augustus.
3: Met corona sabaku big time. Dus, baka dati da gai krik te Suriname. Want dat sarana se defi mi ab 3 sanitap schema sama orga dape.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Mi edwe na sarana se wel Nederland. Dus ja. Als ik hem af niet druk.
1: No. Nee, dat hoe jij, Dat zijn druk. Maar druk, true.
3: Ja. Want laten we zeggen, in januari dit jaar had ik ook een bal in Suriname. Ja, die was ook leuk, weet je. Dus ik bereken dat we proberen elk jaar, weet je, het toch op te greten, weet je, dat het steeds, weet je, beter wordt.
1: Ja.
3: Dus laten we zeggen, ik fout ben ik in naar voren gewoon, in naar trouwens zijn organiseren, probeer voor corrigeren alle dingen.
1: Ja.
3: Dus je probeert het steeds beter te doen.
1: Ja.
3: Je kan niet iedereen tevreden houden, want je hebt altijd mensen die zeggen, hey, dit is nog bego boom, dat nog
1: bego
3: boom. Maar we zijn mensen, iedereen maakt fouten en we proberen van onze fouten te leren.
1: Oké.
3: En zo word je beter. Weet je? Dus dan lijkt van, ja, je tekst voorbeeld dat de biggie wat lijkt van Roba Fulaspan, die Amade in de organisatie is ook lang bezig, weet je. Dus met een bepaalde advies van me daartoe, weet je. Dat is wat we lijkt je aan kan gaan, advies toe, weet je. Dus we leren van elkaar. Dat lijkt van, Amade power me in het systeem naar een Melody Travels. En zo me ik kraak kapot, alami 100% input die Amade toe. Van welkom voor Melody Travels. Dat we jaren go met een boeitje, wabu einde. Dus daarom ik met deze maar massaal 28 juni, zondag in Irona, ook op Power de Boy, met Asawaka Ija, naar Fasi.
1: Juist. En Masra Kenneth, adesso ook toetak, want zo'n tron, te wan biggie fessa ei hori, dan zo'n tron je ziet taki, taki de Archiman in a case die met tak over Archiman, de arch, de lobby wan zei Archie Radio maar. Zo'n tron je jere tak de kawin wan karta, fat dongali.
3: Ja, sowieso, dat is ook. Dat bedoelen dat de mensen die bellen kunnen altijd een kaart winnen.
1: Mm-hmm.
3: Weet je, dus dat is altijd in het programma. Weet je?
1: Maar die derde kan bellen ook.
3: Ja, vandaag kunnen ze ook bellen.
1: Lobby
3: dus zolang die naar uitstellen, die kan bellen voor winnen een kaart.
1: Lobby wana ojo, hoe jullie zijn maar eens kennen, tjartaki. Even een dongo kunnen balen die. Dan hoe aba okashi voor hoe kan kaart kunnen radio markt. Dan dat we actie want toestaan in dat even een pikkie boot op den toren dat die. Dan ik kan winnen een kaart, dus dat daar ono.
3: En dan gaan we de karta in verloting ook welkom
1: Melody Travels.
3: Ja, maar kan we nog een karta?
1: Ja, ja, ja.
3: Maar de vragen zijn je stel, de maand dadelijk. Dus dat kan we nog een karta.
4: De telefoon is voor de kraam.
5: Dat is maar dat je de kraam.
1: Ja. Ja, misschien tak even iemand. If you want your one piece of daki van de karing.
3: Nou, bij mij zijn de krampjes allemaal al uitverkocht.
1: Zo,
3: dus die abalende heb ik geen krampjes meer. Mm. Alles is uitverkocht. Want die abalende is sinds vorig jaar oktober met promoting.
1: Ja, promoting, ja.
3: En abotos revue, bijna alle de krampjes miserie.
1: Zeer,
3: dus er zijn alleen nog krampjes over voor de Welcome Melody Treffers.
1: Welcome Melody Treffer.
3: Dus daar heb ik dus mijn nummer, dat de kabel William of de kabel Roba. Of ze kunnen mij ook bellen, want niet in het systeem heb je de maand toe.
1: Ja, ja,
3: dus dat
1: ja,
3: kunnen ze mij ook bellen. Maar de nummers ga ik straks oproepen.
1: Oké, okay, boentani. Maar Julian Blinker. Oh, valk nee, heb je hem.
4: Lucien.
1: Nee, maar kijk via laptop toch. Nee, ik tak ook dus die Joseph tak aan de SI naar Gouwe.
4: Ja.
1: In de tak ook toe van Oteo Gouwe, maar baka je show in Roba in Dravers. En dat soort tak je etewan show.
4: Daarna dofu, ja. Ja, dat is vijf.
1: Abalende Yojibaka?
4: Ja,
1: Abalende. Dan Abu Dog?
4: Ja.
1: Oké.
4: En vijf juni.
1: Maar fa do konta ki i abashabi fu chatras manen gwa waka tapwa let fachi.
4: No.
1: I ka verteru no?
4: Ja, kom basteri. No, vanaf mi ben de pching, yong ting, dan mi ben luk du mi mana, mi pana, en dan solicite mi paga roko and then trawa e me krigeri da mi mese mi go ina kamra dule ki pa mek de tap de mo foya re wa na manga bari de da me go ina kamra da me kibri da me tak va me baru a de di mo kador mio pritu si da ala man pi de ri ka go tirina
1: amadorina ko
4: ina kamra ma da wale si de ko kismi a moment sa me dueng da ni pai ka otro de de ko sa ta ka mi edwe de sa bro ko ta pa sistem na de da so mi go in alegre mi begi du bote so na na fene dat is mooi gekleng is een gave
1: no yo moi tori want die ba trama ook to meneer Leonel
4: van der Steden en tap emi te ki a do want abedu shaki en kumne si buto
1: ja
4: shaki pa yo mo da zayo is a da so mi te ka power kapa mandati.
1: Ja. Botori, man. Next no fault.
4: Ja.
1: Nee, me hoop dat des massa plezieri, des massa breed na ngai ook toe.
4: Ja.
1: En ananga yu wang, maar ook toe na ngai alle de fesa sa of in presi, yaba summer boat talk, yaba welcome party voor de man van Coroni.
3: Melody Travel.
1: En ja, maar moro bigi wa dat na bigi fesa fu baleng day.
3: Ja, baleng day.
1: Master Asani de na orga tu fa mas nem bagay. Ama fu Berlin, Belfort.
3: No Belfort.
1: Belly
3: na moro fu na Berlin se refi ame orga, plantage Berlin.
1: Ja, want ama appartement ook.
3: Ja. Belly na moro fu plantage se refi ame orga.
1: Ame orga bosani. Ma ine sabe fa de na in tata do no de. Asa kong mi bro misa le kon somo.
3: Ja. Ik weet het niet.
1: Maar ken het dan? Je hebt ook als je nou voor elkaar de djengen, voor Jus Revi, voor Roba, en meneer Williams, dan alleen voor de Archiwana Oso, kan sabi suma de kankari e fa de fa no do want lek fo yere oso uno dida oso den den kram fu balende na di fu a botok
3: ja de man de man dat uitverkocht man de fu kram is met
1: asane go dus uno wakti tung silanga e sinanga go masra kana to karde de jenjen fu masra William fu inschrijf in na di roba. En dan hoe ze precies speel moest de, zoma moest bel, zoma moest kari, en van zijn lef doen.
3: Ja, dus de nummer voor Roba, nanga Masra William, nanga meneer Os, nummer serifi voor Melody Travel serifi de. Dus een nummer voor Sadima Kabel na 06-44-3x0-418 of 06. 20-67-96-20.
1: Juist.
3: Dan meisje was er een nummer ja na 597-86-35-358. Dus als die mensen een krantjes willen nemen voor die Welcome Melody Travels, dan moeten ze een van deze drie nummers bellen. En man, laten we zeggen, ook voor de voorverkoopkaarten, voor je wil nog een kaart voorbij of bestel, ik kan bel de drie nummers toe.
1: Mooi tori. Ja, mooi tori, mooi tori.
3: Dus man, ook voor die 28 juni, zondag 28 juni, Rone.
1: Rone,
3: welkom Melody Treffers.
1: Welkom Melody Treffer. Ja, maar boot toch, een zwemmer boot toch.
3: Ja, dat is Morolati.
1: Morolati.
3: 30 augustus.
1: En dan moro bij jou, dat na voor Abalende.
3: Ja, maar ik ben dat Melody Treffers de naam in festie welkom. Dus we hebben power de man dat
1: power man.
3: Ja, toch massaal. Ja, ja. Ik ben kostuum de man aan die dat die, weet je. Want ze komen weer na jaren terug.
1: Ja. Ja,
3: weet je? Maar en dan is de kar, deze winstpif, seranaan, deze maak boepen. Deze man, ik denk, ik ben aan de corona, maar deze winstpif. Nou, iedereen is van harte welkom.
1: Waarom is Domokong?
3: Ja, toch?
1: Schitter. Mooi tori, mooi tori.
3: Maar die man, ik denk, Melody Treffers, dat in principe, heb ik gebraad voor corona ben.
1: Ja, want...
3: Want corona ben, ons staat door, is heb ik boepen uit Melody Treffers.
1: Klopt.
3: Corona ben, ja, Melody Treffers is gekomen. Dus, heb je gebraad, dan heb ik gebraad die iemand aan zien.
1: Juist.
3: Is dat hier niet zo vaak?
1: No, no, no, in Eche.
3: Daarom ik met deze mama zal komen.
1: Met de kong, want de laatste
3: keer. Ik hoor de man.
1: Nou, afhoef de Libica, als je vindt ook goed.
3: Ja, toch? Want je weet niet wat er zo weer dan in je laat komen.
1: Ja,
3: toch? Deze mama, maar ook als je nog komt met de man, ja. Wat is er aan het einde? Dat is er aan het einde. Ik wil gewoon niet met de man.
1: Oké.
3: Maar in Nederland, aan de 1, 2, 3 niet zo aan.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
3: Dus voor de Meidoro, de maat de welkom 28 juni. Dan wil ik haar deze mama zal komen.
1: Ja man, we gaan lukken. Etje Chakot ook toe, want enough Melody Treffers toe.
3: Ja, ja, ja.
1: Abbe Playman Benja voor zich, Paco Zond.
3: Ja. In principe, we hebben suite deze man aan ook op Melody Treffers. Met deze man, want kan je zo met dat wie is Melody Treffers? Zo man aan de man. Dus je hebt foto ook op Melody Treffers. Maar de maat boy het nou de.
1: Ja,
3: de maat boy het. As suite is ons. Dus deze man, sana, deze man, sana, deze man, 28 juni. Dem kon des asos.
1: Pa so usunen.
3: Koroni sous.
1: Ah, ai mi kara kosu kosu. Okay. Mar masra keret na masra
4: Blinker.
1: Blinker?
4: Ja.
1: Tot slot, dame ji unu award fu on takwasan ete wan da wo konak bafa ak koma kadra taki disi.
4: Ja.
1: Dus heb je zo'n beetje info's even met elkaar kennen?
3: Nou, laten we zeggen, bij deze wil ik toch nogmaals ieder oproepen om deze evenementen bij te wonen. 28 juni, welkom Melody Treffers in Rone, zondag 28 juni. Dus we gaan deze maar komen massaal. En tenminste, ik heb nog een eigen schema voor Melody Treffers zitten. Maar tenminste, het is door dat schema om ik bekend. Maar ja, 4 juli. Ik ben hier in die abdemen toe. Maar ja, dat is na die welkom. Dus we focussen nu op een welkom voor de man.
1: Yes.
3: En 30 augustus, ik ben hier in summer hotboat, boat summer. Weet je? Achter Amsterdam Centraal. Een line-up dat na corona bent, sabaku, big time. En maar wat doet er collega's nu schreef, Orga Boto, leuk, bisap, Jerry, voor jong kosje schreef. Abiwang, kom lukken na zondag. Voor mij is ook zondag 28 juni. En misschien winter, wat de biggie orgas me doet, wat de biggie matis me doet. Maar dat na zomer zo boot toch 4 oktober. En dan misschien wel love boot de eten.
1: Ja.
3: 26 juni. Dus ik ben ik dat sanlay en bari ketak o me bete ko pasara na ko nonu de si bari ketak ngastri or gama i bari ketak unu setan ja bo ons dingas van tevoren al gepland weet je wat we roko na la planning
1: so
3: ya to de zain bari ketak ala de or gama weet je van die sakan me power ala ma weet je en mi wanu ala mala u bondru weet je we stu nu serifi war kan weet je we power u serifi weet je if atrama or ga ye power ama tak ai weet je op jou manier en mi u tak weet je o me or gama te kasana to
1: weet je
3: power u serifi kijk as we samen bundelen komen we ver.
1: Maar
3: als je fight doet, weet je, dan is dat een euro. Dus ik ben hier in de orgama, ik ben hier in de orgama, ik ben hier in de sanatie. Ik ben hier in de orgama, ik denk aan mezelf, ik denk niet aan de ander, weet je, want sommige mensen denken aan zichzelf en niet aan de ander, weet je, maar. Afas familie, de mina, allemaal met power.
1: Mooi, Tori, mooi.
3: De solicitor is met hem, ik lang naar jullie in de orgama. Ik ben hier in de orgama, weet je. Want ik help waar ik help kan. Zo ben ik.
1: Niks naar fout.
3: Maar. Ik wil ieder oproepen, weet je, om massaal te komen naar de evenement Sami Karkom, weet je. Hoe power de man, alle orga met power toe, van deze kant uit.
1: Mm-hmm.
3: Dus ja, misschien meneer Blinker, misschien wilt hij nog wat zeggen, tot slot.
4: Ja, wat ik wil zeggen is dat taki alles raad de man, lijkt van abigie wat taking, hoe power hoe schreef hij, hoe je poe schreef hij. God heeft iedereen talent gegeven. En heeft hij af van talent, daar moet je iets van maken. En 30 mei, meteen Draver, 7 uur zo, met een begin inloop. En dan middag aan de man de setting, dus dan alles maken kon daarbij, 30 mei. En 5 juni, dat moet nog geregeld worden, dus dat na afscheid. En dan ga ik aboto voor Balende, maar dat heb ik toe. Dus als je me ziet, ik kom met me daarbij, ja. En ik zie dat gewoon toestemmen doe het, vooral Louis van Gaal, Lubbers, Rutte. Dus de laatste wat ik moet doen, dan ook een Archimie.
1: Mooi door.
4: Ben je nou zo dom, Kip Vallee? Ben je nou zo dom of is het niet? Ben ik niet begonnen te zeggen dat ik belang van Ajax moet verdedigen? Ben ik niet begonnen te zeggen dat wij met spelers een afspraak hebben? Waarom stel je me nou deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Ik heb namelijk met spelers een afspraak. En wie geeft het recht om over die spelers wat te zeggen? Als die spelers het niet willen. Och, volgens mij heb ik het ook weer gehoord. Nu ben ik daar grote kloos. Zal ik de OTR kloos? Zal ik mezelf allemaal dom vragen? Van Chris en van jou net. Dus Louis. Rutte, koningin heeft mij gevraagd om vandaag hier te zijn, omdat we mij nog goed met de Surinaamse gemeenschap, als het hele volk van Suriname meewerkt, en als het volk van Suriname komt bij de Balendij, dan zien jullie me daar. Ik dank u. Oké, dat was hem. Misschien wel Anko nog iets bijvoegen.
1: Dat was de heer Blinker, die heeft nog wat toegevoegd. Maar als we toepchien zo, alleen voor hoe kan taas donna onze, dat we dat ons domme goede trap zijn dravers. Dan gaan we aan de dravers wang, maar ook toen naar de trap

0: Agnes Abbasi Bessel en Jimmy. Maar goed, ja, we gaan even verder, want natuurlijk, als studio is gewoon een lange, een maktantiri, om zo. Maar ze kennen het ook aan Wansani Jimmy, maar voor ze Jimmy, dan moet ik Potwang met Archie.
1: Dat is maar dat we aan de eerste
0: vader. Ja.

0: neergelegd. We hadden twee nummers, we hadden twee bellers. Maar beide bellers die hebben het laten afweten. Lobbywana also, jullie daar also. Abe deze tak meshi, toejenjen bij Wakaja zo. En even kar kon bakken, de occasie die altijd. Hoe kan kar kon bakken, waar men de sap zang.
1: Nou, maar laten we zeggen, wie vandaag de kaarten niet heeft kunnen.
0: Nee.
1: Maar we komen weer een dag, weet je, dat we
0: toch
1: een
0: rekening
1: van dansen. Dus.
0: Precies.
1: Ja toch?
0: Dus. Okasi dat meer voor mensen kennen. We hebben okasi baga voor karkong. Want de man aan het idee wang, je jere de man, de man kon baga. En dan in het ten dat hij, dat was okasi voor karkong. En meshi, want jenjing ego. Goedemiddag, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Meneer Delvoor.
0: Dag meneer Revelino.
2: Ja, ik wil even reageren.
0: Zegt u het maar.
2: Is het niet die meneer Kennedy van Pakkerzoon dat gezongen toen de tijd?
0: Over wie heeft u... Het nummer dat u daarnet heeft gehoord, heeft u daarover?
2: Ja.
0: Meneer... die man... er zekere meneer... hoe heet u weer? Die van Pakkerzoon, die nu is hij lid van de Melody Travels. Dat is Etje... Etje Chakot. Meneer Chakot is dat.
2: Oh, Etje?
0: Etje heet hij, ja.
2: Oh, die woont nu in Suriname.
0: Die woont in Suriname en hij maakt deel uit van de formatie Melody Travels.
2: Oké, maar hij zat eerst in Nederland toen de tijd.
0: Hij heeft hier gewoond, hij heeft opgetreden vroeger hier voor Paco Sound onder andere.
2: Ja, die waren volgens mij van Utrecht, dacht ik.
0: Ja, het is een combinatie geweest van mensen uit Kosu, dat is Coroni, en mensen uit Para. Hebben ze gecombineerd tot Paco Sound.
2: Oké, en dat was dus meneer Etje dus?
0: Etje, ja. Etje. Etje Chakot. Meneer Etje Chakot.
2: Oh, Etje Chakot. Oké.
0: Chakot is zijn familienaam.
2: Ja. Oké, want die stem kwam al bekend voor.
0: Ja, de stemmen lijken op elkaar, Mr. Revelino.
2: Ja, dus dat wou ik eventjes doorgeven.
0: Dankjewel, hè.
2: Fijne uitzending.
0: Dankjewel en prettige luisterstemming toegewenst.
2: Dank
0: u. Oké, alsjeblieft.
2: Oké.
0: Doei. En dat was de heer Revelino. Ik kreeg net te horen van de heer Blinker dat als mevrouw Bijlhout nu is afgestemd op Radio Maart, dan heeft ze nu de gelegenheid tot de klok van 4 uur om even te bellen naar de studio in verband met Bigis Made. In verband met 5 juni. Dus nogmaals, mevrouw Bijlhout, als u nu afgestemd bent op Radio Maart, dan heeft u nu de gelegenheid om te bellen naar de studio in verband met festiviteiten die worden georganiseerd op 5 juni. Dat was dat is op verzoek van de heer Blinker. Oké, Lobbywana Osho, ik heb gemerkt dat jullie ubay ala karta kba, dus want meneer, nou is maar bel voor win one karta en dat wel ik van betaka fysiek ba. Dan lugu botro shwiti ma baro tapu en wabar tu nefo

0: de Nefo Char, Nanga Masra Blinker, Wobar Odi, en mi breedtak de tek de tek alla de ting, Nanga Muiti, Fukona Radio Mar, Fukon Takatori, Sadodu, en Unudida also, de man die jij in de studio, de man vertelt uitgebreid, sa of in precie, en ja, even op more actie, dat we zijn bellen, atrayuru, maar dat de heren die is nog jammer dat de gwenen waar hertrak, de abtra afspraak.
1: Ja, kan ik me wat takete was aan je wat kan. Dat is maar wat sabi pede kabai de voorverkoop karta voor de evenement dit jaar. De bekende voorverkooppunten, like Ricardo's Eaters, Draver, Isabi Merlin Bossa, de leden voor La Spang. En laten we zeggen, super mee sabi ete Heidi Derby, Patteke, Hasenhoef. Dus ja, dat is maar sabi voorverkoop. Punten, weet je maar, en online bij Eventbrite kunnen ze ook een kaart kopen. Want je kan zeggen, zoals mijn tata België. Maar ik wil jou van mijn vrienden kaart. Dan kan je gaan op www.eventbrite.nl, kan je daar online een kaart kopen.
0: Ja, bij je kaart.
1: Dat wil ik tot slot zeggen. En dan, tot slot, ja, ik roep iedereen op, ieder op, om deze evenementen bij te wonen.
0: Mooi toch?
1: Ik ook een power day boy. Maar de man met Kamuiti voor door het Holland, en met Kades was dat.
2: Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi,
0: ja, dat was maar uit naar een poko. Was maar uit eten want troon naar een poko voor Melody Travers. Coroni, sowieso.
3: Fred Derby.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rotterdam heeft vanmiddag stilgestaan bij 14 mei 1940. Op deze dag, 86 jaar geleden, werd de stad getroffen door een Duits bombardement. Daarbij kwamen zo'n 900 mensen.

0: om het leven en 80.000 inwoners van de stad raakten hun huis kwijt. Tijdens de herdenking op plein 1940 in het hart van de stad werd om 2:03 twee minuten stilte gehouden. Burgemeester Carola Schouten legde bij het monument de verwoeste stad een krans en hield een toespraak. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd bevestigt na berichtgeving door Sembla dat zware pijnstillers die deels uit ziekenhuizen of apotheken gestolen zijn, volop op de zwarte markt verhandeld worden. Via sociale mediakanalen zijn pijnstillers als Oxycodon, waar normaal gesproken een doktersrecept voor nodig is, te koop. De medicijnen werden bij apotheken gestolen, maar ook uit ziekenhuizen ontvreemd. Onder andere door een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag. Deze persoon is ondertussen ontslagen. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse volksgezondheidsminister Wes Streeting ontslag genomen. Hij zegt geen vertrouwen meer in premier Starmer te hebben. Streeting heeft kritiek op de uitslag van de lokale verkiezingen van vorige week. Hij is het vijfde lid uit het kabinet van Starmer dat opstapt. Zo'n 100 parlementariërs van de Labour-partij willen dat Starmer vertrekt. Britse media suggereren dat de opgestapte gezondheidsminister Streeting een gooi naar het leiderschap gaat doen. De president van de Palestijnse Nationale Autoriteit, Mahmoud Abbas, is bereid om presidents- en parlementsverkiezingen te organiseren. In een toespraak zei hij ook met het hervormen van de Palestijnse autoriteit door te gaan. Hij wil blijven werken aan het doorvoeren van maatregelen die beloofd zijn. Abbas krijgt geregeld het verwijt dat hij en de Palestijnse autoriteit weinig voor elkaar krijgen. Ook liggen er beschuldigingen van corruptie. Het weer: in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind is het zo'n 13 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtima er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foya ting sobun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-6833-840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
2: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, je me gwa mooi ketiteng, wa je silinga. Ja, juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wetlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
2: Nederland, Europa, de boyen komen, de boyen doro.

0: Lammers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415. 0620-679620. En 863-5358.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020 66 926 70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Luisteraars thuis. Ik doe u van de studio van Radio Maar de hartelijke groeten. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete zender Radio Maart in Amsterdam Zuidoost. Radio Maart is vrij te beluisteren via Salto, via 107.90 frequentie in de vrije ether. Maar u kunt Radio Maart ook wereldwijd beluisteren en dat is op www.radiomaart.nl. Nummer van de studio is 020-471-4291. Ik herhaal, het nummer van de studio is 020-471-4291. U bent beland in het programma Marticipatie bij ontsteltenis van de directeur, dat is de heer Norman van Gom. Ben ik hier in de studio tot de klok van 5 uur. Om twee uur vanmiddag had u kunnen luisteren naar het programma Met het Verstand op Nul met de heer Max Hordam en met onze collega Tyron achter de knoppen. Om 3 uur ben ik gestart met het interview van de heren, de twee neven Sjaar, Kenneth Sjaar en William Sjaar. En ook de heer Blinker. De heer Blinker, meer bekend als Kentucky Man. Zijn voornaam is Lucien Blinker. De heer Blinker is een welbekende imitator en u heeft het ook kunnen horen. Hij heeft een paar bekende Surinamers succesvol kunnen imiteren. En de neven Sjaar, Kenneth en William Sjaar, die hebben het een en ander verteld over de Balindé, die zal gehouden worden. En niet alleen de Balindé, maar ook welkomstparty van Melody Treffers in Ronne. Dat is op 28 juni. En ook hebben ze verteld over de summerboottocht die ook zal worden georganiseerd. Ik heb begrepen van meneer Sjaar dat de kaarten voor kraampjes met betrekking tot de Balindé en de openingsshow van Melody Treffers, de kraampjes, die zijn al uitverkocht. Dus u kunt geen kraampjes meer bestellen. Als u kraampjes wilt bestellen, dan kan dat altijd nog. Dan is dat de bedoeling dat het dan voor de summerboot toch zal zijn. Er zijn ook een paar nummers achtergelaten door de heer Kenneth Sjaar. En als u daar behoefte aan heeft, dan zal ik die nummers nog eens voor u in uw huiskamer brengen. Nogmaals, we zitten nu in het programma van de heer Norman van Gom en dat is getiteld Marticipatie. Hij is niet aanwezig, dat heb ik eerder al vermeld. En de bedoeling is dat als u op deze hemelvaartsdag, als u het ene aan de naar voren wenst te brengen, dan heeft u de mogelijkheid daartoe. En in een ander geval, dan breng ik muziek bij u thuis in de huiskamer. Ik kan me voorstellen dat op zo'n hemelvaartsdag, veel mensen zullen misschien de hort op zijn gegaan. Ze gaan zich ontspannen. Volgens mij heb je in Real Serenang vindt er een voetbaltoernooi plaats. Misschien dat ze daarna ook voor een band gaan zorgen, zodat je de benen kunt losgooien. En het weer ziet er mooi uit, maar het is afwisselend. Zo nu en dan heb je zon en daarna is het weer wisselvallig. En dan krijg je weer de wolken die naar voren toeschuiven. Maar geen getreur. Zo koud is het niet. Ik hoop dat jullie het goed maken. En we zullen toch even even stilstaan bij zij die een dierbare zijn kwijtgeraakt. En Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. Zij die ziek zijn, wensen we heel veel beterschap toe. Zij die jarig zijn of nog jarig moeten worden of jarig zijn geweest, die feliciteren we van harte. Ik zie dat er een telefoontje onze studio is binnengekomen. Een goede middag. U bent nu live in de studio. Wees u van harte welkom.
1: Dank u wel, meneer Raymond Dalvoor met Jan.
0: Kijk, Jan Ramkizoen aan de lijn. Wees welkom.
1: Ja, dank je. Nou, mooi zo'n dag. Maar het is een beetje fris, hè?
0: Ja, toch iets, een beetje, maar niet echt fris. Niet
1: nou,
0: te fris is.
1: Ik woon hier in dichtbij een gracht. En het hei, kou, die voel je wel binnen.
0: Oké.
1: Maar ja, goed. Even de kachel omhoog gedaan.
0: Ja.
1: Want anders pak je woordjes overkouden.
0: Nou.
1: Maar daarvoor.
0: Ja, zegt u het maar.
1: Ik heb het gisteren gezegd. We moeten krachtig protesteren.
0: Mm-hmm.
1: En onze politici van Surinaamse afkomst moeten zich laten horen.
0: Mm-hmm.
1: Over wat in Loosdrecht is gebeurd. Dat asielzoekers daar bedreigd worden. En protesterenden, zowel vandaar of buiten Loosdrecht. En ook drie Kamerleden waren erbij.
0: Mm-hmm.
1: Geprobeerd heeft het centrum waar de mensen zijn in brand te steken.
0: Ja.
1: Dat kan niet. Je hebt het recht om je mening te geven, maar niet met vuur en vlam.
0: Hm.
1: En dan de brandweer te verhinderen om de brand te blussen.
0: Bent u er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Oké. Okay. Mm-hmm.
1: Ik vind dat we ons stem moeten laten horen. En via onze politici, of ze nou lokaal of stedelijk of via provincie, hun partij in de Tweede Kamer en de regering moet, het kabinet moet oproepen.
0: Mm-hmm.
1: Om snel degene die zich hier aan schuldig hebben gemaakt,
0: ja,
1: voor de rechter te brengen.
0: Ja.
1: Het kan toch niet zo zijn dat mensen die hier, ze zeggen dat die mensen hier niet moeten zijn. Maar je gaat niet met het proberen met brandstekende mensen te weren uit Nederland. Dat zal de rechter uitmaken of ze wel hier en het bestuur, of ze hier wel of niet mogen blijven.
0: Mooi. Ja, ja, dat leeft u wel een punt. Ja.
1: Dus ik vind van, we moeten niet denken, we moeten als, wij zijn ook migranten hier, wij komen, onze voorouders zijn ook migranten geweest uit Afrika en Azië.
0: Mm-hmm.
1: Wij zijn de nakomelingen van migranten.
0: Mm-hmm.
1: En of we nou Nederlander of Surinamer zijn, we moeten protesteren tegen wat gebeurd is.
0: Nou, duidelijk. Duidelijk, je bent jaren.
1: Dat wilde ik via u en uw zender Radio Mart doorgeven en vragen aan de politici van Surinaamse of Amsterdamse afkomst. Maakt niet uit of je Turk, Marokkaan of Witte Amsterdammer of Zwarte Amsterdammer bent.
0: Oké.
1: Okay. Er moet iets gezegd worden.
0: Prima, heeft u punt gemaakt. Dankjewel, meneer Jan.
1: Dag. Okay.
0: Dag, meneer Jan. Dag. En dat was de heer Jan. En die heeft het een en ander naar voren gebracht. Naar aanleiding van gebeurtenissen die plaatsvinden in Loosdrecht. Wanneer het gaat om protesterende mensen enerzijds. En ook de mensen die daar wonen in de asielcentra. Ja, we gaan kijken hoe dat verder afloopt. U bent nu live in de uitzending. Goedemiddag, wees u van harte welkom.
2: Bomba Kadina, goedemiddag, heer Raymond.
0: Dag meneer Zankova.
2: Ja, ja, ja. Goeiedag. Hoe gaat het met u?
0: We doen ons best. Meer kan je ook niet doen, hè?
2: ik hoor het. Gaat goed.
3: En met u, hoe gaat het met u?
2: Ja, goed hoor. Ik geniet van deze rustige vrijdag.
3: Juist.
2: Dus ja, geniet ervan. Ja, absoluut.
3: Mooi.
2: Ja, het is wel mijn verjaardag, maar ik vier het niet hoor, dit jaar. Ik doe niks aan.
3: Hartelijk gefeliciteerd, meneer Zankoffer.
2: Ja, bedankt. Ja. Het gaat heel snel allemaal.
3: Oké. Okay.
2: Het gaat heel snel allemaal, ja.
3: Ja, te snel zelf, hè?
2: Ja, ja.
3: Voor je weet ben je weer een jaar...

0: Je mag hier weer een jaartje bijschrijven, laten we het zo formuleren.
1: Nou, voor je weet ben je weer een decennium verder.
0: Ook nog, dat ja. Ook nog, ja.
1: Want ik ben op weg naar de 60, ik ben nu 56 geworden.

0: wat best wel verontrustend is en zo ergernis opwekt. Maar ik had al zo'n vermoeden.
1: Ja.
0: Ik kreeg een bericht doorgestuurd via WhatsApp met als titel, komt uit een krant van Suriname.
1: Ja.
0: De titel is Nierproblemen gelinkt aan giftige groenten.
1: Ja.
0: Dan lees ik heel eventjes een stuk. De groeiende gezondheidsproblemen in Suriname houden volgens parlementariër en arts Du Sarman verband met de groenten die zonder voldoende controle op pesticiden en schadelijke residuen op de markt terechtkomen. Tijdens een debat in de DNA uitte hij scherpe kritiek op het gebrek aan voedselcontrole en de toenemende druk op de gezondheidszorg.
1: Kijk eens aan.
0: Nou, ik had al een vermoeden dat dit zich afspeelde. Omdat ik namelijk ook uit dit vakgebied kom van... ik had in mijn rayon als technical sales consultant account manager had ik laboratoria in mijn rayon die zich bezighouden met food safety, food quality.
1: Ja.
0: En ik heb zoal gezien hoe men begaan is met die controle, wat voor technieken erbij komen kijken. Ja. En iedere keer weer een aanscherping van regelgeving. Dus ik weet dat daar heel veel dynamiek in zit.
1: Okay.
0: Maar ja, van dit soort landen, zoals Suriname. Ja, kijk, als er geen behoorlijke laboratoriuminfrastructuur is of die expertise is niet voldoende aanwezig.
1: Ja.
0: En er is ook geen, geen nauwgezetheid aangaande regelgeving.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan ga je dit krijgen, hè, dat groente en fruit... ver boven de norm gecontamineerd is met residuen.
1: Ja.
0: Zoals ze dat noemen, hè? Residuen. Dus dat staat voor pesticiden, herbiciden, insecticiden. En ja, dat is zeer verontrustend. Want ja, die dingen zijn carcinogeen, hè? Onder andere. Hè? Kankerverwekkend. En zoals ik hier dus ook lees, het kan ook dus nierproblemen veroorzaken.
1: Zo.
0: Of een belasting zijn voor je lever.
1: Kijk eens aan.
0: En ik hoor ook, verneem ook vanuit de Caribbean dat soort kwalen daar behoorlijk zijn toegenomen in dat soort landen. Zelfs in Afrika, in Tanzania, waar ik een hele goede kennis heb. Een broeder die daar woont, die heeft me verteld, maar ik heb het ook zelf gezien.
1: Ja.
0: Notabene op onderweg naar de luchthaven. Ik zat vlak bij de Kilimanjaro. Maar onderweg naar de luchthaven. En op een gegeven moment zag ik een man met iets op zijn rug. Zo'n cilinder. En die was aan het besproeien.
1: Mm-hmm.
0: Nou, toen zei die broeder ook tegen mij van... Ja, de akkers worden daar best wel veel besproeid.
1: Ja.
0: En er is weinig controle of deskundigheid aangaande en advies aangaande het gebruik.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Mm.
0: Dus echt, als mensen naar dat soort landen op vakantie gaan, ook naar Suriname, dan adviseer ik hun sterk om daar op te letten. Je groente en je fruit, vooral mijn groente hier in Nederland ook, ik doe het altijd in een sopje van baking soda. Een afbreekbare afwaszeep. En dan laat ik het goed insoppen. Weet je? En dan spoel ik het grondig af. En dan mijn laatste spoelwater doe ik met gefiltreerd water.
1: Oké. Okay.
0: En volgens mij, het water, drinkwater daar in Suriname zou ik ook niet vertrouwen. En mensen die daar naartoe gaan, ze doen er goed aan om in hun koffer een portable waterfilterpomp mee te nemen.
1: Kijk.
0: Weet je? Je hebt van die waterfilterpomps. Ik had ze vorig jaar aangeschaft via noodransoen.nl. Maar inmiddels hebben ze die al niet meer. Volgens mij, ik weet niet of die nog via een andere website verkrijgbaar is. Maar ik denk dat die dingen snel zijn gegaan.
1: Ja.
0: Omdat mensen zijn aangemoedigd om een noodpakket aan te schaffen.
1: Ja.
0: Maar ik heb zo'n noodransoen of een waterfilterpomp gebaseerd op... koolstof natuurlijk, hè, want dat is een sterke absorbent. Die giftige stoffen en residuale medicijnrestanten uit het water trekt. En een soort van filter. Dus het lijkt een beetje op keramisch, maar het is niet echt keramisch. Het is een soort fiber, glasfiber.
1: Ja.
0: Die dan zeg maar de bacteriën eruit kan filteren.
1: Mm-hmm.
0: Maar men doet

0: goed aan om zo'n draagbare waterfilterpomp aan te schaffen en mee te nemen als men op vakantie gaat.
1: Okay.
0: Om zelf het water nog eventueel te filteren. Ja, want het is niet makkelijk om natuurlijk een waterkanfilter mee te nemen in je koffer. Maar zo'n waterfilterpomp is niet al te groot.
1: Nee.
0: Die kan je makkelijk
1: meenemen.
0: Ja, die is gewoon goed portable.
1: Nou, ik vind, meneer Zakova, ik vind dat u de luisteraars zo omstandig mogelijk hebt geïnformeerd. En ik wil graag iemand anders ook de gelegenheid geven. Want ik heb nog iemand aan.
0: Ja, goed, maar dit was ook eigenlijk mijn boodschap.
1: Ja. Dankjewel, hè. Hartelijk dank, meneer Zakova.
0: Graag gedaan. Ja,
1: dank je. Daar. Dag. En dat was de heer Zakova, die heel nuttige informatie bij u thuis heeft binnengebracht. Bedankt voor het geduld dat u heeft opgebracht. U bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Goedemiddag, meneer Dalfour.
1: Dag, meneer Lodi.
2: Hey, Lodi.
1: Dag, meneer Lodi.
2: Die Nederlanders zijn tegen AZC, hè. Maar ze vergeten één ding. Ze hebben 430 jaar van Suriname geprofiteerd.
1: Ja.
2: En in Indonesië en in Zuid-Afrika.
1: Okay.
2: Dat vergeten ze.
1: Oké.
2: Okay. Dus, ik ben er nergens voor nodig. Tegen AZC zijn ze. Terwijl ze een rijkdom hebben vergaard tijdens koloniale tijd.
1: Kijk, mooi.
2: Ik ben ze maar een stel kankerleiders.
1: No.
2: Jawel.
1: Ja, dat mag u vinden, maar je moet het even filteren.
2: 430 jaar. Maar Nederland heeft geen goud. Maar hoe kan het nou?
1: Ja.
2: We hebben 14.000 goudzamen in de Nederlandse. En die koloniale roof en plunder.
1: Ja. Maar in de uitzending moet u dat even filteren, meneer Lodi. Want het is niet gewenst om dat zo te formuleren.
2: Nee, maar zo zijn ze wel.
1: Oké, dankjewel.
2: Hij is goed.
1: Dankjewel, meneer Lodi. Dag. Ja. Dag, dat was de heer Lodi. Even kijken wie wij hier onder de knoppen hebben. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
3: U weet wel met wie.
1: Meneer Adjodja, hoe gaat het met u? Ja.
3: Ah, gaat rustig. Ik moet nog even 4 weken wachten voordat ik een nieuwe ophang krijg aan mijn linkerbeen.
1: Ja, dat zei u de laatste keer. Ja.
3: De operatie is weer verlengd.
1: Ja.
3: Want ik nu gewoon een bijpas van mijn heup nu en zo en de been. Maar wat ik wilde zeggen, wat meneer Jan van Kizuna voorbracht over die immigranten.
1: Ja.
3: Als je nu naar de supermarkt van Albert Heijn gaat, hè, vroeger had je mensen uit Suriname, weet je, verschillende soorten mensen daar werken, hè, in de schappen.
1: Juist.
3: Maar als je nu gaat kijken wie er daar werken, dan zie je alleen maar Oekraïners. Mm-hmm. Nu in de supermarkten.
1: Ja.
3: Ja. Je ziet weinig van onze soort mensen meer daar zo.
1: Ja.
3: Dat wil ik even daar voren brengen.
1: Mooi Tori, man.
3: Ja.
1: Hartelijk dank.
3: Dus het is zo, maar dat horen we nu in Albert Heijn.
1: Dit is wat, hè. Oké, bedankt meneer Adjoja. Dank je.
3: Oké.
1: Doei. Daar. Nou, kijk, met betrekking tot de gevallen in Loosdrecht. Ja, kijk, ik kan niet gaan zitten op de stoel van het OM. Maar wat wel van belang is, is dat men gebruik maakt van het recht om te demonstreren. Maar daarbij is het gebruik van geweld niet inclusief. En als er op deze manier geweld wordt gebruikt, het is enorm, het is heel, heel, heel groot. En dan zou je je kunnen afvragen van kan het OM zeg maar de straffen die worden toegepast niet aanpassen, zodat mensen niet zo gauw meer overgaan tot het gebruik van geweld, CQ, het vernielen van slans eigendommen. Zolang je met een taakstraf ervan afkomt, dan zal dit niet ophouden. Weet je, dus nogmaals, ik ga niet zitten op de stoel van OM, maar ik geef maar een suggestie. Want als je met een taakstraf hier vrijkomt, misschien loop je de volgende dag alweer vrij. Nou, dan gaat men gewoon door met het gebruik van geweld. Tegen hulpverleners, tegen wetsdienaren, tegen de brandweer. En ook het vernielen, CQ, beschadigen van slans eigendommen, wat wij ten zeerste afkeuren. En naar aanleiding van wat de heer Zakova naar voren bracht, dan, ja, je wordt bijna, weet je niet meer wat je moet eten of drinken.

0: Aan de andere kant is het ook zo dat je je lichaam ook resistent moet maken. Want als je tegen alles ook je gaat bewapenen om te zeggen van... ik ga eerst deze maatregelen treffen voordat ik dit eet of drink. Op zich is er daar niets mis mee. Vooral mensen met onderliggende klachten. Ik ben geen arts, maar wat ik wel weet is dat... af en toe moet je je lichaam ook resistent maken aan bepaalde zaken. Jouw lichaam moet ook cellen, weet je, anticellen maken... zodat je ook daar tegen kan. Ik zie dat er een beller is. Even wachten. En het geval van de Oekraïners, die je ziet... naar aanleiding wat meneer Adjoja zegt... dan is mijn voorstel... voordat de mensen in de winkels u van dienst mogen zijn... is het ook van belang dat zij... de taal leren. Want ja, het is van de zotte dat je in een winkel gaat hier in Nederland... dat je Engels moet gaan praten. Of soms verstaan ze zelf geen Engels. Dus ik zou zeggen, beleidsmakers, geef die mensen een cursus Nederlands... voor je ze in die supermarkten neerzet. We hebben een beller. U bent nu live in de uitzending en u bent van harte welkom. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Dag meneer. Ja, en uw naam is?
1: Ja, Barry.
0: Dag Jerry.
1: Ik had een vraag, hè? Ja. Nou, dan niet geen gelegen vraag, maar een opmerking.
0: Gaat u gaan.
1: Ik hoor over die rellen in Loosdrecht.
0: Ja.
1: Dat die mensen wel vervolgd worden. Maar hoe zit het met die mensen van Extinction Rebellion dan?
0: Mm-hmm.
1: Want die doen onder zoveel tijd doen ze wat ze willen. En niemand veroordeelt ze. Mm-hmm. Ze gaan hun gang maar. En ze worden gewoon met een bus meegenomen en losgelaten.
0: Ja.
1: En niemand struikelt daarover. Maar ze verontrichten wel de economie.
0: Ja.
1: Dus mijn vraag is... hoe hypocriet is de samenleving ingesteld dat men wel het ene veroordeelt en het andere maar gewoon met de liefde bedekt?
0: Precies.
1: Dat was mijn opmerking en mijn vraag. Sorry,
0: hartelijk dank, Jerry. Oké, okay. Doei. Dag. En dat was ook een luisteraar van Radio Maarten, Jerry. Die heeft terecht een opmerking gemaakt met betrekking tot de vervolging van degene die voor overlast zorgen op openbare ruimtes. En dan hebben we in dit geval over wat zich de laatste tijd af heeft gespeeld... met name in Loosdrecht. En dan zie je dat mensen vervolgd worden. Oké, soms krijgen ze een taakstraf. Bij sommigen is het zo dat ze de volgende dag weer vrij rondlopen. Maar hangt er vanaf de aard van jouw betrokkenheid bij vernielingen... CQ, allerlei toestanden die door de wet zijn verboden. En dan zegt Jerry, aan de andere kant merkt hij ook op... dat wanneer het gaat om activisten van Action Rebellion... je ziet het, je kunt het zien. Die mensen die schromen niet om een snelweg... om de snelweg op te gaan en die vervolgens ook plat te leggen. Kan je voorstellen... mensen moeten zich vrijelijk kunnen bewegen op een snelweg. Kijk, als je misschien een zijweg ergens in een dorp wil gaan blokkeren... dan moet je het zelf weten. Maar blijf met je vingers af. Ik zou zeggen met je voeten ook af, maar ik zou het nog ruwer willen zeggen. Maar dat doen we niet. Want als ik iemand anders terecht wijs, dan moet ik ook bij mezelf beginnen. Dus we gaan het netjes houden. Blijf met je vingers en je voeten af van de snelweg. Weet je, en dan zegt de heer Jerry zeer ook opmerkelijk en nadrukkelijk... Ja, die mensen, die worden niet vervolgd. Weet je, dan krijg je een soort dualiteit... dat er met meerdere maten wordt gemeten. En dat valt op natuurlijk. En dan mogen we er wat van zeggen natuurlijk. Weet je, en daarvoor is deze zender ook voor u... dat u de mogelijkheid hebt om uw zegje te doen. En ik bedank jullie allen die hebben gereageerd tot nog toe... op allerlei actuele punten. Daarvoor is Radio Maart, het is een... geweldige zender, een populaire zender, favoriete zender... maar ook een familiezender die langer dan 41 jaar bestaat. Jij nu. Goede middag, u bent nu live in de uitzending... en wees u, wat mij betreft, van harte welkom.
2: Ja, goedemiddag. Met de Wereldburger spreekt u.
0: Dag mevrouw de Wereldburger.
2: Goeiedag. Ik vind de vergelijking met Extinction Rebellion niet echt opgaan... Dat is mijn mening.
0: Kunt u dat verklaren?
2: Extinction Rebellion, die valt geen mensen aan, mm-hmm. zover ik weet.
0: Mm-hmm.
2: Die is niet bezig met de AZC voor de mensen die door oorlog en alle ellende die de westerse landen, inclusief Amerika veroorzaakt voor deze mensen, waardoor deze mensen hier naartoe komen.
3: Mm-hmm.
2: Men moet niet vergeten, hè? Heel veel mensen vergeten wat het betekent voor oorlog. Om mm-hmm. te moeten vluchten, huis en haar te moeten verlaten.
3: Ja.
2: Nederland heeft dat toch ook gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waar is het Koningshuis als eerste naartoe gevlucht?
3: Naar Engeland.
2: Naar Canada.
3: Canada en Engeland.
2: Naar Canada.
3: Mm-hmm.
2: En heeft de burgers hier achtergelaten. Maar dit zijn de gevolgen van hoe Nederland in elkaar zit.
3: Mm-hmm.
2: En wat ik nog wil zeggen, ze hebben nooit de geschiedenis, de zwarte bladzijde van hun geschiedenis, hebben ze nooit in het onderwijs toegevoegd.
3: Ja.
2: Dus iedereen denkt, oh, de mensen komen maar hier. Maar wat voor ellende heeft Nederland, niet in Zuid-Afrika, in Indonesië, in Suriname, noem maar op. Ze waren de twee wreedste kolonisatoren, of drie zelf.
3: Mm-hmm.
2: Waren Spanje, want als je kijkt naar de documentaire van The Rise and Fall of Spanje,
3: mm-hmm.
2: op National Geographic, dan ziet u ook hoe wreed de Spanjaarden waren.
3: Zo.
2: Nederland is er één van. Engeland, idem dito.
3: Kijk eens aan.
2: Ik denk de mensen moeten zich realiseren, maar hier komt helemaal geen gezond verstand bij kijken. Hè? Het is alleen maar emotie.
3: Emotie.
2: En nu kunnen we zien, dit wat in Loosdrecht is gebeurd,
3: mm-hmm.
2: moet niet onderschat worden.
3: Nee.
2: Dit is hoe men straks gaat kijken tegen buitenlanders.
3: Kijk eens aan.
2: En om mijn volgende brug te maken,
3: mm-hmm.
2: wat ik wil zeggen, wij zijn er zelf debet aan.
3: Mm-hmm.
2: En weet u waarom ik dat zeg, meneer?
3: Nee.
2: Wanneer wij die hier onze belastingen betalen, wanneer wij worden opgeroepen om te gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, wat doen wij buitenlanders? We laten het massaal afweten.
3: Zo.
2: Ja.
3: Ja,
2: gaat u maar kijken naar de CPB-cijfers. De schrikbaren waar de Surinamers staan, helemaal onderin. Dan denk ik, wij zijn degene, de burgers, die het rechtse kabinet in stand houden, want wij gaan niet stemmen. En de mensen die belang hebben bij rechts, gelooft u het maar,
3: mm-hmm.
2: zij zijn de meerderheid die stemmen. En ik hoop dat dit betoog van mij over het stemmen mensen gaan laten nadenken.
3: En wakker schudden ook.
2: Ja, wij zijn degene. En wat ik sommige mensen ook kwalijk neem, wat wij niet doorhebben, wat doen de gewone politieke partijen? Die zetten een paar kleurlingen op hun lijst. En wat doen wij stommelingen? Wij gaan stemmen op die mensen. In plaats van dat wij grote partijen vormen. We zijn en dit is precies het systeem wat de westerlingen blijven toepassen. En wij trappen er steeds in.
3: Mooi.
2: Deel en heers.
3: Kijk,
2: dank u.
3: Deel
2: en heers. The legend, ik wil nog even iets zeggen. The legend, Bob Marley, had dit al lang gezien. Heeft ons al lang gewaarschuwd. Maar wat doen wij? Wij staan erbij en wij kijken ernaar. Dank u, meneer. Fijne dag.
3: En ook bedankt voor uw uiteenzetting. Dank u wel, mevrouw de Wereldburger. Dag, dag. En dat was een uiteenzetting van de Wereldburger. En ik hoop dat het mensen zoals u thuis ook wakker schudt. Even kijken. U bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom. Goedemiddag.
4: Ja, Wamboen Bakadina weer.
3: Ja, meneer Sankova.
4: Sankova, ja. Mijn boodschap sluit eigenlijk, het haakt in met die van die mevrouw.
3: Ja.
4: Volgens mij ken die mevrouw Shomara, volgens mij, toch?
3: Dat
4: weet maar goed.
3: Ja, ik ken
4: het.
3: Oké.
4: Maar het haakt in, want ik vind juist deze mensen, die Hollanders, die roepen zichzelf, die noemen zichzelf als nuchter.
3: Mm-hmm.
4: Maar aan de hand van die AZC-protesten zie je dat dat totaal niet het geval is.
3: Nee.
4: Want waar nooit over gesproken wordt, is de, wat ze in het Engels noemen, de root cause, de wortel van deze hele kwestie.
3: Mm-hmm.
4: Want die imperialisten, die gaan naar die andere landen om, verdeeldheid te zaaien.
3: Ja.
4: Zodat ze bij die grondstoffen kunnen komen en andere kostbare stoffen, om die daar te ontnemen.
3: Ja.
4: En daar ontstaan oorlogen en crisissen en noem maar op.
3: Ja.
4: Dus die migratiestromen, die hebben een reden. Dit is een oorzaak voor geweest. Mm-hmm. Het is niet zo dat die mensen hier voor hun plezier zijn gekomen, nee. Weet je. Mm. Maar daar wordt nooit over gesproken, over de root cause, over de, hoe deze imperialistische landen in andere landen ontwrichtingen verstoringen hebben teweeggebracht.
3: Ja.
4: Puur uit hebzucht, roofzucht, weet je.
3: Okay.
4: En daaruit zijn, is er een grote... een disbalans gebracht in het volk.
3: Ja.
4: Waardoor mensen op de vlucht zijn geslagen.
3: Mm, okay.
4: Want daaruit is vanuit die ontwrichting is heel wat problematiek ontstaan.
3: Ja, dat zie je gewoon.
4: Weet u, ik heb me ook zitten afvragen. Als u en ik nu naar Loosdrecht gaan en daar rondlopen, een beetje gaan chillen, hoe zouden wij eigenlijk bekeken en benaderd worden? Want deze mensen zien het verschil niet tussen ons en die anderen die hier naartoe zijn gevlucht.
3: Ja.
4: Dus wij, Afro-Surinamers en andere Surinamers, wij kunnen gewoon onder diezelfde noemer worden geplaatst.
3: Geplaatst, ja. Oké.
4: Okay. Ja.
3: Nou, we zijn benieuwd wat de luisteraars daarvan vinden, meneer Sankoeven, want het is druk, ja. De telefoon is hier roodgloeiend. Dus...
4: Maar ze zijn verre weg van nuchter. Laat ik de anderen de kans geven. Oké, okay, bedankt.
3: Bedankt,
4: ja,
3: hè.
4: Dag,
3: meneer Vankoeven. Bedankt voor al het geduld dat u heeft opgebracht. U bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom. Hallo. Joehoe. Wie ben je? U bent nu live in de uitzending. En u bent van harte welkom. Ja. Nee, dan hebben we dat gehad. Wat je ook ziet, dat ik kreeg een bericht van collega de zoon van oom Albert, dus Henk. Hij heeft nuttige informatie naar voren gebracht. Hij heeft gezegd dat in Suriname heeft de meteorologische dienst, die verwacht vandaag overwegend een bewolkte dag met verschillende delen van het land waar er matige tot zware regen en onweersbuien zullen plaatsvinden. Ja, en dat zal weer gepaard gaan met wateroverlast. Het houdt maar niet op. Ik heb begrepen dat de regering in Suriname ook een bepaald dit keer ernstig hier naar dit probleem zal kijken. En daar hebben we het over, dat stukje wateroverlast, welke wij toch wel een ramp kunnen noemen. Henk Albertson, bedankt voor jouw informatie wat betreft het weer in Suriname. U bent live in de uitzending, wees u van harte welkom. Goeiedag.
5: Goedemiddag, meneer Dalvoer.
3: Meneer Henk, zegt u het maar.
5: Nou, ik ben wel zeer blij met de Wereldburger. Mevrouw de Wereldburger.
3: Kijk, zegt u het maar.
5: Weet je waarom?
3: Ja, man.
5: Eigenlijk, de Nobelgroep is niet gewelddadig.
3: Nee, hè?
5: Maar de groep van de asielzoekers die protesteren, dat zijn gewelddadige mensen. Want eigenlijk is dat geen protesteren meer.
3: Nee.
5: Afbetogen, dat is gewoon een aanslag plegen. Mm-hmm. Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Op weerloze mensen die zich in een gebouw bevinden.
3: Mm-hmm.
5: Dus daar moet de rechter een zware straf... hoe zou je dat kunnen zeggen? Om de mensen te veroordelen.
3: Ja.
5: En om terug te komen, die mensen worden aangestuurd door eigenlijk politici, mensen van rechtsextremistische partijen.
3: Ja.
5: Ja toch, het is eigenlijk, hoe zou je dat kunnen zeggen, is om problemen te veroorzaken in deze mooie samenleving. Wat Suriname betreft, om die brug te maken, wateroverlast. Ik zeg het u eerlijk, meneer Dalvoer. Ja. Ik weet niet wat deze regering doet als ik zie dat criminelen worden benoemd tot, hoe noem je dat, adviseur van justitie. Ik heb daar een hart over in. Zo'n beetje begin ik al mijn vertrouwen te verliezen in deze coalitie.
3: Nee.
5: Maar voor de rest, ja, ik zal er geen woorden meer vuil aan maken is. Nee. Luister wat andere mensen ervan vinden.
3: Ja, precies.
5: En dank u bij deze.
3: Hartelijk dank, de heer Henk.
5: Oké.
3: Mooie informatie. Dank je.
0: En dat was de heer Henk. Die heeft ook het stukje wederom aangezwengeld met betrekking tot wat de Wereldburger ons had verteld. En je bent het eens of je bent het niet eens met de Wereldburger. Maar waarmee wij wel eens zijn met de Wereldburger is dat wij massaal moeten gaan, naar de stembus moeten gaan wanneer dat nodig is. Weet je, want als je stem niet laat horen, ga je niet stemmen. Ja, dan gaan die stemmen ook verloren. En dan heb je ook geen recht van praten. En dan word je ook niet serieus genomen. En daar gaat het om. En meneer Henk heeft ook gezegd over het wateroverlast in Suriname. En ook heeft hij zijn bedenkingen met betrekking tot het aanstellen van een adviseur. Waar er grote twijfels over bestaan. Johnny Kamperveen Weiland zou zeggen, we bennen. We blijven benieuwd. U bent nog steeds afgestemd op uw familiecentrum Radio Markt. U bent beland in het programma Marticipatie. We hebben nog 7 tot 8 minuten en dan hebben we het gehad. We hebben leuk met elkaar kunnen participeren. Daarvoor hadden we nog interviews met de familie Jaar en de heer Blinker. Meneer Blinker is een imitator. En de heren Sjaar die zijn organisatoren van diverse evenementen, waaronder die van de Balindé. En ook met betrekking tot diverse shows die aanstaande zullen zijn. Zowel eentje van de Melody Treffers en een Summer Boot Tocht.
3: Goedemiddag, wees je van harte welkom. Ik ben nu live in de uitzending.
6: Goedemiddag, meneer Dalvoer, had jullie nogmaals.
3: Ja, man.
6: Ja, maar wat ik wilde zeggen, hè, over die wateroverlast. Mm-hmm. Nou ja, wat de regering moet doen, is al die kreken, hè, zoals sommige tijdse kreken die er zijn,
3: ja,
6: laat zich beginnen zitten uit te baggeren. Die zei, bagger dem maar uit elkaar, wat heb ik die longwa zei, Iba. Maar zolang je dat niet doet, blijft het hangen.
3: Ja. Ja, je moet uitbaggeren, maar ze moeten ook duikers plaatsen. Is dat de kokoro?
6: Ja, kokoro. Dus duikers en uitbaggeren, mm-hmm, dan zal je zien dat het water sneller richting rivier en zee gaat.
3: Nee.
6: Want als je dat niet doet, blijft die hangen.
3: Blijft die hangen, toch?
6: Want de meneer baggert de kanalen, hij is aan dat uit.
3: En dus sluizen dat ook, door, meneer Adjordja. Ja, je hebt bepaalde sluizen die niet meer functioneren. Snap
6: ja,
3: je?
6: En vooral die kreken, zoals de Sommersdijkse kreek, waar je geboren bent, hè.
3: Kijk.
6: Vroeger kwam ik erin.
3: Kom bij.
6: Vanaf die alles aan die maar, if go nu. Ben je een toetje van een anaconda.
3: Ja.
6: En de mabagera kreek je dat uit, dan zal je zien dat kwata daar, die het soort resort.
3: Nee.
6: Minder water op hoop, want je krijgt het water de kans om weg te stromen.
3: Kijk eens aan. Mooi
6: ja,
3: voor u.
6: Ja, oké.
3: Ja, man.
6: Hai.
3: Dankjewel, meneer Adjoja, hè.
6: Ja, okay. Ja. Oké.
3: Dag.
6: Doei.
0: En dat is ook een trouwe luisteraar van Radio Maart, de heer Adjoja. En hij moet binnenkort ook weer onder het mes. Het heeft te maken met een breuk, een botbreuk van zijn been. Nou, we wensen hem van deze plaats uit heel veel succes toe met de operatie. Het is 5 voor 5. En ja, net wat ik eerder zei, veel tijd hebben we niet meer met elkaar om te participeren. Ik wil u wel hartelijk dank zeggen voor uw genomen moeite om deel te willen nemen aan dit interactief programma Marticipatie. Die ik bij wijze van, ik zou niet zeggen uitzondering, want ik val vaker in voor de directeur van Radio Mart. Maar ik wil u hartelijk dank zeggen ook voor uw participatie. We hebben dat allemaal als prettig ervaren. Iedereen heeft zinvol het een en ander naar voren gebracht. En dan zouden we zeggen, tot een volgende participatie weer. Ik zeg participatie. Tot een volgende participatie. Un tamboom. Zorgen jullie goed voor elkaar. Wees lief voor elkaar. Waardeer elkaar, toon respect naar elkaar toe. En voor de kinderen zeggen wij, zorg goed voor ze. Laten zij goede onderwijs genieten. En als de tijd daar is dat er examen gemaakt moeten worden, zorg ervoor dat ze als beste slagen en zich verder mogen ontwikkelen. Want als iemand als beste wordt, als iemand als beste is geslaagd, kan je niet om hem of haar heen. Odi odi, utambung. En tot een volgende keer. Vanavond ben ik er weer. Standby. Wist u vanavond, blijft u afgestemd vanavond om 10:00 ben ik weer bij u met mijn programma The Music Train. En dan vrijdag hebben we dan collega Henk Albertson. Die heeft dan vrijdag zijn programma. Ook zal hij daar muziek bij u thuis in de huiskamer brengen. En zijn programma heet Time to Relax. Odi odi, zwaai zwaai, bye bye. Forgiving Rhythm. Zeer toepasselijk muziek rond deze

Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit, en het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van

0: vervolgd of dat het mijn boete blijft. Het weer dan: in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden: www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort.

0: concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
1: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echt bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
0: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
1: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
0: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.

0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Aan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de

Goedemorgen, lieve luisteraars. Norman is de naam en ik ben er hier vandaag om met u te participeren, improviseren. En dokter Grap moet ik zo direct aan de telefoon hebben, want ik heb begrepen dat er ergens in Almere er sprake is van stroomuitval. Dus we test. We gaan kijken en hij is natuurlijk op zijn mobiel te bereiken, dus dan ga ik dat nu proberen. En kijken of hij zo eerder mogelijk in de uitzending kan. Want er zijn luisteraars die zeggen van jong, hoe nek is dat kansactie dat er aan ons aan werkelijk jong. Die man is zo voorzien en zo veel informatie dat ons er even netjes kans voor belactie. Dus bij deze gaan we eerder beginnen vandaag voor Luko Sawansani. Goed, ik ga kijken of ik hem al aan de lijn heb. Nee dus. Dat is nog niet gelukt. Dus dan wachten we het even af, dat Ragreb. Ik probeer contact te leggen, maar het is nog niet gelukt. Ik heb begrepen dat er inderdaad sprake is van een stroomstoring in Almere, waar hij woont. Orocco-adres naar een trapressie, maar hij liep in Almere. Dus zo, look en dadelijk. Misschien is hij nog niet voorbereid op mee, kan ook. Meestal begint hij om 11:30 tot 12:00. En volgens mij heb ik al gezegd wie ik ben. Hè? Tenminste, ik ga ervan uit dat de oude luisteraars mij kennen. En Norman van Gom is de achternaam. De nieuwe luisteraars, die hebben dat bij deze gehoord. Groetjes vanuit de studio's van Maart, Vreeswijkpad 10 in Gein. Wat hebben we vandaag te bieden? Dat Ramio Actie Johansani zo direct. Gevolgd door een gesprek. Zo tegen 12:00 heb ik een studiogast. Wie dat is, daar gaat u kennis mee maken. Dat hoort u zo. En hebben wij nog tussen 1 en 2... de laatste uitzending op de kabel en in de ether van het programma AYO. Ze hebben besloten om op internet verder te gaan elke week. Dus niet om de ene, maar à la wiki. 2 uren lang via Mart internetstudio hier Gein. Tussen 2 en 4. Sadra. Dan weet u dat. AYO. En ze zijn nog voornemens om veel meer dingen te gaan doen. Hier in het gebouw. Stand-up comedian Sani. Kleine bijeenkomsten voor jongeren, maar ook ondernemers. Dat doe, want we zijn hier, we hebben gesproken en ze zijn laaiend enthousiast. Ze hebben een netwerk opgebouwd in die tussentijd via Mart. En de groot zodanig dat de Fentakeren een Oliba Eter. Want op haar net, internet zijn we breder bereikbaar, internationaler, landelijk. En we willen ietsje meer zendtijd, omdat we ook vrijer willen zijn. Dat is waar. Tapanet, je hebt zo morgen vrij dan gewoon in ether en kabel. Je bent gebonden aan regels. En daar ben je de zo morgen suplesse, kokar en zo. Morgen zo. Ja, vrijheid. Ik ben zo bij je terug.

0: Oké, nee, de bel ging en u heeft het misschien goed gehoord. Dat had ik eerder meneer Bel, die deed me call live, want langer mijn show versie, langer mijn show studio. Dus ik ben in the place. Hij is hier. Alleen is hij zijn auto ergens anders gaan neerzetten. Dat wordt lastig nu voor de bezoekers hier bij Maart op het terrein. Scooter bij Kotego, ook wat ik hier en al. Is een scoreplein. Zoals maar, ik denk dat ik aan Maart Abadjari. Maar dat is niet waar. Dus, woetoes. Oh, sommige agenten die doen niet moeilijk. Maar aan toe, moppen in den dorp komen. Dan dat is streng. En dat is dat keer naar de next, maar ik even naar u naar radio of ouderen. Nee, dan, we luisteren niet naar het verhaal. Ze moeten gewoon daar parkeren, niet hier. Klaar. Dus dat begrijp dat keer hij werkelijk een boeite tegen mij op horen. No, no, de. Want ze waren gewend om voor de deur te parkeren. Hè. Er is geen school, er lopen geen kinderen rond. Dus ik heb het al wat je jammer voor door. Maar het is goed dat ik nou, moet nog wel aan dat. En zo lees de wat je voerman. Dus dat is een kans. Soms zijn het vrachtwagens. En dan is het een tik in de score. Dus dat is een kans. Nee, geen wat auto's hier op het terrein. Prima, dan weten we dat. Aboon dan. U weet het ook. Wanneer u een bezoekje brengt bij Maart, houdt u rekening mee dat u het verderop parkeert. En niet hier voor de deur. Behalve Stadsmobiel. Die mogen die mensen hier op het terrein brengen en weer wegwezen. Vanavond moet het gaan gebeuren daar in Real Serenang. De reacties zijn lovend, positief. Ik hoop dat u vroeg komt. Noko aksu moros toru, want er zijn stoelen voor een aantal mensen natuurlijk. Je okolati 3 euro, 2 euro. Die denkt dat je vindt zet plaatsen eten bij je aksa-organisaties toru. Nee, ik ben gekomen om te dansen. Dus wij gaan ervan uit dat u vandaag redelijk op tijd bent. Nou, sowieso op tijd, 10 euro, ik kan dat pikba. Tik positie. We beginnen te wennen aan de DJ's, want dan maken ze zich een beetje warm. Daar heb ik hier nog aan toe pokoe. Misschien kunt u een voorzoekje indienen voor later tegen een special someone of meetie. Dan kan je het doen zo vroeg mogelijk, maar midden in Aurocco. No storing, want ze zijn uiterst geconcentreerd hier, omdat er een afspraak is gemaakt dat door draaipokoe, pokoe sa yusabi, sowieso. Pokus aan inoyere langa, dan hebben ze het niet over de autosredding. Ik wou een kandeo finwaan toen aan Mindri, maar jaren 70, want toen pokus aan kandeo inoyere langa. En no vrede of got op het dansvloer, no wacht dit ak aidis mino sabi. Gaat u gewoon, je kan trust in me, dat is ook gezegd. U kunt gewoon op de dansvloer gaan en alasan sa yoyere tidineti is dansbaar. En natuurlijk gaat u ook. De gevoelens en de hoop dat u ook slaagt in uw missie. Hè? Want er zijn ook veel dames die hebben gebeld en zeggen, gaan er heren daar zijn? Heren die wij misschien... Nee, je kan niet alles zeggen wat je is ingefluisterd. Dus net als Alassani. En de heren die zijn daar voorbereid. Die vinden het ook leuk om vandaag daar te zijn. De dokter is gearriveerd in de studio na lange tijd. Hij wou zien hoe de inrichting is. En dan kon langer. Dus dat ik dat normen heb ik ook niet lang gezien. Kom, look even val af. Al die dingen. Controle. Dus het is dus altijd leuk. Hè? Wanneer we hem zo zien hier. Springlevend. Kerngezond. En hij is ready voor action. Ik heb de luisteraar gezegd van... we zouden vandaag eerder beginnen, want ik heb eerder geprobeerd te bellen. Hè? Want
1: ja.
0: Er was sprake van een stroomstoring meer. Hè?
1: Ja, precies.
0: Maar de luisteraars geven aan dat ze weinig ruimte krijgen om een vraag te stellen, omdat die informatie zo tight is. Hè? Zo strak. Okay. Dus ze krijgen niet de gelegenheid. Dus bij deze heb ik het gezegd.
1: Oké.
0: Okay. Nieuwsu lai, informatie lai. Misschien moeten we het programma uitbreiden. Hoor. Huh? Misschien 2 dagen in de week, langer.
1: Ja.
0: Of ziet u tekens voor u? Wat u zegt van, dat gaat te veel tijd en energie kosten.
1: Nou...
0: Dan praten we over een spreekuur.
1: Nee, je overvalt me een beetje, maar laten we dat, we nemen het mee. Okay. En dan kunnen we altijd naar kijken natuurlijk.
0: Abou, ja, welkom. Absoluut. Ja, je bent alweer.
1: Ja, Ja, het is alweer 11:30. Dus we gaan starten met Datra Miwa Aksie Wansani. Uw programma natuurlijk, waar u natuurlijk uw vragen kan stellen over medische kwesties. U hebt het nummer en als u vragen hebt, kunt u gewoon inbreken en natuurlijk uw vraag stellen. Vandaag heb ik, denk ik toch, dan kunnen we wat meer tijd en ruimte voor vragen inbouwen natuurlijk. Dus voelt u zich vrij om te bellen. Er zijn een paar ontwikkelingen op medisch gebied die ik zeker vandaag met u wil bespreken. Een van de zaken is dus dat wij als huisartsen een bericht hebben gehad over het middel hydrochlorthiazide. En het middel hydrochlorthiazide, dat is een tablet die we geven voor hoge bloeddrukpatiënten. En wat blijkt nou? Dat er een Deens onderzoek is geweest en dat het een relatief verhoogde kans kan geven op huidkanker. En dat Deens onderzoek is geweest. Hè, men heeft een heleboel patiënten die dat middel gebruiken, heeft men wat verhoogde risico op huidkanker gezien. En die vormen van huidkanker die veel voorkomen, dat zijn plaveiselcelcarcinoom en een basaal celcarcinoom. Dat zijn goed te behandelen huidkankers. En die ook het meest voorkomen, hè, ongeveer een 10.000 gevallen van basaal celcarcinoom en 40.000 gevallen, althans 40.000 gevallen per jaar van basaal celcarcinoom en 10.000 gevallen van plaveiselcelcarcinoom. Nou, dat zijn huidtumoren die met name op de witte huid veel voorkomen. He, en dat Deens onderzoek is ook gedaan bij witte mensen. En zwarte mensen hebben sowieso al haast weinig of geen kans, althans weinig of geen risico op het krijgen van die twee vormen van huidkanker. Het komt bij onze mensen vanwege die donkere huid, komt het zelden of nooit voor. Maar je kan nooit zeggen in ons vak. Maar bij witte mensen komt het dus wel heel veel voor. Omdat het ook onder andere te maken heeft met zon. En die witte huid die verbrandt, met name onder UV-straling, krijg je dus dat die huidcellen gaan veranderen. En toch die twee vormen van huidkanker kunnen veroorzaken. Dus geen paniek, maar ik wilde het toch melden aan onze luisteraars, omdat je kan het lezen misschien op nu.nl en dan schrikken onze mensen van oh jee, dan moet ik gelijk stoppen. Hè? En u hoeft niet te stoppen met de hydrochlorthiazide. Maar voor witte mensen geldt wel, ze mogen het ook doorgebruiken. Alleen, je moet wel wat extra alert zijn en extra je huid controleren. En als je gebruik maakt van UV, hoe noem je dat, die zonnebanken, dat je je goed insmeert en dat je dat goed in de gaten houdt. En ook als je naar buiten gaat, dat je die huid goed beschermt tegen die UV-straling. Maar kortom, het gaat erom dat dit afgelopen week ons ter oren is gekomen. En ik denk dat het wel handig is dat ik het hier met u bespreek. Nogmaals, u kunt gewoon doorgaan met het middel, omdat die hydrochlorthiazide werkt bij onze mensen, hè, het best. Omdat hoge bloeddruk die veroorzaakt wordt bij onze mensen, bij donkere mensen, net iets anders is dan de hoge bloeddruk die veroorzaakt wordt door bij de witte populatie. Bij ons gaat het vaak om dat het lichaam zout vasthoudt. En doordat het lichaam zout vasthoudt, gaat onze bloeddruk omhoog. Ja, dus wij hebben meer een zout-gerelateerde verhoogde bloeddruk. Hè. Dus het eerste middel dat heel goed werkt bij ons is dus die hydrochlorothiazide, omdat je daarmee veel zout kan afscheiden, kan uitplassen, waardoor de bloeddruk omlaag gaat. En natuurlijk kun je ook nog andere middelen geven, zoals bloedvatverwijderaars. Hè, die groep, dat is de calciumantagonisten, dat is amlodipine. Je hebt ook nifedipine. Hè, dus die combinatie van hydrochlorothiazide, dus een plastablet noemen we dat, met een vaatverwijderaar. Die twee werken bij de donkere mensen het best. Ik begrijp dat er op dit moment een vraag is. Welkom, u bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, dokter, met Marta.
1: Marta, welkom.
2: Want u bent toch met de hoge bloeddruk bezig. Ik heb namelijk een vraag of meer, misschien dat ik advies kan krijgen. De bloeddruk is heel erg stabiel. Ik slik één keer per dag een simvastatine. Maar dan ga je sporten en wanneer je zo druk bezig bent, dan verlaagt de bloeddruk, want ik begin met 117 over 65, pols 65. En na zo intensief bezig te zijn, dan ga je op 108 en ook 75. En je voelt dan licht in je hoofd. Maar de trainer heeft gezegd, dit moet ik dan met de arts doornemen, want misschien hoef ik die medicatie niet meer, want al heel lang is mijn bloeddruk heel mooi laag.
1: Ja, maar even een aanvullende vraag, Marta, want je zegt je gebruikt simvastatine, ja. Maar dat is geen bloeddrukverlager, dat is een cholesterolverlager.
2: Ja, die andere is...
1: Je gebruikt ook die hydrochlorothiazide?
2: Maar het is de andere naam.
1: Furosemide, of niet?
2: Ik ben het nu even kwijt, Nicky. Maar het is een heel klein wit pilletje. Die slik ik al jaren nog.
1: Tegen de bloeddruk?
2: Tegen de bloeddruk.
1: En die bloeddruk blijft normaal als je het meet? 100?
2: Ja, hij blijft heel lang, is hij al heel stabiel. En nu, als ik heb opgemerkt ook, als ik heel druk ben, dan word ik een beetje duizelig in mijn hoofd. Maar nu zijn we erachter gekomen, want dat heeft die personal trainer uitgelegd. Wanneer je bezig bent, heel veel actief, dan gaat je bloeddruk ook naar beneden. Dus vandaar dat ze adviseren, als je een hoge bloeddruk hebt en je sport heel veel of je bent in beweging, dan kan je al af van die medicijnen.
1: Ja, maar hoeveel is die bloeddruk als je het meet bij de huisarts of als je het thuis meet? Getal, die bovendruk en die onderdruk.
2: Ik begin met 134 over 75.
1: Oké.
2: En als ik gesport heb, dan wordt die 106, 108. En, ja.
1: En die onderdruk?
2: 65, 75 soms.
1: Ja. En je hebt ook klachten erbij, hè?

0: Is dat je dus
1: Ja, ik voel me
0: licht in je
1: dan
0: hoofd wordt,
1: duizelig in mijn,
0: duister, ja.
1: het wordt zo licht in mijn hoofd.
0: Ja.
1: En toen zei hij weer hier met een arts spreken, maar ik dacht, ik hoor u praten over de bloeddruk, maar hij had ook zoiets, als je bloeddruk al zo laag is, moet je met de arts spreken, want misschien hoef je je pil niet meer in te nemen.
0: Dat klopt, dat klopt. Kijk, ik kan het. Wat je zeker moet doen, is met de huisarts even bij de huisarts langsgaan. Dat hij het ook weer meet.
1: Ja.
0: Maar wat we ook kunnen doen, de meeste huisartsen hebben ook een 24-uur bloeddrukmeting.
1: Oh,
0: dus dan
1: nee.
0: geven ze je een apparaat en dan kunnen ze het met die bloeddrukpil, de bloeddruk meten gedurende 24 uur. Dus dan slaap je. En op basis van die gegevens, die data's, kan zeker overwogen worden om te stoppen. Ja? Maar dan moet je, want kijk, die hydrochlorthiazide heeft ook als bijwerking, als die bloeddruk te laag wordt, dat je duizelig gaat worden. Hè? En dat beschrijf je ook een beetje. Dus dan.
1: Ik heb het ook wel eens gehad dat ik op een feestje ben en ik kan flink swingen. En na zo'n, dan voel ik me duizelig in me.
0: Ja.
1: Ik heb amlodipine.
0: Amlodipine, ja. En hoeveel milligram heb je? Heb je 5 of 10 milligram?
1: 5.
0: 5, ja, precies. Dus misschien zou het gehalveerd kunnen worden. Of eventueel stoppen. Maar dat kan ik dus van hieruit niet beoordelen. Maar ik denk zeker dat het een goede suggestie is.
1: Ja.
0: Om het, die 24 uur bloeddrukmeting te doen via je huisarts. En op basis daarvan samen met jou te kijken naar eventueel verlagen van de bloeddruk, van de amlodipine.
1: Ja.
0: Of eventueel te stoppen.
1: Want ik ben bij een cardio vitaal, hè, sport ik.
0: Ja.
1: En daar meten ze na elke inspanning. En dan is hij heel mooi. En bij de huisarts ook. En die verpleegkundige had een jaar geleden gezegd, nou, als je bloeddruk zo blijft, gaan we een van je pillen eraf halen. Maar het was een keuze tussen cholesterol of bloeddruk.
0: Ja, dan zou ik eerder kiezen voor die bloeddruk. Want daar heb je heel veel last van.
1: Ja, nou, bedankt weer voor de info.
0: Ja?
1: Fijne dag.
0: Prima.
1: Dag.
0: Dus ja, de vraag is een hele belangrijke. Hè? Dus de bloeddruktabletten geven voor verhoogde bloeddruk. Maar het kan zijn dat de werking van die pillen de andere kant op schieten. Hè? Dus vooral bij ouderen. Als we jong zijn, dan krijg je dus die bloeddrukverlagers. Maar op het moment dat je wat ouder wordt, moet er dus steeds weer gekeken worden via de huisarts als er eventueel gehalveerd kan worden of eventueel gestopt kan worden. Maar dat moet u niet zelf doen. Dat moet u altijd in overleg met de huisarts doen. Ik begrijp dat er een beller is. Ja, welkom, u bent in de uitzending.
2: Wankoru Safu Sweet Maman Ting Dada. Dada Mama Axi Piki, Temego Sweet Netting, Temwiki Temate, Michi, Dakina Ma, Pitfire. En dat zijn een morami.
0: Dat laatste begreep ik niet. Wat gebeurt er?
2: Minima Pitfire. Wat er wordt voor Pitfire, Minima Spirit Temwiki.
0: Oké. Oh ja, ik dacht Pitfire. Ja, nee, is goed. Ja, erectieprobleem. Ja.
2: Ja. Dat is mijn artikel morgen, vader.
0: Ja, oké. Okay. Ja, meneer belt en hij zegt dat hij dus een erectieprobleem heeft. Dat kan verschillende oorzaken hebben, maar het is een heel belangrijke vraag die meneer stelt. En belangrijk daarbij is, erectieproblemen zijn vaak een voorbode op hart- en vaatziekten. Dus als er een erectieprobleem is, moet er dus heel serieus gekeken worden met de arts wat het probleem is. Het kan.
3: Ja, even tussendoor hoor. Ik kom er tussen, want ik heb hem horen zeggen in de ochtenduren. Wanneer hij opstaat, de maand. Dus misschien smiddags is hij wel actief. Maar maandag heeft hij een probleem.
0: Dat kan. Maar vaak is dus die ochtenderectie, dat ontstaat spontaan. Maar net wat Norman zegt, heel goed. Van hoe is het verloop gedurende de dag? Heeft hij overdag wel en 's avonds wel? Of is het probleem alleen 's ochtends? Dat is heel goed, absoluut. Maar laten we dat onderwerp, zeg maar, erectieprobleem op de bespreken. Dan gaat

het erom, je moet gaan kijken, wat is de oorzaak? Zijn het bepaalde medicijnen die meneer gebruikt? Heeft hij suikerziekte, hoge bloeddruk? Hè? Want van die

problemen heeft. En dan moet je wel een beta-blokker gebruiken. He, die beta-blokkers zijn die Atenolol, Metoprolol, al die tabletten met lol erachter. Dat zijn beta-blokkers. En die geven echt een hele, hebben hele negatieve invloed op de erectie van mannen. Dus nogmaals, het gaat erom dat je dus heel goed gaat kijken wat de oorzaak is en hoe dat verholpen kan worden. Vaak genoeg wat ik doe is een eerste gesprek. Hè, je doet ook wat lichamelijk onderzoek. Kijken als er geen afwijkingen, kromstand van de penis is. En daarna ga je dus goed kijken. Je kan ook wat bloedonderzoek doen. Om globaal te kijken van hoe werken de nieren, hoe werken, is er sprake van suikerziekte dat nog niet gediagnosticeerd is. Maar een scala van onderzoek moet je doen. En uiteindelijk kan je iemand als proefdosering kan je een bepaald tabletje geven. Maar als je geen oorzaak kan vinden, dan zou je iemand kunnen doorverwijzen naar de uroloog. En de uroloog kan wat verder kijken. Die kan ook kijken naar bepaalde mannelijke hormonen. Hè? Want als je dus een tekort hebt aan testosteron. Testosteron is een mannelijk hormoon. Dan kun je ook erectieproblemen krijgen. Maar dat zijn zaken die niet bij de huisarts liggen. Hè? Maar die worden dus, daar vragen we altijd, we verwijzen iemand door naar de uroloog. En die kan dan heel specifiek dat soort problemen adviseren en daar medicatie voor geven. Wat je als proef zou kunnen doen is een tabletje. Dat noemen we Cialis. Hè? Cialis of Viagra. Viagra is een tablet dat de erectie stimuleert. De werking van de Viagra is ongeveer 6 tot 8 uur. Het voordeel is dat het gelijk werkt. Hè? Je kan gelijk zien, werkt het? Krijg je wel die erectie en kun je, soms krijgen mensen wel een erectie, maar als ze dus geslachtsgemeenschap moeten hebben, de penetratie lukt dan niet, dan zou je dus kunnen zeggen van, je geeft dan een Viagra. En meestal starten we met een dosering van 50 milligram om te kijken van, kun je dat beïnvloeden? En als het positief beïnvloed wordt, dan kan je dat door blijven geven. Maar je moet natuurlijk gaan kijken, zijn er geen andere achterliggende oorzaken voor die erectieproblemen. Een ander tabletje wat we in het arsenaal hebben, dat is Cialis. Cialis is een tablet die wat langer doorwerkt. En die werkt 3 dagen. En dat kun je dus ook geven. Het voordeel van de Cialis boven de Viagra is dat de Cialis, als je dus geen seksuele prikkel hebt, als je dus niet zou vrijen, of je vrouw of je partner heeft geen zin in vrijen, dat je niet met een stijve penis rondloopt. Het gaat alleen werken op het moment dat je die seksuele prikkel hebt. En dat betekent dat je 3 dagen lang een effect, een gunstig effect van zo'n erectiepil kan krijgen. Hè? En dat is meestal 3 dagen werkt zoiets. En je hebt nog wat nieuwere varianten van andere erectiepillen. Maar nogmaals, de meeste van de medicatie die voorgeschreven wordt is of de Viagra, het blauwe pilletje, hè, of de Cialis. En ik zou mannen willen oproepen, als je een erectieprobleem hebt, bespreek het met de huisarts. Ga niet via internet allerlei pillen bestellen, omdat vaak het neppillen zijn. De werkzame stof die is niet aangetoond of nauwelijks aangetoond. En je kan weinig. En je weet ook niet wat voor chemische middelen erin verwerkt zijn. Dus ik zou mensen niet adviseren om dat via internet te gaan bestellen. Een ander middel dat vaak ook
besteld wordt, dat is die Camagra. Maar van Camagra is er geen enkel wetenschappelijk onderzoek, althans voor zover ik

0: gelezen heb, bekend dat die Camagra werkt. Maar het is ook een hype geweest, Camagra. En dat soort dingen die werken niet. Hè? Ja, in het arsenaal heb je ook de Surinaamse middelen, hè? De Bita en dat soort dingen. Daar weet ik te weinig van. Maar ik weet ook wel dat er in Suriname onder de markt allerlei capaciteren en al dat soort dingen met alcohol verkocht worden. Het is een wasseneus. Die middelen werken niet. Het is nooit goed onderzocht. Dus ik zou daar geen tijd en energie in steken om die middelen te gaan kopen. Het voordeel en wat men daar heeft, is dat op het moment dat wij vanuit Nederland daar naartoe gaan, heb je sowieso die zon. In de zon blijkt het effect van aanmaak en stimulering van bepaalde hormonen, onder andere het mannelijke hormoon testosteron, blijkt dus meer te zijn. In de zomer merk je het hier ook, hè, dat er op een of andere manier meer testosteron, dus je zal natuurlijk minder erectieproblemen hebben als je in de tropen rondloopt. En je zal natuurlijk ook meer zin hebben om te vrijen. Maar dat is een puur effect van het zonlicht en niet het effect van de capaciteren en al die andere dingen die men onder de markt daar verkoopt. Dus let goed op als er een erectieprobleem is. Het is een medisch probleem, dus de meeste mannen schamen zich. Ik vind het heel goed dat deze meneer heeft gebeld om dit naar voren te brengen. Ja, vooral onze diabetes. Hè, mensen met diabetes type 2 hebben er ook heel veel last van. Als ik de mensen zie, vraag ik ook ernaar actief van hoe gaat het met de erectie. En vaak genoeg is dat ook een probleem. Dus sowieso mensen met suikerziekte, die moeten het bespreekbaar maken via hun arts en kijken wat voor middelen die wel werken geschikt zijn voor die persoon.
1: Ja, nee, heel goed dat dit besproken wordt, want het leidt ook tot scheidingen.
0: Ja,
1: trobi. Maar ruzies, ja. Meningsverschillen.
0: Ja, zeker, zeker. Omdat daarom moet het goed besproken worden. Omdat er ook een psychische en een sociale component, hè, terecht zegt Norman, die psychische scheidingen of problemen in de relaties. Omdat men, kijk, we moeten ook anders leren kijken als mannen naar seksuele intimiteit. Hè. Het gaat vaak bij vrouwen niet alleen om de daad, hè, van penetratie. Bij mannen is dat toch meer de focus. Maar bij vrouwen en in zo'n relatie gaat het om meer. Het gaat om aandacht, het gaat om liefde, het gaat om knuffelen. Het gaat om veel meer bij vrouwen dan puur, ik kom thuis en nu heb ik zin in vrijen of zin in seks. He, dus ook daar zou er goed naar gekeken moeten worden. En daarom is het belangrijk om mensen met erectieproblemen, mannen, maar ook vrouwen, maar dat, om dat via een uroloog of meer een seksuoloog te bespreken. Want dan kan je dus ook kijken naar de interactie. He, als je een relatie niet goed loopt, dan kan je er vergif op nemen dat ook het stukje seksuele intimiteit ook niet goed gaat lopen. Als er veel spanning, veel ruzie is binnen die relatie, dan zal dat zeker ook impact en invloed hebben op het seksuele gebeuren, die seksuele intimiteit. En ik denk dat het toch wel belangrijk is dat daar goed en open over gesproken wordt. Hè? En ik ken de Surinaamse man, hè? We kennen elkaar. Dus het gaat er niet om dat je alleen wanneer jij zin hebt dat doet, maar dat je ook aandacht, tijd, energie, we noemen het quality time, aan die relatie besteed. Een filmpje pakken, gezellige dingen doen, leuke dingen doen. Een keertje uit eten, iets leuks, knuffelen. En uiteindelijk zal dat natuurlijk ook leiden tot een verbeterde seksuele relatie met jouw partner. Er is een beller.
2: Ja,
0: welkom,
2: u bent in de uitzending. Goedemorgen, dokter Greb.
0: Ja.
2: Ja, met een Kwaku X. En meneer Normal, ook goedemorgen. Het zou wel fijn zijn als de heer Tinester luistert en hij zou bellen om zijn producten te verdedigen. Want hij brengt zijn producten aan de man wat betreft oplossen van erectieproblemen. Maar zeg maar als alternatief, kan het niet zo zijn dat die dingen toch op een of andere manier als een soort van placebo toch... Ja, toch iets doen dat je het gevoel hebt dat het werkt en dat het echt begint te werken. Ik weet niet wat de oorzaak is, maar sommige mensen zeggen dat het wel werkt. Dus dat was mijn opmerking. Misschien als een goede vervanging, een soort van placebo, dat ik toch het gevoel heb van dat hij toch een paar dingen kan triggeren van hé, hij doet het weer. Ik weet het niet, het is maar een opmerking van mij. Oké, dat was het even.
0: Ja, ik denk dat het een hele goede opmerking is. Placebo, ja, het kan hè, een placebo-effect zijn. Hè, dat alleen het feit dat je zegt van hé, hey, ik neem een bepaald middel, dan werkt het en ik voel me. Hoe noemen we dat? Het zelfvertrouwen neemt toe. Dat kan zeker, dat placebo-effect. Alleen, ik zou toch waarschuwen om dit soort dingen aan te vliegen via het placebo-effect. Het is iets dat belangrijk is. Het is een eerste signaal, kan het zijn. Hè? Geen ochtenderectie krijgen, een erectieprobleem kan een voorbode zijn voor hart- en vaatziekten. Dus iemand, als je het negeert en niet serieus naar kijkt, zou iemand als gevolg daarvan zou eventueel een hartaanval kunnen krijgen. Dus ik zou het niet met placebo dingen gaan uitproberen. Het moet goed onderzocht worden wat de oorzaak is. Hè? Omdat de bloedvaten naar de penis zijn hele kleine, dunne bloedvaten. En vaak genoeg zie je dus bij hart- en vaatziekten dat de kleinere bloedvaten alvast haperingen beginnen te vertonen. En dan de bloedvaten rondom hart, rondom andere vitale organen. Dus nogmaals, het is een serieus medisch probleem en het moet ook via de dokter heel serieus worden bekeken en onderzocht worden. Ik zou het ook niet adviseren als iemand pijn op de borst heeft om te gaan experimenteren met placebo dingen. Dus we moeten het echt heel serieus oppakken en niet onder het tapijt schuiven.
1: Okay.
0: Ik kijk naar de regie.
1: We hebben nog 3 minuten, maar ik heb u iets horen zeggen en daar vroeg ik me af van wat is dat? Kromstam van de penis, zoiets?
0: Ja. Dus je kijkt naar bij het lichamelijk onderzoek moet de penis een normale lichte buiging hebben. En soms zie je dus dat er penisafwijkingen zijn waarbij die zwellichamen een beetje haperingen vertonen. En dan krijg je een soort bajonetstand van de penis. Dus dat noemen we een kromstand van de penis.
1: Is
0: een bepaald, dus dan krijg je een soort knik, een soort hoek krijg je in de penis. Dat komt niet heel vaak voor, maar het kan zijn dat dat ook een oorzaak is van dat iemand geen erectie kan krijgen. Dus je moet dat lichamelijk onderzoek moet je doen. En dan heb je een totaalbeeld. De penis is goed. De buiging is niet is normaal. En dan ga je dus verder kijken. Want ook bij die kromstand zou je iemand moeten verwijzen naar de uroloog. Eventueel zou, als daar behoefte aan is, zou je dat wel middels een operatie kunnen veranderen.
1: Nou, dat is zeer interessant. Dit is een herhaling waard, dit programma, wat ik hier hoor. Kromstam, nooit eerder van gehoord.
0: Ja, is een bepaalde penisafwijking.
1: Ja.
0: Komt niet zo vaak voor, maar... Je zal nog net niet gekeken hebben en advies zomaar. Dus daarom is het belangrijk om in je spreekkamer dingen goed te bespreken. Maar ook wij hebben als huisarts onze oren en onze ogen en onze handen. En eigenlijk hebben we meer niet nodig. En kijk, de tweede lijn, het ziekenhuis, heeft natuurlijk allerlei andere geavanceerde technieken. Maar wij moeten het met die drie dingen doen. Ja. Het was mij weer een...
1: Op de valreep deze laatste...
0: Oh, een laatste vraag.
1: Dat kan bijna niet, maar u moet snel zijn. Kan dat? Oh nee, dat gaat niet. De radio is te luid. Maar sorry hoor, uw radio stond te luid. Ja. Dan moet ik groeten.
0: Nou, bedankt. En het was mij weer een waar genoegen om dit te mogen doen. En ik zou zeggen, tot het volgende spreekuur.
1: Mooi.
0: En, geweldig. We gaan lekker interactief. Ja. En hele goede vragen. Mooi. Super.
1: Moeten we vaker doen.
0: Absoluut.
1: Oké, dank je. Dag. Dag graag, Mio Axio Azani. Dr. Ernest Grep was in de studio. En u ook bedankt voor uw bijdrage.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Heel fijn dat u nog luistert. Ja, en dit is de enige echte Maureen Held, hè. En ik zit hier aan tafel nog steeds met Tara Udrajsingh-Varma en met Uriah Sabayo en met Roger. En Roger trots. We zeggen dat maar, hè. Maar het gaat lekker en u bent nog enthousiast thuis mee aan het doen. En eerst wil ik nog even een paar speciale mensen feliciteren. En een hele speciale, die is morgen jarig. Dat is mijn eigen lieve hubby, Vivian Hamel.
1: Gefeliciteerd.
0: Tante Helen Waterberg, jij ook gefeliciteerd. 75 jaar. Wat een mijlpaal. Geweldig. Je bent een lieve vrouw, lieve moeder. En ik zal zeggen, een lieve tante. En nog helemaal een lieve peet. Johanna Held, mijn lieve nicht ook. Ook jij gefeliciteerd. 60 jaar, wauw. Nou, dat is de nieuwe 40, hoor. Dus het is maar een getal, maar wel een heel mooi getal. Gefeliciteerd, allen. En dit is jullie pokoe.

0: En dat was een lekker nummertje voor de jarige. Gefeliciteerd nogmaals alle, lieve schat. Jij vooral gefeliciteerd ook. En nou ja, alle lieve schatten die ook naar Radio Mart luisteren en vandaag jarig of morgen jarig zijn of van het weekend. Laat je lekker verwennen. En dames, jullie zijn ook moeder. Voor jullie ook alvast gefeliciteerd met jullie. En als je dat niet bent, je bent een moeder.
1: Ik heb wel
0: pleegkinderen. Je hebt genoeg pleegkinderen. Ja. Je bent tante. Je bent van alles
1: oma.
0: En nog wat. Onderwijzeres, opvoeder, oma.
1: Ja.
0: Dus dan ben je wat ons betreft ook gewoon een moeder. Een bonusmoeder, dat mag ook. Alvast gefeliciteerd met jullie mooie dag. Het is elke dag moederdag, zeg men, maar dat is toch niet zo. Op deze dag, zondag, word je speciaal in het zonnetje gezet. En laat je gewoon lekker verrassen. En als dat niet gebeurt, strafpunten voor degene die het hadden moeten doen. Maar het komt wel goed, want het zit vooral in het hart. En ook alvast richting mijn tantes en mijn eigen lieve moeder en mijn zussen. Van harte gefeliciteerd alvast met jullie aanstaande moederdag. We gaan over tot de orde aan de tafel.
1: Ja.
0: Tara.
1: Ja.
0: En Uriel. Jullie hebben gezien wat er de laatste tijd gebeurt hier in Nederland. Qua vluchtelingen.
1: Ah.
0: Is er een verschil tussen de witte vluchteling en de zwarte vluchteling? Het lijkt op een inkoppertje, maar zo voelt het althans. Dat er met twee maten wordt gemeten. Want kom je uit de Oekraïne en ben je een vluchteling, officieel. Maar kom je uit een van de Sahellanden of een Afrikaans land of wat dan ook, lijkt het alsof je vooral niet welkom bent. En met heel veel geweld worden de laatste tijd geageerd tegen de komst van asielzoekerscentrums. Ik vind het bijna ook een vervelend woord worden. Centra. De overigens. Maar ik denk, ja, al die asielzoekerscentra, mensen hebben toch een plek nodig. Er is een spreidingswet. Misschien kun je ons daar iets over vertellen. En dat het toch maar niet lukt. Het GOA krijgt hoge boetes omdat mensen niet buiten mogen slapen. Maar aan de andere kant hebben ze ook gewoon geen kans om de mensen netjes te situeren. Want er wordt gewoon gezegd, we willen ze hier niet. Hoe dan? Dus de ene wet en regelgeving zegt, laat maar komen. Ze mogen komen, maar beperkt. Maar ze moeten wel volgens een bepaalde spelregel, zeg maar, toegang hebben tot faciliteiten. En bij de faciliteiten staan dan aan de andere kant wit Nederland vooral te ageren en te demonstreren en mensen zelfs te bedreigen, zodat ze niet opgevangen kunnen worden. In wat voor maatschappij leven we?
1: Ja, in wat voor maatschappij leven we? 20 jaar lang hebben alle regeringen in Nederland het probleem van de mensen die binnenkomen, waar ze ook vandaan komen. Mensen zijn mensen. Mensen hebben recht om te reizen en te gaan en een plek te zoeken waar ze willen wonen. Maar Nederland heeft 20 jaar lang geen goed beleid gevoerd op mensen die binnenkomen. En al het beleid wat de Nederlandse regering, waar het fout ligt, de fout ligt bij het beleid. Men voert geen beleid uit. Er wordt steeds bezuinigd. De IND, dat is de plek waar de mensen binnen moeten komen. Een heleboel ambtenaren eruit. Er wordt bezuinigd op. De lijst van mensen, de procedures zijn te lang. Mensen blijven te lang in procedures zitten. Dus de wet en regelgeving is hier ontzettend slecht en geregeld. En 20 jaar heeft de regering niets gedaan. Wie krijgen de schuld? De mensen die hier naartoe komen, terwijl de regelgeving niet goed geregeld is. En de regering er geen donder aan doet om de regelgeving goed te laten doorgaan. Bezuiniging op bezuiniging. Goed. De mensen komen hier naartoe. En wat je ziet in de maatschappij is wat je ziet wat er in de westerse wereld gebeurt. Je ziet wat er in Amerika gebeurt. Je ziet wat er in de westerse wereld gebeurt. Je ziet dat we teruggaan naar de jaren 30. Er is een vijand. In de jaren 30 waren de vijanden de Joodse mensen.

0: Mensen, nu zijn de vijanden, de asielzoekers en iedereen die op asielzoekers lijkt. En ik bedoel dan niet de witte asielzoekers, de mensen die uit Oekraïne... Ik vind het heel vervelend, ik vind het heel naar dat er oorlog is in Oekraïne. Ik vind het heel naar dat de mensen daar oorlog hebben. Mm-hmm. Dat mogen duidelijk zijn, want er vallen daar ook onschuldige mensen dood. Mm-hmm. Maar het verschil tussen de behandeling van mensen uit Oekraïne en mensen die waar...
1: Maar dan ook gekleurde mensen.
0: Van vandaan komen, maar ook de arbeidsmigranten. Mm-hmm. Daar is een heel groot verschil. En die zijn nu de zondebok. De zondebok zijn de mensen die hier komen. Om één ding te noemen wat fout, om één ding te wijzen wat fout is. Als je mensen hier laat komen en je kan ze gelijk laten werken. Maar de wet laat mensen jaren in een centrum zitten. Ze mogen leren de taal niet, ze mogen niet werken. Terwijl we hier zoveel werk hebben in de horeca, in de tuin en tuinbouw, op boerderijen, in de bloemkwekerij. We moeten mensen van buiten...
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
3: Twee Chinezen die de opdracht gaven aan deze mannen, de Middelburg, opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven. Spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
2: Het Nederlandse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
4: Maar de Italiaan Manucelli probeert het toch van aan staan en daar gaat Groenewegen onderuit.

0: drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
3: Dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië, de Verenigde Staten van Amerika. En dat is natuurlijk gelegen aan de andere kant van de aardbol. Ik breng u in dit programma mijn kijk, mijn interpretatie op zaken die u misschien anders beziet. Er zit wat muziek tussen, zoals u waarschijnlijk ook al weet. En ik hoop dat u daarvan zult genieten. Wat ik vandaag...

u heb? Levensbespiegelingen. Ja, levensbespiegelingen. Vandaag neem ik u mee langs vier onderwerpen die volgens mij voor velen van u en voor mij herkenbaar zijn. Niet het grote nieuws van de dag, niet de politiek, niet de zorgen van de wereld, maar de kleine alledaagse dingen. De dingen waar je 's avonds aan denkt als het stil is. De vragen die je niet altijd hardop stelt, maar die toch ergens blijven rondspoken. We beginnen luchtig met iets wat iedere Surinamer of voormalige Surinamer kent en waar we allemaal wel eens om moeten lachen, onze omgang met tijd. En daarna gaan we wat dieper. We gaan stilstaan bij een grote stap die zoveel van ons hebben gezet. De droom van een ander land, in uw geval de droom van Nederland. Was het wat u ervan had verwacht? En daarna gaan we even op vriendschap in. Hoe verandert die als je ouder wordt? Ver van de plek waar je bent opgegroeid. En we zullen afsluiten met misschien wel het meest persoonlijke onderwerp. Ouder worden in Nederland. Of laten we het breder noemen, ouder worden in den vreemde. Tussen twee werelden in. Vier onderwerpen dus. Vier uitnodigingen om even bij stil te staan. En hier is Louis Armstrong die ons gaat inleiden over die mooie wereld waar we in leven. What a wonderful world.

Chris Daniel Armstrong werd geboren op 4 augustus 1901 in New Orleans. In een hele arme familie, in een ruwe wijk. Zijn vader verliet het gezin voor zijn geboorte nog en zijn moeder werkte in de prostitutie. Het was geen makkelijk begin. En toch groeide hij uit tot een van de grootste muzici die de wereld ooit heeft gekend. Hij leerde trompet spelen in een tehuis voor verwaarloosde kinderen. Hij luisterde naar oudere muzici op straat. Hij pikte het vak op met een talent dat niemand had kunnen voorspellen. In de jaren 20 veroverde hij Chicago en daarna New York en daarna de hele wereld. Bing Crosby heeft het ooit eens heel mooi gezegd. Hij was de enige muzikus aller tijden die door niemand anders vervangen kon worden. Miles Davis heeft eraan toegevoegd: je kunt niets op een blaasinstrument spelen dat Louis niet al heeft gespeeld. En Duke Ellington sloot af met misschien wel de mooiste samenvatting. Hij werd arm geboren, stierf rijk en heeft intussen niemand benadeeld. In 1968 had Armstrong zijn laatste wereldhit met wat we daarnet beluisterden, What a Wonderful World. Hij overleed op 6 juli 1971, een maand voor zijn 70ste verjaardag. Ja, wat een leven, wat een stem, wat een wereld.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Martradio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Martradio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Dit is de andere kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over levensbespiegelingen. Het eerste stuk waar ik het over ga hebben is Surinaamse tijd. Tja, niet iedereen is daar even comfortabel mee, maar het is wel een feit. Er is trouwens een gezegde dat u misschien kent. Nederland heeft de klok, Suriname heeft de tijd. Het staat ergens op het internet, maar ja, het had ook van uw oma kunnen komen of van de mijne. Want het vat iets essentieels samen over het verschil tussen twee manieren van leven. In Suriname gaat alles een stuk langzamer. Het is er te warm om te haasten. Dus no spang, maak je niet druk. Het komt wel goed, dat is de algemene houding. En als de afspraak om 3 uur is, dan betekent dat ergens rond 3, misschien 15 over, misschien 16:30. Het is allemaal prima. Een columniste in Paramaribo heeft geschreven, niet zo lang, het volgende. Ze stelde de vraag, is te laat komen nu cultuur of is het gewoon een keuze? En ze was eerlijk. Het ligt vaak aan een gebrek aan planning. En aan een houding waarbij andermans tijd minder zwaar weegt dan die van jezelf. Ja, dat stak natuurlijk, maar misschien is er wel een groot stuk waarheid in. Wie van u herinnert zich niet hoe het voelde toen u voor het eerst in Nederland met de trein moest reizen bijvoorbeeld? Want die trein wacht op niemand. Op de seconde precies vertrekt die. Dat was waarschijnlijk een cultuurschok voor velen. Plotseling telde elke minuut. En langzaam, bijna zonder dat u het merkte, paste u zich aan. En u bent nu natuurlijk heel punctueel, zoals dat gebruikelijk is in Nederland. Maar onderling, in de Surinaamse gemeenschap, bestaat Surinaamse tijd nog steeds. Bij een verjaardag, een familiefeest, een bijeenkomst, iedereen weet dat het een uur later begint dan op de uitnodiging staat. En eerlijk gezegd, zo erg is dat misschien niet per se, als er niet echt belangrijke dingen aan verbonden zijn. Er zit iets in dat lossere tijdsgevoel dat ruimte maakt voor mensen. Voor spontaniteit. Voor het gesprek dat je niet had gepland, maar dat je nooit zou willen vergeten meer. Misschien is de echte kunst, na al die jaren in het buitenland wonen, voor u in Nederland, voor mij in Amerika, om te weten wanneer je de klok volgt en wanneer je de tijd neemt. Hier zijn de Eagles die ons ook daartoe gaan aanmoedigen.

Als u de naam de Eagles hoort, dan weet u meteen wat u kunt verwachten. En u heeft het net ook gehoord, hè? Die zachte, meerstemmige harmonieën. De gitaren die klinken als een warme Californische avond. Muziek die u meeneemt terug naar de jaren 70, alsof het gisteren was. De Eagles werden opgericht in 1971 in Los Angeles. Maar opmerkelijk genoeg was geen van de vier oprichters in Californië geboren. Hun vroege muziek was een mengeling van country, bluegrass en de zachte harmonieën van de Californische surfmuziek. Later werd het geluid harder en meer rock georiënteerd. En met dat geluid veroverden ze de wereld. Hun grootste album, Hotel California, uit 1976, gaat over het nastreven van de Amerikaanse droom. Met Californië als metafoor voor het hele land. De band is trouwens uit elkaar gevallen in 1980, na jaren van interne ruzies en uitspattingen. Maar in 1994 kwamen ze terug bij elkaar. Jammer genoeg overleed een van de oprichters, Glenn Frey, in 2016. Dat was een verlies dat de band diep raakte. Maar de muziek van de Eagles leeft voort. En elke keer dat u die openingsakkoorden hoort, weet u, dit is tijdloos. En wij gaan terug naar de levensbespiegelingen van vandaag. Ik wil het nu even hebben over de droom van Nederland. Er is iets opmerkelijks aan de hand in Paramaribo. Een column die deze week verscheen beschreef hoe opvallend veel mensen in de stad Paramaribo openlijk spreken over hun droom om naar Nederland te vertrekken. En dat het niet alleen maar gaat om mensen zonder perspectief. Vele van deze mensen hebben een stabiele baan, een goed leven. En toch overheerst het verlangen naar iets anders. Iets wat Nederland in hun ogen lijkt te bieden. Dat klinkt u misschien bekend in de oren. Want u of uw ouders, die hebben ooit de stap ook gemaakt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek wonen er momenteel zo'n 181.000 mensen in Nederland die in Suriname zijn geboren. En omdat de meeste mensen in de jaren 70 kwamen, zijn ze inmiddels wat ouder. Het merendeel is tussen de 50 en 75 jaar. Dat bent u. Dat zijn uw buren, uw vrienden, uw broers, uw zussen. Die grote stap, wat dreef u? Was het economische zekerheid? Een betere toekomst voor de kinderen? Of was er ook iets van avontuur, van nieuwsgierigheid naar dat verre, koude land waarover iedereen sprak? En dan natuurlijk de grote vraag. Was het wat u ervan had verwacht? Een Surinaams-Nederlandse vrouw zei het zo. Ik hoor bij mijn man, ik hoor bij mijn kinderen en bij mijn familie en vrienden. Zij zijn mijn thuis. Toen ik naar Suriname ging, hoopte ik een gevoel van thuiskomen te ervaren. Maar ook daar ben ik nu een vreemde. Hier in Nederland voel ik dat ook. Dat betekent nergens helemaal thuis, overal gewoon een beetje. En dat is misschien wel de diepste waarheid van het migrantenleven, hè? Niet dat Nederland tegenvalt of viel, of dat Suriname beter was of is, maar dat je op een gegeven moment ontdekt dat thuis niet langer een plek is. Thuis zijn de mensen om je heen. Thuis zijn de herinneringen die je meedraagt. En soms is thuis gewoon de geur van pom of pastei in de keuken op een zondagmiddag. Die droom van Nederland, voor velen uitgelopen op een leven dat anders was dan verwacht, maar niet minder waardevol, gewoon anders.

de mooiste uitvoering van Both Sides Now die ik ken. Een werkje geschreven door Joni Mitchell. Ja, er zijn artiesten die je nooit vergeet. Niet omdat ze overal aanwezig zijn, maar omdat ze op het juiste moment met het juiste nummer komen. En voor velen van u is Houston zo iemand. Julio Bernardo Houston werd geboren op 12 april 1941 op Aruba. Al als 12-jarige richtte hij zijn eerste band op, moet u weten. En toen hij een talentenjacht won op het eiland, nam hij op zijn 20ste een grote stap. Hij verliet Aruba en vestigde zich in 1962 in Nederland. Hij werkte overdag bij de PTT en zong 's avonds, eerst bij de Haagse band The Scarlets en later bij de Creole Cats in Rotterdam. Zijn grote doorbraak kwam in 1971 met dit lied, Both Sides Now, een cover van Joni Mitchell's werk. En daarmee werd hij de eerste Nederlandse Antilliaan met een hit in de Nederlandse top 40. Het nummer paste als gegoten, zoals u zelf net gehoord heeft, bij zijn warme, fluweelzachte stem en bij dat gevoel van twee kanten zien, twee werelden kennen, dat zo vertrouwd is voor mensen als u en ik die tussen culturen leven. Zijn internationale carrière ging verder naar Nederland trouwens. In 1972 won hij het gerenommeerde Viña del Mar Songfestival in Chili. Als enige Nederlander ooit trouwens, met zijn eigen compositie Julie. Hij trad op in Polen, in Bulgarije en overal waar hij zijn achtergrond dan trots meedroeg. En wat ik mooi vond, onlangs in maart dit jaar ontving hij een bijzonder eerbetoon op zijn eigen geboortegrond. Als onderdeel van de viering van 40 jaar status aparte en 50 jaar hymne en vlag van Aruba werd in San Nicolas een speciaal muurportret aan hem onthuld. Een mural op de gevel van het bekende Chocolate City restaurant. En hij zei zelf dat het een grote verrassing voor hem was. Ja, hij is uitgenodigd om naar Aruba te komen. Hij kwam ook. Eigenlijk dacht hij dat hij gewoon een ziek familielid kwam bezoeken, maar hij ontdekte toen dat het eiland hem wilde eren. En hij wist niet eens wat hij hoorde toen hij dat merkte en zag. Maar ja, dat is de essentie van Houston. Een man die de wereld rondreisde, maar zijn eiland nooit losliet. En nu is hij 80 en eindelijk op de muur van de stad waar het allemaal begon. En wij gaan terug naar de levensbespiegelingen. Ik wil het nu even hebben over vriendschap op leeftijd. Ja, er is ook iets wat mensen zelden hardop zeggen, hè? En dat is iets wat we stilletjes voelen. Dat naarmate je ouder wordt, vriendschap misschien een beetje moeilijker wordt. Niet minder waardevol, maar moeilijker. Als kind maak je vrienden op het schoolplein. Als jonge volwassene op het werk. In de buurt, bij de kerk, of bij de moskee, of in de tempel. Maar op een bepaalde leeftijd, zeker als je ver van je geboorteland woont, begint de kring langzaam maar zeker kleiner te worden. Vrienden keren misschien terug naar Suriname. Anderen worden ziek. Anderen overlijden. En ja, dan staat u er soms bij stil en denkt u, wie kan ik nu bellen als ik gewoon even een goed gesprek wil? Niets per se omdat ik om hulp wil vragen, niet voor een afspraak, maar gewoon om te praten zoals vroeger. Weet u, het is normaal. Dit is geen persoonlijk falen. Het is een van die stille realiteiten van het ouder worden. En zeker ouder worden in den vreemde. Onderzoek heeft het bevestigd trouwens. Bij Surinaamse ouderen in Nederland ligt het gevoel van eenzaamheid iets hoger dan bij ouderen zonder migratieachtergrond. Als dan zij cultureel misschien gezien dichter bij de Nederlandse samenleving en ervaren ze minder taalproblemen dan andere migrantengroepen. Maar eenzaamheid heeft niet altijd met mensen om je heen te maken. Je kunt omringd zijn door familie en toch dat lege gevoel kennen. Het gaat om de diepte van het contact. Om de vrienden die u kende voordat er rimpels waren, voordat er kleinkinderen waren, voor de jaren die u vandaag de dag bent geworden. Vriendschap op leeftijd vraagt iets van u. Het vraagt gewoon dat u de eerste stap zet. Dat u belt, ook als u denkt dat u lastig valt. Dat u aanklopt, ook als het ongemakkelijk voelt. Want de kans is groot dat de ander aan de andere kant van de lijn net zo zit te wachten. En misschien, voor wie de

Remember it in day. Ik denk dat de groep op dat moment Savannah heette. Maar misschien was het ook Century. Dat was de groep van Erik Revos, Winston Lou, Wim Bakker en Lucas Ooft. En Paul Amerali, die heeft later dit liedje in een nieuwe vorm uitgebracht, zoals we net hebben beluisterd. Heel gevoelig, heel gevoelig. Want ja, er zijn zangers die je kent van één grote hit, maar er zijn ook zangers die generaties lang meegaan, die volle zalen blijven trekken en van wie het publiek elk refrein uit het hoofd kent. En Paul Amerali is van dat tweede soort. Hij werd rond 1950 geboren in Suriname, groeide vanaf zijn 8e op in Curaçao en volgde later de Sportacademie in Nederland. Maar muziek was altijd al zijn belangrijke roeping, zijn eigenlijke roeping. Hij werd geïnspireerd door de Beatles, door Stevie Wonder, door Brad, door Air Supply. En die invloeden die hoor je een beetje terug in zijn stijl. In 1982 deed Century, de groep waar hij toe behoorde, mee aan de allereerste editie van Suripop. En hij zong het winnend lied Giuavang. Dat is een moment dat zijn naam voor altijd verbond aan dit festival. En alsof dat niet genoeg was, won hij in 1988 opnieuw, ditmaal met Eva Kang. Dus hij is tweemaal winnaar geweest van Suripop. Dat zegt niet niks. Tot ver in deze eeuw reist Paul nog steeds naar Nederland, treedt hij op voor volle zalen, zingt hij voor het publiek en het publiek zingt zijn liedjes mee. Hij zei het zelf in een interview in 2019. Dat is voor een artiest een heerlijk gevoel. Wij gaan terug naar de levensbespiegelingen en ik breng u nu ouder worden in Nederland. Laten we daar even bij stilstaan. Ouder worden is overal hetzelfde en toch is het overal anders. In Suriname is er een vanzelfsprekendheid in de omgang met oudere mensen. De familie is er, de kinderen zorgen, de buren kennen u bij de naam, er is warmte, er is nabijheid, er is een netwerk dat niet vraagt om een afspraak. Maar in Nederland en ook in Amerika is dat anders georganiseerd. Er zijn thuiszorgmedewerkers, er zijn huisartsen, wachtlijsten, vormen.

formulieren. Ja, het is helemaal efficiënt. Het is professioneel. Maar het is soms ook koud. Veel anders dan in Suriname. En daarom hadden veel eerste generatie Surinamers het afhankelijk een beetje moeilijker mee. Want ja, je ouders hebben je verzorgd en jij hebt hen niet in een bejaardentehuis gestopt. Maar in andere landen is dat heel gewoon. Dus die diep verankerde Surinaamse waarden en normen, die zijn een beetje losgelaten. 70% van de Suriname geboren bevolking in Nederland is inmiddels 50 jaar of ouder. Dat is een grote groep mensen die nu precies die vraag onder ogen ziet. Hoe wil ik mijn laatste jaren doorbrengen? Hier in Nederland, terug naar Suriname of elders? Er zijn mensen die zeggen, ik ga terug naar Suriname als ik met pensioen ga. Maar dan ontdekken ze dat Suriname ook veranderd is. De stad is drukker. De vertrouwde gezichten zijn er niet meer. En ze merken dat ze na al die jaren in Nederland ook een beetje Nederlands zijn geworden. In hun gewoontes, in hun ritme, in hun verwachtingen van de gezondheidszorg. Ouder worden tussen twee culturen is een bijzondere positie. En ik kan daarvan meepraten. Wij zijn de bruggenmakers. Wij dragen twee werelden in ons. En dat is geen last, het is een rijkdom. Ook al voelt het soms zwaar. Het mooiste wat we kunnen doen, is die rijkdom delen. Met onze kinderen, met onze kleinkinderen. Niet als les, maar als een verhaal. Want verhalen overleven ons allemaal.

believe in yesterday. Als we één band moeten noemen die de popmuziek voorgoed heeft veranderd, is het antwoord eenvoudig: de Beatles. Vier jongens uit Liverpool die begonnen als een eenvoudige rockband en die eindigden als een cultureel fenomeen dat de 20e eeuw heeft gevormd. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Vandaag de dag zijn slechts Paul McCartney en Ringo Starr nog in leven, maar ze zijn samengekomen ooit in Liverpool aan het eind van de jaren 50. En wat de Beatles onderscheidde van alle andere bands was hun vermogen om zichzelf opnieuw uit te vinden. En dat deden ze keer op keer. Met snelle liedjes, met langzame liedjes, met gevoelige liedjes, met grappige liedjes. Ach, allemaal. En dat zegt genoeg. In 1970 viel de band uit elkaar na interne ruzies, dat is wat je altijd krijgt, na creatieve meningsverschillen en na 10 jaar van ongekende intensiteit. Op 8 december 1980 werd John Lennon voor zijn huis in New York vermoord. George Harrison overleed in 2001 aan kanker. En zoals ik net zei, Paul McCartney en Ringo Starr die treden nog steeds op. En ze hebben samen meer dan 600 miljoen platen wereldwijd verkocht. Ze staan nog steeds nummer 1 op de lijst van de meest invloedrijke artiesten aller tijden.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Martradio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Martradio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

We zijn zo'n beetje aan het eind gekomen van de andere kant van vandaag. Ik bracht u vier onderwerpen, vier kleine spiegels in levensbespiegelingen. En ja, het ging een beetje om onze omgang met de tijd. We erkenden dat er daarbij een losheid is die ook wel mooi is, die ook iets moois heeft. We stonden stil bij de droom van Nederland en bij de vraag of dromen altijd uitkomen zoals we ze hadden gehoopt. Of dat ze misschien soms iets beters opleveren dan we hadden verwacht, want dat kan ook. We spraken over vriendschap en over hoe kostbaar die is als je ouder wordt en de kring om je heen kleiner wordt. En we sloten af met ouder worden. Dat grote, stille avontuur waar we allemaal zo'n beetje middenin zitten. Wat al deze onderwerpen gemeen hebben is dat ze gaan over de vraag wie je bent. Wie je bent geworden na al die jaren. En hoe je dat bewaart, hoe je dat deelt, hoe je dat doorgeeft. Wat u en ik met elkaar gemeen hebben, is dat we allen twee werelden kennen. En dat is niet niks. Dat is eigenlijk heel veel. Ik hoop dat u dit programma zinvol vond. En dat u erover wilt praten met familie, met geliefden, met vrienden, met collega's. En ook mij een klein pennetje terug wilt sturen. U kunt me altijd e-mailen op jmarcus01@earthling.net. En een reactie zal zeker volgen. Soms duurt het even, maar ik kijk natuurlijk wel regelmatig naar mijn e-mail. En dan krijgt u wel een antwoord. En ik hoop natuurlijk heel gauw, volgend maand, weer bij u te mogen zijn. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio. Dag!

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

eerste lijn. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Ben ik niet met je geloof, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn, een kripje. Ik kan niet wachten tot we zijn, een kripje.

na masra Dalfour, Raymond Dalfour. Modanga uno komiti ayurufu se bureau en bagadati dang masra Johnson na mote cabra da mogotap internet iviri Radio Mart dena bemrele fausabi bemre Woutrichem straat nummer IT Radio Mart ika archina frey ika archen tapi i archi dosu na figona wan noti sebi keba marchi negi noti daya archi Radio Mart na tapio archi dosu ma her gron tap na long tu ika aba okasi oktu fu archi Radio Mart okasi dati ika teki tapu Radio Mart keba marchi NL a konkurtei fa a station disi a falek station disi na wa sweet station a konkurtei a nomru fa konkurtei na noti tu noti 4CB1 4291 eto wan tron a nomru fa konkurtei fu Radio Mart na noti tu noti 4CB1 4291. Ja, dus mitaken is in een go alleen wie kan ontrooien kan schrijven op precie, je begrijpt. En volgens mij gaan we morgen varen naar in een studio. Daar wordt tangtiri, wat is tangtiri naar de wandi de lobby wang die gwelibuno. Voor krakti we winst den baka wang den familie di tabaka in den dungru day DC. De wani da siki bedi ezi nenga go we winsi we hopu tak den betre. So boon de kan kon baka lek fade me de. De wani abwansan hu firi of den verjari of den verjari te of den verjari ba we verster den bogo versteri en te krakti nenga ala boon die je want do in alibi DC tap DC grond tapu ja na show taki tidere mama day minabi ma minabi pa ma not no fault we gwanga langa gado de gado na mi ma en gado na mi pa fude wan se bribi yes ma dine bribi am at dayu uno verplekti you fi tek bribi tap masragado ma miwel ebrebi in masragado wata engay chami engay lugumi e hor baka jimi and I sorgu ok tu tak de wandi gug di guafesi de wana tek wai maka jimi den krim pasi jimi e vin ebrebi tap soso elibi e mus brebi nwa shani ikan brebi nwa bong of wan spung ikan brebi nsai wani mai mus brebi Bebar odi na ala deng de compef mi Bebar odi na ala deng uroko manfu Radio Mart ya ala mala ika bigi karne ma fi bigi karne da de trawa ujarusu ma ala deng man se uroko ji Radio Mart de pot de skouru ondra uroko spesu tu giyu ifiri en at dat meki ulo we bigi tak grand tangi na de wang di epot anu di Radio Mart den stonchi Radio Mart we tegunu unu di stonchi mart gran tangi we tegunu ifiri wanti sondro unu dan a radio station dis nomang anamat orbaka ifiri dus a radio station dis di de ka Radio Mart na fudi unu esorgu tak we langa wan anu di Radio Mart en mi loba tori dat kring ook toen mi loba tori tak we pot jesi archi fu na a station disi wat na you station eviran walos mada oso of de da uroko of penen de ma nomo na Radio Mart de archi ara nomek no ingri fout Radio Mart na den station en in a kankona station de tak walo bau im sapte taki take mo pai oso dem zaptagi meki uroko i oso uroko wat yo konsdoina in yo konsdoina pantija and im sapsa ya chaka fesi wasani im takwan tori di fiti na de archi wang de lobby wang

0: del espechi wan na oso. When uno na le spechi brara nga sisa and mi lob uno. When you no lob me, ma mi lob uno. O mama lob taka tor la si tok. Baya uno karnen. Iviri, lek fam taki ti dena mama day. Na wa espresso today, wa eksempre, wa moi day, wa fonamku day. And una kan forget dem mama. Mama mu de. Ala fasi, mama mu de. Iviri.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. Pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: Wat heb je gewonnen?
4: Het beste moment vandaag.
5: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken wel over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
8: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Terat bede masra Jeff Pokoni nanga empoku mama. Grantangi metegi unu di da oso taki vins fanofa vins sepsa wetang po jesi archi na you family sender you family station radio mart mi breita ku tegala ten nanga muiti fusto archi you station radio mart wa station di abi moraleki foten tiari imsabi tak na yutori na yusani ifiri me baru eto antron odi na lasei no ya so we archi a programa of me de karen mart allerlei en minena masra dalfour Raymond Dalfour alias Dala Viri, ana dala me dala smaer, mana dala ek mo bofu dalfour. Viri, en mi beita ki mi kastonja, en mi kontak tine tander nanga unu, en efu fene fanoru, dewe nakwan piki kon, nakwan bari kon ya na station, dan u kontak utori lek fo wani, en dan alas me yere, sang Iwan Prat nanga unu. En a nomuru fa station disi. A kongru te nomuru na noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang. Eta wantron a nomuru fa jenjen fjara yo mart a station din af you na noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang. Ya, we gomoro fara mi abete wa yuranga unu en si biuru da masra Johnson o tekabra da o gotap internet ne na mafangen tap salto mare im fangen tap tele i jengen no so im gotap internet tapi computer e begre masra nam ki sun be senwa san gimi abe senwa a senwa lo e senwa lo san ko fura jengen fmi wanten sani sami puru nataki a cabinet bekan de bekawang in wan komakandra de kare ministerat endra pe masra yo prieten be forteri taki a controle na gren min sabe na grenino ef na grens en elk geval a grens controle mar jo sei so bun o horen gudoro o horen guangalanga ma furus mane agri na nga pis dati wan defenta ki i musia wakti bulanga wan dang a verkeer ne wakana fasi shitok a stagner wan din a verkeer ne long leg an a long switi ma ya maro se shea 2 euroko a so masra yot rob yeten veni de koma kandra en wan ministerat en de anami veni masra yot Matra Rob Yeten Feni, na wantordi Matra Yanram Kisun Chen Jimmy, Matra Yeten Feni tak den vriendeling, de sorguji walo edati, walo trobi, walo fromo, en Matra Yeten Feni tak desmadis esinanga go, dem gwa strafu, en terek banga de strafu, dem donga gwa de kondre baka, ifiri, ya, sa usadu. En je ziet ook totaal de man vriend van de man vriend zijn in een party voor D66 uit Den Haag daar. En dan ja als aan ontplof ze heeft nou een bom heeft naar zang maar toen mijn vriend want toen zijn in een party voor D66 naar Den Haag de aga zo boom en maar Rob Yeten vindt dat hij Den Briti, na wan se itaki, esi nga gaus koutu fena sma di do ator disi. Ma Rob Yeten Feni taki, ator dis nabun srefi di a demokrasi fu a kondre disi. Ach ya, esa mi naman Taiwan sma nen futu. E fu an libis ma fena tak am tek ferfi, da dongo gwa damrak. Da fringala redi ferfi gota pa avare karen, wa sot standbeeld. at ako venta ko free one bomb ko na ako bo food day sa sa mina nga yun na oso uno lobator dati ma ina man tayo na si manan ano na nga den futu ya bis ma sa'y do den to disco woon infiri ma sa usadu ya tradi mis don one train boy you na wa wa ekpar ko ina train na nga tu bigi dago Nam's doing that train. One me fetif ka Amsterdam. Ay boy. Ale me moi jimiara. Yung one dagay tingi yung. Kane mina mak tageng na station. Yung one dagay tingi if true. True, true. Ek bedoel. If ye hor dagu. Sorga dagu bung. Wasing. Insernang ube was dagu na krabasi. Anyafa krabasi to. Kalabas. A insefa krab kalabas na so uno insenang na so ube was dagu baka dati be ap ook tu dagu sopo sabe sera wenkri ifiri ma uno insenang tewe ap dagu and dagu insenang ne coin also of course don't tap bangi of course don't tap bedi kwet kweti a komedi dat uno sabi ulop dagu ifiri Ma dagunas doroshi. And ube sorgo bung den dagu. Ube bor nyang. Wan a party fasi ji dagu. Mek dagu nyang. Wan a dagu insenang. Anatak na lobu lobe wang. Ma teneti. Ananeti wang. Ma e sorgo taki. If wan san def du. Yo sabi. Wan tau meki bari. Ma a san san minanga yo sabi. Dagune konta bangi. Of course da tafra. Of course, don't baby. Want it is my kind. Oh, falik, sa nep saja in Europa, yamo. Ja, no me krap. De man vindt dat daguna, daguna memory fa oswara. Daguna memory fu a famiri. O we ina kwan dagu if is koping if idus. Ja. De man lobby dagu ja kring kring. Man am doing a train, yamo. Yamo ben, yamo. If I train, if me de be doro Amsterdam is in a go. Yung me be gefo in a train, yung. And we si te in a small sign, that's my time, war, but mo ye ye me. He said, ma if ye kan a da, that's lugu. A sign is that. De ma mus lugu an fasi na nga dagu yung. He go in winkri, dagu de. He go, he go an trapresi, dagu de. Trawe ka teife, a cha dagu ka teife. Ori dagu na osso talk. I feel it. Mene sa fawe denk in a tour da chera, ma me wa yere fawe denk in a tour di shiung. Want u yere sam taki, anatak na lop mina lop dagu. Anatak na lop mina lop dagu. Archi mi bum, dagu mu de. Mi abi smaja atatanya de kwek dagu. De wani ap fare kare inch kesens wounin. Da, de mamek wang apartu, aparti... Ina jari fu a ingesengs wonen de mapon aparti van elkaar en of na tuinhuisje no of na berging de ma zit wan mooi presidien en dago etang drape en de tinder de wakata pa jari et pa prasi maar dago ne konche takios don tap tafra a tafel je begrijp of je kon tap sturu bani Moro falak bedi serefi. Te fukba. Yo seref wan tro dagu. Ma. Una kisa di branga mi. Wan mi tak kring kring. Mi lob dagu. Wan dagu na prasi. Prasi den dagu mus de. Infiri. Data den presi. I musa wan diferenti. Mindri libisma. Nanga dagu. Wano wang. Furus mana saba a diferenti dati. Wano wara. Ya wantu mase libi jara ajade si song. De fentak de nanga dagu na wang. San na wang. Na. Ate na famiri. Na wang memere fa famiri. Minanga yu na osong ne. Denki so. Et so leis me. Sisma di jes manga yu. Oktu nanga dagu mayas. Una mambar den. Sade lo biara dedu ifiri. Ma furu. Misam taki dagu na dorosei. Ane inbedi nanga tafra konslon ta bangi etek prati ifiri en gegeven moment adagu abensmeri in oso
1: Yudi Eli Bangadago, Yunen Smer not moro, Natine Smeri, Metegi, Luku, Ajenjen Letikba. En we hebben twee bellers. De eerste ga ik opnemen en de tweede beller zet ik even in de war. Eerste beller, u bent nu van harte welkom. U bent nu live in de uitzending. Zegt u het maar.
2: Goedemiddag, meneer Dijvoer. Dat is de eerste.
1: Om Henk, kwijt de.
2: Niet de, niet.
1: Mooi te horen, om Henk. U brengt dat ik haar kon.
2: Meneer Dijvoer.
1: Jimmen.
2: Hantavirus.
1: Ai.
2: No, no, na, Santa Eri Geri. En afwasfamessie, de mataki, het komt door rattenkuitels, urine, langades aan dat die. En de kondrelekie, ja, jasref toe. Om let op te wenjaan zijn noodtoebals en ades nee zo enkri. Langade wenkri, de groote zani. En nou, gevaarlijk zijn die dus met de stad. Nou, zijn die tjakon onder aandacht voel. A gemeenschap, dat let op,
1: nou, wat
2: we zijn boem.
1: Aan een prins pari te horen.
2: Corona, anta virus.
1: Ja, vader, alata koina botof doe, a plezier boto, want nou, a plezier boto de bende.
2: Ja, dus drape, abdiki makande, abendekba.
1: Abendekba.
2: En nou, no pas de mako ontdektak nadati.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Want, look at the last thing. En am a gemeenschap funu.
1: Ja, man.
2: Hey,
1: en alles wat zijn hebben, en alle jullie net, hij goed troe troe zijn.
2: Nee.
1: Het is een fado, nee, oh ja, dat ik een weermasker baka.
2: Nee, maar ik doe dat hij is aan mijn lief nu wat vet roeskast ba.
1: Is het zo? Hoe maak je klaar mee?
2: Nu ga ik naar Horenbach.
1: Horneboeg.
2: Of naar Horneboeg, vader.
1: Horneboeg naar Zuidoost-Drapen.
2: Ja, pak naar Zuidoost-Drapen. Abidji, amoi.
1: Amoi,
2: maar, abosuk feno mooi.
1: Nee, maar ja, bis maar.

0: na mananga wet ede ente de mananga wet ede do de ogri no de man elek a accent tapu eterlek
1: so.
0: En akom
1: na na moro ko trafas na ngare man sai wire fado
0: na moro ko trafasi en na eterlek ya mi no go na de exclusive holiday
1: si tok na
0: holiday na mi dirti man
1: so
0: tok mi saba man en study tori
1: no study tori
0: mar ya me liga santa tigi rector
1: ya yeah, amra basi
0: popal sa extra one mino gente be
1: no manga ina bende
0: santa
1: no no sa yere ta de so fara ya man
0: poderas mo orenja en mo arkimoro fara en de bon ut na serena no no
1: porque
0: pero es like ok moto eta ko alici
1: si tok
0: dos mio arkitrawan tu pare mai de ki abra dento
1: so
0: Mol bagan na gumaro para en odi mane dalpur.
1: Grand tangi brada Henk, grand tangi okay. Di karkom, jawel. En dat ben je masra Henk. Goedenavond, u bent in live in de uitzending. Bedankt voor het geduld dat u hebt opgebracht. Wees u van harte welkom. Hallo, joehoe, hallo, meneer de Uil. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Goedenavond, meneer Dalvoer. Ik heb langs mij het ook.
1: De enige echte meneer Adjoja.
2: Ai, goedendag, meneer Adjoja. Alla Atimo Odi.
1: Mooi, maar Adjoja, Masra Adjoja. Mooi, Tori.
2: Ja, goed ook.
1: Jim Tori.
2: Also, we hebben Fris Gadri en Abaka Gadri toch?
1: Na zo.
2: De Dagufu Unu. De Maestro na Gadri en Unu. Inna Oso Serefi. De Manego.
1: Nee,
2: toch? En we hebben Abi. En alle dagen we hebben prete en yang. En dan hebben we tangen des refi.
1: Nee.
2: Zodra we aan de tapa jari die nog boom. Aan mijn bar gelijk. En goed dat we fire en let we prete als moko de. En ik heb bari.
1: Ai.
2: En ik pik het toe, hè?
1: Ja, op pik het toe. Want je geen yang toch. Dus de lobby true true a lobby.
2: En dan dagu. Dan moro begin mati voor you. Lek wel libisma.
1: Dat is true.
2: Wie zegt mama, wie zegt me, je geen jalas en nooit ik wil libi.
1: Nee, ik nog wil libi. En hij dan sabi, wie is onpaka om een jari.
2: En voor ons we was, ik heb een kista.
1: Ik
2: heb een paar op kinder gebetjaak, dat we daar een aantal kruislenti. Dat we was een zeewa onder een boon, dat we mooi zo was aan die boeiramans, die bekamen op kies, losang aan dat we naar kwekamen.
1: Zo.
2: En dan ben ik wat dat ik niet doe. En dat dat goed dat ik doe. Maar ik wil graag aan uw papa te kiezen.
1: Maar dan wil ik een pauw doen.
2: Ja, toch. Ja.
1: Mooi, Tori. Ja,
2: dan. De jaren die ik heb, die ik aan drie voor me. Want de eerste operatie is met de man die we hebben.
1: Nee.
2: Dus niet een kind met de operatie. Die is een beetje operatie.
1: Ja, God of.
2: Want de man. Abe de student leerling die doet operatie.
1: Zo.
2: We hebben een plaat. Maar dan ook, abonneer de man op de boom, de plaat voor pretty.
1: Ik kom pretty.
2: Met drie weken dat ik een bang in een ping.
1: Zo.
2: Dat ik een bel actie heb voor elkaar, schreef aan dat eraf. Maar de man, dat ik me kwam briefing als hij doet aan lak in.
1: Ja. En we wens meneer Adjoja boem voor krakti. Is hij naar go? Want dat tak ik bata kan go bakken naar Atoze, want de man met foto. Dan leg je een foto. De man, ons maar zei tek leri. Natuurlijk, alle datra moest leren worden. Maar in een tekma libisma, leki varen kan een proef konijn, of een proef kon koni. Go oefen tap een popje, dan go oefen tap een libisma. En meneer Adjoja, a wiki, a 10 seconden, o go bakken. Dan heb ik zorg dat ik de pot alasan neem precies. Lek van de van Odo. Ja man. En meneer Adjoja be vertel ook toe voor de dagutoris en bechaka visi. Lek van betaki na anjava krabasi u beteki was dagu. En ibabi spesrutu dagu sopo bete ook toe. Ifiri. En even beluki dagu boom in otapajari in Sernang. En van dagu wakalontu. En wakana

0: next year do an abashi that you have the man minister be push up the wagi that ete the wagi that ben tere kong agesta ka merki wagi bekong is up the uru merki wagi foshi to you make it bari mason tron abede dagu wagi and if dagu na penny of fire car and a penning patenti so this not boom word patenti shabi so let me forget the word to talk. But if a dagu da strate waka long to dana patenti and if dagu wagi long kong ina dagu morara da mota ka dagu and mine shabi son smo be feni tak dagu de be charegua abattoir mine sape de be charegua mine kan tegi kare unida oso usap de be charen dagu go la unida oso e fusap tru tru ta funa kwa jen jen kong da be shabi sare be duangare dagu di dagu wagi be teki na tap strati tereshi tak dagu e waka a strati sondro patenti na re neki peren dagu dat be goes mine denk tak a sneishi de beji den dagu want ya want to ya want to ma ferteri tak hi sneishi be lo wato ero wat sneishi lo bi dagu ifiri ma ya you did that also you can ferteru moro kring ina tor dati if no one's mine carco, that man put one poco fu sa sisa sisa sisa marita bete uno takto de ina studio drama poco Brian Bello Bello tangi masa gado ma fosu gua Brian Bello de wa lukusu ma carco. Goedenavond, u bent live nu in de uitzending, weet je van harte.
1: Goedenavond, heer.
0: Meneer Jan, of Jan, hoe gaat het met u?
1: Ik
0: was zelf voor u.
1: Harke u na nga u dagu lobby.
0: Nou ja, wala man alop dagu tok ma. Dagu ne alonko in oso nga bedi na nga tafra konst do nga bangi.
1: Nou, if he sorge mbun, waarom niet?
0: No. Maar goed.
1: So, ja bili bis ma di morsu moro dagu srefi.
0: So, ala de wana de tu.
1: Mi neme ka onde srefi, onde rau, Abdagu isargu taki tagastarati ta kon I washing ye futu eski. Akan tam nao so.
0: Ya ma ya furi.
1: Maya alas ma begi.
0: Dat me tegi to.
1: E lopi gi meti.
0: Furu furu.
1: Sos mai kweki furu.
0: Furu.
1: Sos mai kweki sneki.
0: Ala wana deini tu.
1: Sos mai kweki todo.
0: Todo. So, na on promotori agora.
1: Na chere. Ma ut.
0: Ya ma.
1: Alas mama be igi. Igi keuze.
0: En keuze dan denk je.
1: Maar mensen hier met Lukuja. Buiten gewoon de vergadering van de Nationale Assemblee, meneer Adin.
0: Zo.
1: Ik memoreer 160 jaar. We zijn het al lang in Holland. 160 jaar parlement in Suriname.
0: Volgens
1: mij van 160 jaar. Dan moest ik onderzoek doen, want dan gaan we nu. Even arki, even lukken in het parlement. Dan is het zo trobi onderling de meki. En wij barmoro teranga mora trawang.
0: Mora trawang.
1: Terawang ja, Brunswijk en Jagiwan Puru. Vorige week uit de vergadering. Dus in 160 jaar, dan leer niks. Bas Bouta met zo'n eigen parlement gue. Mijn als IT-jari. Na ben benoem wanjuang. En masra aning. Rick Aaron ben benoem like voorzitter.
0: Ulrich, ja.
1: Ulrich. Ja. Ano de moro tu.
0: Nee, zo verleden.
1: Ja, ja. En ik zie hem, ik zie het idee. Of hij is de tine. Meneer Schuurman, boem advocaat. Interview de man Cremeer.
0: Ja, de man Cremeer. Naar staatsarea. Trouwens, de officier.
1: Ik ben een boem advocaat.
0: Klopt.
1: Jong.
0: Ja.
1: Minus, de mij deed het zo vroeg als er
0: dan. Yo no sé, minus sabiere in Spanje.
1: Mevrouw Janina Datra.
0: En kan tegen nu.
1: En moest tegen nu.
0: Ja.
1: Even medische. Wereld in Sernang, ik klop of aan ik klop.
0: Aan ik klop. Moet ze niet wel.
1: Want jong man, een bekende smaak.
0: Ja.
1: Die niet verwacht, die God donder idee had of zo.
0: Zo.
1: Maar die niet goed, maar.
0: Nee.
1: Laat me bij lezen, hoop dat ik ga of zo. Dat meneer Parmisser er wel wat ofzo.
2: Ja, hij is ook ziek, heb ik begrepen. Ja, maar dat is
1: even
2: ziek.
1: Ja, ik hoop dat hij jong is. Hij
2: is in een go.
1: 70 jaar.
2: Zo.
1: Dat is met elkaar beter.
2: Mooi man.
1: Want hij kon daar weer van nodig hebben.
2: Ja, ongetwijfeld.
1: Maar voor de rest, ja, Lucas heeft ze.
2: Wel, Lucas heeft ze maar of waar.
1: Ja, Holland. Ook de Lacey Luku Arki.
2: Ja.
1: Daar nee, go zo boem ja tu.
2: Nee, alla zei jugu jugu de, anna zei na wang.
1: En mijn sapongo, mijn kunet meneer Jai Shankar, dat zo na ma, oor wang taki dape, 6 uur langa.
2: Anna spotu.
1: En ama verterfa India gevaarlijk.
2: Ja, ja, ik ben zijn kontje ook toe. Ja.
1: Nee, maar net aan mijn schuwa. Maar India gevaarlijk, India praat dressie.
2: Zo.
1: Sinds COVID. Na mijn actie, meneer Jai Shankar. De pot is maar naar India. Dat is een luku.
2: Dat is een luku.
1: Want India is Guamun Kenki. Maar net als Amerika. Amerika is Guamars.
2: Ja.
1: Maar potisma naar Amerika.
2: Ja, naar India toe, ja. Ja. Ja.
1: Amerika heeft zo'n daklozen dat per ja. Drie kwart van volk.
2: Nee, maar is riba straat hier toe.
1: Nee, maar is riba straat hier toe. Maar omdat abonneen tak na gewoon goed kondre.
2: Ja.
1: Dus dan de manel kuden pinas maar dat.
2: Nee, maar ja.
1: En ja, zo, ja, wie daklozen naar. Zwervers, maar goed, die dingen, sommigen, tenetie, de fijn, wa, precies, zakat doen.
2: Ja.
1: Wan, schrijven ze, ik wil schrijven onder de broodje.
2: Ja. Maar anyhow, ik telefoon, ik ga jij.
1: Ja,
2: want
1: er al is.
2: Oké, man, bedankt, hè.
1: Oké,
2: thank you. En dat was de heer Jan. En we hebben iemand nog onder de knoppen. Bedankt voor al het geduld dat u hebt opgebracht. Wees je van harte welkom.
3: Ja, goedenavond met Esme.
2: Dag Esme.
3: Ja, ik wil vertellen wat Tori over Dagoagi.
2: Ai man.
3: En dan wat Tenebe Kong. Dat de Krabbe Dago naar de Bakafutu naar de Bongego in de Dagoagi.
2: Zo.
3: Zo, we hebben een blakke dag. Blijf je aan Dago. Dat de begrabing ook te chagwe. Dat mijn mabe sari, ube sari. Maar, wat ik atam. Nee, atam, so na tamara fe na sem bakan na fe. Kusta dagu ka oso. Dagu popo fu da ube di bina dran bran da sura da dagu na plane sara bakas tra da pe de be chade dagu go.
2: Sa.
3: Ta usha dagu ka os mi mata de luze se kan bata de fo a de fo so des meta ke fu dagu to. Dagu de fol.
2: Sa.
3: Mijn bedrijf zit er daarom de lusing.
2: Ik had dat ja, de chalice pek aan granny jeng.
3: Ja, dat is. Dat is vanaf Sarah Makastraat. Tijdens Sarah Makastraat, ko taal drama de slag amawak kaoso.
2: Ja. Mooi toch, man.
3: Maar vanaf die ook toe, at de abesje de dagoag, ay loco na, be loco na jari, en de beta.
2: En dan ben ik komoro.
3: En dan ben ik komoro.
2: Nee, en we pot patent in een nekje ook toe.
3: Ja. Maar dan, als je niet de toch, patent in een dago nekje
2: had. Ja, die poes, ja. Mooi, Tori.
3: Het is goed.
2: Dankjewel, mevrouw Esme. Jawel. Daar. En dat was mevrouw Esme over een hond. Kebaar dagu agi beteken en bagarati dagu be babip chine bere sobung isi dagu agi kon lust dagu en dagu ka oso baka er uagwaser nano on mobel wan wan bigiman in senang anu wap chimang wan bigiman anu wan lolo ma mobel uta archi mobel wan bigiman. Ja man, wat lukus sa abib juno en ude is in een go wan sa faffing ifiri en takong tateki dau sa yere sumaneng en mesitaki
4: ja
2: ateki mister edel achtbare edel gestrenge. We hebben nu live in de uitzending Masra Rapenge live uit Sernang.
4: Ja. Papa.
2: Ja, meneer Pengel. Fafju.
4: Ja, meneer. Lofte.
0: Hey,
4: Guara,
0: Makyoko. Ina Makyoko, ina Makyoko. Yeah. Moitori, yeah. Man. Yeah. Mi belly, mi kari, omdat mi WhatsApp, is in a go, such news we have, Juro, sanana de headline, safe and presi, unafsap ala tori, yeah. Ma, tori sang bufu sabi, dan, me, ya, okasi dat, don't know.
4: Oké. Okay. Nou, Lofke Grant, luisteraars in van harte, goedendag vanuit warm Suriname. U weet dat het regentijd is, meneer Suriname.
0: Mm-hmm.
4: Alleen ik kon, Sontron, alleen ik kon daar. Zonfaya. Maar ik benauwd.
0: Ja.
4: Ik benauwd. Maar, nono de alleen ik kon is haar zon de. En het is vrij warm. Je zult die automatisch naar de notie en broek zult die naar groeien kapot.
0: Je hoeft niet notie en zult
4: die. Kijk eens, Suriname heb je allerlei ontwikkelingen. Usabi, dat Jan Simons, Noyaso, Titi tegen eigenlijk het volwassen maken van haar. Korps van haar regering. Volwassen maken.
0: Mooi, mooi.
4: Maar de vraag is: is deze president in staat? Heeft ze de tools om deze regering volwassen te maken binnen een jaar? Want dat is eigenlijk de groeiperiode van de regering.
0: Juist.
4: Anderhalf, misschien maximaal bij wijze van hoge uitzondering. Bij enorme rampen en dergelijke 2 jaar. Dan moet die regering volgroeid zijn. En dan resten de 3 jaar om beleid uit te voeren. Nou, als we kijken naar wat er gebeurt in Suriname. En je zou het vergelijken met het land waarmee we Suriname graag vergelijken. Dan lijkt het erop alsof er een beetje. Ik zal niet zeggen zand of suiker, maar een Sandina-motor. Dat klopt. Voor example, bijvoorbeeld, wat minister Monorat, die Tjompo kon, dat hij tekwam van Rokoman, wat adviseur, staat afvallen op een los toe.
0: Ja.
4: Wat mensen nog afwang, wat Kringblantsoen, dus wawa. Ama, zeg je dat? Ama, nog zuiver, hè? Dat de wang verslaggever of journalist of weet ik veel, of stel maar vragen, dat ma otaki naar braadkantige moppo,
0: dat
4: die niet zegt, ik adviseer dat zang. Nou, daar moet je dit met.
0: Nee.
4: Natrobiesco.
0: Nee,
4: is populariteit van mijn kelder. Maar tijd die ook snel. Populariteit kelder. Maar dat zijn de dingen die de regering, de minister-president, in verlegenheid brengen. Die Tukunoyato, Pedra Lofke, en lieve luisteraar, dan zie je dat. Een paar dingen gebeurd zijn de afgelopen 10 maanden. Hier en daar. Hier en daar. Ik word aangegeven op college dat het beter is om een andere plek te zoeken, op te zoeken.
0: Ja, want ik
4: zit in een gezelschap.
0: Oké,
4: okay, ja, ik loop even naar een ander plekje.
0: Nu hoor ik je beter, daar, ja.
4: Artima Lofke.
0: Ja.
4: Zie je dat. Somambo was een soort dekati. Omdat president Betaki unorokonanga kufurmana corruptelinga. Corruptivelinga, sorry. Corruptivelinga. Dat was toen maar leki Masra Noor Salim u LVV Masra Curry u onderwijs. Nanga Masra Basaron. Ze noemen toe man van wie ze denken dat zij die machine de mij vertragen machine. Dus ze noemen toe man gewoon aan ontslag.
0: Ja.
4: Wel, Lofke, na een sem snelheid zouden ze de man gewoon aan ontslag. Na een sem snelheid dat hij regering.

0: تيجي انتفيره نا مرو بتري وري سنفيره اونه گسن ماسو مارگونا اون سلاح دالي كولاوا بيدا على دول
1: نه وانت ايموش ايموش ايموش
0: اهير انتوشاسم فودا ما داتي اس گكلدر
1: يا
0: سودانه گكلدر دات eigenlijk er nu al stemmen in de Surinaamse samenleving opkomen om Noor Salim, de minister van LVV, zwaar onder vuur te nemen ten einde op de Rawinte Waitraja ten einde eigenlijk voor vervanging dan Uabi de Mennonieten.
1: Ja, dat
0: het
1: nou.
0: Mennonieten vraagstuk is brandend. Meer dan ooit.
1: En prangend.
0: Ja, prangend, brandend, Karen Feywan. Is de Mazralovke, die takkie naar een korpschef. Dan mijn aksa korpschef even kan vertellen, om mijn menu niet te dazen dan. Ano sabi.
1: Nee, ano, je antwoord
0: ook.
1: Amanos, doet dat pas toe voor landtiet ook, dus ano, tegi toch.
0: Ja, voor LVV naar een monorat dan af wat een aantal ministers zo net me actie zo net me actie die Masra Bova Asemfra me actie meneer Adin Asemfra me actie minister de vicepresident Asemfra die doen zo de noa mano mateni prego kocht de boel noa mano sap om een menolitate terwijl alles maar ik kom via Sanderij ik kom je registreren schreef je toch.
1: Precies.
0: Dus MP, drape de meis, kreeg zo mij, korang als zo mij.
1: Zo mij, weer.
0: One man no more. En dan mij dachten maar uit, en dat mij doet, doe zo'n Amerikaan dala. Zo man kan weer spreken, samen taki. Dat nam een goed schalk, met wie ik vorige week een interview had.
1: Klopt.
0: Nou, maar nee, zeg ik, hoe wat ik kan doen zo'n Amerikaan dala. Oké, dat over de menu. Niet te laat met het tweede. Het komt toe, want bepaalde unit volgens Artie, mooiere Artie Mansa samen Takibaya. Volgens de Borgu naar Brokopondo, dat komt toe op een bepaalde unit in een bepaalde unit, dus een team in een bepaalde unit, zodat mijn Senko die verzorgen voor veiligheid. In de mijnen.
1: Ja.
0: Sindsdien mijn. Naar de mijnen. Naar het Brokopondo gebied. Dat de jongen dat die. Meken tot wan. Wan. Kunst. De wakker is tot smachiri.
1: Zo.
0: En. Is de. Collega daar een harder werk voor. DTV. Actie. Minister. Ano minister. Korpschef dat hier. Waar kan. Dat. Ze een bepaalde groep scouten, go naar de mijne, altijd was mij de scouten erbij betrokken, vaak aan. Want het is niet te verkroppen, het is niet te geloven dat de boy in Fadon Dede, 15 meter qua grond Fadon Dede en Zanati. Het is raar. Merkwaardig, de man, zoals het een bepaalde groep school toe deed, dat de mij vado. Dat de mij deed, dat ongeluk heeft vado, heeft impressie. Dus, het oren tingi, en school toe beloof, dat hier en dan, volgens de informatie zo, Abi, dan, inderdaad, de man vluchtte die school toe, de man, ik graf vado, de man met kusie film, hoe dat eraan toe gaat, loften. Maar, toch, niet tegen, akkoordchef, ik ben. Niet tevreden met het antwoord. Ik geloof het niet. Ik neem die actie aan parlement voor zijn naam. En voorzitter. Dat hij. En aan voorzitter waarmee actie meneer Brunswijk ook toe aan de voorzitter. Wanneer gaan jullie je sterk maken om zelf naar het binnenland te gaan. Om te gaan kijken hoe dingen daar verlopen. Jullie zijn volksvertegenwoordiging. Zodat jullie het volk kunnen vertellen hoe de dingen daar zich ontwikkelen. Missie. Jennifer Simons, na Edeman van Konderdina presidentie, Guy Masra Curry voor onderwijs, wat ultimatum tot en met oktober dat onderwijs story moet.

0: zij in koers gebracht.
1: Ja, en man moest naar één place. En man moest naar één place.
0: Aan één place, ja. Dat na Sambo Atakia. Aan één place. Want unoke tanomo et tanomo, dan we tak no mama unes tak next no de in place. Dus mi wan tena oktober, dan moeten de dingen in place zijn.
1: Maar ja, ook...
0: Die betak ik maar over Masram Monorat, die vanwege de uitspraken op de nationale televisie en radio, en ook bij mij op, in televisieprogramma's, dat ja, de speciale unit, Liquid Response Team, naar RBT, naar de soort mandat die hebben mandaat om op een bepaalde manier te opereren. Goed, je rasko toe, Lofke, je begrijpt de sanditie. Maar ik wil minister contact de soort zijn dat na carte blanche, je hebt de man die de man lawa de ide.
1: Maar je atrasi, Rapengel, ja. Aan de andere kant, je ziet dat hier, toch maatregelen gaan uitdekken, want in een lawa gebied, volgens Koutou, nanga, tenminste, nanga wa commissaris ook toe bij de amindri, Masra John Krishna dat, korpsleiding, put de man buiten functie, want agi, de man vindt niet dat, de man bij waar ik ook samen naar de man, hij tekt tjoukou. Iets heb je. Dus, ja, zo, ja,
0: nee, zo negatief zijn, hè?
1: Nee.
0: Maar dat is zo negatief, als Scout de boos aan.
1: Ja, want je ziet dat, de man pak hij aan nou. Scout pak hij aan.
0: Ja.
1: En na trassie, we jaren ook toe, en jullie libi drapen de, we jaren na trassie ook toe, maar die zijn aan Scout toe, die zijn moet tegen. We jaren tak 16 mei, dan. Afisha Amarabasi voor parlement, en man vindt dat ook een statement, dan over ter trutu. Of altijd een coalitie of ook mopo. Sana vijf jaar tori.
0: Low tori. Die dan taka man, man aan een prins ego. Die man zit daar in gebed. Een probleem van man, nadat hij een man. Zoals je bedoelt, Masara Rusland heeft nog zo'n Masara Brunswijk. Kom dat boos aan.
1: Brunswijk?
0: Ja, nee. Low tori.
1: Brunswijk met taki.
0: Hij is in gebed, maar zij denk ik sa, Monorat no. Sanafa parte en Fumasar Brunswijk, die allemaal met elkaar uitrijden, dat man moest corrigeren, want toen zijn die dus dan, in een retak de man voor bijna alle de scallions. Drie nomodeten, maar het zijn drie te veel. En nog bij PDND, de in een brokopondo meer. Kan je je voorstellen, ik ga door Masara Mitata. En om dat argument, de man voor de scallions en de drie zijn de. No, maar normaal tegen me zomaar op de. Maar je kunt je voorstellen, je kunt raden van wie ze zijn.
1: Ja, je drapen je op een moro betere visita pator dat hij.
0: Nee, maar je groot op een artie.
1: Ja, precies. Maar op een moment zijn karko, je wat takken want om lobby van zijn karko naar studio?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oké, dan wil ik zomaar de naar Jane Jane. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Ja, met Jan. Wat ik wilde vragen aan de heer Rapengel. Goedemiddag daar in Suriname. Ik zag laatst een interview van hem met Ludwig van Milieu.
0: Ja.
2: Op CultuurTV, hè, of hoe het heet.
1: CultuurTV was dat, ja. Ja.
2: Ja. En meneer Ludwig zag dat de Hindustanen de economie gekoopt hebben en vernietigd hebben. Is dat waar?
0: Nee, dat kan ik niet, nee. Ik ben natuurlijk geen econoom, ik ben geen economist. Ik zie in Suriname niet, Jan, dat in de Stanen... natuurlijk zullen de mensen mij aan de hoogste boom willen hangen. Maar ik zie niet dat in de Stanen hier in dit land de economie te gronden hebben gericht. En los daarvan, Jan... Jan, dat was dus mijn antwoord.
2: Ja, maar u zat met hem in het interview. Hebt u hem daarop gewezen?
0: Ja, hij heeft me de vraag niet gesteld. Hij heeft geconstateerd, hij is zijn opinie.
2: Ja, maar u bent de vragensteller. En wat voor inhoudelijke antwoord en heeft hij bewezen? Daar gaat het om.
0: Ja, nou, in ieder geval, Jan... misschien is het voor mij een hoe zeg je dat? Om hem de volgende keer. ermee te confronteren. Dat, dat onder andere Jan gereageerd heeft en gevraagd
2: aan de beweging. Oké, ik zal 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Milaan is vandaag een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brandstichting waarbij 3 jonge mensen om het leven zijn gekomen. Hij stichtte in september 2024 in opdracht van een Chinees echtpaar brand in een meubelmagazijn. De eigenaar zou een schuld van 40.000 euro aan het echtpaar hebben gehad. De slachtoffers van 17, 19 en 24 jaar oud lagen in het pand te slapen. De oproep van Tweede Kamerlid Marcus Sauer om asielzoekers uit Gaza desnoods met maximaal geweld tegen te houden heeft tot verontwaardiging geleid. Pro-leider Klaver roept op tot een collectieve veroordeling van de ex-PVV'er. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte tegen Marcus Sauer doen. Het Kamerlid deed zijn uitspraken gisteren in een interview met het linkse nieuwskanaal Left Laser. Hij zegt vandaag tegen de Volkskrant bij zijn woorden te blijven. Op het Caribisch eiland Saba wordt een Nederlandse wandelaar vermist. De 50-jarige man is woensdagochtend om 11 uur plaatselijke tijd voor het laatst gezien in een wandelgebied bij Wells Bay. Bij de zoektocht wordt ook een drone met warmtecamera ingezet. Nederlandse mariniers uit Sint Maarten zijn volgens de NOS onderweg om te helpen zoeken. De man is een werknemer van een bouwbedrijf en een ervaren wandelaar. In de dierentuin Aquazoo in Leeuwarden is gisteren een Siberische tijger overleden. De tijger was 10 jaar oud en was sinds 2022 te zien in het Friese dierenpark. Hij had 4 welpen. Op de sociale media van het park schrijven de verzorgers dat hij al langer minder actief was en slecht at. Waar de tijger precies aan is overleden, wordt door de dierenarts onderzocht. De Siberische tijger is een bedreigde diersoort en komt in het wild voor in Rusland en China. In Leeuwarden zijn er nu nog 2. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on trusted wings.
3: Amsterdam, Amsterdam.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Zaterdag 4 juli 2026 presenteert

0: di Coti Fidei.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond, lieve trouwe luisteraars. Fijn dat u bent afgestemd op uw favoriete en familiezender Radio Maart. Mijn naam is Ray Del en ik ben nu beland in het programma The Music Train. En ik ben uw gastheer tot de klok van 12 uur. Daarnet hebben we mogen luisteren naar de intro van Curtis Mayfield samen met Taylor Dane en op de saxofoon prachtige, zeg maar, saxofoongeluid van David Lindley. Ik groet u allen vanuit deze plaats. En fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete zender Radio Maart aan de Woutrichemstraat nummer 8 in Amsterdam Zuidoost. Radio Maart is te beluisteren via de vrije ether op de 107.90 megahertz frequentie. En wereldwijd is dat radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze prachtige zender is 020-471-4291. Nog een keer 020-471-4291. De bedoeling is dat ik vanaf dit moment tot de klok van 11 uur een artiest of een artieste ga behandelen met u. Daarna worden wij onderbroken door nieuwsberichten en reclameblok. En na de klok van 11 gaan wij soulmuziek bij u thuis in de huiskamer brengen. Etouan Trong, ala krakti na Santa Odi, di Unu, di Dena Oso, mi breitaku potjesi. Archie, vanavond gaan wij bespreken Mr. Wie zal het zijn? Het is een man die ook hier heeft gewoond in Nederland. En uiteindelijk is hij hierheen gegaan. In het zuiden van Nederland, in Brabant, dacht ik. Zijn naam is Arthur Conley. Arthur Conley heeft een aliasnaam en dat is Lee Roberts. Arthur Lee Conley werd geboren in McIntosh County, dat is Georgia, en groeide op in Atlanta. Hij begon zijn carrière in 1959 als zanger van Arthur and the Corvettes. Met deze groep bracht hij in 1963 en 1964... drie singles uit. In 1964 verhuisde hij van platenlabel en bracht I'm a Lonely Stranger uit. I'm a Lonely Stranger, uitgebracht in 1967, verspreid door Stax Records en is afkomstig van zijn album Sweet Soul Music. Ook Jotis Records en Edco Records hebben dit nummer verspreid. Arthur Conley met I'm a Lonely Stranger.

Arthur Conley was dat met zijn nummer I'm a Lonely Stranger. Wij gaan het, deze uitzending vervolgen met het verhaal van Arthur Conley. Ja. Toen Otis Redding dit nummer, wat ik net heb afgedraaid, I'm a Lonely Stranger, hoorde, vroeg hij aan Arthur om een nieuwe versie op te nemen bij Stax Studios, die vervolgens werd uitgebracht op het pas opgestarte label van Otis Redding zelf. En dat label is genaamd Jotis Records, Jotis Records. Conley, Arthur Conley dus, ontmoette Otis Redding pas eind 1966 in levende lijven. Maar deze ontmoeting zou zijn leven helemaal veranderen. Otis Redding nam Conley onder zijn hoede en leerde hem de fijne kneepjes van de muziekbusiness. Toen Arthur Conley het nummer Yeah Man van Sam Cooke wilde opnemen, als ode aan Sam Cooke, stelde Otis Redding hem voor om de tekst een beetje aan te passen. In die tijd kwam dat vaker voor. Het herschrijven van Yeah Man resulteerde in Sweet Soul Music van Arthur Conley.

Sweet Soul Music, u gebracht door Arthur Conley. Dit nummer heeft hij uitgebracht in 1967. En dit nummer is verspreid door Atco Records. Atco Records is later overgegaan in Atlantic Records. Zo ging dat toen. We gaan verder met het verhaal van Arthur Conley. Ja, dit nummer wat ik net heb afgedraaid... dat is, zeg maar... was een ode aan Sam Cooke. En dit nummer... kreeg een goede notering op de Billboard Hit Parade. En in Europa werd het zelf nummer 1. Ook al hadden ze maar een paar woorden veranderd in de tekst... de credits gingen naar Otis Redding en Arthur Conley. Sam Cooke echter werd niet genoemd. Toen het een hit werd, kwam G.W. Alexander... hij is de manager van Sam Cooke, in actie. Hij deed Otis Redding en Conley een proces aan... wegens overtreding van de auteurswet... door toe-eigening van de muziek van Sam Cooke. Er werd een schikking overeengekomen... waarbij de nummers van Sam Cooke's... tenminste, waarbij Cooke's naam werd toegevoegd aan de credits... en Otis Redding een aantal songs zou opnemen... voor het Cooke Alexander label... en dat is getiteld Kex Music... Otis Redding stierf voordat hij aan de verplichting kon voldoen. Omdat Sweet Soul Music zo'n hit was... werd Conley veel gevraagd om op te treden als soloartiest. Maar in plaats daarvan besloot hij om op verzoek van Otis Redding... mee te gaan op tournee met de Stax Fault Review in Europa... waar hij de kans kreeg om te spelen met mensen als Carla Thomas, Eddie Floyd, Sam & Dave, Booker T en de MG's en ook de Marques. Nu nog een ander nummer luisteren van Sam Cooke. Dat is getiteld The Same Old Way.

In the Same Old Way van Arthur Conley. Er wordt gezegd dat Arthur Conley, de dood van Otis Redding, in december 1967 nooit echt heeft verwerkt. Hoewel hij eerst nog geruime tijd bleef opnemen en toeren, vestigde hij zich uiteindelijk in Europa. Eerst in Brussel, dat is België, en later in Amsterdam. Hier besloot hij om zijn rug te keren naar zijn muzikale verleden en zijn naam te veranderen in Lee Roberts. Maar eind jaren 70 lonkte toch weer de muziek en besloot hij weer te gaan zingen met een band genaamd The Sweaters. Deze band viel al snel weer uit elkaar, maar hij begon een nieuwe band, ook genaamd The Sweaters, dus dezelfde naam. Onder de naam Lee Roberts en The Sweaters begon hij weer op te treden in de Bijlmermeer. Zij die toen hier woonden, die kunnen zich dat nog herinneren, neem ik aan. Waar veel Surinamers woonden die hem herkenden, natuurlijk als Arthur Conley. Al snel zorgde mond-tot-mond reclame ervoor dat de optredens druk bezocht werden. In 1980 werd een live album opgenomen en in een gelimiteerde uitgave uitgebracht. En dat heet Zolin, Lee Roberts en de Sweaters. Deze plaat bevat alleen hits van anderen en niet van hemzelf. In 1981 verliet Arthur Conley Amsterdam om zijn rust te vinden in Ruurlo, dat is in de Gelderse Achterhoek. Daar hield hij zich via zijn bedrijf Artcon Productions bezig met het promoten van aankomende bands, waaronder de populaire heavy metal band Shockwave uit Den Haag. De laatste jaren van zijn leven coachte hij de original 60s R&B en Soul Show, die ook twee cd's en een single uitbrachten op het label Artcon. Artcon is van Arthur Conley natuurlijk. De eerste cd werd mede geproduceerd door hemzelf en op 8 en 9 juni 2002 stond Arthur Conley voor het laatst op de planken samen met The Originals 60 R&B en Soul Show. Ook was hij actief als ontwerper van tapijten en meubilair. Arthur Conley overleed op 57-jarige leeftijd in Ruurlo. Dat is daar in de achterhoek van wat ik heb genoemd. Hoe noem je dat ding weer? Van Gelderland. Hij overleed op 37.

57-jarige leeftijd in Ruurlo aan de gevolgen van kanker. Hij ligt begraven op de algemene begraafplaats Svorkel.

Tour Act Funny, uitgebracht in 1968, verspreid door Atlantic Records en afkomstig van zijn album So Directions. Arthur Conley met Sure People, People Sure Act Funny.

van Arthur Conley, uitgebracht in 1969. Afkomstig van zijn album More Sweet Soul album, verspreid door Atlantic Records. En dit nummer is gecomponeerd door John Lennon en Paul McCartney.

Speak Her Name. Speak Her Name. Uitgebracht in 1969. Verspreid door Edco Records. En afkomstig van zijn

Speak her name, Atukongni. Voor degenen die zojuist hebben ingeschakeld, u bent beland in het programma The Music Train en uw gastheer is Ray Dell tot de klok van 12 uur. Ja, fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw familie en familiezender Radio Mart. Kan niet anders, hè? Wij gaan deze uitzending vervolgen met eentje van Atukongni en dat is getiteld Take Me Just. Take me just as I am. Dit nummer heeft hij uitgebracht in 1966 en is afkomstig van zijn album Sweet Soul Music. Dit nummer is verspreid door Fame Records en ook door Edco Records.

Take me just as I am. Arthur Conley, prachtig muziek van deze zanger. Ik merk ook, ik heb ook opgemerkt dat mijn mobiele telefoon... op een of andere manier ben ik vergeten die mee te nemen naar de studio. Dus degenen die mij apps willen versturen, dat kan, maar ik kan u niet beantwoorden, want mijn mobiele telefoon, die per abuis heb ik die thuis laten liggen. Ja, tegen de weerie, dan gebeurt dat. Ik kwam in de studio aan en toen zag ik dat mijn mobiele telefoon, dat ik die niet bij me had. Maar dat gaat de pret helemaal niet drukken. Wij gaan gewoon verder met eentje van, ook van Arthur Conley. En dat is getiteld Burning Fire. Uitgebracht in 1968. Verspreid door Edco Records. En maar ook Atlantic Records. Ja, Edco en Atlantic die zijn in dezelfde platenmaatschappijen. En dit nummer is afkomstig van zijn album Soul Directions, Burning Fire.

Burning Fire. Ook zo'n mooi nummer van meneer Conny. Ja, het is bijna 11:15. Dat wil zeggen dat we nog een kwartier ruimte hebben om muziek van deze geweldige zanger in rust bij u thuis.

in de huiskamer te brengen. Wij gaan naar het volgende nummer en dat is getiteld Let Nothing Separate Us, uitgebracht in 1967. Afkomstig van zijn album Sweet Soul Music. En origineel is dit lied van Otis Redding. Let Nothing Separate Us, Arthur Conley.

Let's Go Steady. Arthur Conley, uitgebracht in 1967 van zijn album Funky Street en verspreid door Atlantic Records. En dit nummer is geproduceerd door de late Mr. Otis Redding. Let's Go Steady.

Let's go steady, Arthur Conley. Ik zie dat we nog 6 minuten hebben. Dat betekent dat we nog 1 of 2 nummers van Arthur Conley bij u thuis kunnen brengen. We gaan het proberen met eentje van die getiteld is I'm Living Good. Iets rijpere mensen onder u die zullen dit liedje vast wel kennen. Arthur Conley met I'm Living Good. Kijken of je op fatsoenlijk wil gaan beginnen.

Ik spreek de hoop uit dat u hebt mogen genieten van de nummers van Arthur Conley. En ook van zijn levensverhaal. En natuurlijk kan ik dit programma verzorgen met dank aan oma Henk Saruko. Oma Henk Saruko, ik hoop dat u op luisteren bent. En ik doe de hartelijke groeten naar u. Zo dadelijk zullen wij onderbroken worden door het nieuws en de reclameblok. En daarna ben ik weer bij u terug. Tot dan.

0: op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïns bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het is vrijdag 15 mei, de internationale dag van de bedreigde soorten. In Nederland is ongeveer de helft van de dieren, planten en schimmelsoorten bedreigd. Meer dan 450 soorten zijn al helemaal uit ons land verdwenen. Het gaat om 20% van de dagvlinders en 14% van de bijen. Het aantal bedreigde soorten neemt al meer dan 10 jaar toe, zo schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van natuurorganisaties en verschillende Nederlandse onderzoeksinstituten. In Milaan is vandaag een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brandstichting waarbij 3 jonge mensen om het leven zijn gekomen. Hij stichtte in september 2024 in opdracht van een Chinees echtpaar brand in een meubelmagazijn. De eigenaar zou een schuld van 40.000 euro aan het echtpaar hebben gehad. De slachtoffers van 17, 19 en 24 jaar oud lagen in het pand te slapen. In de dierentuin Aquazoo in Leeuwarden is gisteren een Siberische tijger overleden. De tijger was 10 jaar oud en was sinds 2022 te zien in het Friese dierenpark. Hij had 4 welpen. Op de sociale media van het park schrijven de verzorgers dat hij al langer minder actief was en slecht at. Waar de tijger precies aan is overleden, wordt door de dierenarts onderzocht. De Siberische tijger is een bedreigde diersoort en komt in het wild voor in Rusland en China. In Leeuwarden zijn er nu nog 2. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassa, Skotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoma. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei donda. Alhoewel, Jari net donda is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: gaat de hele zing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
4: Trouwe luisteraars, ik ben u dankbaar dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete en familiezender Radio Maart aan de Wout-Riegemstraat nummer 8 in Amsterdam Zuidoost. Radio Maart is te beluisteren via Salto en dat is via de vrije ether op 107.90 megahertz. Wereldwijd kunt u Radio Maart ook ontvangen op via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van Radio Maart is 020-471-4291. Natuurlijk willen wij alle donateurs bedanken voor hun donaties en ook voor degene die dat ook nog van plan zijn. En voor degene die het nummer niet weten van die het bankrekeningnummer of de nummers van Radio Maart. Voor degene die dat niet weten, dan we hebben er twee bankrekeningnummers. Als u een kleinigheid wilt overmaken voor Radio Maart, het is geen bedelverzoek, maar het is gewoon een feit. Als wij ons inzetten voor het publiek thuis, dan is het op zijn plaats dat als het uit een goed hart komt, dat men ook besluit om toch Radio Maart te gedenken middels een geste. Het nummer van de ING Bank is NL 54 INGB 3x0 60 37 880. Nogmaals, ING Bank NL 54 INGB 3x0 60 37 880. Er is ook nog een andere rekeningnummer, dat is van de Rabobank. En dat is NL 48 Rabo 01 02 81 7251. Ik herhaal, het nummer van de Rabobank.

0: is NL 48 Rabo 01-02-81-72-51. Het afgelopen uur heeft u mogen luisteren naar het verhaal van Arthur Conley en ook de muziek die we van hem hebben binnengebracht bij u thuis in de huiskamer. U bent nu afgestemd op het programma. Tenminste, u bent afgestemd op logisch Radio Maart. Maar u bent nu terechtgekomen in het programma The Music Train. En ik ben uw gastheer tot de klok van 12 uur. En mijn naam is Ray Dell. Voordat ik verder ga met het brengen van muziek bij u, wil ik toch de groeten doen aan de directeur van deze prachtige zender, Mr. Norman van Gom. Hoofd van de administratie, mevrouw Marita. Verder doe ik ook de groeten aan alle vrijwilligers bij Radio Maart. Niemand uitgesloten. Allemaal, waar ze zich ook mogen bevinden. Ook doe ik de groeten aan alle programmamakers hier in Nederland die radio brengen op lokaal niveau. Verder doe ik de groeten aan mijn buurman, daar waar ik woon, hier in Zuidoost. Wensley Breinburg, die zit nu in Su. Boyke Bergwijn, die is op luisteren. Ruudje Roosendaal Tolle, die is ook op luisteren. Erik Siga Isselt, idem dito. De kapitein buitendienst Jerry Nelson, de groeten. Ook aan onze jeugdige luisteraar Julian Meynals. Verder hebben wij in Suriname mijn broer en mijn zus in Paramaribo Zuid. De hartelijke groeten. En ook de groeten aan mijn dierbaren daar aan de Tawayariweg. Ook in Paramaribo Zuid. Oftewel Lelydorp. Groetjes, Utambung. Verder doen wij ook in Suriname de groetjes aan Henk Plein. Die is op luisteren. Erwin Holter in Suriname is ook op luisteren. En ik denk dat wij dat zo'n beetje gehad hebben. Ik ga even stilstaan bij zij die ons hebben verlaten. Wij bidden voor een zielen rust. En we wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe en kracht. Zij die ziek zijn, wij hopen van harte dat zij snel mogen herstellen. En wij wensen hun van harte beterschap toe. Degenen die jarig zijn of jarig zijn geweest of nog jarig moeten worden of iets te vieren hebben, die wensen wij heel veel plezier met hun jaardag. En dan zeggen we hiep hiep, hoeré. Groetjes aan ome Frank Creton. Frank Creton, als u op luisteren bent, met Barion en Biggie Suite Odi. En mogen u gauw herstellen. Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedenavond meneer. Dank voor.
0: Ja, ja.
1: Wat ik wil zeggen. Otis Relling, hè?
0: Ja.
1: Was in 1967 vermoord. En weet je hoe? Amalus, Memphis Group en Booger Team. En wat ik ben ook wil zeggen. Sam Cook, daarna. Door een kloeke vriend, among orang een blank vrouw. En een vrouw bij de lid van een kloeke vriend. En among een leider van kloeke vriend, Sudaman Kiri. Dat was het.
0: Oké.
1: Weet je wat ik ook wil zeggen? Ouders heeft wel een. Hij zit in het Memphis Museum. Wat een beeld.
0: Prachtig.
1: En daarin, Moody Weather, B.B. King en Shirley Brown en Isaac Hayes.
0: Mooi man.
1: Allemaal in Memphis Museum.
0: Grand Tangi.
1: En wat Otis Redding betreft. A Memphis record, Sabotera Plane. Dat is een man geleden in 1977.
0: Oh, mooi man. Dankjewel.
1: Wat een man. Bakkerij aan man ben. Bakkerij is aan het ook. Barkees.
0: Ja. Nou, bedankt voor je informatie. Ik ga verder met het brengen van muziek. Bedankt, Mr. Lodi. Dankjewel. Doei doei. Bye bye. Bye. Doei. Dat was de heer Lodi. En die.

heeft het een en ander verteld over Otis Redding. En over Sam Cooke. Veel mensen die kennen dat verhaal op een andere manier. Maar dit is de versie van de heer Lodi. Wij gaan starten met het brengen van muziek bij u. En wij gaan starten met Bobby Bird. I lose my mind.

I lose my mind, gebracht door Bobby Bird. Dit nummer heeft hij ook, ook wel eens een keertje samen gezongen met de late Mr. James Brown. We gaan verder met Bobby en Clyde. My Day is Coming.

Ja, lieve luisteraars, ik ben weer terug bij u. Ik heb gemerkt dat mijn microfoon daarnet uit nog aanstond. Ik kreeg een gesprek van Miswagiri. En ik vergat even de schuif omlaag te doen. Maar goed, we hebben geen negativiteiten besproken met elkaar. U bent nog steeds afgestemd op Radio Maart. U bent beland in het programma The Music Train. En uw gastheer is Ray Dell tot de klok van 11 uur. Ik doe nog een paar groetjes aan Shaki. Shaki in Rotterdam. Oud-DJ Shaki met Bariwan Biyodi. En ook de groeten aan Swa, Dino en crew daar in Sloten. En wij gaan deze uitzending verder vervolgen met eentje van Broek Benton. En nogmaals, luisteraars, zij die mijn nummer hebben, mijn telefoon heb ik niet bij de hand. Die parabuis heb ik die thuis laten liggen. Dus mocht u wat willen appen, ik heb mijn telefoon niet bij me in de studio. En dat kan gebeuren. Ja, we zijn mensen. Ik heb het vaak altijd bij me. En één keer in de zoveel tijd, dan merk je dat je de telefoon niet hebt meegenomen. Dus ik heb mijn mobiele telefoon niet bij me. Dan weet u dat ook. Mocht u willen bellen, dan kunt u dat doen via 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. We gaan nu naar eentje van Mr. Brooke Benton. Don't hate me.

Elon met zijn nummer Magic Night. Dit nummer is aangevraagd door Mr. Lodi. Ja, dit nummer duurt best wel lang. Maar ja, we gaan toch meneer Lodi bedienen door zijn verzoek af te draaien. Elon met Magic Night, aangevraagd door Mr. Lodi.

En dit nummer is van Willie Hightower. En de titel is Don't Blame Me. Dit nummer is aangevraagd door Swa, door Dino, daar in Amsterdam Sloten. En ik heb nog een paar neven die op luisteren zijn. André, Sonny, en in Suriname hebben we nog Otti, Leendert.

After Loving You. Dat is afkomstig van Mr. Roy C.

er eentje van Dave Baby Cortez met zijn liedje An Address Letter. Geniet u ervan.

0: You see, I don't know where you are.
1: Dave Cortez met zijn nummer, een adres, letter.

0: bij Plus.
1: Mr. Don Covey, it's in the wind. Mr. Don Covey.

Don Covey was dat met zijn nummer It's in the Wind. Als ik zie nu op de klok dat we nog 7 minuten hebben tot de klok van 12 uur. Dat betekent dat ik 1, met veel moeite 2 nummers nog bij u thuis kan brengen. We gaan het zien wat het allemaal gaat worden op deze Hemelvaartsdag. Zo meteen is het geen Hemelvaartsdag meer. En ik spreek de hoop uit dat u hebt mogen genieten van al datgene dat u tot nog toe hebt mogen horen in, via Radio Maart. En dat is gebracht in uw huiskamer natuurlijk. Daar doen wij het voor. Wij doen het voor u. Dat u rustig, relaxed achterover kan zitten. En dat wij dan hier via de studio nummers bij u in de huiskamer brengen. En ik spreek de hoop uit dat deze nummers ook bij u in de smaak mogen vallen. Ja, zo gaat het. De tijd gaat snel. Ik ben hier 10 uur gearriveerd. En voordat je denkt is het haast weer 12 uur. En net wat ik eerder al zei, ik heb mijn mobiele telefoon niet bij me. Dus sorry voor degenen die mij hebben geappt. Ik kan u niet bedienen. Ik ben eenmaal mens. Het gebeurt haast nooit. Maar je zult zien dat het toch een keer in je leven gebeurt dat je je mobiele telefoon niet bij je hebt. En dat is geen ramp hoor. Want Radio Maarten heeft ook een telefoonnummer. En dat is 020-471-4291. En ik denk dat ik u nu alvast ga groeten. Ik hoop dat u heeft mogen genieten van al datgene dat u tot nu toe hebt mogen horen. En hoop dat u deze avond goed mag voortzetten. Sommige mensen gaan stappen, anderen zijn al uit geweest. En er was een toernooi in Jaap Edenhal heb je Real Senang. Ik hoop dat de mensen daarvan hebben mogen genieten. En ik zeg tegen u, wees lief voor elkaar, zorg goed voor elkaar, respecteer elkaar en zorg goed voor de kleintjes. Zorg dat ze goede onderwijs mogen genieten, want morgen gaan zij het van ons overnemen. Ik ga nu afzwaaien, bye bye, zwaai zwaai. De Jimmy Carter Bunch met One Precious Word.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïns bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Mart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Mart?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de Nieuwdravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren 10 eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïns bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïns bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden.